Otis Redding, I've been loving you too long. Detroit Junior, dat is eigenlijk Emerly Williams Junior, een bluespianist uit Arkansas. Maar hij ging naar Detroit en daar werd hij de pianist van Eddie Boyd, John Lee Hooker en Amos Milburn. En toen kreeg hij de artiestennaam Detroit Junior. Hij reisde door naar Chicago, daar werd hij de pianist in de band van Howlin' Wolf. En hij werd tevens het huisorkest van de populaire bluesclub Kingston Mines. Detroit Junior, If I Hadn't Been High.

Detroit Junior, If I Hadn't Been High. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen. Laurens Braam stille techniek en Freek Medendorp coördineerde de playlist. Colin James uit Vancouver, die heeft een sterrenstatus in Canada. Zijn albums zijn bestsellers, al laat Amerika hem consequent links liggen. Hij nam een klassieker op van Roscoe Gordon. Colin James, No More Doggin'.

0: in Louisiana tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. Tales from the Heart. Presentatie Harry Muskee.
2: Als ik naar Mondriaan tentoonstelling wil, moet ik bij de VSB kaartjes gaan halen. God voor de gods, het is een schande. Ik zeg altijd, Jezus sloeg ze de kerk uit. De tollenaars en de commerciële, de geldwisselaars en zo.
3: Welkom luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Het programma waarin als Harry Muskee met zijn gast op pad giet om te praten over zaken die als raakt van binnen. En deze keer gaan we door naar het Brabantse land. Naar het rivierengebied, naar de Maas. En daar ontmoet hij de veerman van de Socialistische Partij, Jan Marijnissen. Jan, waar staan wij hier?
2: Wij staan hier op een stuk uiterwaarde, net ten westen van Megen en ten oosten van Magaren. En daar zie je een kapelletje. Die zie je niet zoveel, dat is eigenlijk Limburgse kapelletjes. Maar daar staat op, zet langs deze weg geen ene voet of zeg Maria, wees gegroet. En daarbovenin daar zit een prachtig beeld van Maria met de zeven smarten. Van Pompe. Dat is een 14e of 15e eeuws beeldend kunstenaar. Die heel veel mooie dingen gemaakt heeft, die uit de regio komt. Waarvan ook veel te zien is in het Museum voor Religieuze Kunst in Uden, een eentje verderop. En dat gaat over de zeven smarten van Maria. En daar zie je Megen dus. Met de torentjes, de kerk, de molen en het Clarisse en het Franciscanenklooster.
4: En aan de andere kant kijken we op dat is Os?
2: Dat is Os, ja.
4: Dat is Os.
2: Echt Os, ja.
4: En wat is dat? Is dat Organon of wat is dat?
2: Dat is de CAV, die grote fabriek bedoel je. Ja, dat is mengvoeder. Maar daarachter zie je Zwanenberg, Hartog, Organon. Daar rechts die vierkante toren, dat is de grote kerk. En daar iets rechts van, zo'n spitspuntje, dat is de watertoren, de oude watertoren. Maar ja, je ziet, het is een echte industriestad, hè? En dit is eigenlijk hier een stukje een redelijk ongerepte natuur.
4: Dit is prachtig, dus, hè?
2: Uiterwaarde hier. Dus de zuidkant van de Maas hier. Dat is echt gewoon richting Graven. Fantastisch gebied is dat.
4: Kom jij hier nog vaak?
2: Ik kwam wel altijd hier dat pad over. Dus kunnen we misschien...
4: Want jij bent natuurlijk ook een eigenheimer. net zoals ik. Ik wens ook niet... eigenlijk Drenthe niet te verlaten. En jij woont hier
2: een
4: al.
2: Een eigenheimer in die zin, ja.
4: Ja.
2: Een eigenheimer betekent hier dat je vooral alleen op jezelf let. Dus
4: ja.
2: Mijn moeder zegt dan, god, dat is toch een eigenheimer.
4: Ja.
2: En dat wil dan zeggen dat hij alleen maar nooit op een ander let, weet je wel.
4: Bij ons betekent eigenlijk dat je nou ja, dat eigenlijk...
2: Dat je de heimaat waardeert.
4: Ja, want jij pendelt iedere keer op en neer tussen Den Haag, de Tweede Kamer, het Binnenhof en deze wereld, ik bedoel, zou natuurlijk makkelijker wezen als je daar... Maar daar zie je geen heil in.
2: Nee, daar zie ik absoluut geen heil in. Nee, absoluut niet. Goed. Als ik hier ik ga altijd over het veer, over de Maas, meestal bij Alem. En dan ben ik weer thuis, weet je wel.
4: En hoe lang doe jij er eigenlijk over naar Den Haag? Is dat,
2: Ja, als ik echt morgens moet en ik moet door de file heen, dan duurt het 2 uur. Maar ik kan meestal net na de file, dan ben ik net op tijd in Den Haag om 9:00. En s'avonds ga ik weer na de file naar huis.
4: En als jij hier loopt, dan valt dat hele politieke spel wel van je af, denk ik,
2: ja,
4: of niet?
2: Ja, hier wel, ja. Hierbij is de politiek heel klein. Nee, maar de politiek is sowieso kleiner en kleiner aan het worden. Wij maken, nou ik dan niet zo, maar in de politiek gaat het tegenwoordig over... Had Van Aartsen nou de naam Lubbers tegen Kok op 8 oktober in het telefoongesprek genoemd? Ja of nee? Ja. En dat wordt dan een rel. Weet je wel? Dus, ik bedoel, onze ouderen creperen in de verpleeghuizen.
4: Dat gaat maar nergens wij lullen eigenlijk over. Gaat daar nergens over.
2: Dat gaat dus nergens over. Nee. En dan is de hoop Scheffer op zijn best. Want dan had hij beter als oppositieleider.
4: Nou ja, maar die man...
2: Want Van Aartsen heeft iets anders gezegd dan Kok. Weet je wel? Ja, dat is tragisch hoor. Het is echt tragisch.
4: Ja, maar die Den Hoop, Scheffer... Dat lijkt me ook niet bepaald licht, hoor.
2: Nee, maar ik bedoel, het gaat niet om hem. Ik bedoel, ze doen er allemaal aan mee, ja, weet je wel. Ja, het is allemaal... wat zijn wij belangrijk, weet je wel.
4: Alsof we in dit land geen mensen zijn die zorg nodig hebben. Zwakken in de samenleving en WHO. Nou ja, zeg maar die hele grote groep. onlangs nog een verhaaltje van Rugge Kopland. Die zei van, ook dat verhaal over die pil, die sterfpil dan.
5: Ja, pil van Brion.
4: Ja, die zei, je moet het direct indammen, zoiets.
5: Ja.
4: Die zeggen van, er zijn een heleboel mensen die vereenzamen in verzorgingshuizen en moeten daarom zo'n pil hebben. Ik zou zeggen, zorg beter voor die mensen, hebben ze die pil niet nodig.
5: Exact, ja. Nou, daar ben ik het helemaal mee eens, ja. Ik heb laatst bij Buitenhof gezeten met Helene Depuy, onze nationale ethica. Ik noem ze de nationale cynica.
4: Oh ja, ja,
5: zij is dus een van de grote pleitbezorgers als senator van de VVD voor die doodspil.
4: Eerste Kamer, hè?
5: Ja. En ja, ik ben er vreselijk op tegen, omdat ik denk dat, het eerste plaats wat jij zegt, namelijk dat ik vind, we moeten eerst de kwaliteit van het leven van oudere mensen gaan verbeteren. Als we dan echt alles eraan gedaan hebben, en dat hebben we nog lang niet, dan kun je voor de mensen die het echt helemaal zeker weten, moet je het volgens mij nog via de arts doen. Maar dat op de eerste plaats. Maar op de tweede plaats, en dat vind ik veel bedreigender, dat is die vrijheid, en dat zie je wel vaker, die dan vaak goed opgeleide mensen voor zichzelf bedingen, kan omslaan in onvrijheid. Want op een gegeven moment gaan mensen natuurlijk toch, naarmate die zorg slechter wordt, zich iets verinnerlijken. In de zin van, ik ben eigenlijk overbodig. En als het meer en meer een optie wordt, dan dreigt de situatie waarbij mensen moeten gaan rechtvaardigen waarom ze er geen gebruik van maken. Tegenover hun kinderen, tegenover degene waar ze zorg van krijgen, die het veel te druk hebben, en gaan ze maar door. En er is toch geen perspectief en ze kosten alleen maar geld voor de zorg enzovoort. Dus die mensen gaan zichzelf verwijten maken. En dan ligt het heel erg in de reden dat er een moment komt waarop die vrijheid inderdaad onvrijheid wordt.
4: Ja, en die mensen die nu oud zijn, die durven ook nog niet op te staan.
5: Precies.
4: Tegen...
5: Precies. Omdat ze afhankelijk zijn. Ja, kijk, de afhankelijkheid ook... maakt dat ze niet durven spreken vaak.
4: Ja, maar mijn schoonouders zijn 82 en mijn schoonmoeder komt ook net uit het verzorgingshuis. Maar als ik dan tegen mijn schoonvader zeg, ja, je moet dit en dat doen en zo en zo, dan durft hij dat niet. Want vroeger was een arts, dat was geen commentaar op mogelijk, ja, natuurlijk. Dat soort dingen.

0: Ik was laatst met de algemene beschouwingen bezig. S'nachts om 3:30. Gaat de telefoon. Nou, mijn moeder is al... Mijn vader is gestorven in 1963. Dus heel lang geleden. Toen was ik 10. En sindsdien heb ik eigenlijk altijd... in mijn achterhoofd gehad, ik word wees, weet je wel. En mijn moeder, altijd kwakkelende gezondheid, angina pectoris. Nou ja, ze is nu 91. 3:30, telefoon, eerste associatie. Iets met Marie, want ik noem ze altijd Marie.
1: Ja.
0: Zo heet ze namelijk. En inderdaad, het was de verpleegster. Of ik naar het verzorgingshuis kon komen, want mijn moeder was onwel geworden op de wc. Nou, binnen 5 minuten was ik er, want ze is niet zo ver bij mij vandaan. Dus ik breng mijn moeder samen met haar terug naar bed. Maar onderwijl we dat doen, gaat dus 2 keer weer de bel voor die verpleegster. Van een mevrouw die naar het toilet moest. En een andere die moest de pillen. Nou ja, dat wil eigenlijk wel zeggen dat ze door eenzaamheid niet aankomt op dat moment. En er is dus een verpleegster die is alleen s'nachts verantwoordelijk voor 50 van die ouderen. Zo gaan wij om met de wachters van de beschaving. Zo gaan wij om met de infanteristen in de zorg. Dus dat meisje, dat is ongelooflijk. En vroeger... hadden ze dan een slaapwacht, weet je wel. Dan sliep er iemand daar, ook een verpleegkundige. Ja. En die konden ze dan wekken als er iets bijzonders was. Kijk, ik bedoel, het maakt mij helemaal niks uit. Ik kom heel vaak bij mijn moeder dat ik ze mee naar bed moet brengen natuurlijk. Dat maakt mij niks uit. Maar het gaat erom dat we de zorg inmiddels al zo uitgekleed hebben... dat één zo'n meisje de hele nacht verantwoordelijk is voor 50 van die ouderen. Ja. Wat ze gewoon onmogelijk aan kan als er een keer iets gebeurt.
1: Je hebt een spotje van... hoe staat het met onze beschaving? Dat zakt natuurlijk steeds verder weg. Hè? Dat is natuurlijk evident gewoon. Ik bedoel, dat soort dingen, dat is nou juist beschaving. Hè? Waar wij over praten, dat mensen nog iets voor elkaar over hebben. Dat zegt een boel over hoe het reelt de zeil tegenwoordig natuurlijk. In deze...
0: We zijn een campagne gestart onder het motto stop de uitverkoop van de beschaving.
1: Ja, precies. Ja.
0: En dat bedoelen we mee enerzijds dat allerlei nutsvoorzieningen worden geprivatiseerd. Elektriciteit, de media, de kabel, noem het maar op. Oprukkende commercie op tal van terreinen, ook in de kunsten. Als ik naar Mondriaan tentoonstelling wil, moet ik bij de VSB kaartjes gaan halen. Godver, waar haal ik het vandaan?
1: Ja.
0: Ik bedoel, dat is een schande.
1: Ja.
0: Ik zeg altijd, Jezus sloeg ze de kerk uit. De tollenaars en de, en de commerciële en de geldwisselaars en zo. Dat moeten de kunsten ook doen. Ze moesten eruit slaan, die commerciële. Nou goed, dat is aan de ene kant. En aan de andere kant zien we dat alles wat we vroeger vanzelfsprekend vonden... op het gebied van solidariteit en gelijkwaardigheid van mensen... dat wordt meer en meer uitgehold. Het wordt ideaal voor de mensen met poen. En de mensen die het hardste moeten werken... die moeten direct het langste doorwerken... het laagste AOW en pensioen krijgen... en de slechtste voorzieningen... En hun kinderen gaan naar de mindere scholen. Ik bedoel, dat is de toekomst. Dat is de ontwikkeling die nou, als je een beetje... of in een langere periode de politiek van de laatste 10, 20 jaar beziet... waar we heen gaan. En dat is ook waarom ik heel pessimistisch ben over... of de politiek in Nederland nog de veerkracht heeft om daar iets aan te doen.
1: Ja, want ik zag je al pas geleden bij Baan en Van Dorp. En had je vragen gesteld in de Kamer. En daar kreeg jij praktisch helemaal geen antwoorden op.
0: Nee.
1: Dat is natuurlijk helemaal schandalig. Als volksvertegenwoordiger geen antwoord meer krijgt van de regering... die eigenlijk ook door ons met elkaar is gekozen. Zo simpel is het natuurlijk.
0: Nou, voor de luisteraars, het ging erom dat wij aanwijzingen hadden... op papier, zwart op wit... dat de tabaksindustrie het ministerie van Economische Zaken een touwtje had.
1: Precies.
0: En Borst erkende dat ook in het debat. Hij zei inderdaad, de Economische Zaken, het ministerie van Economische Zaken... volgt vooral de belangen van de tabaksindustrie. Toen zei ik tegen hem, maar wat is nou belangrijker in het kabinet? De volksgezondheid? Want het ging erom dat die tabaksbedrijven proberen jonge mensen zoveel mogelijk aan het roken te krijgen. En toen zei ze, ik zal dat niet ontkennen. En het leidt ook tot temporisering, letterlijk, van het tabaksontmoedigingsbeleid. Die invloed van economische zaken. Maar ik moet u erop wijzen dat binnen het kabinet economische zaken en volksgezondheid 2 gelijke belangen zijn. Die gelijk worden afgewogen. Nou ja, dat is natuurlijk uit de mond van een arts volslagen belachelijk, vind ik. Nou ja, goed, toen heb ik gezegd, ik wil wel eens een keer inzage hebben in die correspondentie tussen precies. EZ en volksgezondheid over het beleid.
1: Ja.
0: Nou, en dat is me dus geweigerd. Maar ik laat er niet bij zitten, want een deze dagen ga ik weer een vervolgdebat aanvragen.
1: Maar ja, dan dit programma heet Blue Sports. Dan krijg je dus op een gegeven moment toch wel een beetje de blues en zo, als ik dat zo hoor, want... Ja, dan moet je toch wel heel sterk. Je moet toch wel veel veerkracht hebben om, altijd door te gaan. Ik bedoel, zijn toch wel eens momenten dat je denkt van, goh.
0: Ja, die zijn er zeker, ja.
1: Ja, dat je denkt van, helpt dat nog wel allemaal? Is het nog wel...
0: Ja, maar kijk, weet je...
1: Maar aan de andere kant denk je van, verdomme, ik geef niet op.
0: Nee, ik geef nooit op. Nee. Wat dat betreft ben ik een bijter.
1: Ja.
0: Dit inspireert mij alleen maar om harder tegenaan te gaan, eerlijk gezegd. Ik bedoel, zo ben ik dan ook wel weer. Dan trek ik het op mijn persoonlijke eer en denk ik, wat zullen we godverdomme nou krijgen? Ik wil die stukken zien.
1: Ja.
0: Toch?
1: Ja.
0: En ik merk ook gewoon dat de meeste mensen dat met mij eens zijn. Ook zeggen van, dat moet je dus wel doen. Kijk, ik vind een goede oppositie, als die er niet zou zijn, dan moet die worden uitgevonden. Zonder goede oppositie. Kijk, macht corrumpeert, daar ben ik van overtuigd. Macht moet gecontroleerd worden, per definitie. En iemand moet dat doen. En wij met z'n vijf als SP-fractie proberen dat zo goed mogelijk te doen. Alleen, als we het hebben over die beschaving en die middellange termijn, wat ik net zei. Ik denk dat het point of no return in zicht is. In die zin, dat over een paar jaar, als dit zo doorgaat, wij gewoon echt niet meer het fatsoen kunnen zeggen dat we een beschaafd land zijn.
1: Nee.
0: En vandaar het appel aan gewoon mensen in het land om zich uit te spreken. Vertel nou eens gewoon hoe u het dan ziet. Of wat u meemaakt op het gebied van de gezondheid en zorg, op het gebied van het onderwijs, de tweedeling, de armoede enzovoort. Mensen zijn veel te stil in Nederland. Er is hier geen verzetscultuur.
1: Nee, dat heb ik laatst ook in jullie blad een interview gezegd. Er wordt helemaal niet meer gedemonstreerd ook, weet je wel.
0: Nee, nergens meer voor. Nergens dat meer tegen.
1: Vroeger gingen de mensen er echt in, maar dat is helemaal weg.

0: lijkt wel op de Mississippi Delta hier.
1: Ja, en dat in
0: dat niet.
1: Bij ons.
0: Nee, maar kijk, de rivieren en zo. En de zon. In Baton Rouge hebben we daar gezien, weet je wel.
1: Als ik hier wandel, moet ik altijd denken aan Waterloo en Napoleon. Waarom, weet ik niet.
0: Ja.
1: Ver kunt kijken en dan daar de legers ziet van de Engelsen.
0: Ja. En de Mississippi Delta, dat is eigenlijk ook zo, hè. Dat is ook een prachtig gebied. Eigenlijk is ook laag land. De Delta is natuurlijk altijd laag.
1: Zie dat schip daar doorheen varen. Ja.
0: Hoewel het natuurlijk ook belachelijk is. Want als je door de Mississippi heen rijdt, dat is de derde wereld. Dan denk je van, een van de rijkste landen, of de grootste, machtigste landen van de wereld. En dan zie je dus, dat is echt de derde wereld. Zover is het hier nog niet, hè. Ja. Maar ik heb wel het idee dat Amerika altijd, dat men hier wel achter Amerika aanhobbelt. En zo.
1: In alles.
0: En dat die tweedeling ook, want als je daar ziet dat het 30 miljoen beneden, het komt fietser aan.
1: Hoi.
0: Dat er 30 miljoen onder de armoedegrens leven, dan is dat natuurlijk.
1: En 40 miljoen niet verzekerd zijn tegen ziektekosten. Ja.
0: En dan krijg je zo'n bimbo als Bush, die daar aan de regering komt. Daar hou ik helemaal van, die overal tegen is. Dus ik noem hem eigenlijk Mr. Ignorance.
1: Ja, ik noem hem de killer van Texas.
0: Ja, against the Native Americans, against the black community, against death penalty en al die. Maar goed, we hebben het over Nederland.
1: Ik ben een keer een paar jaar geleden in Birmingham geweest. Een poos geleden.
0: Get him, Dan.
1: En het is echt, jongen, als je daar die verhalen nog hoort over hoe dan Martin Luther King met zijn demonstranten is neergeslagen, geknuppeld. Er is ook die Baptist Church, weet je wel, die vier kinderen zijn omgekomen bij zo'n racistische bomaanslag.
0: Ja.
1: Het is werkelijk onbeschrijfelijk. En dat is dus nog, dat is jaren 60, hè, waar we het over hebben. Dus dat is een kwart eeuw geleden.
0: Ja, dat is
1: nog niet zo, beschaafd land.
0: Is niet zo echt lang geleden, ongeveer anderhalf jaar geleden, dat ze nog kerken in de brand staken in Mississippi.
1: Ja.
0: Ik heb een liedje over geschreven, dat heet I Don't Wanna Be Black in Mississippi. En het einde is van I Don't Wanna Be White in Mississippi. Omdat het onze verantwoordelijkheid was. That's why I don't wanna be black in Mississippi.
1: Ja.
0: Maar als wij niet oppassen, dan verzeilen wij in dezelfde situatie.
1: Exact in dezelfde situatie. Ik ben er vast van overtuigd. Dat is ook de reden waarom ik een paar keer in Amerika geweest ben. Omdat ik inderdaad denk dat we niet in een glazen bol hoeven te kijken. Om te kijken of we over 5 of 10 jaar uit zijn gekomen. Maar dat als er niks verandert, dan kun je dat nou in Amerika zien. Want dat is ook zoiets, hè. Zo'n Gore bijvoorbeeld.
0: Ja.
1: En Clinton. Daar hebben wij hier in Nederland het idee van. Dat zijn sociaaldemocraten. Dat zijn progressieve mensen. Niet dus.
0: Nee,
1: die Gore is ook voor de doodstraf.
0: Ja.
1: Alleen die heeft het geluk dat hij geen governor was.
0: Ja.
1: Dus die heeft nooit de doodsactes hoeven te tekenen. Ja. Wat Bush wel moest in Texas. Maar hij is ook voor de doodstraf. Net als Clinton trouwens. En als je ziet, er stond toevallig deze week in De Groene een heel goed verhaal over het record. Dus de erfenis van Clinton. En dan zie je dus dat de inkomensverschillen alleen maar enorm zijn toegenomen in de Clinton era.
0: Ja.
1: Dat de gezondheidszorg erop achteruit is gegaan. Volkshuisvesting op achteruit zijn gegaan. Dat de salarissen, dus de modale salarissen, zijn achteruit gegaan in plaats van vooruit. 90% van de economische groei, en dat is echt booming, hè, de Amerikaanse economie, is gegaan naar de 1% rijkste van de bevolking.
0: Ja.
1: Dat weten wij hier allemaal niet. Ik zat van de week afgelopen zaterdag bij Spijkers met Kop met Felix Meurders. Nou, dat is toch een slimme jongen.
0: Ja.
1: Hij zei, Jan, je vergist je, want Gore is tegen de doodstraf.
0: Nee,
1: Gore is voor de doodstraf.
0: De democraten in Amerika, die zijn veel minder progressief als...
1: En zeker in het zuiden.
0: Ja.
1: Daar hebben ze... Wallace, dat was een democraat. Die was governor van Alabama in die tijd.
0: Een hele slechte man.
1: Hele foute man, ja. Pearl Jane.

0: Crew James.
1: Yeah.
0: Don't hold your head so high, baby.
1: I think we got it.
2: Maar ja, ik ben 48, Harry.
3: Ja, maar ik ben al 59, dus.
2: 59?
3: Ja.
2: Harry toch? Het is je niet aan te zien, jongen.
3: Soms word ik wel eens wakker. Oh, verrek. Ik ben al zo oud. Jeetje. Niet aan denken.
2: Nog 6 jaar. Auwe.
3: Ja. Niet aan denken. Sean Connery zei het al. Dus een gooi draag aan denken, dan is het fout.
2: Ja.
3: Dat weet je wel. Maar, nou ja. Ik bedoel, je moet er wel achter staan wat je doet. En zolang je daar plezier in hebt, dan moet je het doen. Als je het niet meer van harte gaat, moet je wegwezen, vind ik.
2: Ja, moet je wegwezen. Moet je plaats maken voor een ander.
3: Ja.
2: Maar wat is nou ouderdom, Harry?
3: Ja.
2: Wat is het nou?
3: Mijn opa zei...
2: Je zegt, je mag er niet aan denken.
3: Mijn opa die zei altijd... ze was een Oldrense vrouw, die zei... Mijn jong, de duvel is oud.
2: Ja, de duvel is oud, ja. Maar wat is dat nou? Dus ik ken mensen die zijn in de 20 en die vind ik al oud.
3: Ja, absoluut, absoluut.
2: Die hebben alles al bereikt. Die hebben een fantastische vrouw. Een fantastisch werk en een fantastisch huis met een fantastisch bankstel. En gaan naar een fantastisch oord op vakantie. Die hebben niks meer te wensen, joh. Die zijn klaar met het leven. Dan zijn ze 25.
3: Ja.
2: Maar ze hebben eigenlijk nog niks ontdekt in het leven. Dat is de rare paradox ervan.
3: Ze zetten mooie huizen neer.
2: Ja, die zijn af, maar ze moeten nog beginnen.
3: Ja, maar het rare is dat ze er nooit in wonen. Want ze zijn constant met z'n tweeën aan het werk.
2: Ja.
3: Ze zitten er nooit in.
2: Dan hebben ze een tuinman voor het groene gras.
3: Ja.
2: En een... pas op.
3: Ja.
2: En een juffrouw voor de kinderen.
3: Ja.
2: En een wasserij voor de was. En dan heb je ook nog iemand die de ramen komt lappen. Ja, dat is wat wij noemen de homo economicus. Ik ben meer voor de homo universalis.
3: Ja.
2: Die alles doet. En veel probeert te kennen van het leven.
3: Ja, ja.
2: Maar als je nou terugkijkt, Harry, hè?
3: Ja.
2: Dan heb je toch ook wel wat gepresteerd, toch?
3: Ja, dat gesprek had ik pas geleden met Rutger Kopland, de dichter. Dat vroeg ik ook aan hem. Hoe hij daarover dacht. Van, is het nou nooit dat je denkt dat je zegt van viel het niet tegen of zo? Weet je wel?
2: Ja.
3: Nou ja, ik heb wel eens het idee dat ik soms iets te lui ben geweest. Dat heb ik ook tegen hem gezegd, maar aan de andere kant vind ik het ook wel goed zo. Ik bedoel, in ieder geval heb ik niet altijd aan die red race meegedaan. En dat vind ik ook wel belangrijk.

0: We lopen nu binnen bij de kapel van broeder Everardus. Beter bekend als het Brugge van Megen. Mijn moeder ging hier ook altijd naartoe. Op de zomerdag fietsen we hier naartoe. Hier zijn we nou. En hier ligt broeder Everardus Witte. Zo heet hij geloof ik opgebaard. En altijd liggen er hier briefjes. Oh, die zijn nou net weggehaald. Die liggen tussen zijn handen altijd briefjes van mensen die een of andere wens hebben of de dank uitspreken. En er zit altijd een verhaal achter dat je denkt, kijk, dat is weer dat anonieme lijden, weet je wel. Van mensen die desperaat zijn, hulp zoeken, steun zoeken. En met die mensen, daar heb ik wat mee.
1: Ja, ja, in die zin, ja.
0: Die eenzaam zijn, die het ook allemaal niet meer weten. En die,
1: dat is dan troost.
0: Dat is troost voor die mensen. Ja. En dan vooral de hoop, hè. Ja. De hoop dat Witte Everardus iets kan doen voor ze. En die hoop houdt ze weer op de been.
1: Kazantzakis bij Heraklion. Die heeft dat graf daar. En daar komen ook allerlei mensen. Maar daar staat
0: is dat die dichter?
1: Ja, de dichter, schrijver en filosoof.
0: Ja. Ik heb daar een t-shirt gekocht met een heel belangrijk citaat
1: over vrijheid. Ik hoop niet. Ik vrees niet. Ik ben vrij.
0: Juist, dat. Precies, ja. Naar
1: aanleiding van hoop en zo.
0: Ja. Ik vrees niet, ik hoop niet, ik ben vrij. Ja, precies. Dat heeft die Griek mij nog uitgelegd wat dat betekende. En wat die man betekend had voor de Grieken. Ja. Nee. Hij heeft ook een heel beroemd stuk geschreven. Is dat Sorba de Griek?
1: Sorba is van hem. En,
0: ja.
1: Last Temptation of Christ. En Christ Recrucified en zo.
0: Ja.
1: Ik heb bijna alles van hem.
0: Ja.
1: Report to Crego. El Crego, die komt ook. Ja. De Griek komt
0: daar ben ik geweest. Met de motortje ben ik er naartoe geweest. Naar de geboorteplaats van Crego. Ja. De Griek, ja. Maar het leven zou ik geen illusie willen noemen. Jawel?
1: Een illusie.
0: Het leven een illusie. Ik heb illusies veel. Nee. Het harde bestaan is toch moeilijk als een illusie te omschrijven. Het recht op geluk, dat is een illusie. Dat is het punt. En er zijn veel mensen die eraan ten prooi vallen aan die waangedachte van dat ze recht hebben op geluk.
1: Ja.
0: En dat is niet zo. Maar dat is toch de blues, the good man feeling bad?
1: Ja.
0: Dus,
1: Maar de blues heeft iets ambivalents in zich. Omdat iedereen het slecht had en met elkaar daarover ging. En dan kwam men bij elkaar en dan
0: hadden ze het goed.
1: Dan kan er toch nog iets positiefs
0: uit.
1: Want John Lee Hooker heeft. Er is een biografie. Maar dat heb ik al een keer gezegd. Daar zegt hij van. Where the blues ends, the boogie begins. Dus van als we met elkaar gesproken hebben en het verdriet is eruit, dan begint het feest.
0: Ja.
1: Dat is toch ook mooi, dat is een mooie zin.
0: Maar sowieso in de solidariteit en in de samenwerking hebben mensen die het slecht hadden het altijd goed gekregen.
1: Ja, dat is wel.
0: Dat is zo. Ik bedoel, in die solidariteit zijn mensen altijd optimistisch en
1: in die zin hebben ze goede zin en vertrouwen. En in die zin is het geen illusie.
0: Nee.
1: Ja. Dit is ook wel heel mooi, hè? Dat heb je dus bij ons niet. Waar je zo even kunt binnenlopen.
0: Ja.
1: Bij ons kun je. Ik kan wel naar de De kerk bij Hoes gaan, maar...
0: Ja, maar stilte is eigenlijk niks anders dan wat blijft er bij de stilte over. Dat is jezelf.
1: Ja.
0: En eigenlijk is dat angst voor zichzelf. Ja. Mensen denken wel eens dat dat bij mij zo is, omdat ik zo jachtig leef. Dat ze denken, van, ja, hij leeft zo jachtig omdat hij durft niet na te denken over zijn eigen verleden en zijn toekomst. En het is een vorm van verdringen, ja. Dat denk ik ook wel. Maar ik heb juist helemaal geen probleem met de stilte. Dat is dan weer het rare ervan. Tenminste, zo'n wandeling over de dijk die we net al met z'n drieën gemaakt hebben, niet in stilte, maar meestal doe ik dat dus in stilte. Maar, nee, ik. En muziek is ook, natuurlijk ook een vorm van stilte.
1: Ja.
0: Ik bedoel, muziek luistert u toch vaak alleen. Het is ook een vorm van isolement en ook een vorm van zelfonderzoek. Want waarom raakt de ene muziek je nou wel en de andere niet? Dat zegt iets over jou, iets over die muziek, maar ook over jou.
1: Ja, ik vind muziek luisteren en muziek maken vind ik allebei even interessant. Ik bedoel, ik luister ook heel veel naar muziek, dus bijna altijd muziek aan. Maar niet de muziek die ik zelf maak, dan is het toch ook wel Bach en Mozart en dat soort dingen.
0: Ja.
1: Maar ook jazz hoor en blues.
0: Ken je iets van Monteverdi of niet?
1: Ja.
0: Dat is mijn grote liefde.
1: Monteverdi heb ik zelfs Ik heb a cappella gezongen mis of zo hier van hem.
0: De Vespers, de Maria Vespers.
1: Ja, dat
0: is het mooiste wat er gemaakt is.
1: Er staan een aantal andere dingen op van, god, hoe heet het nou weer?
0: Kijk, wat mij zo fascineert is, dat is 400 jaar oud, hè, Monteverdi. L'Orfeo, de opera's die hij gemaakt heeft. Orfeo trouwens, de eerste opera die ooit geschreven is. Hij heeft ook allerlei liefdesliederen gemaakt. Hij heeft de fantastische Maria Vespers geschreven met prachtige koren. Wat mij zo fascineert is dat die muziek mij zo bekoort, zo raakt ook. Maar dat het desalniettemin 400 jaar geleden is. Dat betekent dat er dus een constante is.
1: Ja.
0: En daar zouden mensen uit hoop aan kunnen ontlenen. Als we die constante onder woorden kunnen brengen. Kunnen formuleren. En dat is volgens elkaar zo'n wonder. Dat is dat. Kijk, ik moet het maar heel beperkt van het woord hebben. En het woord kan niet alles. Ja, in gedichtvorm. Maar een politicus die gedichten gaat voorlezen, dat kan wel. Maar ja, meestal ben je met hele platte zaken bezig en kom je aan de wezenlijke dingen niet toe. In de dagelijkse politiek dan. Ik probeer er zelfs zoveel mogelijk van weg te blijven. Maar wat hij kan doen is veel meer. Hij gebruikt ook het woord, maar altijd poëtisch. Maar daarnaast is de muziek ook nog iets wat toevoegt. En dat vind ik magie bijna.
1: Ja, dat is het ook.
0: Mysterieus.
1: Dat heb ik ook gezegd. Dat is mijn credo eigenlijk ook. Muziek is het laatste geheim. Laat het zo blijven. Ja. Probeer het niet uit te zoeken, maar nee. Ik vind het toch niet. Dus.
0: Nee, als je het onthult, dan krijg je ABBA-muziek.
1: Ja, maar het is een geheim, het is een healer ook. Het einde van de dijk komt in zicht. Wij gaan nog even verder, maar ik wou Jan Marijnissen uit Os. En de Tweede Kamer hoeven we eigenlijk haast niet te noemen, want dat weet iedereen al. Van harte bedankt namens de VPRO en Radio Drenthe voor dit gesprek.
0: Jullie bedankt. Ik vond het een aangename en leuke conversatie.
2: De muziek in deze aflevering van Harry's Blues, in het gesprek met Jan Marijnissen. Die muziek was van QB and the Blizzards, Things I Remember. Van Dire Straits, Tunnel of Love. Van Sonny Terry, Crawl Jane. En een stuk van Monteverdi, een visper, Della Beate Vergine in de uitvoering van het Ensemble Vocal de Lausanne en het Barok Instrumental Ensemble onder leiding van Michael Corbas. We gaan verder op pad met Harry Musquet, Harry's historie. En daarvoor gaan we dit keer naar een stille plek, een plek van bezinning, het Ballenhorenveld.
1: We staan hier, ook als natuurliefhebber, staan we hier aan de noordoostkant van het Ballenhorenveld. Het Ballenhorenveld is een enorm groot gebied met woeste grond. Ik denk dat nog wel zo'n 500 hectare is. En we staan hier bij een apparaat wat hier neerzet is door het Staatsbosbeheer. En daar kun je... Het grondwaterpeil kun je daar dan op aflezen. Dit is een kolom die waarschijnlijk op druk werkt. Hè? En dan zie je dus rood. Nou, rood is dus niet goed. Dan zie je een stukje geel, dat loopt over naar groen. En dan krijg je groen, dan staat min 100 en dan loopt het op naar min 50. En het stiet nu ongeveer op min 25. Dus dat is natuurlijk, het grondwaterpeil is hier dus hoog. Dat is dus goed. Want Drenthe was dan, ondanks al die regen, ja, het klinkt een beetje raar, was toch aan het verdreugen, hè? Maar dit gedeelte, dit hier, dat is het grondwaterpeil dus goed. Nou, het gebied aan zich, dat is natuurlijk een prachtig gebied. Dit is de kant van de noordoostkant van Ballo. Aan de andere kant de S van Ballo. Nou ja, dit is een gebied waar ik altijd heel veel lopen heb. Het Ballenhorenveld is ook een heel oud gebied. Je kunt, als je daar aan de andere kant inloopt, dan kun je ook wel zien dat er vroeger een weg loopt met. Van de weg naar Groningen eigenlijk. Die kwam over het Ballenhorenveld. En dan praten we natuurlijk over eeuwen terug. Maar hier aan deze kant.
3: Kun je wel zien, het loopt daar helemaal op. En hier kun je precies nog de kerk van Rollen zien, zo tussen het holdeur. Precies rechts, de Jacobuskerk, kun je daar zien. Maar het is een heel mooi gebied waar eigenlijk van alles nog is. Jeneverbesbossen, zaandverstoeving, veen. Dus met het hoge water komt ook meteen het veen weer terug en zo. En aan de andere kant de Slokker, dat is ook een heel mooi gebied. Daar loopt het dan leeg af, zou ik maar zeggen. Naar richting naar Anderen en zo. En je hebt dus een... je hebt dus meerdere soorten van zandverstuving daar. En ook bosjes met alle dennen en zo, die zie je ook staan. Dus het is een heel variabel gebied. De groeit ook van alles. En dus vroeger zat er ook, we hebben er vroeger veel adders aan getroffen. Ik weet niet hoe dat nou zit. Zoveel loop ik daar nou niet meer. Maar er zat ook veel wild. Ik weet niet, de wildstand is natuurlijk wel achteruit gegaan in Drenthe. Tenminste, zeker de laatste 20 jaar. Het enige wat eigenlijk meer worden is binnen de roofvogels, dus de buizers en ook de vossen, dat is ook wel toenomen. Maar ja, die hebben geen natuurlijke vijand natuurlijk, dus die kunnen gang gaan. De rest, de knieën en de hazen en ook de fazanten en de patrizen, dat is allemaal minder worden. Ja, ik ben altijd een natuurmens west. Ik vind de natuur is... Ja, dat is een soort van vriend. Een heleboel mensen die bent... ik heb wel eens mensen uit het westen kwamen die op Ballerij liepen, die bang waren van de stilte. Maar ik vind het een soort van vriend waar ik dan doorheen loop en zie van... Boom, dat ben eigenlijk je vriend. Ja, het klinkt al een beetje idealistisch misschien. Maar zo is het niet. De dieren onder naar de kieken vind ik mooi. Ik heb ook vaak een kieker bij me. Ik weet een klein beetje van vogeltjes af. Er zijn luid die weten veel meer vanaf, maar... Ik heb zomers in de tuin heb ik ook soms wel eens. Ik had vorige zomer, of vorige winter eigenlijk ook. Nou, ik voer altijd en daar had ik toch wel. Daar had ik toch wel zeker de 24 marken. Of tenminste verschillende soorten merken. Had ik in de tuin. En ik vind het. Kijk erin. Kijk, daar giet erin. Buis het, zie je? Mooi, hè? Zit vaak in het oude hold. Af op paaltjes zie ze. Ja, kijk, en daar bent een heleboel van. En dat wil nog wel, je hebt nog geen strenge winters, dus er is nog wel een beetje voer. Maar als het dan heel streng wordt, dan wordt het ook moeilijk voor die buizen. Dan blijven de sterken, die blijven over. Zo werkt het natuurlijk ook een beetje natuurlijk.

she had a knife to put me down. Lord, have mercy.

0: she had a knife to put me down.
1: En je zit hier tegen stroom de landschap van de Drentse Aa natuurlijk. Waar we met een paar gasten in dit programma ook al een keer over hadden. Met Bernd Groen en met Rutger Kopland, de dichter. Het is een geweldig mooi gebied. Kijk, hier heb je op een gegeven moment ook nog even zo'n oude bedding lopen. En dat kronkelt hier maar langs. Kijk, je kunt hier ook wel zien dat het een oud gebied is. Je kunt aan de vorm van de boom vaak zien dat het oud is. Weet je, we lopen nou niet op Ballorij, we lopen nou aan de rand van Ballorij. Hè? Kijk, en daar heet dat het Lonerdiepje eigenlijk, zou ik maar zeggen. Maar kijk, hoe mooi dat kringelt. En hier kun je van die oude bedding zien. Kijk, hier heb je ook. Aan deze boom kun je precies aan zien dat het een heel oud hout is. En vaak als je huls ziet groeien en dat soort dingen, lage begroeiing, dan weet je ook wel ongeveer wat. Kijk eens, wat vlucht daar nou nog weer? Klinkt wel specht. Ja, vorige keer had ik hier ook nog de grote bonte specht geregeld in de tuin. De natuur is voor mij een soort van evenwicht. Want de natuur die houdt zichzelf in evenwicht en de mensen die waren vroeger ook duidelijk een onderdeel daarvan. Hè? Ik bedoel, ik vind het prachtig om op een gegeven moment, als je in Amsterdam speelde hebt of zo, zou ik maar zeggen, en je maakt vrij stevige muziek, om dan gewoon eens even als tegenwicht in de natuur te lopen en rust om je toe en geen oude hoer aan je kop en zo. En dat verzorgt bij mij dan weer een stukje evenwicht. En zo kijk ik dan, zo loop ik dan en liep veel op Ballorij. Tegenwoordig is meer een andere steen, misschien dat we daar zo meteen nog even komen. Kijk, Gommersveen en zo. In de boswachterij Grollo, dat is ook een beetje een dergelijk gebied. Ben ze ook helemaal aan het activeren, zou ik maar zeggen. Staatsbosbeheer heeft daar een weg opgebroken, daar is een brug door het veen heen komen. En dat wordt weer allemaal, zoals vroeger, wordt ook een stiltegebied, zodat de dieren ook wat minder opjaagd worden. Hè? En dat ligt dan weer tegen het gebied aan van die radiotelescoop. Dus je krijgt daar een heleboel dingen die er niet meer waren. Want ja, er wordt zoveel land wat er in cultuur gebracht. Mensen gaan er met trekkers overheen. Er zitten veel meer mensen zitten in de bossen tegenwoordig. En ook in het veld. Je hebt daar bijvoorbeeld op Ballorij weer zo'n veel mensen met van die modelvliegertjes. Nou, die maken ook een kop lawaai. Nou ja, vroeger zat het leger daar. Het is ook nog van defensie, meen ik. Maar het is wel opgesteld voor het publiek. Dus je kunt daar een prachtige wandeling maken. En Het is een uniek gebied, Ballorij, vind ik wel. En aansluit ook aan die essen van Ballo op Rolde. Daar ben echt nog van die hele mooie essen. Waar ze gelukkig niks aan mag doen. En dat is nog, dat is eigenlijk wel beschermd. Ik ben pas geleden nog, heb ik nog een trede onthuld in het Theater van de Natuur bij Sellingen. Dat is een monument opgezet door een Amsterdamse kunstenaar, Netten, en in die treden worden elk jaar wordt daar een gedicht onthuld. De eerste die dat deed was Kees Stip en de tweede was ik, geloof ik. En ik heb daar een stukje van een sequence, een gedeelte van een liedje van mij, van een tekst van mij, van The Big Sleep, is daar in die stenen trap geslagen. En dat gaat min of meer over dat men uitverkoop aan de houden is, hè? Wat qua natuur betreft, qua delfstof en qua alles. Nou ja, en als dat en je merkt het wel, aan het klimaat ook. Het heeft laatst hier veel meer regen, nog eens 2 jaar terug. En het gaat natuurlijk slecht. En de mensen weten dat eigenlijk al lang, maar op zo'n klimaatconferentie doen ze er ook niks aan. Want dat gaat toch allemaal weer over geld, het korte termijn ding. Nou ja, straks valt er niks meer te verkopen. Valt er niks meer uit de grond al. En dan gaat het hele zaakje eraan. Nou, dan, eigenlijk zou je erover moeten huilen, maar ik denk dat ik er lachend bij sta, want ik wist het al lang. Maar men wil toch nog wat lusten, dus het is een beetje navrant, maar ik moet er ook wel om lachen, want de mensen worden zo vaak gewaarschuwd. Maar ja, ze laten andere dingen laten ze gewoon voorgaan. En dat is meestal gewoon, gaat het over geld en over meer. En dat is nou juist de dood in de pot op een lange duur, denk ik.
2: En dat was Harry's Blues voor vandaag. Harry's Blues wordt gemaakt door Harry Musquet, Albert Haar en Rego Meijer.
3: Van New Orleans tot Grollo, Blues Radio Drenthe.
4: Muziek voor volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
5: De Byrds hadden veel succes met Bob Dylan-covers, maar dit is een eigen compositie van Chris Hillman en Roger McQuinn. Het werd geen grote hit. Het nummer bleef steken op plaats 29 in de Amerikaanse hitparade. The Byrds. So You Want to Be a Rock'n'Roll Star.

The Byrds, So You Want to Be a Rock'n'Roll Star. Het songwriters-echtpaar Bodelo en Phyllis Bryant schreven het nummer eigenlijk voor het duo Johnny and Jack, maar dat was geen succes en toen namen Don en Phil Everly het op en toen werd het een wereldhit. The Everly Brothers, Bye Bye Love.

The Avery Brothers, Bye Bye Love. The Attack, dat was een band uit Londen met zanger Richard Sherman. De single deed niets, maar de Amerikaanse Standals hebben het nummer wel gecoverd en The Attack verdween geruisloos van het toneel. The Attack.

The Attack and Try It. Sonny James had als bijnaam de Southern Gentleman. Hij had 23 hits in Amerika en ook dit was weer een grote hit, maar hij kreeg wel onverwacht heel veel concurrentie van een belegen filmster, Tab Hunter, die het nummer coverde. Sonny James, Young Love.

Sonny James, Young Love. The Action, dat was een band uit Londen met de gebroeders Alan en Rack King. Het nummer werd opgenomen onder leiding van Beatles-producer George Martin, maar desondanks werd het geen hit. The Action, Never Ever.

The Action, Never Ever. George Jones, dat is de flamboyante countryzanger uit Texas. Een man die ruim 150 hits scoorde in Amerika. Maar zijn structurele alcoholprobleem maakte een eind aan het huwelijk met Tammy Wynette. George Jones, She Thinks I Still Care.

George Jones, She Thinks I Still Care. Rex Garvin en de Mighty Cravers, dat is een band uit New York. Die werd in 1961 opgericht. De band produceerde goede platen, maar die waren zelden commercieel een succes. Deze Rex Garvin schreef nog wel een paar hits voor andere artiesten, maar in 1975 verhuisde hij naar Atlanta, Georgia, en daar bleef hij optreden in het clubcircuit. In 2013 is hij overleden. Rex Garvin en de Mighty Cravers. Believe it or not.

Rex Garvin en de Mighty Cravers, Believe It or Not. Tammy Wynette uit Mississippi overleed in 1998. Ze werd 55 jaar na 5 mislukte huwelijken en een serie wereldhits, waaronder deze beroemde tranentrekker. Tammy Wynette, Stand By Your Man.

Tammy Wynette, Stand By Your Man. De Move uit Birmingham haalde de top 5 in Engeland met een compositie van Roy Wood. En in de jaren 70 gingen Roy Wood, Bev Bevan en Jeff Lynne verder als Electric Light Orchestra. The Move, I Can Hear the Grass Grow.

0: The Move, I Can Hear the Grass Grow. Conway Twitty wilde een soort Elvis Presley worden en hij scoorde een wereldhit met It's Only Makes Believe. Ook dit nummer was een nummer 1 hit in Amerika, maar even later werd hij countryzanger en werd hij beroemd door zijn duetten met Loretta Lynn. Conway Twitty, Hello Darling.
1: Hello Darling, nice to see you.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Who van The Who is het album van deze week. En het is een album van twee oude heren die elkaar niet eens mogen. Het is leuk, maar niet spectaculair. Maar voor de fans is het na 13 jaar een aangename verrassing. The Who, Beats on One String.

The Who Beats on One String. Peter Jay's Jaywalkers, dat is een Engelse band rond drummer Peter Jay en de 17-jarige zanger Terry Reid, die in Engeland als een soort wonderkind werd gezien. En Led Zeppelin wilde hem inlijven, maar hij bedankte voor de eer, waardoor Led Zeppelin genoegen moest nemen met de tweede keus, Robert Plant. Peter Jay's Jaywalkers. The hand don't fit the glove. The glove.

Peter Jay's Jaywalkers, The Hand Don't Fit the Glove. Johnny Cash nam een nummer op van zijn goede vriend Carl Perkins en dat werd een grote country hit in Amerika, geschreven door een rock'n'roll zanger, Johnny Cash, Daddy Sang Bass.

The First Bardo. Dat is een Amerikaanse band rond zanger Jeff Moon. En ze kregen een platencontract bij Roulette Records. Maar daar heeft die maatschappij natuurlijk spijt van gekregen. Want ze hebben nooit een hit gescoord. Al werd dit nummer in 1982 nog een keer gecoverd door The Cramps. The First Bardo. I'm 5 years ahead of my time.

The Third Bardo, I'm 5 years ahead of my time. Lynn Anderson, dat was een dochter van countryzangeres Liz Anderson. En Liz Anderson schreef bijna alle hits voor haar dochter, alleen haar grootste hit niet. Dat was een compositie van Joe South, een songwriter uit Atlanta. Lynn Anderson, Rose Garden.

Lynn Anderson, Rose Garden. Dyke and the Blazers uit Buffalo. Dat is de band van zanger Alistair Christian. En die was heel succesvol als componist. En hij was met zijn band razend populair in het clubcircuit. Maar op 13 maart 1971 werd hij vermoord in Phoenix. En de politie vermoedt dat het met een drugsdeal te maken had. Hij werd slechts 27 jaar. Dyke and the Blazers. So sharp.

Dyke and the Blazers, so sharp. Op het hoogtepunt van zijn roem scoorde Merle Haggard in 1973 de ultieme kerstsingle. Het werd uiteraard de nummer 1 hit in Amerika. Merle Haggard, If We Can Make It Through December.

Merle Haggard, If We Can Make It Through December. James Brown en zijn strakke band produceerden hit na hit. De sax solo is van Maceo Parker en uiteraard werd het de nummer 1 hit in Amerika. James Brown, Cold Sweat.

James Brown en Cold Sweat. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen. Laurens Braamstede Techniek, Henry Knecht coördineerde de playlist. De Statler Brothers, dat waren de achtergrondzangers van Johnny Cash. En Johnny Cash was in de studio en had enige studiotijd over, en de muzikanten die er zaten waren toch betaald, en toen mochten de Statler Brothers nog eventjes een eigen compositietje opnemen voor de grap. Het werd een grote hit. De Statler Brothers, Flowers on the Wall.

0: Harry's Blues, The Way Up North. Van de katoenvelden naar de grote stad.
1: Yeah. Welkom luisteraars, welkom bij alweer een nieuwe aflevering van Harry's Blues van The Way Up North. De 13e aflevering van onze 20-delige serie. En vandaag gaat weer met spoor. Want in de historie van Amerika en ook in de historie van de bluesmuziek heeft dat spoor een belangrijke rol gespeeld.
2: Ja, het komt ook heel veel voor in liedjes die erover zongen zijn. Ook in de blues uiteraard. En ja, om dat gigantische land te ontginnen, hij natuurlijk de rails nodig. En nou, er moest natuurlijk heel wat problemen overwonnen worden. Er werd natuurlijk hard aan gewerkt. En dat werd vooral dan door de negerbevolking, de zogenaamde boomers.
1: Ja, de chain gang. Kwam die door ook niet vandaan?
2: Ja, de chain gang is nog weer wat anders. Dat waren mensen die geketend waren, hè? Ja. Aan elkaar. Dus de mensen die geketend waren, die een lijn vormden. En dan die konden bijvoorbeeld aan spoor werken.
1: Mocht ik zeggen, ja.
2: Die kunnen bijvoorbeeld aan spoor werken, maar moesten ook wegen aanleggen. Het waren gewoon gevangen. Die dat
1: ja. En dan kunnen ze niet verder lopen.
2: Nee, omdat ze aan elkaar geklonken waren, noemen ze dat een ketting.
1: Ja. En dan werd er ook bij zongen om dat werk in onderling afstemming goed te doen.
2: Ja, de Arhoolies en de Cries en dat soort dingen.
1: Nou, laten we eens kijken hoe dat met dat spoor zit in Amerika. Toen wij onderweg waren van Memphis naar St. Louis, toen hebben we even een klein zitstapje gemaakt. We zijn gewoon in de richting van Nashville, de hoofdstad van Tennessee. En hij door van de snelweg afgehaald. Ja, dan kon je in een soort museumdorpje kon je terecht.
3: Nu zijn we hier in een soort van, ja, wat kun je zeggen? Een soort van parkje waar een trein op gestel staat. Het staat nummer 382 op en is het Casey Jones, de Casey Jones trein is dat. En dan weet ik niet precies wie Casey Jones was. Maar het schijnt een soort van man te zijn geweest die op de trein reed en die een ongeluk wist te voorkomen. Een botsing of zo, met een andere trein. En hij werd daardoor eigenlijk een beetje een soort van Amerikaanse held. Maar waar het ons over gaat is dat trein natuurlijk een belangrijke rol speelt in, ook in het vervoer van de negerbevolking richting Noord. Dus laat maar ervan uitgaan Memphis, St. Louis, Chicago, Detroit. En in dat geval was de trein natuurlijk een belangrijk vervoermiddel.
4: In de bluesmuziek is er ook vaak over gezongen, toch?
3: Ja, en niet alleen in de blueswereld, maar ook in de bluegrass. Chattanooga Choo Choo, de Robert E. Lee. Nou, noem maar op, er is Legio, Mystery Train. Er zijn natuurlijk ontzettend veel songs over trein geschreven. Net zoals er songs ben geschreven over paarden en uiteraard ook over boten ook wel heel veel.
4: En de Silver Thunderbird, om er nog maar wat te noemen.
3: En auto's natuurlijk, ja, auto's, heel veel. Het spoorwegnet in Mississippi is, hoe kan het ook anders, weer aanlegd door zwarte mensen, ja, door negers. De Afro-Amerikaan.
4: Zwaar werk.
3: Heel zwaar, ja. Boten uitladen, lumber, kappen, al dat soort dingen, katoen, allemaal.
4: Dikken alleen.
3: Ja, allemaal door de zwarte bevolking.
4: En ook door bij, net als bij, als op de katoenvelden, door weer ook weer bij zongen vaak, hè, om het werk gezamenlijk te kunnen doen.
3: Ja, om de vaart erin te houden en afleiding te zoeken. En dan op het ritme werd er dan gewerkt.
4: Ja, maar er is ook een dikke stukken ijzer uit die op een steen moet liggen met een man of wat, dan moet het wel doen.
3: Ja, zo'n klein stukje hier, maar je kunt zien hoe het in elkaar zit.
4: Nou, we zien naar die locomotief lopen, Mari.
3: Ja. Het is natuurlijk wel een oude, want er zit een houten constructie achter te hangen. Of overheen, als het huisje waar die stoker in stond en de machinist. En daar reed nog een oude postwagen. Neem ik aan. En
4: door rijden dingen wat Buster Keaton met over de lijn gaan.
3: Ja, zo'n ding waar ze dan aan de overkant heen nog een staan. Maar dit is een locomotief, liep me wel redelijk uditeerd.
4: knapen van dingen, zeg. Daar zit wat stal aan zo'n apparaat.
3: Ja, ik heb ze nog zien rieden bij Oes. En
4: ja, maar toch niet onder stom?
3: Ja. Ja, dat heb ik nog zien.
4: Ja?
3: Ja hoor. Ja. In mijn jeugd was dat. En toen later kreeg ik de diesel. En daarna kreeg ik de elektrische trein. En toen ik denk een jongen van jaar of 6, 7 was, toen hadden we nog elektrische trein, stoomtrein in Assen. Was zelfs een spoorbrug, die ging er overheen. En die kwam dan uit bij waar bij café Spoorzicht ongeveer. En daarachter was het de depot van de EDS. En,
4: de eerste Drentse stoomtreinmaatschappij.
3: Ja, ja, ja. Dit is een Baldwin locomotief en die is gebouwd in Philadelphia door de firma Williams & Co. Burnham Williams & Co.
4: Met staal van Rockefeller waarschijnlijk.
3: Ja. Ik kijk nog even verder naar wat opstier.
4: Laat er eens hem erin lopen door zo'n wagon door. Dat is de kolenwagon, denk ik, hè? Oh, dit is meer het museumachtige gedeelte.
3: Dit is het Marklin gedeelte.
4: Ja.
3: In die wagon, we komen die wagon binnen en wij denken van nou, zo zou die passagiers gereisd hebben, maar wij komen hier bij een modelspoorweg aan. En
4: de Illinois Central.
3: Ja, dat was degene die naar Chicago ging. Er waren een heleboel zwarte mensen ook mee weer op Noord gegaan ben.

0: The Southern Train van Sonny Terry en Brownie McGee. Dat was een van de meest bekende duo's in de blueswereld. Hè?
1: Ja, die bent jaren bij elkaar geweest tot aan dat Brownie dus overleed.
0: Ja.
1: Ah nee, Sonny Terry is eerder overleden.
0: In 86 is die overleden, ja. Ja.
1: Sonny Terry was eerder... ik heb nog een keer met ze gespeeld in... Wat was dat? In Achterhoek, in Lochem Festival.
0: Oh ja, ja, ja. Was altijd met Op Hemelvoordag.
1: Ja, ja, ja. Een keer...
0: In het openluchttheater.
1: Aardige mensen, ja. Hele lieve mensen waren daar. Onafscheidelijk eigenlijk ook. Sonny Terry op zijn mondharmonica. En Brownie McGee op zijn akoestische Martin.
0: Ja, ze hebben de hele wereld volgens mij zo ongeveer over.
1: Ja, ze hadden ook geregeld in festivals. Ja. En overal kwam je ze tegen. Twee onafscheidelijke figuren.
0: Ja. We pakten de draad van het spoor in Amerika weer op. We waren net in het Casey Jones Memorial Park. Gaat ook even naar St. Louis toe. St. Louis door, dat is een knooppunt van spoorwegen van in de richting van Kansas City, Chicago, naar het zuiden toe naar Memphis toe. En hij dan door zo aan de kade van de stad bindt. Wij waren daar toen op een zondag. Ja, dan stiet door zo'n hele lange trein door zo.
1: Nou, luisteraars, zoals je weet, heb verschillende mensen over die trein zongen en schreven. En een van die treinen was natuurlijk de Hobo Blues van John Lee Hooker. En ook wel bekend in de uitvoering van C+B. En nou, wij starten hier bij zo'n overgang. En wij zien dan eigenlijk zo'n goede trein voorbij komen. Een heel slow tempo. En dan kun je je voorstellen, want er valt tegen te lopen, dat die zwervers, die hobo's van vroeger, dat die op zo'n trein kunnen springen en dan een wagon los kunnen doen en dan van de ene stad, van de ene plek naar de andere kunnen komen.
2: Nou, ze kunnen ook gewoon in de open lucht met reizen, toch, of niet?
1: Ja, ook in de open lucht. Je kunt hier, zoals je dit ziet, ja, dit is natuurlijk alweer een veel nijere trein. Hier staat zelfs grote vrachtwagens op, maar ook een heleboel onderstellen zijn we zo net voorbij komen. Maar ze konden inderdaad dan op zo'n trein springen, want je stiet nu ook bijna stil. Dat kun je misschien wel horen. Het wordt steeds langzamer. En dan konden ze van de ene plek naar de andere, hadden ze gratis vervoer, want het waren zwervers. En vaak kwamen een heleboel mensen dan, die kwamen elkaar tegen en zaten dan in die wagons met flessen drank erbij en wat eten. En toen kwamen de verhalen los en zo was dat. De trein die komt inmiddels tot stilstaan, de freetrein, en nu staat hij helemaal stil. Het is een enorm gevaar. De trein die bent hier veel en veel langer dan bij Hoes. Er zitten dan twee elektrische is het hier niet eens. Twee van die hele grote diesellok zitten ervoor. En die trekt dat soortje. Dat is vaak. Ik ben die trein wel als 2 kilometer lang. Misschien nog wel langer. Soms zie je er helemaal geen eind aan.
2: En nu is een paar. Er zijn wel meer versies over gemaakt, denk ik. Hè?
1: Och ja, ik ga ook over burgertreinen en zo. Och, de Southern Pacific, de Chattanooga Choo-Choo, maar ook die freetrein. Ik wil me zo niet te binnen schieten, maar ging vaak over die vrachtheden. En ook vaak over depots bij de bijtrein, de Frisco Depot van Mickey Newbury. Hey, en de Hobo Jungle van de band. Dat mensen daar, dat die sliepen, zeg maar zeggen, op een rangeerplaats, waar die trein wachten tot er misschien een trein kwam en dat ze met kunnen. En die mensen hadden geen geld, dus dat was gratis vervoer, zeg maar zeggen, een soort van verstekeling.
2: Ik denk dat dit inderdaad de achterkant van de trein is. Want meestal zit er één locomotief aan de achterkant.
1: Ja,
2: een duwer.
1: Dit is een soort van rangeerlok. Vroeger hij bij ons de SIK. Dat is zo'n klein rangeerlocomotief. Die noemden ze de SIK in Drenthe. En dit is de Norfolk Southern is het. Stiet erop. Een hele grote, zware lok. stiet Beert voorop. En die giet richting zuiden. Daar moet een enorme kracht op zitten, op die diesellogs. Want dit soort lange treinen, die kunnen we bij ons in ons kleine land, die kunnen wij dat niet. Hij verdwijnt langzaam around the bend.
3: Well, this is a story about someone get to the hallway thing. This one is called Hobo Blues.

0: Een van de klassieke stukken in de bluesmuziek en uiteraard ook op het repertoire van QB and the Blizzards, de Hobo Blues. Nog steeds op het repertoire, Harry.
1: Ja, ja, wij speelden het nog steeds. Maar het is iedere keer anders. En wij zitten nu ook redelijk veel in het theater en dan wordt het nog veel kaler eigenlijk.
0: Hmm.
1: Begeleiding komt pas heel laat in. Maar ik vind het leuk om te spelen, omdat een talking blues is gewoon overlevering. Hè? Dat, er wordt een verhaal verteld.
0: Yeah, yeah.
1: En je kunt het mooi op uit je dak gaan, vind ik eigenlijk wel.
0: Mooi om te doen.
1: Ja.
0: Bij het spoor hoort uiteraard ook een station. Of dat nou Memphis is, of St. Louis is, of Chicago. In St. Louis is in Kikkenor, wat ooit eerder een station West is.
1: We zijn hier op een avenue en wij wilden naar Union Station toe. Nou, wij denken dat daar vertrekt nog wel een trein. Dan kunnen we wat vertellen over die trek van de negerbevolking naar het noorden toe, naar Chicago. En aan de ene kant is het een heel mooi hotel, de Regency. En hier staat op een gegeven moment ook Union Station Hotel. En dan denk je dat je bij de trein komt en dan kom je ineens in een fantastisch mooie winkelgalerij met heel clean, wat je helemaal niet verwacht en zo. Dus de trein, ja, maar af en toe hoor je dan wel de fluit van de trein. Dus het is toch, terwijl je loopt de winkel, is het net alsof er nog steeds een trein vertrekt en zo. Maar het ziet er heel mooi uit. Ik bedoel, dat is toch weer een heel verschil met wat je dan op een gegeven moment met wat je op een gegeven moment ziet als je aan de buitenkant bent. Dus het is een soort van, dat hebben ze toch alweer goed gedaan.
2: Ik denk wel dat er vroeger iets armoediger aan toegang als nou is op het ogenblik.
1: Ja, dit is, ziet er nou perfect uit. En vroeger was het natuurlijk een komen en gaan van die oude stoomlocomotieven. Die we wel in dat museum zien hebben. Ja, zullen de nodige zwarte mensen koffers hebben moeten dragen. Zijn de nodige zwarte mensen hier van hier op doortocht naar Chicago gaan. Er zijn natuurlijk ook mensen blijven hangen hier, zoals Chuck Berry. Die toch heel veel opnomen hebben in Chicago, bij Chess. En Scott Joplin en andere mensen die hier dan onderweg hun huis vonden hebben. Maar dit ziet er prachtig uit. Kijk, de trein die vertrekt weer.
2: Dan heb ik nog niet te lachen gezien.
1: Ja. Het is ook een modeltrein die om de winkels toe loopt, als het ware. En zo houdt men dat hier, het idee van dat het een station is geweest, in stand. Je kunt er ook nog helemaal overheen lopen. Daarachter is een hotel. En dit ben nou allemaal. Hier is een winkel waar je, die heet de Great Train Store. En daar kun je gewoon allemaal, alles wat met trein te maken heeft voor kinderen, kun je daar kopen. Dus het is heel duidelijk.
2: De commissie heeft weer toegeslagen.
1: Op het vervoer gericht. Maar ja, het was natuurlijk ook wel zo in die stations. Daar moet natuurlijk, dat is natuurlijk ook, rondom zo'n station was natuurlijk ook vertier. Ja. En er waren allerlei activiteiten, taxis, kruiers.
2: Vertier en handel, hè?
1: Ja, en nu is het alleen nog maar handel. De trein die is er niet meer. Ja. Kijk, daar zit een pianist. En daar heeft een café bij. Het is gewoon een overdekte. Grote overdekte store gewoon. De Mississippi die komt daar ook naar. Die zie je dus plotseling. Zie je daar water doorheen lopen hier. En daarover kunnen mensen met een loopbrug kunnen ze dat weer bekijken. Het is meteen ook meteen, het lijkt meteen ook wel tentoonstelling erbij en zo.
2: Ja, zo zag je zo'n verbazing hoe nergens meer over in Amerika.
1: Nee.
2: Dit was een enorm groot station daar.
1: Ja. Nou ja, dat klopt ook wel. Dat is een kruispunt hier, van allerlei wegen. Naar Memphis, naar Chicago, naar Kansas City. Dus dat klopt allemaal wel.

0: Prachtige nummer van de Holmes Brothers. De train song van de cd The Promised Land. Mooi, hè?
1: Ja, prachtig liedje. Geschreven overigens door Tom Waits.
0: Dat is ook zo, ja. We gooien hem van het spoor af. Hij ooit in de buurt van de Black Hills of South Dakota kwam, bij Rapid City. Dan hij door Mount Rushmore.
1: Ja,
0: en daar heeft een Poolse beeldhouwer heeft de bomen in de rotsen, heeft door de koppen uitgehakt van vier van de meest legendarische presidenten van Amerika, onder andere Roosevelt en George Washington.
1: The Four Great White Fathers.
0: Ja, precies.
1: Volgens Eric Taylor.
0: En één daarvan, die kwamen wij, althans zijn geboorteplek, die kwamen wij op onze reis van St. Louis naar Chicago, kwamen wij de geboorteplek van tegen.
2: Wij zijn hier in New Salem, dat is een plaats hier bij Springfield in de staat of Illinois. En Springfield is ook geloof ik nog de hoofdstad van Illinois. Zou je niet zeggen, als er ook een stad als Chicago ligt, maar dat is een beetje net als in Texas waar Austin ook de hoofdstad is. En dat New Salem, dat is een dorpje waar Abraham Lincoln geboren is. En dat is een van de presidenten geweest van Amerika. Niet de eerste geloof ik, maar wel een hele belangrijke man van eenvoudige komaf. Een man die voor de blues in die zin belangrijk is, dat hij de slavernij afschaft heeft. In 1800, omstreeks 1860, meen ik. En,
3: mooi hè, zo Amerikaans gezien.
2: Ja, hier staat dan hier staat Lincoln met een wandelstok en in werkkleding. En met een boek wat waarschijnlijk de Bijbel is onder de arm.
3: Of de grondwet.
2: Of de grondwet, dat zou dan
3: dat kunnen. Weet ik niet, maar zullen kunnen, hè?
2: With malice toward none.
3: We zijn binnenkijken.
2: Presented to the state of Illinois.
3: Ja, moest er hier uit zijn.
2: Dit is een mooi standbeeld eigenlijk wel. Het is een park hier en er is een theater bij, dus waar ze allerlei uitvoeringen doen. Hmm. En het ligt midden in de bossen, dit park.
3: Maar moet naar het park in, hè?
2: Het park, is, daar kun je daarin, dat is daarachter, het park.
3: Maar je moet nog wel een entree betalen, dus...
2: Nou, dan kom je hier in een park. En waar allemaal kinderen aan het spelen bent. En...
3: Ja, maar wat is nou dat, die historical site, hè? Wat is het dorp nou? Het dorp is weg.
2: Dit is ook niet.
3: Nee, hier is niet. Hier is niet.
2: Nou, hij kwam hier per ongeluk aan, staat hier.
3: Ja.
2: En hij bleef hier 6 jaar. En hij ging hier voort als advocaat. En hij zei van zichzelf dat hij, hij geen doel had. En rond ging hij als een piece of driftwood, als een drijfhout. De boot is hier strand of zoiets. A heavily laden flatboat, stranded itself at top of the Mill Dam at New Zealand. Dus die is hier, hij was op die boot.
3: Maar hij ging gewoon to earn a little money.
2: En hij kwam naar die boot.
3: Yeah.
2: En die boot is hier... Die boot is hier gestrand, op de top van een dam. Hij heeft die boot eigenlijk red van een ongeluk. Staat hier. Mm. Hij had een contract met die man die Denton offered en die is hier aan land gegaan. En die ging eens kijken hoe dat hier uitzag. En hij gaf me kans als klerk bij dit bedrijf van die meneer Denton offered. Lincoln took a steamboat back to St. Louis. And then walked to New Salem. Nou, dat is een eind lopen van St. Louis naar New Salem helemaal. Office store did not last long, but Lincoln decided to stay in town. Hij bleef hier dus en New Salem heb hem een heleboel lessons geleerd. Hij maakte er veel vrienden. En hij leerde van verschillende soorten mensen waar hij mee in aanraking kwam. En politiek, dat was zijn eerste liefde eigenlijk, staat hier ook.

0: Dit is Skip James. Ook een zeer roemruchte blueszanger. Geboren in Mississippi, in Bentonia.
1: Bentonia, ja. Yeah. Itabina in de buurt.
0: Ja, daar komt B.B. vandaan.
1: B.B. vandaan.
0: B.B. King, ja.
1: Indianola. Ja. Yeah. Voor dat ligt er allemaal.
0: Man waar als een prachtige biografie over verschenen is onder de naam I'd Rather Be The Devil. En dan zie je dat blueszangers vroegen dat hij bepaald niet een makkelijk leven had. En dat had vanzelf van alles te maken natuurlijk met de verhouding tussen blank en zwart. En de onderklasse die de zwarte bevolking in die tijd in Amerika toch zeker was. We gaan nog even weer terug naar dat Lincoln State Memorial in New Salem.
2: Ja, nou, ik kom in een soort van orvelte. En voor de mensen van de VBRO die niet werken, die niet weten wat orvelte leren, dat is een soort van ook een soort van museumdorp in Drenthe, tussen Westerbork en Zweelo in. Nou, hier heb je dan ook van, denk ik, van illusies die hier stond in de tijd van Lincoln, dus de tijd tussen 1830 en 1837. Een soort van blokkerachtige huisjes.
3: Ja, allemaal van hout maakt, hè?
2: Ja.
3: Kom je beetje terug in het Wilde Westen zo ongeveer. Lucky Luke.
2: Ja, er zijn er van alle wagens staan. Die wel vroeger in die Royal Rogers films zagen en zo. Op zondagmiddag in de Apollo bioscoop in Assen, op de Apenhuttenrang. Matinee, hè? Roy Rogers met Gaby en zo en Gene Autry en zo. Autry, Gene Autry. Ja. Dat soort figuren. Het waren van die zondagscowboys, weet je wel.
3: Altijd in zijn mooi wit pak, hè?
2: Ja, ja, ja. Het peert trigger.
3: Een echte baan de deur erin.
2: Ja.
3: Dat is een smid aan het werk.
2: Ja. Nou ja, het is inderdaad een soort van orgel, want daar gebeurt dat soort dingen, hoor.
3: Ja.
2: Maar ik denk dat de orgel er nog helemaal ouder is.
3: Dat weet ik wel zeker, ja.
2: Dit was 1800. De orgel, dat is nog wel een beetje ouder. Maar ja, onze cultuur is sowieso ouder als die van de Amerikaan.
3: Ja, wat ik denk.
2: Dat wil natuurlijk niet zeggen. Ja, van de nieuwe Amerikaanse staat natuurlijk. Niet van de cultuur van de Indiaan natuurlijk.
3: Maar ik ben bang dat je die hier in New Salem niet erg vindt.
2: Nee, dit is een volledig blank dorp west volgens mij.
3: De Indiaan bent wegmoffeld hier.
2: Ja, terwijl Lincoln toch een voor de Indiaan toch nog wel enige sympathie koesterde.
3: Ik denk dat is sowieso wel voor de minderheden dat hij door nog wel goede ideeën over had. Hè?
2: Ja, ik ken de geschiedenis van Lincoln niet precies, maar ik heb wel het idee dat de Amerikanen wel wies met hem bent en zo.
3: Nee, maar zijn verkiezing toen het was ook aanleiding voor de burgeroorlog natuurlijk, ja?
2: Ja, ja. En hij is doodschoten. En als president doodschoten wordt in Amerika, dan
3: is meestal geen slecht ding.
2: Dan ben ze meestal aan de liberale kant. En daar houdt ze hier niet zoveel van. Je mag hier niet al te liberaal worden, want dan
3: Nee, de Zuidelijken, die moesten ook niks van Lincoln hebben.
2: Nee, want die wouden gewoon natuurlijk, die woonden, dat zie je wel, heeft die slavernij ook afgeschaft. Een goede zaak overigens. Dat kon natuurlijk ook helemaal niet. Want die hoefden toen niet meer te werken op de plantages. En waren vrij, ze konden gaan en staan waar ze wilden. Maar deze mensen die wisten helemaal niet, want binnen die plantage was toch een soort van samenleving ontstaan die redelijk veilig was. En de mensen die toen daar niet meer wilden werken, ben gaan zwermen. En daar ben een heleboel bij omkomen. Die ben op de blanken ben ze geleanced. Er ben een heleboel mensen door het klimaat binnen omkomen. Een heleboel mensen die wisten niet meer hoe ze aan de kost moesten komen. Die ben gewoon verhongerd. Dus dat heeft ook nog een heel rare bijeffect uit. Die afschaffing van de slavernij.

0: Was trouwens de vuur ook al een heel systeem. Las ik in een van de boeken dat men ondergronds de negers smokkelde van het zuiden naar het noorden toe. Hè, van de, zeg maar, de slavernij naar de vrije staten toe. Dat heette de Underground Railroad. Een soort wat we in de oorlog in Nederland ook hadden.
1: Ja, een soort van onderdukkers.
0: Ja, ja, die dan via...
1: De Joodse mensen die in Drenthe via met koeriers soms opgehaald werden. En dan,
0: via een geheime route via Frankrijk en Spanje naar Engeland gewoon.
1: Of bij de boeren op een gegeven moment die oorlog overleefd hebben. Nou ja, dit was dan geen oorlog, maar het leek er wel een beetje op.
0: Nou, vroeger was het in deze tijd van Abraham Lincoln en Dorfeur. Hij gevluchte slaven weer teruggebracht. En dan kreeg hij geld voor, hè? Dan wil gewoon op jaar.
1: Oh ja, ja, ja.
0: Wil gewoon op jaar.
1: Bounty hunters.
0: Ja.
1: Ja, ja, ja. Premie. Premie, jongens. Het is een heel mooi park. Met een prachtige omgeving, eigenlijk.
0: Ja, in die zin, het is ook niet... Ja, het zal wel aanleg geweest, maar... Dat oorspronkelijke, dat was er hier allemaal al, gezien de ouderdom van de bom en zo.
1: Het is toch een beetje ook orvel, dat vind ik.

0: Black Train Blues van Bukka White. De man die trouwens in zijn vernoeming, in zijn voornaam, ook een van die legendarische presidenten had. Want voluit heette Booker T. Washington White. Bukka White. Kwam die niet uit in de buurt van Aberdeen in Mississippi, waar Howlin' Wolf vandaan komt?
1: Volgens mij wel, ja.
0: Denk je kostte wel, hè?
1: De man van de Sky Songs on the Spot.
0: Ja.
1: Dat betekent eigenlijk dat als Bukka White ergens optraat, dan dan viel de liedjes als het ware uit de lucht. Hij improviseerde veel met woorden en met de muziek. En dat noemen ze daar zo. De songs die kwamen uit de hemel vallen. Ja. En die viel op de plek neer. Bukka White was daar een meester in.
0: The Black Train Blues. En dat in deze aflevering van The Way Up North, Harry's Blues, waar als het vooral ging over de trein in Amerika. Station, Union Station. En een zietstapje naar de man die de slavernij in Amerika afschafte. Abraham Lincoln in zijn geboorteplek New Salem. The Mojo Man is coming en het boek ligt voor ons. De mondharmonica spullen, Harry. Als het boek deurleest, dan merk je dat de mondharmonica naast de slidegitaar toch een hele essentiële rol speelt in het werk van Muddy Waters.
1: Ja, de mondharmonica, dat was natuurlijk een instrument voor hele arme mensen. Dat was een goedkoop product.
0: Hmm.
1: Je kunt het goedkoop kopen. En je kunt in de zak steken. Je kunt dat in metnemen. En travel in light, licht reizen, zou ik maar zeggen. Het was ook een instrument wat ze nog wel eens in de buurt zaten als ze in de gevangenis zaten. Zo.
0: Ja.
1: En
0: daar kun je ook makkelijk de trein mee op.
1: Je kunt er de trein mee op en je kunt ook de geluid van de trein prachtig nadoen.
0: Dat is ook zo, ja. Ja.
1: De whistle van de trein die werd vaak in de blues ook gebruikt. En dan werd het door de mondharmonica spul werd het nadoen.
0: Ik denk dat hij zonder anderen tekort doen kunt zingen dat Little Walter toch de mondharmonica spullen bij Muddy Waters was.
1: Ja, Walter Jacobs, want zo heet die man eigenlijk. Echt. Dat was eigenlijk de mondharmonica speler. Dat was ook een hele moeilijke man. Het voor zichzelf begon ook tragisch aan zijn eind komen. Maar iedereen is het er wel over eens dat uiteindelijk de man West is samen met Jimmy Rogers. Hè, en Willie Dixon, Freddie Below en zo. Dat de mensen waren die, dat was de beste Muddy Waters band eigenlijk zo'n beetje.
0: Hier een nummer van Little Walter met als gitarist, dat vond ik wel heel opvallend eigenlijk, Buddy Guy.
1: Ja,
0: die heeft ook nog een paar keer bij Muddy gespeeld.
1: Ja, die mensen die kenden elkaar allemaal. En veel van die mensen hebben met elkaar gespeeld en toen ze dus hier naar Europa kwamen met het American Folk Blues Festival. En dat was zo'n package, dus die moesten elkaar altijd begeleiden. Dat zie je op de blues verder ook nog wel eens. En zo ben die mensen natuurlijk allemaal met elkaar in aanraking gekomen.
0: Little Walter.

0: Little Walter op vocals en mondharmonica, Buddy Guy op gitaar en Lafayette Lee op de piano in Dead Presidents. Little Walter, de man die helemaal van het zuiden van Louisiana naar de Delta toe ging. Even een poosje in Helena. Heb je resideerd?
1: West Helena, ja.
0: Ja, West Helena, ja. Je hebt ook nog wel gespeeld bij King Biscuit Time, bij Sonny Boy Williamson. En toen is hij naar St. Louis gegaan en begon 50 jaar en toen kwam hij aan in Chicago. Was hij niet een van de eerste die elektrisch versterkte mondharmonica speelde?
1: Ja. Walter was volgens mij zo'n beetje de eerste.
0: Ja, dacht ik ook. Ja, dat... Dat was toch een tamelijke revolutie. En jij met Muddy dan ook.
1: De slide en dan elektrisch slide. Dat was ook al een heel stap. Ja. Walter staat er eigenlijk onbekend. En dat hij als eerst een elektrische band dat in blues speelde. En het was een volledig ander geluid.
0: Ja.
1: Het werd een stuk heftiger natuurlijk.
0: Ja. En dat was het typische Chicago geluid, denk ik.
1: Ja,
0: Het powervolle geluid.
1: Een geluid wat nou nog veel mensen na proberen te doen. Maar wat nooit echt lukt, zou ik al zeggen.
0: Nee, maar tien ben veranderd en zo. En mensen veranderd dan. Valt dat waarschijnlijk ook moeilijk noord te doen. Jerry Portnoy, dat was de Lester, denk ik.
1: Ja?
0: Dat denk ik wel, ja. Want dat is de man die in Maxwell Street geboren is. Die leeft nog. Die heeft vrij recentelijk nog weer een cd gemaakt. Jerry Portnoy, en dat is... Poison Kisses.
1: Speelde ik nog mee aan die From the Cradle cd met Eric Clapton, waar hij dus puur blues op speelde.
0: Ja. Running with the Blues.

0: De blues, de trein, de mondharmonica en Jerry Portnoy.
1: Jongens, mag ik met een kaartje komen? En Grol? Grol doe je. Ja, noem maar een enkele race. Nee, ik heb geen karting. Wat kost me daar? 28 gulden? Hier heb je 30 gulden. Geef me 5 gulden terug, hè? Wat is banaan? Daar in B? Is dat een hele loop? Ja? Moet ik een trap op? Ja? Oh, ook weer trap naar beneden? Wat is de trein al snel, ja? Deur gaat open. Deur gaat dicht. Ik ben erin. We hebben genoeg te rieden.

0: Ja, men nu starter vi med for hver år. Det er en skik, og måske et tilsæt.
1: Erik Hardeveld, mondemonica met de kopstubbers. Trein haar rol en misschien is niet thuis.
2: Nee.
1: Die is hier.
2: Ja, en dat was natuurlijk onvervalste Drentse harmonica blues.
3: Volgende week in Harry's Blues.
1: Je maakt verder de reis The Way Up North en je komt uit in een van de grootste steden van Amerika. In
2: Chicago.
1: Of zoals de Indianen zegt.
2: Chicago. Yeah. Het land van de uien.
1: Precies. En wij komen door aan de rand van die immense metropool Chicago. Hoeveel inwoners toch alweer, Harry? Miljoen of 4 of 6?
2: Ja, 6 miljoen uit de area erbij.
1: Ja, ja.
2: Maar gewoon Chicago, dat is 3-4 miljoen.
1: Wij zaten aan de rand van Chicago in South Holland. En hij dan voorstelt dat je naar het centrum toe moet, dat je dan 150 kruispunten passeerde me ongeveer.
2: Ja, dan kon je richting downtown.
1: Een straat die wij volgende week beschrijft en waar wij het over hebben, die eigenlijk de geschiedenis van Chicago beschrijft, want dat is de straat die helemaal van het zuiden naar het noorden door Chicago heen loopt. Dat is Halstead. En daar ligt ook de Southside van Chicago ligt eraan.
2: Ja.
1: En dat was dé plek waar als de negerbevolking van u het zuiden naartoe trekt.
2: Ja, precies.
1: In Chicago. Volgende week in de nieuwe aflevering van Harry's Blues. Harry's Blues die vandaag technisch verzorgd wordt door Rego Meijer. Samenstelling en presentatie Harry Musquet en Albert Haar. Deze productie die kwam tot stand met steun van het Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Omroepproducties en in samenwerking met de VPRO Radio. Graag tot volgende week.
4: Harry's Blues, the best blues program on radio.
5: On Route 66, at the Hunebed Highway, Blues Radio Drenthe.
6: De nalatenschap van Harry Musquet. Een programma met veel blues en Americana. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
7: Na de terugkeer van Herman Brood bij QB and the Blizzards schreef hij samen met Harry Musquet een prachtig nummer en het wordt aangevuld door de achtergrondvocalisten Maggie McNeil en Margriet Eshuis. QB and the Blizzards, Kid Blue.

QB and the Blizzards, Kid Blue. De Rolling Stones werden groot met covers van Amerikaanse bluesartiesten en jaren later gingen deze bluesfenomenen de Rolling Stones coveren. Bluesgitarist Luther Allison wordt bijgestaan door een andere gitarist, Coco Montoya. You can't always get what you want.

0: Luther Allison, You Can't Always Get What You Want. Het Amerikaanse bluesfenomeen Henry Sinclair Fredericks Jr. uit New York noemde zich zijn hele carrière Taj Mahal. Hij is intussen 82 jaar, hij maakte 61 albums en hij doet als gast mee op albums van Ry Cooder, Van Morrison, Sammy Hagar, Eric Clapton, Jules Holland en Jimmy Smith. Taj Mahal, Mercedes-Benz.
1: Oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz?

Taj Mahal, Mercedes Benz. Junior Wells, dat is een mondharmonica-speler uit Chicago. Hij vormde jaren een duo met bluesgitarist Buddy Guy. En hij wordt op deze Rolling Stones-hit begeleid door gitarist Bob Marjolin. En deze Bob Marjolin was weer jaren de gitarist in de band van Muddy Waters. Junior Wells toerde overigens als gast met de Rolling Stones door Amerika en later ook met Van Morrison. Junior Wells, Satisfaction.

Junior Wells, Satisfaction. Joe Louis Walker uit San Francisco nam dit nummer van Eric Clapton op met een dromband. Mondharmonica-speler James Cotton, gitarist Derek Trucks en heel bijzonder Teeny Hodges op orgel, Charles Hodges op basgitaar en Lonnie Hodges op drums. En dat waren drie leden van de beroemde studioband van High Records uit Memphis. Joe Louis Walker, Roll It Over.

Joe Louis Walker, Roll It Over. Het is een nummer van bluescomponist Willie Dixon uit Chicago en het werd een hit voor Otis Rush. En hij nam dit nummer opnieuw op met twee gastgitaristen, Eric Gales en Matt Tudor. Otis Rush, I Can't Quit You, Babe.

Otis Rush, I Can't Quit You Baby. Phil Brown, dat is een Amerikaanse gitarist. Hij was de opvolger van Lowell George bij Little Feat. En hij schreef nummers voor Cher, Pat Benatar, Kim Carnes, Bonnie Tyler en Steve Perry. En tegenwoordig werkt hij als studiogitarist in Nashville. Phil Brown, If Six Was Nine.

Phil Brown, If Six Was Nine. Lucky Peterson groeide op in de bluesclub van zijn vader in Buffalo en later opereerde hij vanuit Dallas. En ook hij bewerkte een nummer van Mick Jagger en Keith Richards. Lucky Peterson, Under My Dallas. En ook hij bewerkte een nummer van Mick Jagger en Keith Richards. Lucky Peterson, Under My Thumb.

Lucky Peterson, Under My Thumb. Ras Mayla, dat is een blues, soul en funk zanger. Hij leverde twee uitstekende albums af, True Story en daarna Black Man's Blues. Dit is een nummer van Jimi Hendrix, Ras Mayla, Stone Free.

Res Mela, Stone Free. John Hammond Senior ontdekte Bob Dylan in Greenwich Village en werd zijn producer. En John Hammond Junior zingt zijn hele leven al de blues en coverde een nummer van Bob Dylan. John Hammond, I'll Be Your Baby Tonight.

John Hammond, I'll Be Your Baby Tonight. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van de Drentse blueslegende Harry Mosquée, een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Theodore Joseph Horowitz is al jaren het boegbeeld van de blues in New York als Papa Chubby. Dit is een nummer van Otis Redding, Papa Chubby, I've Been Loving You Too Long.

0: van de Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. Tales from the Heart. Presentatie Harry Muskee.
2: Popconcerten, maar ook jazzmuziek, dat moet je beleven. Dat kun je niet beleven door in een theaterzaal op een stoel te gaan zitten. Ik vind dat je moet staan in de buurt van het podium en er hoort ook een glas bier bij.
3: Welkom luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Programma waarin is Harry Muskee met zijn gast op pad giet om te praten over zaken die als van binnen raakt. En daarvoor giet hij ditmaal naar de klei, naar de Friese klei, bij het Lauwersmeer. Want hij praat met een gedeputeerde van de provincie Friesland, Gerard van Klaveren.
4: Gerard, waar staan wij hier?
2: Wij staan hier bij Ezumakeeg. Dat is een plek aan de westelijke zijde van het Lauwersmeergebied. En ik vind dat een hele bijzondere plaats. Ik ben een groot vogelliefhebber. Er staat hier een vogelkijkhut van waaruit je de vogels heel goed kunt observeren. En het is ook een gebied waar heel veel ganzen overwinteren. En dat heeft mijn bijzonder interesse.
4: Jij komt eigenlijk oorspronkelijk van Zeeuws-Vlaanderen, dacht ik.
2: Ja, daar ben ik geboren.
4: Hoe komt iemand zo ver weg, dus eigenlijk het meest zuidelijke punt zowat van Nederland, hier in Keegumazeel terecht? Ja. Of tenminste, althans in Friesland.
2: Ja, nou, mijn vader was werkzaam bij de cultuurtechnische dienst, wat tegenwoordig de dienst landinrichting heet. En die hield zich bezig met het voorbereiden van ruilverkavelingen. En in die tijd was het gewoonte dat ambtenaren met enige regelmaat werden overgeplaatst van het ene naar het andere project. En zo trokken wij van Zeeuws-Vlaanderen naar Maarsen, vlak bij Utrecht. En van Maarsen naar Sneek. En toen ik in Sneek binnenkwam, of in Friesland binnenkwam, toen was ik 7. En ik ben sinds die tijd altijd blijven hangen. Dus ik heb er inmiddels zo'n 42 jaar op zitten in de provincie Friesland.
4: Dus je bent eigenlijk toch wel Fries geworden?
2: Ja, je kan zeggen dat ik vervriest ben.
4: Jij houdt niet alleen, van de natuur, maar je houdt ook van stilte. We lopen hier nu vlak bij het Lauwersmeer ook in de buurt, dacht ik. We hoorden zo net een ijsvogeltje, hè?
2: Ja, dat was een ijsvogeltje. Die kom je tegen daar waar water stroomt. Nou, er zijn hier wat waterlossingen waar het water redelijk stroomt. En dat ijsvogeltje, dat zat daar, maar vloog ook heel vlot weer weg. Die komen dus hiervoor in dit mooie gebied. Maar het meest aardige vind ik de enorme ganzenpopulatie die je hier in de winterperiode kunt aantreffen. En ganzen die fascineren mij. Dat zijn vogels die komen uit Spitsbergen en die maken de trek toch naar Nederland. In de winterperiode fourageren ze hier. Ja. Om dan in het vroege voorjaar weer terug te gaan en tot broeden te komen in de gebieden in het noorden van Europa. Ik vind dat iets heel bijzonders. En dat ze dus ieder jaar ook op dezelfde locaties weer terugkeren. He, dat is net zoiets als de postduiven die hun weg weer weten te vinden naar het hok.
4: We hebben enorm veel vogels onderweg gezien. Dat waren niet alleen ganzen. Wat zit er allemaal nog meer?
2: De ganzensoorten die hier voorkomen, dat zijn de koolgans. Dat is eigenlijk de meest bekende. Herkenbaar aan dat witte vlekje aan de bovenzijde van de snavel. De grauwe gans, die helemaal wat vaal van kleur is. En de brandgans, dat is een redelijk spectaculaire vogel om te zien. Zwart-wit en grijs tinten. En dat zijn de drie soorten die met name in het Lauwersmeergebied en de omgeving daaromheen overwinteren. En dan natuurlijk heel veel watervogels. Alle eendensoorten komen hier zo'n beetje voor. En nou, het ijsvogeltje wat we net toevallig gezien hebben. Het was niet de scène gezet omdat jullie hier waren. Maar we liepen er bijna bovenop.
4: Was jij toen jij jong was ook al geïnteresseerd in dat soort dingen? Toen in Zeeuws-Vlaanderen? Of?
2: Nou,
4: is dat met de tijd gekomen dat je hier in
2: Sneek eigenlijk. Dat is heel gek. Als je ouder wordt en de 50 nadert, dan denk je wel eens op sommige momenten terug aan het vroegere leven. En ik heb vroeger wat hobby's gehad. Onder andere het bekijken van vogels, ook in clubverband. Ik was lid van de Jeugdbond voor Natuurstudie. En goed, als je dan wat ouder wordt, dan komen er weer andere interesses. Brommers, het bezoeken van popconcerten en de meisjes. Dus dan laat je de vogels wat links liggen. En als je dan wat ouder wordt, dan komt die belangstelling komt dan weer boven. Nou, dat heb ik dus met vogels. Ik heb dat ook gehad met drummen. Dat heb ik vroeger ook gedaan toen ik...
4: En ook met honden. Hè? Je hebt ook nog een paar boeken over honden geschreven, voor zover ik mij... Kan herinneren.
2: Ja, dat heb ik ook zo'n periode heb ik ook gehad. De periode kinologie met allerlei bestuursfuncties en activiteiten op het gebied van honden, het fokken van Labrador Retrievers. Tentoonstellingen, honden importeren uit Engeland. Ik heb er een aantal boeken over geschreven, over een verschillende diversiteit aan rassen. Maar dat heb ik inmiddels afgestoten. Dat heb ik door het werk in de politiek heb ik daar... Helaas geen tijd meer voor.
4: Nee, want dat wou ik net zeggen. Ik bedoel, jij zit hier in Friesland in de provinciale politiek. Dus je bent gedeputeerde van economische zaak, dacht ik. Als ik het goed heb, ja. Hè?
2: Ja, economische zaak, ja. Recreatie, ja. En toerisme.
4: Maar dat hoort er allemaal bij.
2: En Europese aangelegenheden. Nou, Europa wordt ook voor de provincie steeds belangrijker. Dus dat mag ik wel besturen. Ja, ik heb het daar redelijk druk mee. Ja.
4: Maar jij vindt toch nog wel tijd om hier in de natuur rond te lopen. En zelfs ook in jouw vakanties op een modder- of IJslandtour.
2: Ja, dat is... weet je wat het is? Als je overdag geleefd wordt door de agenda die door anderen wordt ingevuld en bepaald. En van 's morgens vroeg tot en met 's avonds laat. Want ja, politiek is natuurlijk een beetje iedere avond ook vergaderen. En spreekbeurten verzorgen en alles wat erbij komt. Dan vind ik het heerlijk om in het weekend even niemand te zien. Gewoon op jezelf, helemaal alleen. Verrekijken mee en dan door zo'n gebied te ploegen. En dat doe ik dan ook in de zomerperiode. Ik ga weliswaar ook met de familie op vakantie. Maar ik heb ook altijd behoefte om in mijn eentje op pad te gaan. En mijn favoriete bestemming is dan IJsland. Daar ben ik de laatste 5 jaar, ik denk inmiddels een keer of 8 geweest. Ik probeer er 2 keer per jaar naartoe te gaan. Zomers een keer en in de winter. Want ook in de winter is IJsland fantastisch om te blijven. En het is daar, ja, het is ruim. Nederland is natuurlijk overvol zo langzamerhand. 16 miljoen mensen op een relatief klein oppervlak. En het aardige van IJsland vind ik dat het land is 3,5 keer zo groot als Nederland. En er wonen maar 280.000 mensen. Waarvan de helft in Reykjavik en de andere helft verspreid in kleine dorpjes aan de kust. En dat hele binnengebied, dat is leeg. Dat zijn lavavelden. En hier en daar is een grasveldje, maar het is gewoon leeg. En dat kan dus daar bestaan dat je daar met de motor rijdt. Wat ik afgelopen zomer heb gedaan. Een tocht gemaakt rondje IJsland. En daar kun je dus gewoon 1,5 uur rijden zonder dat je iemand tegenkomt. En daar heb je dus ook nog stiltegebieden. Hè? Want het zal je opvallen dat je hier steeds geluiden hoort. In de verte hoor je een trekker.
4: Ja.
2: En dan hoor je een vogel.
4: In Nederland is het bijna.
2: En dan gaat er dus een vliegtuig komt er over vliegen. En in IJsland heb ik dus gebieden bezocht waar je dus helemaal niets hoort. Echte stiltegebieden. Zelfs vogelgeluiden zijn er niet te horen.

0: Jij bent natuurlijk ook muziekliefhebber. Dat komt er nog een keer bij.
1: Ja, het is, ik vind dat mensen moeten wat hobby's hebben naast zijn dagelijkse bezigheden. Hè. Muziek is ook iets waar je redelijk wat gevoel in kwijt kunt. En dat gaat wat mij betreft ook heel breed hoor. Klassieke muziek is aan mij niet zo erg besteed, maar popmuziek en alle soorten en maten. Dat is niet alleen maar muziek uit mijn jeugd, maar ook de huidige popmuziek, die blijf ik nog volgen. De blues.
0: Elk jaar naar het North Sea.
1: Ja, North Sea Jazz, dat is een verplicht nummer voor mij. Fantastisch, al die podia en al die mensen en de hele sfeer die daar hangt. 3 dagen achter elkaar de beste instrumentalisten en muzici van de hele wereld. Het is alleen... het is een zwaar programma. 3 dagen, dat red ik nooit.
0: Het is ook massaal.
1: Het is heel massaal. En er zijn zoveel indrukken die je moet zien te verwerken. Maar ik probeer 2 dagen... Kijk, de eenden die opvliegen.
0: Ja,
1: daar zitten de skuiveentjes bij. Die herken je redelijk aan die witte onderbuik. Slopeenden. Allemaal in paar, zie je dat? Mannetje en vrouwtje vliegen bij elkaar. Wilde eenden, dan gaan er nog 2.
0: Hoe is dat dan? Blijven ze bij elkaar een hele leven lang? Die met buizen bijvoorbeeld wel.
2: Ja, nee, buizen doet dat wel. Ja, maar, ja.
0: En de uil en zo.
2: Ook, ja. Eenden niet zozeer hoor.
0: Nee, dat is dus verwisselbaar.
2: Ja, ook, ja.
0: Want bij ons zit ongelooflijk veel buizen op het ogenblik.
1: Oh, ja. Ja, die buizers die hebben het hier redelijk goed.
0: Geen natuurlijke vijand meer, hè?
1: Nee, in de 60 jaar was de populatie hier zo'n beetje uitgeroeid door de DDT, landbouwgif. En de muizen die dat opvraten en vervolgens die muizen geconsumeerd door de buizerd. En dat betekent dan ook het einde van de buizerd. Maar zo langzamerhand als je over de snelwegen rijdt, op iedere paal zit tegenwoordig een buizerd.
0: Ja, we hebben onlangs bij... ik chargeer even nou... Bij Egbert Struijer... Bekend
1: de motorrijder, de coureur, zijspan.
0: Zijspan, wereldkampioen. Ja. Die heeft zo'n hele oude Saksische boerderij. Daar hebben we het oelebret. En elk jaar heeft hij uil. Hè? Maar die hebben met een cameraatje hebben erin gehangen.
1: Oh ja.
0: In het nest.
1: Ja.
0: En dan zag je om de 5-10 minuten zag je dat mannetje weer komen met een muis en zo.
1: Ja.
0: En, dat was heel interessant om dat te zien. Jammer genoeg zijn die jongen later opgevreten door kraaien en zo. Dus het zijn ook echte rovers zijn dat. Maar dat vond ik ook echt wel prachtig.
1: Ja, ja.
0: Maar wat deden we over het North Sea eigenlijk?
1: Ja, North Sea. Ja, ja, schitterend. Alleen wat ik net zei, ik hou dat nooit 3 dagen vol. 1 dag is te weinig, zeg ik altijd. 3 dagen is te veel. Dus ik ga er standaard 2 dagen naartoe. En dat kan dan... de vrijdag en de zaterdag zijn of de zaterdag en de zondag. Maar ik laat dat een beetje ook afhangen van de programmering. Fantastisch. Het is alleen jammer dat dit type van evenementen in het westen van het land plaatsvinden en niet in het noorden van het land. Hè. De populatie is natuurlijk dun hier. En weinig commercieel rendement te halen uit zo'n gebied met weinig bevolking. Dus de belangrijke... muziekgebeurtenissen die vinden plaats of in Den Haag, of in Utrecht, of in Amsterdam. Dat vind ik wel eens jammer.
0: Roerdans.
1: We zitten zo te praten. Ja, inderdaad, daar vliegt hij.
0: Oh ja, die grote daar.
1: Ja.
0: Die zie je ook niet veel natuurlijk.
1: Even de kijker erbij pakken.
0: Dat is bij ons niet.
1: Het is toch mooi dat wij de boswachters erbij hebben, Harry.
0: Ja.
1: Ja, want terwijl wij praten, letten zij erop. Wil je ook even kijken door de verrekijker?
0: Is over dat water. Een mooie vogel, hè? Ja.
1: Nou, we gaan weer even verder. Het is wel leuk om een beetje door die klei, door die klei te ploegen hier.
0: Maar heb jij dan... ik spring van de hakken. heb jij als gedeputeerde ook nog hier direct mee te maken met zo'n gebied?
1: Nee, eigenlijk niet.
0: Of valt dat ergens anders onder?
1: Nou, maar,
0: valt het onder de Rijk of niet onder de provincie?
1: Nou, toch wel. We hebben natuurlijk provincie bepaald ruimtelijk beleid in het streekplan. Dus daarin worden de contouren aangegeven van hoe we de ruimte in de provincie Friesland willen verdelen. Naar economische activiteiten, landbouwactiviteiten, wonen, recreatie, natuurontwikkeling. Dus in die zin hebben we ermee te maken. Maar dat is ondergebracht bij een collega van mij. Sikko Heldoorn, die dat in portefeuille heeft. En ik heb er in die zin mee te maken dat ik wel graag de koppelingen wil aanbrengen tussen natuurontwikkeling en recreatieve mogelijkheden. Nou, wat ik net zei, gelukkig valt die combinatie te maken. En ik vind ook dat dit gebied Ja, wat dat betreft, het recreatieve aandeel beter benut zou moeten worden. Dat is natuurlijk een proces wat je heel voorzichtig handen en voeten moet geven. Maar dat zou kunnen beginnen door hier en daar eens een informatiepunt te organiseren. Er zijn gedachten om hier een ganzentrekstation te gaan neerzetten. Ja, waarbij op monitoren aan de hand van ganzen die dan een zendertje aan de poot of op de rug hebben, de trekbewegingen van de ganzen gevolgd kan worden. Nou, daar denken we op dit moment over na met een aantal partijen. En ik hoop dat we dat nog eens de komende jaren kunnen realiseren.

0: Maar hoe werkt dat nou tussen de politiek en, zou ik maar zeggen, en de mensen die er echt verstand van hebben? Wordt daar ook wel goed naar geluisterd en zo?
1: Ja, de politiek in Nederland is niet zo erg ingewikkeld. We leven in een democratie. Dat betekent dat iedereen over alles mag meepraten. En iedereen beïnvloedt elkaar. Dus op basis van consensus wordt dan de besluitvorming geregeld. En ik denk dat over het algemeen...
0: En daar is niet te veel oppositie tegen?
1: Nee, er is een redelijk evenwicht tussen economische activiteiten en natuurontwikkeling op dit moment. Is mijn opinie.
0: Ja, je hebt natuurlijk ook heel veel actiegroepen die zich langzamerhand verenigd hebben. En ook wat de natuur betreft. Dus,
1: ja, maar ik denk dat de actiegroepen hun tijd inmiddels hebben gehad.
0: Ik bedoel in die zin dat het zijn geworden die niet... Maar die wil de vinger aan de... Die ook wel weten waar ze over praten.
1: Ja.
0: Zo. Niet meer van mensen die daadwerkelijk in actie komen. Ze, dit en dit en dat en zo. Maar.
1: Nee, maar ik denk dat wat dat betreft de laatste 7 jaar veel veranderd is. Zo'n 10, 15 jaar geleden was er onvoldoende besef in Nederland dat het belangrijk is, belangrijk zou worden om natuurgebieden veilig te stellen voor de toekomst. En ik denk dat dat dan een bijkomend voordeel, denk ik, bij de enorme ruimtelijke ontwikkelingen van de laatste jaren, dat het besef bij de gemiddelde Nederlander er is dat we zorgvuldig met de natuur moeten omgaan. En dat we moeten proberen om een evenwicht te vinden tussen economische en natuurontwikkelingsactiviteiten. En ik heb het gevoel dat evenwicht de laatste jaren aardig bereikt is. Met andere woorden, actiegroepen hebben hun tijd gehad, wat mij betreft. Beseffen is inmiddels breed aanwezig.
0: We komen steeds dichter bij het water hier, jongens. Dat is hier al... Tot hoe ver loopt dat dan door daar ongeveer?
2: Zo ver als je kunt kijken. Ja. Zie je heel in de verte zie je twee torenjes.
0: Ja, ja. Ja,
2: de gemaal. Dat is de kazerne.
0: Oh, die kazerne, ja. Daar, ja.
2: En als je dan zeg maar nog een kilometer doorrijdt, dan kom je aan de oude zeedijk.
0: Ja, want ik ben hier wel eens geweest, maar ben ik via de andere kant gekomen daar dus. Ja. Dus het,
2: vanaf Groningen.
0: Ja.
1: Hoe is het met de defensieactiviteit in Jan, in dit gebied op dit moment?
2: Nou, defensie is een goede buur.
1: Ja,
2: een goede buurman. Wij, alleen,
1: jullie gaan bij elkaar op de koffie. Zo,
2: we gaan letterlijk bij elkaar op de koffie. Ja. Ze schieten wel. Weinig overlast van. Omdat het heel... Het gebeurt niet zo gek vaak.
0: Wat zit hier dan? Het leger? Of,
2: het leger, ja.
0: De landmacht. Op Vlieland was dat. Hij vroeger de Vliehorst. Ja. Dat was de luchtmacht.
2: Er is wel een bedreiging op het militair terrein, de Maandewaard. Wat dus tegen ons gebied aan ligt. Daar hebben ze een oefendorp. Die gaan ze helemaal uitbreiden. Er komen allerlei huisjes. En nu, als er straks ergens een brandhaard in de wereld is, in onze...
0: Oh ja, dus moeten dan een snelle reactiemacht of zo.
2: Precies. Ja, dan gaan ze daar oefenen.
0: Dus van, jongens, moet kijken hoe dat...
1: Dan gaat een kiekendief...
3: Buis.
1: Of een buizerd.
0: Ja. Hoe zie je dat nou? Ik bedoel, zie je het aan de vlucht?
3: Ja,
1: die vliegt.
0: Hoe vliegt die kiekendief ten opzichte van
3: Kiekendief is meer een zwever en rondjes trekken.
0: Ja, dus en veel minder vliegend.
3: Ja, dit is veel strakker en het is plomp. En kiekendief is natuurlijk... Ja, dat is een heel ander beeld. En snel. Ja. Dat is een snelle jongen, die moet het van verrassingen
0: hebben. Ja.
3: En de buizen is natuurlijk toch een beest, een aaseter en een buizenvanger die op een paaltje stil zit en dan parts.
0: Ja, bij ons in Drenthe komt de kiekendief niet zoveel voor. Dat is veel meer in dit gebied. Hè? Omdat hij broedt ook op de grond, volgens mij.
3: Ja.
2: Dat is ook zijn probleem. We hebben hier redelijk wat vossen in dit gebied. En die pakt natuurlijk heel makkelijk een ei van een kiekendier.
1: Kijk, Harry, daar vliegen een koppeltje brandganzen.
0: Ja.
1: En dan zijn ze net even stil. Die kunnen wel het geluid herkennen. Die blaffen als hondjes eigenlijk.
0: Ja. Die trek die zie je al vaak, hè?
3: Ja. Ja. Dit is het centrum van het overwinteringsgebied.
1: Ja. En die broeden in Spitsbergen, Novo Semla. Trekken via Zweden naar Nederland. Onvoorstelbaar.
0: Een stuk kracht ook en zo. Dat is...
1: Even luisteren. Ja. Nou, even kijken. We hebben er een stuk of 15 zo.

0: het landschap is anders. Bij ons is het dan zo van, als je daar veel landbouw en zo. En, en het wordt ook steeds drukker. Dat heeft natuurlijk ook mee te maken, die vogels.
1: Maar het landschap in Friesland is natuurlijk ook fors veranderd. Hè? Tot en met de 60er jaren. Was sprake van het zogenaamde boetlon. Hè? De Friese meren die stroomden in de winterperiode over. Werd niet al te zeer bemalen. En dat waren dus redelijk vochtige weilanden waar de grutto zich heel goed in kon ontwikkelen. En vanaf de 70 jaar is zogenaamde diepteontwatering gemeengoed geworden. Hè? Sloten werden op en top bemalen. In de winterperiode was Friesland redelijk veilig. Water werd weggehaald. Arend roept, die wil ons wijzen op iets. Arend? Oh, kijk eens al even terug.
2: Ja.
1: Dus je kan stellen dat in Friesland...
0: Je praat zo een stuk weg, hè?
1: Dat in Friesland de grutto slachtoffer is geworden van een andere wijze van bemalen. Nou, zo langzamerhand heeft men er ook weer wat gevoel voor ontwikkeld. Er zijn gebieden die wat nat worden gehouden in de hoop dat de weidevogels zich daar ook weer wat beter gaan ontwikkelen de komende jaren.
0: Nog even terug naar de muziek, Gerard. Ik bedoel, ik ken jou gewoon als bluesliefhebber. Hè? En je hebt ook wel eens iets gedaan voor de blues. Ja. En North Sea, dat heeft toch ook... Je bent begonnen als jij drumt ook nog, hè?
1: Ja,
0: in je vrije tijd.
1: Maar dat stelt niet zoveel voor. Ik kan me redden met het drumstel en de stokken.
0: Ja.
1: Maar daar blijft het ook bij. Ik vind het leuk om te doen. En af en toe wel eens in een bandje. Maar altijd incidenteel, nooit structureel. Want ik ben nu al geen avond meer thuis. En dat zou het alleen maar, maar verergeren.
0: Dan wordt het nog erger.
1: Ja.
0: Het is toch onvoorstelbaar dat hoeveel mensen uit die tijd toch zich nog met muziek bezighouden.
1: Ja, dat blijft een deel van je leven. Ik zou zonder muziek niet kunnen leven, denk ik. Ik denk dat ik het zo scherp wel wil stellen. Ik zou zonder muziek niet kunnen leven.
0: Muziek en dieren, natuur,
1: ja,
0: planten.
1: Muziek is, vooral muziek is emotie voor mij, hoor. Ik vind dat, je kan je gevoel kwijt. Je kan dus mijmeren naar tijdens het luisteren van, beluisteren van een cd. Ik vind dat heel belangrijk. Ik heb ook in de auto altijd een cd opstaan. Pakketjes cd's mee in de auto. En afhankelijk van de stemming wordt dan de keuze bepaald. Ik vind het belangrijk. En ik vind het ook heel leuk om concerten te beleven, want de cd's zijn natuurlijk heel aardig. Maar het mooiste is om
0: mensen
1: live een band op het podium te zien staan. En ik probeer dan ook altijd een beetje in de buurt van het podium te staan. Helemaal voorin. Hooguit 10 meter van het podium. En het geluid dwars door mijn ribbenkast te laten lopen. En dan beleef je het optimaal. Dan de hele sfeer eromheen.
0: Wat dat betreft nog een vergelijk met collega Marijnus. Want wij speelden onlangs in Os en die stond midden voor aan het podium te zwingen met een glas bier in de hand. Dus.
1: Ja. Dat is ook zo. Popconcerten, maar ook jazzmuziek, dat moet je beleven. Dat kun je niet beleven door in een theaterzaal op een stoel te gaan zitten. Ik vind dat je moet staan in de buurt van het podium. En er hoort ook een glas bier bij. En dan valt het op dat het ene poppodium het andere poppodium niet is. Dat is natuurlijk heel veel verschillende sferen. Hè? Paradiso vind ik geweldig. Dan mochten wij in de 60 jaren van onze ouders niet komen. Dat was een oord van verderf.
0: De vloeistofprojecties tot op de wc, zei Benny Joling al hier.
1: Ja, en het rookt er ook altijd naar stickies en
0: ja,
1: zo.
0: Ja, ja.
1: En,
0: dat was dan nog vergeleken bij Fantasio, was het nog maar kinderspul natuurlijk. Want dat was ook van dezelfde onder, was toen die Provatje-beweging natuurlijk.
1: Ja.
0: Nou, dat was helemaal.
1: Maar tegenwoordig
0: was helemaal feest.
1: Tegenwoordig is dat een hele nette tent. En ik vind het een fantastisch podium. Nou, Vredenburg is ook natuurlijk heel mooi, die zaal met die ring eromheen.
0: Ja, het is in de Oosterpoort ook. De kleine zaal vind ik trouwens nog gezelliger eigenlijk van de Oosterpoort.
1: Ja.
0: Dat is de grote.
1: Nou, in Friesland hebben we dan het Bolwerk in Sneek, wat ik toch wel een van de betere podia vind. Ook een leuke sfeer. De zaal Schaaf in Leeuwarden, dat heeft ook wel iets. Ja, en vroeger, Sneek was dat een stad van uitgaan voor mij. De Veemarkt, hè, met de cafeetjes daaromheen.
0: Ja, Ome Joop en zo.
1: Jullie traden daar, veelvuldig op, in ieder geval tijdens de Sneekweek. Ja. Dus ja, resumerend, muziek is emotie. En emotie moet je beleven. En dat kan wat mij betreft optimaal als je vlak voor het podium staat. En de muziek in je opneemt, consumeert. En dan kun je er later nog eens even met plezier aan terugdenken. Het is lekker, lekker somber
0: lekker,
1: hier.
0: Lekker, hè?
1: Ja. Heerlijk.

0: Kijk, daar zit hij, die baardmees. Met Rika. Zie je? Hier? Ja. Ja. Als hij geluid voortbrengt, dan knikt hij even met zijn hals naar beneden. Ja.
1: Rob, hoor. Ja, die heb ik een... Die heb ik heel veel in de tuin. Die is, altijd bij één of twee. En die zijn echt, die zijn helemaal niet schuw.
2: Nee.
1: In tegenstelling tot de winterkoning. Die is klein en snel weg en zo.
2: Ja.
0: Zeg, wat dienen deze palen voor, Arend?
2: Nou, dat is me net verteld. Dat was voor mij ook nieuw. Dat hier de paren worden gevangen.
0: Oh.
2: Het vee in Lauwersmeer moet natuurlijk gecontroleerd worden elk jaar een paar keer.
0: Wat hebben jullie hier lopen? Dat... Hooglanders?
2: Konings lopen hier.
0: Dat zijn die Poolse paarden?
2: Ja. Zeg maar een wild paard tussen aanhalingstekens. Ze mogen bij ons niet zo wild worden, maar omdat ze ook gecontroleerd moeten worden.
3: Jullie hebben ook vee lopen hier?
2: Ja, heel veel vee, ja.
3: En wat heet dus die schot, die grote schotse hooglanders? Ja.
0: Die grote horens, die zo gevaarlijk uitzien.
2: Ja.
3: Ja. Ja, die gebruiken ze in Drenthe ook heel veel.
2: Ja, dat klopt. Dieren
4: zijn. Nou, het is de enige voor ons, en als taboezoe is het enige middel om dat gebied een beetje zo te krijgen wat wij voor ogen.
3: Ja, precies. Ja.
4: Dus, dat het niet helemaal vol loopt met bos en riet. Maar dat er ook open grazige stukken blijven voor de ganzen en de eenden om te eten.
3: Maar laat jullie nou ook veel gewoon het gaan, zou ik maar zeggen. Zoals in Drenthe, je had vroeger dus na de oorlog, dat is allemaal ontgonnen. Die staatsbossen, dat is allemaal recht en zelfs wordt hout.
4: Ja.
3: Maar dat laten ze tegenwoordig veel meer aan het lot over.
4: Ook
3: de boeren die land afstaan, dat ze dat ook gewoon laten maar groeien. Weet
4: ja,
3: je
4: ja precies. Nou, zo moet je het hier ook zien. Alleen de enige sturing die wij hebben, dat is dus die koeien en paarden.
3: Ja.
4: En natuurlijk de waterstanden, die op de millimeter nauwkeurig kan worden bepaald. En dat doet Staatsbosbeheer weer niet, maar dat doet Rijkswaterstaat.
3: Ja, ze zijn toch wel bezig om wat pluriforme biotopen schep daar in Drenthe en zo, aan links en rechts.
4: Ja.
3: Dat het niet alleen maar een perceel dat houdt. En...
2: Ja. Variatie is natuurlijk heel belangrijk in de natuur. Hè?
3: Ja. Het komt eigenlijk weer een beetje terug naar hoe het was, want die kanalisatie, dat gaat ook een beetje weer, ze wil nou die oude beddingen weer in ereherstelling en zo herstellen.
0: Ja, dat is eigenlijk heel apart, hè, dat er zeg maar, tot en met de 70e jaren ook een ruilverkavelingsverband oude waterlopen zijn getransformeerd tot mooie rechte lijnen met een behoorlijke diepte, bedoeld om het gebied optimaal te ontwateren. En dat in nog geen 30 jaar daarna er een hele andere sfeer gaat ontstaan. En men de investeringen van toen weer ongedaan gaat maken.
3: Ja, dat is heel raar.
0: Ik heb daar wel eens wat moeite mee, moet je zeggen. Want ik ben opgevoed in de sfeer van investeren moet rendement opleveren.
3: Ja.
0: En als je dan vervolgens moet constateren dat de investering weer wordt teruggedraaid. Dus dat er nog eens een keer, voor de tweede keer wordt geïnvesteerd. Om weer terug te gaan naar de oude situatie van 30 jaar geleden. Dan denk ik, jongens, verkwisting van geld. Maar aan de andere kant...
3: Verkeerd ingeschat.
0: Ja, maar nou, ik wil er toch even op doorgaan. Als je kijkt bijvoorbeeld naar dit gebied, Lauwersmeergebied... is natuurlijk niet oorspronkelijk bedoeld te zijn een natuurgebied. Het valt in de sfeer van het delta werken. Aspect veiligheid was aan de orde. Moesten dijken gebouwd worden. Dat is één. En vervolgens werd het grondgebied achter die dijk benut... om landaanwinningsprojecten te gaan organiseren. Het is altijd bedoeld geweest om landbouwgrond te ontwikkelen... En zo in zo'n periode van 30 jaar kreeg een heel andere sfeer. Nederland raakt vol, natuurgebieden die in het verleden zijn ontmanteld, die worden weer teruggevorderd en ontwikkeld. Dus in 30 jaar tijd krijg je een hele andere beleving, een hele andere manier van denken. Dat is toch heel bijzonder, vind ik.
2: Dat is heel bijzonder,
3: ja. Want in Drenthe dacht je dan, nou, god, dit zal dan wel beter worden. Ineens hoor je dan dat... Drenthe uitdroogt of zo ook.
2: Ja, ja.
3: De grondwaterstand gewoon veel te laag is. Ja, precies.
0: Ja.
3: En daar zijn ze nou weer mee bezig om dat weer op peil te krijgen. Ja, er wordt natuurlijk ook veel meer water geconsumeerd.
4: Ja, absoluut. Zeker.
3: Ik bedoel, door de aanwas van de populatie en van de mensen. Ja. En men was niet alleen zichzelf meer, maar ook de auto en allerlei andere dingen. Dus, dat heeft er natuurlijk ook mee te maken.
4: Ja. Er zijn meer mensen.
2: Maar wat we natuurlijk vroeger niet beseften, dat was dat als ze het in Drenthe droger maken, dat het in Friesland dan ook droger wordt.
1: Ja, dat heeft met elkaar te maken.
2: Nee. Nu wel.
1: Ja.
2: Dus die relaties zijn veel beter in kaart gebracht.
0: Ja, maar ook anders, Arend. Hè? De ontwatering van Drenthe, dat heeft natuurlijk ook forse gevolgen voor Friesland. Die hele oostflank. Al dat water wat uit Drenthe wordt gehaald, dat gaat via de oostflank van de provincie Friesland. Gaat naar het boezemwater toe en wordt vervolgens via het IJsselmeer weer weggepompt.
1: Ja.
0: Wij helpen het probleem Drenthe op te lossen.
1: Ja.
0: Wordt via het IJsselmeer weer weggepompt.
1: Ja.
0: Wij helpen het probleem Drenthe op te lossen.
1: Ja.

0: En de Waddeneilanden en zo. En de Sneekweek.
1: Ja.
0: Maar het Lauwersmeergebied, dat is zeker het bezoeken waard.
2: De muziek die hij hoorde in het gesprek met Gerard van Klaveren, gedeputeerde van de provincie Friesland, die muziek die was van Harry Musquet in de formatie Red, White and Blue Perfect Song. Een nummer van pianist Michiel Borstlap, Face on the Barroom Floor. Toto met Stop Loving You. En, hoe kan het ook anders, een Fries nummer van De Kast, Eltje Grins voorbij. We gaan verder met Harry's historie. En daarvoor gaan wij dit keer gewoon onderweg. On the road.

Ja, waar rijden we nou weer? Kijk, in het kader van muziek maken is reizen natuurlijk een essentieel onderdeel. Hè? Want je moet altijd van A naar B. En je speelt niet altijd een thuiswedstrijd. Dus. En in ons geval van Blizzards en zo, en mijn scheepband en zo, ja, dan moet je reizen. Nou, we zitten nu ook weer in de auto. Ja, we zijn nu ergens in Noord-Nederland tussen. Ik dacht tussen Grijpskerk en Grunningen ergens. Want ja, ook voor deze opnames, dan moeten wij ook reizen, weet je wel. Maar ja, het over reizen heb dat. In het begin vond ik dat prachtig. Toen ik net begon, hè, ik weet nog dat onze allereerste buitenlandse trip, dat was naar Noordhorn. Dat was natuurlijk niet 80 kilometer was dat. Maar dat was voor ons, was dat, voor de Blizzards, dat, in, toen wij net begonnen, was dat natuurlijk een enorme gebeurtenis. Maar we gingen ook nog overnachten daar. Dus dat was natuurlijk. En dan de grens over, en dan moet je dus ook nog papieren laten zien en zo, want dat is nou allemaal ook niet meer. Dus het was heel spannend. Nou, en dan ging je via Koevoort en zo, Eemli gaan. Neuenhaus, Eulsen en zo, en dan kwam je in Noordhorn nu. Nou, dat was waar. Dat was net een andere planeet al, weet je wel. Maar ja, goed, door de tien heen dan. Ja, want wij speelden in die tijd niet verder als, nou ja, Grun. Gazelte om aan zijn toe, zou ik maar zeggen. Maar ja, later werd het natuurlijk steeds verder. In het begin helemaal naar het westen. Maar later ook naar het buitenland. En ging ook met auto's gepaard. Ik ben naar Praag, West en Polen. En ja. En Duitsland heel veel. En België en Zweden. En het allemaal per auto. Ook Engeland, zelfs nog een keer in Italië, ga dan meer. Ja, en dan. Ik heb een tijdje had dat ik het niet zo zag zitten. Ik denk, god, verdorie, weer in die auto. Maar de laatste jaren heb ik zoiets van. Het hoort erbij, echt. En ja, ik rie altijd met Erwin, samen met Erwin Java, gitarist en zo. En we hebben altijd heel veel plezier in de auto. Wij rijden ook in een soort van bluesmobiel. Hè? Ik bedoel, die andere leden van ons die rijden in Herman Riet in een Rover en Hans in een Lancia en Helmut in een Citroën. En wij rijden in Peugeot diesel, nogal, van 10 jaar al of zo. Maar je loopt altijd. Daar kun je even wat rommel in maken en zo. Dat hoef je ook niet echt op te passen dat je mot. Dus. Ja, en dan bespreken wij de toestand in de wereld een beetje. Op laatst deugt het niemand meer, behalve wij zelf. En ja, zo reizen wij tegenwoordig het land door. En dan, en dan s'nachts dan kon je, ja, dan is het vaak ver weg toch wel. En dan neem je weer even, hij was weer honger, dan moet je weer in muur in zo'n benzinestation. Dan neem je weer een niet tevreden kroket of een. Of een gehaktbal, maar dat is dan. Dat is onze manier van de muziek beleven, wat erbij hoort. En dat is de blues ook een beetje. Hè? Dat is ook een beetje de romantiek van Jack Kerouac, zou ik maar zeggen. Van het on the road zijn. Nou ja, dat deed je dus met een band, ja, dat is een essentieel onderdeel van je werk. En je zit eigenlijk vaak nog langer in de auto als dat je.

op de plek bent waar je speelt. Dus dat, ja. En met de tijd dan weet je elke route in Nederland, elke B-weg, die weet je zo waard. Want je hebt speeld vanaf Siewend. Bij God, de luisteraar, maar het is natuurlijk wel een quiz, zoek het maar eens op. Waar ligt daar? Tot aan Vlissing en van Geleen tot aan Del Ciel. Dus ik bedoel, je bent overal geweest. Je kent ook overal de weg. Op een gegeven moment weet je ook precies in steden hoe dat in elkaar zit. Waar je wel in mag en niet in mag om bij het theater te komen of bij een café. En zo werkt dat een beetje. Maar ik heb er geen hekel aan. Ik mag, het is ook zo, als ik thuis zit, dan moet ik wel weer op pad eigenlijk. En dat ligt dan vooral aan het reizen. Niet zozeer dat ik daar moet staan, maar dat je gewend bent om van A naar B te gaan en van B naar C en dan weer terug. En dan word je toch, dan krijg je toch een soort van ritme, waardoor je niet al te lang, waar je niet alleen maar in huis kunt zitten meer. Het is een heel vreemd, toch een beetje nomadisch. Maar misschien hebben mensen dat ook wel. Dat doet me ook een beetje denken aan de boeken van Chadwick. De songlines en zo. Bruce Chadwick, hij is al een tijdje dood, maar die heeft prachtige boeken geschreven. Dat een soort van onbewuste druk is, van dat je een soort van onbewuste, dat je ergens onbewust iets krijgt van dat je moet reizen of zo. En de mensen zijn natuurlijk altijd in beweging geweest.

0: Nou, ben je nou... U rijdt de snelste daar. Die bordjes die kon je... Ja, je kreeg tegenwoordig voor niks een bekeuring. Als je 7 kilometer daar rijdt, dan ben je alweer 60. Gulden wie er eigenlijk belachelijk, maar goed. Men schiet het doel voorbij. Of men heeft een ander doel. Maar we zitten hier nu vlakbij Groningen. Kun je hier naar Wiet kijken. Ja, en landschap, hè, dat verandert ook steeds. Naarmate je dus... dan ben je nu in Noord-Groningen, kun je heel ver kijken. Maar ben je een eindje Wiet erop in Drenthe, dan is het alweer veel diverser, het landschap. Nou ja, en dan... weer wat zuurlijker, dan zit je al op een Veluwe. Nee, dan golft het al een beetje, hè? Bij Apeldoorn, bij Heerbeek en zo. En dan kon je, als je dan Duitsland in gaat, dan kreeg je al de Middelgebergten. Pas geleden was ik nog even in Praag, ben we nog even heenreis met z'n tweeën. Mijn vriendin en ik. En, dat was een prachtige rit in die zin dat het oudejaarsdag was. Het was een zondag. En dan is er meteen ook vrachtwagens mogen in Duitsland rijden. En er was geen mens op de weg. Het was net een autoloze zondag. En dan is autorieden ook helemaal prettig. Je hoeft bijna niet meer op te letten. Het was bijna geen verkeer. Een hele uitzonderlijke situatie eigenlijk. En ja, dan zie je dat landschap mooi aan je voorbij gaan. En een van de dingen die ik altijd doe, dat is dan muziek opzetten die in het decor past een beetje. En dan in dit geval klassieke muziek. Mozart was dat... Die heeft dat toch ook met die koets, met die rare verhalen van hem, dus allerlei afstanden aflegd. En dat is heel leuke muziek om dan in dat landschap in die auto op te zetten. Een beetje dan krijg je een soort van, dat het past. Een soort van filmisch wordt het dan. Nou, zo was deze reis eigenlijk ook, prachtig. We stoppen ook vaak op dezelfde plek. Dus, als we weggaan, altijd bij even naar Bijl, bij Martin. Dus zal ik hem even vrijgeven? Martin is dat. En, ja, die, dat is een jongen die dit Shellpon, die staat achter de bar. En op even kijken, waar wij op een veloroute tegenover Routiers, dan stoppen we als we het westen komen vaak even. En. En vlak voor, als we van het zuiden komen, dan meestal vlak voordat we de A12 op gaan. Daar heb ik nog een benzinestation waar we vaak stappen. En dat ben van die vaste plekken waar je weet dat de gehaktbal iets minder slecht is als de Volta. Of dat ze nog een fatsoenlijke tosti hebben of zoiets. En waar het niet al te luidruchtig is. Want je maakt natuurlijk ook veel met, vooral s'nachts, dat er vreemd volk bij die pompen stiet. Zo waren we de laatste keer en dan hoor je alleen maar Slavische taal en zo. Dan denk ik van hier moeten wij rap wegwezen, want dat is niet van het beste volk en zo. Of daar ergens komt dat er direct een aantal ouders op je afkomt die denkt van nou, dat ben knappe jonge lui, daar willen wij wat mee. Dus dan krijg je een heel riegel keel achter je aan. Dus, van die bruine rijders, weet je wel. Ja, met alle respect hoor. Maar dat is dan... ja, je maakt natuurlijk toch wel gekke dingen mee. Je maakt een aantal rare ongelukken zien. En ja, dat is de minder leuke allemaal. En zelf wel eens wat meemaakt in die richting. Maar gelukkig... ja, je bent wel 4 keer de wereld rondkomen. Gelukkig is dat in afkloppen. Is het gelukkig allemaal goed komen dat nu doen. Maar dat is het leven zo'n beetje van... ja, net als we naar Duitsland gingen, gingen we altijd direct bij Hunxe aan. Dus alle de eerste rust staat voor de naar Arnhem. En dat speciaal voor de bokworst en de kartoffelsalade. Want dat was in Nederland, ja, een stramme maxen. Dat was altijd leuk. Dat was ook een van de redenen dat je in Duitsland kreeg wat anders.
1: En als je veel aan de weg bent, dan hoort u er muziek bij. Muziek van QB and the Blizzards, Feeling Like a Suitcase. En daarmee binnen wij aan het einde van deze aflevering van Harry's Blues. Zoals altijd gemaakt door Harry Musquet, Albert Haar en Rego Meijer.
2: Van de Swamps in Louisiana tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
3: Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
4: Overton Furtis Wright uit Lino, Tennessee, leefde het klassieke rock'n'roll leven met vrouwen, drank en drugs. Op 16 november 1980 overleed hij aan de gevolgen van een overdosis drugs. Hij werd slechts 41 jaar en vandaag staat hij centraal. Dit was een top 20 hit in Amerika voor Ovi Wright, When You Took Your Love From Me.

Ovie Wright, When You Took Your Love From Me. Ovie Wright was een begenadigd talent. Hij begon in 1956 als zanger van de gospelband The Sunset Travelers. Later zong hij bij de Harmony Echoes en daar werd hij ontdekt door songwriter en producer Roosevelt Jameson. In 1964 verscheen zijn debuutsingle That's How Strong My Love Is. Die single deed helemaal niets, maar de covers van Otis Redding en de Rolling Stones werden wel hits. Ovie Wright, Born All Over.

Sophie Wright, Born All Over. Na zijn debuutsingle zat Ovie Wright ook meteen in de problemen, want de single was uitgekomen bij Gold Wax Records, maar met zijn gospelband stond hij onder contract bij Peacock Records in Houston, en in dat contract stond dat hij nergens anders platen mocht maken. Desondanks werd dit een top 5 hit in Amerika voor Ovie Wright, 8 Men for Women.

Ovie Wright, Eight Men for Women. Intussen hadden de platenbazen wel door dat Ovie Wright een extreem talent was. En de beroemde producer Willie Mitchell wist hem te contracteren voor High Records. En dat leverde meteen een hit op. Ovie Wright, A Nickel and a Nail.

lips.

Ovie Wright, een nickel en een nail. Ovie Wright was mateloos populair in de zuidelijke staten van Amerika, waar het Southern Soul publiek woonde. Hij vertolkte de pijn van de blues en het sentiment van de soul. Authentieke, zwarte Amerikaanse muziek. Ook dit was weer een hit voor Ovie Wright. Heartaches, heartaches.

Ovie Wright, Heartaches, Heartaches. Ovie Wright was een echt probleemkind. Hij trok de ellende aan. Rechtszaken over contracten, avonturen met vrouwen, met drank op in de auto en voortdurend problemen met de politie over zijn drugsverslaving. Nadat de politie een hoeveelheid drugs vond in zijn kleedkamer, verdween hij voor 5 jaar in de gevangenis. Drowning on dry land.

Drowning on Dry Land. Op het moment dat Ovie Wright na 5 jaar gevangenisstraf naar huis terugkeerde, kroop er een baby door de kamer en Ovie Wright kon onmogelijk de vader zijn. Vervolgens biechtte zijn vrouw op dat de broer van Ovie Wright de vader was en de zanger toonde daar begrip voor en hij vond het leuk dat het kind ook nog op hem leek. Hij is een echte Wright, liet hij iedereen weten. En hij componeerde een openhartig nummer over zijn familietragedie. Ovie Wright, he's my son.

Ovie Wright, He's My Son. Ovie Wright werd uitermate serieus genomen in de muziekscene in Memphis. Hij werkte met de beste studiomuzikanten zoals de legendarische broers Teenie Charles en Leroy Hodges en topgitarist Michael Tools, die we later terugzagen in de band van Greg Allman. Ovie Wright, Motherless Child.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Wings on My Shoes van Will Hoke is het album van deze week. En ook de grote sterren ontdekte Will Hoke. Hij toerde al door Amerika met Keith Urban, Dierks Bentley en Sheryl Crow. En hij trad als gast van Vince Gill op in de Grand Ole Opry in Nashville. Will Hoke, Birmingham.

Will Hoke, Birmingham. De zwarte muziek was hot in Memphis. Otis Redding, Al Green, William Bell, Eddie Floyd, Isaac Hayes, Sam & Dave, Don Bryant, Syl Johnson, Wee Willie Walker. Ze waren allemaal succesvol. Er waren twee buitenbeentjes, James Carr en Ovie Wright. James Carr had het probleem dat hij analfabeet was en hij was manisch depressief en zwierf meestal doelloos door Memphis. En Ovie Wright had van 5 jaar gevangenisstraf niets geleerd. Hij zat altijd onder de doop. It's cold without your love.

Ovie Wright, It's Cold Without Your Love. Het nummer werd in 1948 al opgenomen door Helen Humes en er verschenen later covers van Sam Cooke, Aretha Franklin, Freddie King, Randy Crawford en Brenda Holloway. Ovie Wright nam het op voor zijn album We Are Still Together. Today I Sing the Blues.

0: O.V. Wright, Today I Sing the Blues. De levenswandel van O.V. Wright werd een steeds groter probleem. Hij had al een hartoperatie ondergaan, maar hij bleef drinken en drugs gebruiken, terwijl hij onafgebroken door de zuidelijke staten van Amerika toerde, want hij had geld nodig om zijn verslaving te financieren. Sacrifice.
1: You know, I guess you're wondering why a man would want to sing a sad, slow, and lonely song. But you'd be surprised what a man will do

Sacrifice. Na 17 hits en 10 albums sloeg het noodlot toe op 16 november 1980. Na een optreden van Ovi Wright in Mobile, Alabama, werd hij getroffen door een hartstilstand. Ovi Wright overleed op 41-jarige leeftijd. Into Something.

0: Into Something. Dit was Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Na de dood van Ophie Wright werden zijn verzamelalbums bestsellers in Amerika. En zijn band speelde verder als Ophie Wright Band. En de band begeleidde nog jaren B.B. King, Little Milton, Bobby Bland en Little Johnny Taylor. Ophie Wright, God bless our love.
1: I'd like to take a little time out to tell you that no love will last except God be in the plan. You see, I remember reading where it had been said by them olden days that you had to have a marriage license. But God said, when I joined together, let no man put asunder. So every

0: Orleans tot Grollo. Blues Radio Drenthe.
1: Mooie luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Met vandaag een flinke scheut jazz eigenlijk in de blues. De jazz van Louis Armstrong met de Basin Street Blues uit 1926. Drie versies daarvan. Verder werk van Dave Alvin, Stacy Mitchart, van Edwin Java, Amanda Shires, een neef van Little Feet, Samantha Fish, maar weer begint met Shemekiah Copeland. Zij heeft een nieuwe single gemaakt samen met Kenny Wayne Shepherd. Hidden Bag. MUZIEK

Ja, ze kennen elkaar eigenlijk al van jongs af aan. Kenny Wayne Shepherd en Shemakaya Copeland, de dochter van Johnny Copeland. En ze hebben in dit geval samen een single gemaakt. Nog geen cd, misschien dat die er nog wel van komt. Maar dit is als single uitgebracht in Amerika, Hidden Bag. Samantha Fish, een gitarist, een geweldige gitarist, die al een jaar of tien bezig is, denk ik. En die nou een nieuwe cd maakt, heeft ook met mensen die ook uit die gitaarwereld komen, zou bijna kunnen zeggen, met John Freese van Guns N' Roses. En Martin Kiesenbaum, dat is de producent, die trouwens ook Lady Gaga en Sheryl Crow en zo produceerd heeft. Die heeft er echt wat nees van te maken met Samantha Fish. De cd die heet Faster en het nummer is Better Be Lonely.

Samantha Fish van de NCD Faster, Better Be Lonely. We blijven in Amerika. We gaan naar de North Mississippi All-Stars. De band van Luther en Cody Dickinson. Dat bent weer de zoons van Jim Dickinson. Bekende zanger en producent. Ben er al een jaar of 25 denk ik bezig. Dit is hun 13e cd denk ik al met al. De cd Set Sail. En door van eigenlijk het titelstuk. Maar dan het eerste deel door van Set Sail Part 1.

Ja, misschien hebben we er wel wat te maken met de klimaatprobleem die als in het verschiet ligt. Als het water giet stijgen, wat giet er dan allemaal gebeuren? De North Mississippi All-Stars van de nieuwe CD Set Sail. We blijven nog even in de sfeer van het water en eigenlijk ook nog wel een beetje in de sfeer van de politiek. Want dit is een nee-nummer van Little Feat. De band die ondertussen al 52 jaar bestaat. Ooit begon met Lowell George en met Paul Barrera, ja, 2019 is die overleden. En uiteraard met Bill Payne. Die is er nog steeds bij. En daar zit wat nieuwe mensen bij. En met elkaar hebben ze een cd maken. Of een nieuwe single maken in ieder geval. En ze zullen op tour gaan. Maar ik weet niet of dat met alle corona-perikelen of dat allemaal de deur giet. De band bestaat tegenwoordig uit Bill Payne, Kenny Gradley op bas, Sam Clayton, slagwerk en Fred Deckert op gitaar. En er komt nog twee andere mannen bij, Scott Sherrod uit de Greg Allman Band en Tony Leone van onder andere de Chris Robinson Brotherhood. Nou, die single die giet ook over het water en een beetje een waarschuwing. Het is opgenomen eigenlijk al in 2020 voordat Joe Biden verkozen is als president, want daar waren ze heel erg veel dat die verkeuzen zullen worden. There'll be a better day when all boats rise.

Ja, het is duidelijk dat het niet meer Little Feat van 1969 is. De sound is heel anders geworden, meer poppier geworden, zou je bijna zeggen. Maar het is een nieuwe single van Little Feat, When All Boats Rise. Vorig jaar, denk ik, 2020, overleed John Prine, countryzanger. Nou ja, een zanger-componist uit Amerika, die hele mooie dingen maakt. Hij overleed aan corona. Ik zag een cd die u 2010 komt, dacht ik, 2011. Dirty Hearts and Broken Windows. En dat is een dubbel cd met allemaal nummers van John Prine die zingen wordt door andere mensen. Onder andere door Amanda Shires. En Amanda Shires, dat is een hele goede zangeres en ook violiste. De echtgenote van Jason Isbell. En zij zingt van John Prine, Settle in the Rain.

Jazeker, dan gaan we strik over de viool van Amanda Shires. Saddle in the Rain, het nummer van John Prine in de uitvoering van Amanda Shires. Ik vind het wel mooi dat ze er een hele eigen versie van gemaakt heeft. Het origineel is wel herkenbaar, maar duidelijk een eigen touch erbij van de cd Dirty Hearts and Broken Windows. Muziek die hij allemaal hoort in Harry's Blues, elke zondag om tussen 6 en 7 en op donderdag om tussen 10 en 11. Zoals al aangekondigd, 3 uitvoeringen van een heel oud nummer uit 1926. Bessin Street Blues, een nummer dat al geschreven is in 1926. En bekend geworden is met name door Louis Armstrong. Hij heeft het niet zelf geschreven, het was een compositie van iemand anders. Maar de eerste uitvoering die is van Stacy Mitchart. En dat is een hele onbekende naam, althans voor mij onbekende naam. Toch een man die al heel wat cd's gemaakt heeft. Hij komt oorspronkelijk uit Cincinnati, uit Ohio, maar is naar Nashville gegaan. En dan woont hij in een buurt waar al vroeger altijd al die uitgevers en zo zaten. Uitgevers, drukkerijen, vormgevers, al dat soort mensen. Printers Alley heette die buurt. En zo heeft hij zijn cd ook genoemd. Want door heeft hij een eigen club. De Bourbon Street Blues and Boogie Bar. Dat is het huisorkest, zeg maar, Stacy Mitchart. En van zijn cd Printers Alley zien we uitvoering van Bessin Street Blues.

duidelijke verwijzing naar het origineel van Louis Armstrong. Maar dit was de versie van Stacey Mitchard van de cd Printer's Alley. Het origineel, dat is van Louis Armstrong, maar het is een schreeuwende Spencer Williams in 1926. Alhoewel later weer gezegd dat Jack Teagarden en Glenn Miller dat die er ook aan middenwerkt hadden aan de compositie. Maar is dit op naam van Spencer Williams. In 1928 nam Louis Armstrong, die nam het op. Een van de beroemdste mensen uit New Orleans, geboren in 1901. Dan Noorse denk tenminste, want zijn geboortedatum is niet exact bekend. In 1971 overleden, een man die geweldig veel gedaan heeft met zijn cornet of trompet, net hoe hij het nu beeld. Hele beroemde nummers gemaakt heeft natuurlijk. En toen hij overleed, toen zeiden mensen ook van hem, bijvoorbeeld Miles Davis, die zei van hem: je kunt niet op een blaasinstrument spelen dat Louis niet al gespeeld heeft. En de mooiste uitspraak vind ik van Duke Ellington. Die zei: hij werd arm geboren, hij stierf rijk en heeft in de tussentijd niemand benadeeld. Nou, als ze dat van hoe zegt als muzikant, dan heeft het heel netjes gedaan. Louis Armstrong met de originele versie van de Basin Street Blues.

Het oudste deel van Basin Street Blues. Louis Armstrong, 1928 alweer. Nou, nog een wat recentere versie, die komt in 2002. Van Dr. John. Dr. John the Night Tripper. Een geweldige pianist en een geweldige zanger ook in de traditie van New Orleans. Dit is van de cd Going Back to New Orleans uit 2002. Dr. John met de Basin Street Blues.

Drie versies waren dat van de Basin Street Blues. Het origineel van Louis Armstrong in 1928. En dan Dr. John in 2002. En de aanleiding was een cd van Stacy Mitchart, de cd Printer's Alley. We blijven nog een beetje in de sfeer van de pianisten. Want ja, die komt er nu een keer veel op voor op Basin Street Blues. Zeker bij Dr. John, zelf achter de piano. Een cd uit 2011. Blues for Stu. En Stu, dat was Ian Stewart. En Ian Stewart, dat was de pianist die in de allereerste formatie van de Rolling Stones zat. Later, toen Andrew Loog Oldham manager was, toen was hij eruit. Want hij was eigenlijk een beetje te netjes. Hij paste niet bij het ruige image. Maar het was wel een geweldige pianist en een geweldige muzikant. Ook een hele eigenzinnige man trouwens. In 2011 is er een cd uitgebracht, een tribute cd voor Ian Stewart, waar allerlei mensen aan meewerken. Onder andere ook de Stones. En toen ook nog weer Bill Wyman. Die kwam toen voor het eerst keer weer met de Stones bij elkaar. In de uitvoering van een nummer van Bob Dylan, Watching the River Flow.

Ja, alle instrumenten komen nog in Pissan aan bod. De Hammond-orgel van Jules Holland. De piano van Ben Waters. Want dat was de man die het initiatief nam voor deze tribute-cd. Voor Ian Stewart, Blues for Stu 2011. Hele andere muziek, dat is van voor Ian Stewart, Blues for Stu 2011. Hele andere muziek, dat is van...

Een hele eigen versie van Dave Alvin van Highway 61 Revisited van de CD From an Old Guitar. En dat was in 2020. Het is Blues, gemaakt en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in handen van Laurens Braams. En we besluiten met een nummer van de CD van Stacey Mitchart, waar al eerder in de van de draad heb van de CD Printer's Alley, The Doghouse Blues.

0: Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: Johnny Cash noemde Billy Joe Shaver altijd de beste songwriter in de business. En zijn zoon Eddie Shaver was een topgitarist, maar overleed aan een overdosis drugs. En die klap is de Texaanse singer-songwriter eigenlijk nooit te boven gekomen. Billy Joe Shaver. The Devil Made Me Do It The First Time.

Billy Joe Shaver, The Devil Made Me Do It, The First Time. Leanne Rimes uit Mississippi was 13 jaar toen ze al een hit had met haar single Blue. In 1996 werd het album Blue een nummer 1 hit in Amerika en intussen heeft ze 37 miljoen albums verkocht. Ze begon een rechtszaak tegen haar vader en haar manager omdat de heren 7 miljoen dollar hadden verduisterd. Leanne Rimes, How Do I Live?

Leanne Rimes, How Do I Live? De Rubinho's, dat is een band uit San Francisco met zanger John Rubin. De band kreeg nooit nationale bekendheid, maar was razend populair in de regio San Francisco. Eind jaren 70 verscheen het debuutalbum en de heren zijn nog steeds actief. De Rubinho's, Hard to Get.

The Rubinos, Hard to Get. Three Doors Down, dat is de band van zanger Brett Arnold uit Mississippi. De band maakte 6 albums en die 6 albums halen allemaal de hitparade in Amerika, Australië, Canada, Denemarken, Finland, Oostenrijk, Duitsland, Nederland en Zwitserland. Three Doors Down, Here Without You.

Three Doors Down, Here Without You. Nadat Eric Burdon afscheid nam van The Animals, ging hij in Amerika samenwerken met de band War. Dit komt van het album The Black Man's Burden. Het is een cover van een oude Moody Blues hit. Eric Burdon and War, Nights in White Satin.

Eric Burdon en War, Nights in White Satin. Mr. Big, dat was een band uit Los Angeles met zanger Eric Martin. De single uit 1992 werd een nummer 1 hit in 15 landen, onder meer in Amerika, Japan, Australië, België, Canada, Duitsland, Nederland, Nieuw-Zeeland, Zweden en Zwitserland. Mr. Big, To Be With You.

Mr. Big, To Be With You. Slade, dat was een band uit Wolverhampton met zanger-gitarist Noddy Holder. De band werd, evenals Jimi Hendrix, ontdekt door Chess Chandler, de basgitarist van The Animals. Slade maakte 30 albums en scoorde 40 hits. Dit was een nummer 1 hit in Denemarken. In Nederland bleef het nummer op 4 in de nationale hitbreed steken. En het was ook nog een hit in Engeland, Australië, België, Frankrijk, Duitsland en Nieuw-Zeeland. Slade, Get Down and Get With It.

Slate, Get Down and Get With It. Four Non Blondes, dat was een vrouwenband uit San Francisco met zangeres Linda Perry, maar het bleef maar bij één album. Deze single was wel een hit in Oostenrijk, Duitsland, Nederland, Noorwegen, Zweden en Zwitserland, maar daarna verliet Linda Perry de band om solo verder te gaan en dat betekent meteen het einde van dit avontuur. Four Non Blondes, What's Up?

Four Non Blondes, WhatsApp. De Bee Gees schreven het nummer speciaal voor Otis Redding, maar hij overleed voordat hij het nummer kon opnemen. Toen verscheen er wel een mooie versie van James Carr. Het werd ook nog een grote hit voor de Bee Gees zelf. En deze uitvoering is totaal anders, maar het is wel de mooiste versie. Janis Joplin, To Love Somebody.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Come on in van Torbjörn Riesager is het album van deze week. Torbjörn Riesager en Black Tornado is een strak geleide professionele organisatie. De heren doen 100 shows per jaar in heel Europa. En de andere tijd wordt besteed aan componeren en opnemen. Ze toerden ook al door Canada en tijdens een groot festival in Azië deelde Torbjörn Riesager al het podium met Buddy Guy. Torbjörn Riesager, Over the Hill.

Torbjörn Risager, Over the Hill. De Lamb Grey Blues Band, dat is een bluesband uit de regio Den Haag, met zanger Robert van den Bos en gitarist Peter Bernau. De band viel in 2015 uit elkaar, maar de heren maakten hun comeback met het nieuwe album Let It Go. Lamb Grey Blues Band, So Many Roads.

De Lamb Grey Blues Band, So Many Roads. Het nummer komt van het album Heart of Stone en de single werd een wereldhit. Het was een nummer 1 hit in Australië, Canada en Amerika en een top 10 hit in Nieuw-Zeeland, Nederland, België, Ierland en Engeland. Cher, If I Could Turn Back Time.

Cher, if I could turn back time. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen en deze uitzending kwam tot stand dankzij de medewerking van Laurens Braams en Freek Medendorp. Het nummer werd geschreven door producer Bob Giddens uit San Francisco en het was al opgenomen door Sugar Pie DeSanto, maar Buddy Guy nam het ook nog eens een keer op voor zijn album Hold That Planet met broer Phil Guy als tweede gitarist en AC Reed op saxofoon. Buddy Guy, Hello San Francisco.

0: Route 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. Een radioreisreportage op zoek naar de wortels van de blues.
2: Mr. J.D. Miller is vanaf 1946 actief in de muziekbusiness. Werkte bij de radio, speelde in een band, maar produceerde bovenal opnamen. In 1947 waren het Hillbilly-opnamen voor het Feature-label. Later Cajun en Zydeco, Blues en Swam Blues. Grote namen uit zijn stal waren onder meer Slim Harpo, Lightning Slim, Lonesome Sundown en Lazy Lester. Nummers als I'm a King Bee en Raining in My Heart van Slim Harpo en Bad Luck van Lightning Slim waren grote hits. Hij schreef zelf nummers, waaronder het bekende It Wasn't God Who Made Honky Tonk Angels. Miller's Music Center, een pand waarin een platenzaak, opnamestudio, archief, magazijn en kantoor. Nu zijn het zijn zoons die het werk doen. J.D. Miller vertelt de verhalen uit zijn rijke muzikale geschiedenis.

0: En zoals je kunt horen staan we hier ergens bij de plaats Beaumont. En ook vlak bij het plaatsje Orange. Op de grens van de staat Texas en Louisiana. Dit hier om ons toe is een originele truckstop. Waar wij net iets getankt hebben voor onze Thunderbird. Voor T-Bird, zoals je dat hier noemt. Ze spreken alle T-Bone, T-Bird, T-Storm. En we staan hier ook eigenlijk in een T-Storm. Dus ja, we zijn ook door het plaatsje Nederland gekomen. We hebben, dat ligt hier vlak tussen Port Arthur en Beaumont in. Daar moet nog een originele windmolen staan, we hebben hem niet gezien.
1: What's the matter?
2: She was curious what y'all was doing.
0: Oh. Yeah, we are taking with this is for the swear, you know, for
1: with a radio crew.
0: The radio from Holland.
2: Oh, really?
0: From Europe.
2: That's where y'all from, huh? Europe?
1: Yeah.
0: Europe, yeah.
1: Yeah.
2: Look, see?
1: Yeah.
0: No. We are telling that we are from Holland. Not Holland, Michigan, but from Europe, the Netherlands. And we just came to a place called the Netherlands, which is over there near Beaumont. Yeah. And there's a place called Orange over here. And the royal family in Holland is all William from Orange and so on.
3: Oh,
0: so
3: really?
0: You see, yeah. That we are standing here in the rain, that we coming through this area, you know.
1: What's your name?
3: Brenda.
1: And yours?
4: Robert.
0: This is a big truck stop from Unocal, and this is in the outside of Beaumont.
1: How many cars stops here by day?
3: Oh, no.
1: Any idea?
4: Oh, it varies.
3: Okay.
4: Varies. Sometimes it's busy, sometimes it's slow.
1: How's business going today?
4: Slow.
3: So y'all have a good trip, okay?
2: Okay.
0: Thank you.

Honey, I need your love. And darling, you know why.

0: Nummer uit 1961 en toen was het een hele grote hit voor een van de mensen uit de stal van Jay Miller, Slim Harpo. Maar vandaag in de uitvoering van Lazy Lester.
1: Ook al iemand diezelfde stal van Mr. Miller. En dit was op het Alligator label, het fameuze Alligator label van de CD uit 1988 Harp en Soul, geen Hard en Soul, maar Harp en Soul van Lazy Lester speelt Mondharmonica.
0: We hebben het onderweg van Texas naar Louisiana. En Crawley, dat is een klein plaatsje in Louisiana, in het zuidwesten van Louisiana. Het is de rijsthoofdstad, een soort overlaatstation voor heel veel rijst. Want dat hadden wij ook niet in de gaten, maar in het zuiden van de Verenigde Staten hebben nog heel veel rijstplantages, nog de katoenplantages. En in die stad, in die plaats, wordt het overigens geweldig regende. Net als bij het tankstation door vlakbij Beaumont. Daar binnen wij op een mooie morgen. Binnen wij naar de zaken gewonnen van Jay Miller. En Jay Miller, dat is een legendarisch iemand. Die meer dan 40 jaar actief is in de muziek in Louisiana. Verschillende soorten muziek. De Cajun, de Zydeco, maar ook een klein beetje de rebellerende muziek. Hij heeft voor het bekende Excello-label is een soort franchise-nemer geweest. Hij produceert het doorvuur en het wordt dan in Nashville uitgebracht. Maar er heeft een heleboel gedoe met dat, een hele hoop processen. En vandoor dat zien beide zeuns dat hij ook advocaat worden bent, vertelde hij ons. Want dan kunnen ze wat beter allerlei juridische zaken aanpakken. Dat was hem misschien wat minder goed afgegaan.
1: Nou, we komen daar dan bij meneer Miller aan. En die heeft zo'n mooie oude muziekwinkel. En als je daar dan binnenkomt, dan zit hij zelf in een stoel met een paar vrienden uit het straatje te praten over van alles en nog wat. En dan kom jij binnen en dan tref je een hele vriendelijke man aan die dan van start gaat en je allerlei dingen vertelt en luister die maar mee.
2: Well, the blues artists are not being treated right. I'll tell you, they can't get no airplay.
1: That's it.
2: You know, and without airplay, you're in bad shape. Yeah. And I think it's very unfortunate because that's a root music. I'm gonna tell you.
1: Yeah.
2: You know, and it's great music. Great music, like I told you over the phone. I think country music and the blues are the roots of our American music.
1: Of American culture.
2: Excluding some of this crazy stuff that's come up lately, you know, but it's great music.
1: Yeah.
2: Not ashamed of it at all.
1: No.
2: Fact is, you take Lightning Sim, of course you never saw him.
1: No.
2: He was my favorite. He was the greatest one, you know. He was really, really doing what we call gut bucket music, blues. You know, Lightning was a guy, he and I would converse together and decide what he's going to sing about. No use to write a song for him. I wrote one, put it down on paper, and it's the only one that never did a thing. You figure out what you're going to sing about, and just let him take off. And he's got to wait until his record gets out to learn it. Because if we do five or six cuts on him, each one is different. The subject matter is the same, but the lyrics are different.
1: I know what you mean, yeah.
2: And that's what you call truly having the blues and making it up as you go.
1: Sometimes he improvises on the team, you know, but the subject stays the same.
2: Oh, yeah.
1: And he's getting into that, and he probably uses some other words, but it's...
2: The story essentially is the same. I tell you what, he was by far my favorite. Oh yeah. Now Harpo, he could read lines in a song. I know because I wrote some of the song. But Lightning good, and Lester was quite good at. I wrote quite a few songs for him. But Lightning, I don't know. It just came out better on record for some reason. It had more feeling, you know.
1: But Harpo, he was the most known, I think.
2: He was the most successful conversion to money.
1: Yeah.
2: To currency. Yes. He made the most money. Yeah. But as far as authentic blues, Lightning
1: Slam was better.
2: And I think I really believe that I had some others that was better than Harpo from the authentic blues. Harpo could sing different things, whereas Lightning couldn't. It had to be the low down blues, nothing else. We did one record, I wrote a, he'd call it his pop record. He did it, but it didn't do anything. He just, he had to sing the blues.
1: He had to sing just what he felt.
2: What he felt.
1: Yeah.
2: Sure. I enjoy it. It's not like that anymore. You don't have any real authentic artists that are directed towards their favorite kind of music. You got artists that they record what you want or try to record, you know. But a guy like Lightning, he never could record anything.

0: good man is gone.
1: Helen McKee.
2: Yeah.
1: They got so many of them.
2: Leroy Washington.
1: Leroy was a good black artist.
2: Sammy Kershaw, he's the top artist now.
1: Huh?
2: Sammy Kershaw.
1: Yeah. I recorded him. We got a new CD on him.
2: Huh.
1: That's it. Something we had. It's real good. But that'll give you an idea. I got a lot of French over a period of years, and we're getting a lot of that stuff together.
3: There must be somebody interested in you. You must have been. There must have. Like somebody comes up one day, I'll be sure, and goes into all this. And
1: well, you know, the trouble is, and I know firsthand because I'm trying to do it, I'm making copies of everything. You see the white boxes?
3: Uh-huh.
1: I've made copies of these.
3: Yeah.
1: What I'm doing, I'm making copies so I can separate them. Suppose I'd have a fire here, I'd lose it all. But if I got a copy and got it somewhere else, it's a hell of a job. It takes
3: you got so many tapes.
1: Oh, yes.
3: It takes you... might take you years to get it.
1: That's true. But I'm going to do whatever I can, you know. I'm going to do what I can.
2: It's a
1: treasury room. There's a lot of stuff here that's very interesting.
3: Yeah.
1: That perhaps I didn't think too much of when I did it, but for today's market, it's quite good, you know. It's stuff that you can't get done again, you know.
3: It's never going.
1: That's right.
2: Yeah.
1: That's right. But I just thought I'd show that to you.
2: Yeah. Was even in het heilige der heiligen.
3: Yeah.
2: Dit.
3: Prachtig, hè?
2: Ja.
3: Prachtige man.
2: Ja, een man die heel wat ervaring, heel wat ding met maakt.
3: Ja, hier ligt echt een schat. Dit is echt een schatkamer. En prachtig verhaal ook dat Jay Miller afsteekt hier.
2: Ja.
1: Nou, dit is waar we got stuff good. Oh, we got a lot of stuff.
2: Zo.
1: En dat is clothing. I buy clothing sometimes, a friend of mine in the business, and I give them to some of these churches and whatever.
2: All kinds of guitars.
1: Then I got a warehouse over here. You might be interested.
3: Wauw.
2: Ik ken wel mensen die hier wel eens graag rond zouden met King Harry.
3: Ja.
2: Ja? Fender Newporter. Honderden gitaren hier. Gitaarkoffers. Een soort magazijn, een soort... Allemaal singles.
3: Ja.
1: Yeah, they got some oldie goldies in there, and some of them would be better off without them than with them. But in a nutshell, that's it.
2: Yeah. That's it, yeah, in a nutshell. Just what you said. Je kunt de muziek in de studio op de achtergrond horen, hè?
3: Ja.
2: Slagwerk. Ja.
1: And I have a lot of stuff.
2: Yeah.
3: New and dope. Brand new.
2: Yeah.
1: Oh, yeah.
3: The Strat.
2: Strat, okay?
3: Yeah.
1: It's a piece.
3: Oh,
1: piece.
3: These
1: are all new.
2: Huh.
1: I have the big building on the corner. We have a lot of stuff stored there.
2: You can hear the band play.
1: Yeah, we go down there. You can hear it up here, and you can't hear it down there, hardly. Because I could hit it pretty hard.
2: Het is een combinatie hier van winkel, magazijn, studio, archief.
3: Alles door elkaar heen.
2: Alles bij elkaar eigenlijk, ja.
3: Hey, misschien die Slim Harpo-plaat of zoiets.
2: Ja. Ja, als ik kan op CD, Harry, hoor. En dat allemaal in die studio door in Crawley in Zuidwest Louisiana. Buitengewoon aardige man, J.D. Miller.
3: Ja, een schat van mens en heel veel van opgestoken. Prachtig hoe hij ook nog even praat over de segregation. En de civil
2: rights.
3: The rights bill en zo. Van dat dat niet helemaal goed uitpakt heb. Van, daar kwam eigenlijk een soort van onzichtbaar gordijn tussen, zei hij. Hij zegt, en ja, voor hem waren er alleen maar goede zwarte en witte mensen en andersom.
2: Ja, geen scheiding in kleur. Hij had altijd met zwarte mensen gewerkt. En door die burgerrichting toestand was er, ja, was een scheiding ontstaan die hem in ieder geval heel onplezierig overkwam. Ja. Dat was het voor vandaag. Meestal volgende week dan gaan we uiteraard verder op onze reis, reportage op zoek naar de wortels van de blues. Deze aflevering weer maakt door Paul Meeldijk, techniek, Harry Musquet en Albert Haars, samenstelling en presentatie. We lopen nog even verder in dat schitterende pand van J.D. Miller in Crawley, in de studio waar als Miller junior bezig was met het opnames van een Tidico Band. Tot volgende week.

0: in Harry's Blues.
1: De Cajuns zijn de bewoners van Zuidwest-Louisiana, die oorspronkelijk vanuit het Frans-Canadese Acadia naar Louisiana trokken. Ze vermengden zich met blanken en creolen en van daaruit ontstond de unieke cultuurvorm van de Cajuns. Floyd Swallow is sinds de 50e jaren actief in en met deze cultuur.
2: Van de Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
3: De nalatenschap van Harry Musquet. Een programma voor liefhebbers van blues en Americana. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
4: Bands met hits hebben altijd werk en ook Harry Musquet schreef een paar hits. Maar hij wilde die nummers nooit zingen. Hij vond het Back to the 60s te makkelijk, te commercieel. Maar het blijft wel een lekker nummer. QB and the Blizzards, Apple Knockers Flophouse.

QB and the Blizzards, Apple Knockers Flophouse. De Canadese singer-songwriter Matt Anderson trekt altijd volle zalen in Nederland. Dit komt van zijn album Coal Mining Blues, opgenomen in de Levon Helm Studios in Woodstock met de Canadese topproducer Colin Linden. En deze Colin Linden is tevens de gitarist op het album. Matt Anderson, Coal Mining Blues.

Matt Anderson, Coal Mining Blues. Ted Benoit uit Yuma in Louisiana maakt deel uit van een nieuwe generatie Amerikaanse bluesartiesten samen met Johnny Lang, Kenny Wayne Shepherd, Susan Tedeschi en Joe Bonamassa. Dit komt van zijn album Best of the Bayou Blues. Ted Benoit, These Blues Are All Mine.

Tabenois, these blues are all mine. Chris Bergson, dat is een jazzgitarist uit New York, en hij begon een paar jaar geleden bluesalbums op te nemen en is daar intussen heel succesvol mee. Dit komt van zijn album Imitate the Sun, met een bluesy bewerking van een Bob Dylan nummer. The Chris Bergson Band, Standing in the Doorway.

The Chris Bergson Band, Standing in the Doorway. Het was een wereldhit voor The Animals uit Newcastle en Eric Burdon moet het intussen ontelbare keren gezongen hebben. Op zijn soloalbum House of the Rising Sun blijft er weinig van de originele versie over, maar het blijft wel Eric Burdon, House of the Rising Sun.

Eric Burdon, House of the Rising Sun. Barbara Blue zong 25 jaar 5 avonden per week in de bluesclubs van Beale Street in Memphis en ze kreeg dan ook de bijnaam The Queen of Beale Street. Ze nam in Sheffield, Alabama haar album From the Shoals op met de beroemde producer Jim Gaines en voor haar eigen platenlabel Big Blue Records. Barbara Blue, Too Far.

Van Morrison, The Story of Them. Op het album The Best of Johnny Winter spelen een aantal topmuzikanten mee. Gitarist Rick Derringer, basgitarist Tommy Shannon, pianist en organist Edgar Winter, zijn broer, en drummer John Turner. De bluesgitarist uit Beaumont, Texas, overleed na een optreden in Frankrijk op een hotelkamer in Zurich. Johnny Winter, be careful with a fool.

Johnny Winter, Be Careful With A Fool. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van de Drentse blueslegende Harry Musquet. Een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. In 1977 ging Johnny Winter samenwerken met Muddy Waters. Hij werd zijn tweede gitarist en hij werd tevens de producer van Muddy Waters. Dit komt van het album Heart Again. En het werd opgenomen met James Cotton, Pinetop Perkins, Bob Marjolin en Johnny Winter. Muddy Waters, I Can't Be Satisfied.

0: right there. Ah, you picking your ass off. Yeah, we got that
1: now. Van de Swamps in Louisiana tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
2: Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. De donkere maand november is de maand voor de muziek en heel wat op het lijstje van vanavond. Muziek bijvoorbeeld van Copperhead County, een band uit Nederland die Southern Rock maakt. She Apps Here in the Night Howlers in Texas. Drie versies van Highway 61 Revisited. William Shatner, de man die bekend is van Star Trek als acteur, maar ook een mooie muziek maakt. Steve Azar, Lady Couch. Maar we begonnen met Albert Cummings met het hele bekende Red Rooster.

Albert Cummings, de man die een uitstekend gitaar speelde en een uitstekende cd maakte, de cd Believe, en daarvan kwam dit Red Rooster. Kirsten Tien, dat is een dame waar al eerder de muziek van gedraaid heb, van de cd Two Sides. Ze is geboren, of ja, ze komt eigenlijk uit Duitsland. Haar ouders woonden op een legerbasis in Berlijn, maar ze is van Amerikaanse origine. En de blues die hoort dan ook bij haar, zoals de blues bij Amerika hoort. Van haar cd Two Sides, Kirsten Tien met I'd Rather Be Blind.

van een toch al wat bekend iemand, Kirsten Tiener. Ene die totaal onbekend is, een band die mij totaal onbekend was. En ook niet zo'n wonder, want ze bent nog maar net goed en wel bezig. De band Lady Couch. Ze komt uit Nashville, Kesha Bailey en Alan Thompson. En nog maar sinds 2017 staat ze samen op het podium. En dit is een single die uitgekomen is in Amerika van deze groep, de groep Lady Couch, Heartache.

Nou, nog maar een single. Steve Hazard is een man die al heel wat jaren bezig is. Hij komt uit Mississippi, uit het Delta-gebied, uit het bluesgebied. En zijn laatste CD die heet dan ook niet voor niks, My Mississippi Reunion. En hij zingt over, volgens mij is dat een grote plantage in Mississippi, Rosedale.

Lekker rustige muziek van deze Steve Azar. Nou, William Shatner, dat is een heel apart verhaal. Dat is een man die eigenlijk vooral bekend is als, ja, als acteur. In allerlei grote films heeft hij gespeeld. Films Star Trek, dat is de meest bekende film. Maar ook The Transformed Man. Hij speelde in Boston Legal. Nou, weet ik veel wat. Maar de Noors was ook muzikant, want al in 1968... het is een Canadees, nam hij een cd op. En recentelijk heeft hij een cd opgenomen die heet The Blues. En daar werkt allerlei mensen aan mee. En een van de mensen die daaraan meewerkt is Jeff Baxter. De man die bijvoorbeeld speelde bij de Doobie Brothers. Maar nu dus op de cd van William Shatner. En daarvan draaien we het nummer Smokestack Lightning.

William Shatner, maar eigenlijk is het Jeff Baxter, de gitarist van dit nummer van de CD The Blues, Smokestack Lightning. Het is Blues, de Lustrinoor. Elke zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Drie versies van één en hetzelfde nummer. En in dit geval een nummer wat denk ik bij heel veel mensen wel bekend is. Het is uit 1964, Bob Dylan. Nummer van de gelijknamige LP, Highway 61 Revisited. Het is eigenlijk het verhaal van Bob Dylan die uit het noorden van de Verenigde Staten komt, uit Minnesota. En de weg, Highway 61, is de weg die helemaal vanuit het noorden naar het zuiden toe gaat, naar New Orleans toe. En die komt uiteraard door het Delta Bluesgebied langs Memphis. En daar gaat eigenlijk dit verhaal ook over, het verhaal van Highway 61 Revisited. De eerste versie is die van Dave Elvin. Dave Elvin, een man uit Californië. Ja, een beetje in de wereld van de singer-songwriter. Nou, hoe moet je het eigenlijk precies noemen? Een paar jaar terug heb je dit nummer al opgenomen. Maar nou weer op nee uitgebracht. Op een cd met allerlei wat onbekende opnamen die hij ooit gemaakt heeft. Dave Elvin met Highway 61 Revisited.

En van de versie van Dave Elvin, nooit het origineel, uit 1965, van Bob Dylan. Het was zijn eerste LP die hij omnam met elektrische muziek erbij. Elektrische versterkte muziek erbij. Met Mike Bloomfield op gitaar bijvoorbeeld. Al Cooper op orgel en piano. Charlie McCoy op gitaar. Het was wel winnen in die periode voor de folkliefhebbers. Die vonden dat Dylan niet elektrisch begon. Maar Dylan die trok zich zoals altijd niks van dat soort dingen aan. Hij deed gewoon wat hij vindt dat Dawn moest worden. Bob Dylan met Highway 61 Revisited.

Dat waren twee versies van The Highway 61 van Dave Elvin en Bob Dylan. En dan is er altijd nog een derde. In dit geval is dat een versie van ja, wat meer de jazzkant op giet. De versie van Ben Sidran. Ben Sidran, een jazzmuzikant, die speelde bij Steve Miller. Die onder andere medecomponist was van het nummer Space Cowboy. Die ondertussen heel wat werk opnam heeft. En hij nam in 2009 een cd op onder de titel Dylan Different. Dus andere versies van nummers van Bob Dylan. Ben Sidran met The Highway 61 Revisited.

En van Texas, van She Apshear en de Night Howlers, gaan we naar Nederland. Jazeker, Nederland brengt ook goede muziek voort. Je kunt er verschillend over denken, maar deze band bijvoorbeeld, dit is echt wel een hele leuke band. Copperhead County. Nou, Copperhead, dat komt toch een beetje van het nummer van Steve Earle. En County, dat is de gemeente. Nou, dat is de gemeente van Steve Earle, kun je kunnen zeggen. In Nederland, de CD Brothers, die is begonnen dit jaar uitgebracht. Het is een band die bestaat uit Corvin Sylvester, Robert van Voorden, Jordi Deutscher, Niels Budel, Alex Tolweg en dan nog twee zangeressen erbij als backing vocals. Copperhead County met Pacific Street.

Nou, dit is toch gewoon echt van Nederlandse bodem. Het klinkt bijna een beetje on-Nederlands. Deze groep Copperhead County met het nummer Pacific Street van haar cd. Volgens mij is het haar eerste cd ook, de cd Brothers. Terug naar Amerika, naar Roger Krieger. Een muziek uit, ja, ook weer uit Texas, net als Cecilia Upshear. Komt veel muziek uit Texas uiteraard. En dit is wat meer de folk kant van de muziek. Texas ligt in het zuiden van Amerika, grenst aan Mexico. Vandaar ook de titel, Where the Gringos Don't Go. Gringos bent mensen die uit Mexico komt. En dit komt van de Roadshow uit 2014, Roger Krieger. MUZIEK

Roger Krieger uit Texas over de Mexicaan weer. The Gringos Don't Go. Samantha Martin en de Delta Sugar. Dan denk je, bluesmuziek waarschijnlijk uit de Mississippi Delta? Nee, helemaal verkeerd. Want Samantha Martin is een Canadese singer-songwriter. Al heel wat tijd bezig, maar wel met de blues bezig. En dat gebeurt veel in Amerika. Die William Shatner, waar we eerder muziek van draaien, die komt ook uit Canada. Samantha Martin en Delta Sugar van een nieuwe cd die nog uit moet komen. Maar dan is dit alvast een vuurproefje. Don't Have to Be.

Don't Have to Be van Samantha Martin en Delta Sugar. En dit is een stuk wat stiet op de cd die nog uit moet komen. De cd The Reckless One. En daarmee zijn we bijna alweer aan het eind van deze aflevering van Harry's Blues. Maar niet getreurd, volgende week ben we er weer en we hebben nog één nummer. Harry's Blues, zoals altijd gemaakt door Albert Haar. Techniek in hand van Martin Fuller. En de leste muziek die past altijd goed bij gemis aan live muziek. Dan zet hij maar een nummer op van Anna Popovic van haar cd Live for Life. Can You Stand the Heat?

0: Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: De traditionele Ierse band The Chieftains loopt vandaag eens een rode draad door het programma. En de band nam een nummer op met zangeres Joan Osborne uit Kentucky, die al toerde met Blues Traveler, The Holmes Brothers, Jeff Buckley, The Dixie Chicks, The Funk Brothers en Mavis Staples. En ze had een nummer 1 hit in Australië en Canada met One of Us, dat ook een heel groot hit was in Amerika, Nieuw-Zeeland en Engeland. The Chieftains met Joan Osborne. Raglan Road.

Joan Osborne, Raglan Road. Barbara Lynn uit Texas was een van de eerste vrouwelijke bluesgitaristen in Amerika, met wie rekening gehouden werd, want ze werd heel serieus genomen. En het was even wennen voor de producers dat zij als vrouw geen gebruik wenste te maken van de geroutineerde studiogitaristen. Dit komt van haar album So Good, Barbara Lynn. This is the thanks I get.

Barbara Lynn, This Is The Thanks I Get. Buddy Miller uit Ohio ging in 1975 naar Austin en daar werd hij de gitarist van de Ray Campy Band. In 1980 trok hij naar New York, daar begon hij zijn eigen band, de Buddy Miller Band. En hij was tevens gitarist bij Kinky Friedman. In 1991 vestigde hij zich in Nashville en daar begon hij een eigen studio met zijn vrouw Julie. Hij toerde al met Alison Krauss, Patty Griffin, Robert Plant, Jim Lauderdale en Steve Earle. En hij speelt mee op platen van Johnny Cash, Lee Van Helm, John Fogerty, Rodney Crowell, The Dixie Chicks en Elvis Costello. The Chieftains met Buddy en Julie Miller. Country Blues.

Buddy and Julie Miller, Country Blues. Larry Davis uit Kansas City was jarenlang de gitarist bij Fenton Robinson. In 1972 kreeg hij een ernstig motorongeluk en toen bleef hij aan zijn linkerkant verlamd. En 10 jaar later maakte hij toch geheel onverwacht een comeback met het mooie album Sooner or Later. En 2 jaar daarna overleed hij. Larry Davis, Going Out West.

Larry Davis, Going Out West. Vince Gill uit Oklahoma maakt sinds 2017 deel uit van The Eagles en daarvoor was hij al de gitarist en zanger van Mountain Smoke, The Boone Creek Band, Pure Prairie League, The Cherry Bombs en The Time Jumpers en hij deed mee op albums van Bonnie Tyler, Kelly Clarkson, Olivia Newton-John, Roseanne Cash, Reba McEntire, Patti Loveless, Alison Krauss, Sheryl Crow, Dolly Parton, Barbara Streisand, Emmylou Harris en Brooks & Dunn. The Chieftains met Vince Gill, Dark as a Dungeon.

Vince Gill, Dark as a Dungeon. Robert Lee Wilson uit Mississippi noemde zich Smokey Wilson en hij leerde het vak in de band van Roosevelt Barnes, Big Jack Johnson en Frank Frost. En hij bleef op een bepaald moment in Los Angeles hangen en daar begon hij een eigen bluesclub in de zwarte wijk Watts. Dit komt van het album Wailin' Daddy, Smokey Wilson, Don't Burn Down L.A.

Smokey Wilson, Don't Burn Down L.A. Lyle Lovett, dat is geen hitartiest, maar het is wel een artiest die al jaren sterke albums produceert. Hij studeerde Duits en journalistiek, was even getrouwd met filmster Julia Roberts en heeft één top 10 hitje in Amerika gehad met het nummer Cowboy Man. Hij werkte samen met Nancy Griffith, Asleep at the Wheel, Al Green en Randy Newman. En sinds 1992 zien we hem ook regelmatig als acteur in speelfilms. The Chieftains met Lyle Lovett. Don't let your deal go down.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Miles to Go van Frank Carrillo is het album van deze week. En Frank Carrillo begon in 1971 de band Doc Holliday. En dat leverde één album op. Daarna had hij zijn eigen band Carrillo. Dat leverde twee albums op. En hij speelde jaren in Golden Carrillo met zangeres Annie Golden. In 2001 begon hij Frank Carrillo en de Bandoleros. En dat leverde alweer drie albums op. En dit is zijn zoveelste soloalbum. Frank Carrillo, Closer to Heaven.

Frank Carrillo, Closer to Heaven. Patty Griffin uit Maine begon als songwriter voor Emmylou Harris, Alice Paul, Kelly Clarkson, Rory Block, Sugarland, The Chicks, Linda Ronstadt en Solomon Burke. Intussen maakte ze al albums met Todd Snyder, Mavis Staples, DX Bentley, Buddy Miller en Robert Plant. En Robert Plant, de zanger van Led Zeppelin, was ook jaren haar partner, The Chieftains, met Patty Griffin. Whole Heap of Little Horses.

Betty Griffin, Whole Heap of Little Horses. En John Astraley uit Texas veroverde met Lou Ann Barton de blues scene in Austin dankzij bluespromotor Clifford Antone en Kim Wilson en Stevie Ray Vaughan. Tegenwoordig is ze actief in San Francisco en dit komt van het album Blonde and Blue. Angela Straley, Can't Stop This Teardrops.

Angela Straley can't stop these teardrops. Martina McBride kwam vanuit Kansas naar Nashville om te slagen als countryzangeres, maar ze begon als zangeres van de rockband The Penetrators en met dat bandje zat ze in het voorprogramma van Garth Brooks. Ze stopte met toeren om voor haar drie kinderen te zorgen, maar daartussendoor had ze wel tijd om nog 14 albums te maken. Ze scoorde 42 hits, waaronder 7 nummer 1 hits in Amerika. The Chieftains met Martina McBride. I'll be all smiles tonight.

Martina McBride, I'll Be All Smiles Tonight. Tracy Nelson, dat is de voormalige zangeres van Mother Earth. Ze woont op een afgelegen boerderij in Tennessee en daar bleef ze hangen nadat ze lang geleden ooit een album opnam in Nashville. Maar haar status veroverde ze al in Los Angeles en San Francisco. Dit komt van het album In the Here and Now. Tracy Nelson, Go Down Sunshine.

Tracy Nelson, Go Down Sunshine. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen en deze uitzending kwam tot stand dankzij de medewerking van Laurens Braams en Freek Medendorp. Gillian Welsh uit New York werkt al jaren samen met gitarist David Rawlings en haar nummers werden intussen gecoverd door Emmylou Harris, Patty Griffin, Linda Ronstadt, Joan Baez en Calexico. En samen met gitarist David Rawlings heeft ze ook nog de band Dave Rawlings Machine. The Chieftains met Gillian Welsh en David Rawlings. Katie Deer.

0: toen ik kwam, kwam ook heel Suriname hierheen. Ja. Allemaal jong en leuk. Dus ja, ik ben veel meer met die multiculti-toestand opgegroeid. Anders had ik het denk ik ook niet zo leuk gevonden. Want Rotterdam was natuurlijk behoorlijk ongelukkig van de oorlog en chagrijnig ervan geworden.
1: Welkom luisteraars. Welkom bij Harry's Blues. Het programma waarin als Harry Musquet met zijn gast op pad giet om te praten over zaken die als van binnen raakt. En doorvuur giet het deze keer naar de culturele hoofdstad van Europa. De grootste haven van deze wereld. En daar woont een die als geen blad voor de mond neemt.
2: Achtergrondgeluid zijn altijd welkom.
0: Okay.
2: En wij zijn natuurlijk ook welkom bij Carrie hier in Rotterdam aan de... Het lijkt koffietijd wel, jongens, maar ben je bekooien of zoiets?
0: Ik ga je
3: hoor.
2: Waar zitten we hier?
0: We zitten op de Binnenweg, Nieuwe Binnenweg. Dat is het oudste gedeelte van Rotterdam, maar wel midden in het centrum.
2: En... zaten we even af de mic te praten. Dit is wel een prachtig pand natuurlijk.
0: Ja, ik heb er heel erg veel geluk mee gehad. Want het was heel erg duur om te kopen. Ik had de winkel beneden had ik al ooit gekocht. En ik moest mijn huis uit. Want ik woonde hier om de hoek gewoon lekker midden in het wijkje. Maar dat werd gesloopt. En ze gingen mij niet herhuisvesten. Omdat het sociale huisvesting is, dan verdien je te veel. Dus toen hebben ze gezegd van nou, zoek zelf maar wat. En toen kwam dit pand kwam leeg, maar daar vroegen ze veel te veel geld voor. En toen zat ik op een zondagavond een beetje dronken op het terras. En toen kwam de eigenaar kwam langs en zei, Kar, ik heb het nog eens uitgerekend. Geef eens een bierveeltje. En toen ging hij uitrekenen, zoveel huur krijgen we ervoor, want het was kamervuur. Zoveel huur krijgen we ervoor, maal 12, maal 10, dat is de koopprijs. En toen stond het op het bierveeltje, 384.000 gulden. Maar ik kan heel snel rekenen. Dus ik zag dat hij een rekenfout had gemaakt. En hij had eigenlijk 4,84 moeten vragen. Dus ik heb eigenlijk gewoon een pand voor een ton te weinig gehad.
2: En hij ging daarmee akkoord?
0: Ja, hij had helemaal niet door dat hij zich verrekend had. Ik weet ook niet of hij er ooit is achtergekomen. Ik mocht hem niet zo, dus ik heb later nog wel eens de neiging gehad om hem te bellen. Lul!
2: Ja, maar het was toch wel aardig.
0: Ja, voor mij was het aardig.
2: Ja. Want zo'n pand in het midden van Rotterdam. En jij vertelde mij dat er nog enkele verdiepingen...
0: Ja, dit is een pand met 4 verdiepingen. En er zaten in totaal, geloof ik, 21 kamers in.
2: Jezus.
0: Dus iedereen zat op een heel klein rothokkie. En betaalde daar veel geld voor. En toen ik erin kwam, toen heb ik iedereen die al weg wou... heb ik allemaal vriendelijk weg laten gaan. De mensen die niet weg wou, die heb ik een nieuwe huisvesting voor gezocht. En helpen verhuizen en geld meegegeven om het leeg te krijgen. Om zelf. Maar boven is nog steeds vuurd, hoor. Want
2: boven is
0: 2 verdiepingen schoon vuurd.
2: Want jij bent alleen met je dochter, dacht ik, hè?
0: Ja, mijn zoon zit in Amerika, dus... Ja.
2: Daar ga je naartoe, zei jij, naar New York?
0: Ja, hij zit in Carolina, is hij aan het studeren. En hij gaat hij komt naar New York en ik ga ook naar New York. En dan gaan we daar beesten. hij is zo van die jonge surfpunk-bandjes, weet je wel. Dat vindt hij leuk. Dus daar heeft hij de 4 van voor me geregeld, dat we dan samen daar naartoe gaan. Maar ik had iets, denk een beetje aan jouw moeder. Dus
2: dan gaan we
0: ook death metal gaan we kijken. Daar hou ik meer van.
2: Ja, daar hou jij van.
0: daar hou ik van. Ja.
2: Maar jij komt oorspronkelijk uit Utrecht, hè?
0: Ja.
2: En ik las in opzij, trouwens dat blad is wel vooruit gegaan, hè?
0: Sinds ik voorop sta, hè? Het is een stuk beter, ja.
2: Nee, ik vind het sowieso, ik mag haar wel, hoofdjuffrouw.
0: Siska Dresselhuis. Ja, ze is leuk.
2: Ja. Maar las ik dat jij uit Utrecht...
0: Ik ben op de Oudegracht geboren.
2: Dus dat is helemaal mooi.
0: Helemaal mooi. En boven het allereerste koffieshop. Ja, dat was het toen nog niet. Dat was nog gewoon het café van mijn oma. Maar
2: hele goede India heb je daar. Ja, Moehal of India zo. Dat weet ik nog wel eens weten. Nee. Ja, maar dat is toch prachtig.
0: Ik heb,
2: waarom was dat?
0: 20 jaar in Utrecht gewoond, denk ik. 21 jaar. En toen ben ik hier naar Rotterdam gekomen. Ik kreeg een baantje hier. En ik kwam het station uit. En toen zei... een oude meneer liep tegen mij aan. En toen zei ik, sorry, want ik ben heel beleefd opgevoed. En toen zei hij, joh, krijg jij helemaal de tering? En toen moest ik zo lachen. Toen dacht ik, hier wil ik wonen. Geweldig, wat een volk. Ja.
2: Nee, jij liep tegen hem op bij de Bruna-winkel, waar je vader...
0: Mijn vader, ja. Mijn vader die werkte bij Bruna.
2: Ja. Dat las ik dus, dat die... Dat je moeder kwam uit een arbeidersgezin en je vader uit...
0: Net wat hoger.
2: Ja.
0: Ja. En die gingen toen met de 50e jaren lift naar boven. Dus die gingen ineens veel verdienen en ja. Een auto en een koelkast. Dus ja, ik heb al die dingen, heb ik echt het huis in zien komen.
2: Ja. Dus dat werkte statusverhogend op een gegeven moment, de baan.
0: Ja, dus er moest gewoon huis gekocht worden ja. En dat was eigenlijk te moeilijk. En dat, ze werden er niet gelukkiger van, maar... Een tijdje wel. Toen we nog gewoon in het oude huis woonden, toen waren ze er heel gelukkig mee.
2: Leven ze nog? Of?
0: Ja, ze leven wel. Mijn vader is heel, heel ziek. Die heeft kanker. En we hadden hem eigenlijk alweer opgegeven. Maar hij had nu het ziekenhuisbed toch maar weer uit de woonkamer geschoven. Want hij loopt weer een beetje. Hij heeft botkanker. Dus eerst prostaatkanker. En toen uitgezaaid naar zijn botten. Dus hij zit wel eens en dan hoor je knak en dan breekt er weer wat.
2: Jezus.
0: Zo ja. Erg is het, ja.
2: Dat lijkt me in de aanvang niet zo, maar later wordt het vaak anders, hè?
0: Ja. Nou, we zijn... ik kon niet zo goed met mijn ouders. Ze waren heel rechts. Of niet eens rechts, maar heel
2: conservatief of zo?
0: Ja, maar gewoon slecht denkend over anderen. Weet je wel, jongens waren altijd gewoon alleen maar op uit om met je te neuken.
2: Ja.
0: Dus vriendschap tussen vrouwen en mannen bestond niet. Vrouwen die liepen, die ergens klachten mee hadden, dus ziek waren, of ze moesten maar eens een keer goed geneukt worden, of zaten in de overgang. Weet je, het was zo en niet anders.
2: Ja.
0: En nooit is gewoon nadenken over de dingen wel eens.
2: Dus wel eens heel star.
0: Star, ja. Dat was het. Ja. En nooit ook iets hebben van, jij denkt er anders over, het zal wel. Dat hadden ze niet.
2: Nee, dus
0: dat hebben ze later wel gekregen weer. Toen ze ouder werden. Zij zijn wel milder geworden.
2: Ja.

0: ik was niet zo lastig. Mijn oudste zus was heel lastig. Die heeft alles, alle vrijheid voor ons bevochten, moet ik maar zeggen. Maar ik kwam daar achteraan. En ik, toen ik een jaar of 16 was, heb ik een blootje gerookt op school. En omdat wij dat... hadden we nog een heel open gezin naar mijn idee. Dus ik had dat thuis verteld. Nou, daar niks van gemerkt. Een blootje gerookt. En toen hebben mijn ouders gezorgd dat de jongens met wie ik dat gedaan heb... van school zijn gestuurd.
1: Oeh,
0: definitief ook. Dus dat was heel erg heftig. Dus toen zei ik... Nu loop ik weg, stampvoetend en wel. En toen zei mijn oma... Doe dat nou niet, want je vader krijgt zo een hartaanval. Toen zei ik... Nou, dan krijgt hij dat toch. Dan geef ik hem gewoon een schop na. Al valt hij hier dood neer. En toen deed hij dat ook. Dat was even wat minder prettig. Dus hij viel neer. En toen is hij met de zieke auto weggehaald. 2 weken intensive care. Ja. 39 en een hartaanval.
1: Jezus.
0: Daarna heb ik geen ruzie meer gemaakt tot ik de deur uit was.
1: Ja, ja.
0: Nou.
1: Dat is toch wel een heftig verhaal. Goed, gewoon. Ja. Ja, nou ja, jij werkte, eerst had je het moeilijk, hè, las ik in het artikel, maar de radio heb je min of meer gered. En, of wie was dat die jou die baan aanbood?
0: Nou, ik had gewoon, ik werkte natuurlijk in een punkwinkeltje, dus dat is heel klein en heel weinig geld. En ja, ik had toen net mijn oudste, dus... Ja, daar zorgde ik alleen voor. Tenminste, de vader zorgde er wel voor, maar niet financieel. Ik zorgde er financieel voor. Ja, dan heb je heel weinig geld. Ik had 1100 piek uitkering en daar moest je met z'n tweeën van komen. En toen kwam Nico Haasbroek, de basis van het NOS-journaal. Die kwam toen bij Rijnmond werken en die kwam vragen of ik geen zin had om een columnist te worden. Dat wou ik niet, want ik ging niet werken voor een burgerlijke radio. Nee. Waar ik toch vast geen vrijheid van meningsuiting had. Hartstikke eigenwijs was ik. Toen heeft hij een half jaar geprobeerd om me over te halen. En uiteindelijk heb ik het gedaan. Dat hielp natuurlijk wel. Dan kreeg ik 100 piek per column. En dat was 400 piek per maand erbij. Dus dat hielp me net over de armoedegrens heen. Dat was wel tof,
1: ja.
0: Financieel gezien.
1: En hoe kwam jij bij Spijkers met Koppen terecht?
0: Hanneke Groenteman, die zat toen... De Schreeuw van de Leeuw was dat programma van Paul de Leeuw. Daar was zij in de redactie.
1: Ja.
0: En dat werd toen hier in Rotterdam opgenomen. En zij was dus een nacht blijven slapen in Rotterdam. En hoorde de volgende ochtend mijn column. En toen had ze iets van, die wil ik voor mijn radioprogramma. En ze had toen een radioprogramma
1: bij de VBO
0: in Amsterdam.
1: Was dat VARA? Nog. Oh ja, ze is bij
0: op
1: de VARA.
0: Op FM4 was dat. En daar heb ik toen 2 jaar bij gezeten. En toen ging zij weg naar de VPRO. En toen moest ik voor Vera Keur naar Spijkers met Koppen. En dat wou ik niet. Want dat vond ik veel te grappig. En ik wou niet grappig, ik wou bloedserieus de wereld veranderen. En Jack Spijkerman, die wou mij ook niet. Dus nee. Wij zijn tot elkaar veroordeeld. Ja. We hebben ook de allereerste keer meteen slaande ruzie gehad. Echt verschrikkelijke ruzie. Dus toen, ik kwam bij een Hilversum aan. Want ik was de directeur opgeroepen van... Nou, je gaat nu kennis maken met Jack Spijkerman. En toen kwam ik bij een radiostudiootje en daar klopten we aan. En Jack deed de deur open en die zei, ik wil met niemand praten en zeker niet met jou. Bam, gooide hij de deur in. Dus toen ben ik maar weer naar Rotterdam gereden. Ik was nog niet in Rotterdam of de telefoon ging en het was Jack. En die zei, ik vind dit niet oké, ik kom nu naar je toe om het uit te praten. Dat vond ik wel heel knap. Toen is hij gelijk gekomen. Ik heb eerst gezegd dat ik geen tijd had. Dus de dag daarna is die gekomen. En toen hebben we zitten praten. En toen zei hij, ik wil jou niet. Nou, dat treft, want ik wil jou ook niet. Dus, en toen schoten we eigenlijk allebei al in de lach. Dus toen was het al geregeld. En toen, ja, sindsdien zijn we eigenlijk de beste vrienden.
1: Ja, ik wil jou niet. Jij wilt mij niet.
0: Nee. Ik vond het allemaal veel te lollig. Ik dacht, straks moet ik ook cabaret gaan maken. En ik heb een bloedhekel aan... Ik vind het wel leuk om te zien, maar niet om het zelf te maken. Dus ik dacht, ik wil gewoon wel mijn mening kunnen vertellen. En dat bleek achteraf ook wel weer te kunnen.
1: Ja, nee, dat vind ik heel goed in dat programma pas.
0: Ja, daarom.
1: Ja,
0: ja. Maar ja.
1: Dus het was eigenlijk...
0: Vera Keur had het gewoon goed gezien. Maar ja, ik geloofde er niet. Nee.

0: Maar Rotterdam, hoe lang woon je daar dan? 78 kwam je hier?
1: 78 volgens mij ben ik hier komen wonen. Dus dat is slecht 23 jaar of zo.
0: Ben je nou een bekende Rotterdammer geworden eigenlijk, uiteindelijk?
1: Voor een heleboel mensen ben ik een bekende Rotterdammer, ja. Dat is heel raar. Maar
0: net
1: soort
0: als
1: van
0: Jules
1: uithang...
0: en zo.
1: Ja, maar Jules is veel meer echt een Rotterdammer.
0: Ja, dat is helemaal echt.
1: Die is helemaal echt. Die weet ook van de oorlog en zo. Omdat ik hier natuurlijk niet gezeten heb. Van Sparta en oude boksers. Kijk, toen ik hier kwam, ik ben hier samen met de Surinamers naartoe gekomen. Toen ik kwam, kwam ook heel Suriname hierheen. Ja. Allemaal jong en leuk. Dus ja, ik ben veel meer met die multiculti-toestand opgegroeid. Anders had ik het denk ik ook niet zo leuk gevonden. Want Rotterdam was natuurlijk behoorlijk ongelukkig van de oorlog. En chagrijnig ervan geworden. En door die nieuwe Caribische, breedgrijnzende, vrolijke negers. En vooral de dames daarvan, die allemaal gewend waren om op zichzelf te wonen. En voor hun eigen kinderen te zorgen. Gaf dat voor mij een enorme vrijheid. En kon ik ook dus met mijn kind alleen wonen. Vond niemand dat gek. En kon je ook werken. En was het
0: maar waren die toch niet zo puriteins?
1: Nee, niet zo puriteins. Maar gewoon somber waren ze, vond ik. Dat is nu toch wel anders.
0: Het is toch de wereld... havenstad nummer 1. Dus dat gebeurde natuurlijk... in het maritieme gebeurde had je natuurlijk ook wel... wat losbandige types en zo.
1: Ja, maar dat was meer de Kaap dan hier in de stad natuurlijk.
0: Kwam jij daar nooit?
1: Op de Kaap?
0: Ja.
1: Nee.
0: Nee. Dat is raar, hè?
1: Ik hield niet van... Nee, Zuid... ik kwam sowieso nooit op Zuid.
0: Nooit op Zuid, nee.
1: Nee, niemand hoor. Nee. Iedereen die hier woont, komt niet op Zuid. Ja, dat is van de boeren en de buitenlui. En dit is gewoon van ons.
0: Ja.
1: Ja. Ik kan er ook niks aan doen. Het is gewoon
0: een vraag. Want ik vind het leuk omdat ik zelf Rotterdam ook vrij goed ken.
1: Ja.
0: Hier ook heel veel gespeeld heb. En ik moet zeggen dat ik graag in Rotterdam speel. Want ik vind de mensen hier vaak toch opener. En ik weet niet. Het is een beetje wat Deel er altijd zei. In Amsterdam, in Rotterdam staat wel een bordje naar Amsterdam. Maar in Amsterdam geen bordje naar Rotterdam.
1: Precies. Ja.
0: En ik vind dat de Rotterdammers zijn
1: goed.
0: De Rotterdammers zijn voor mijn muziek wel oké. Dat zijn, maar goed, dat is dan weer
1: veel meer rouwdouwen.
0: Eén vooroordeel van mij misschien.
1: Minder gepolijst. Ja.
0: Ja. Hoe is het tegenwoordig hier? Hoe heet het nou weer? Met Dominee Visser en zo.
1: Het is extreem die wou nou weer, veel zwervers.
0: Ja.
1: En armen. Dat is echt, als je dat vergelijkt met toen ik hier kwam wonen... dan waren er mensen die wel eens in kraakpanden moesten slapen... of die dan in pensionnetjes sliepen. Dat soort dak- en thuislozen had je wel. Maar niet dat echte lompenproletariaat wat we nu hebben. Mensen die echt gewoon op straat liggen en liggen te huilen. En hartstikke heel veel psychiatrische patiënten. Weet je wel, die inrichtingen gingen toen allemaal dicht... en iedereen moest zo nodig terug de straat op. Maar ja, als je daar geen opvang hebt, word je ook heel ongelukkig... Dat is echt extreem veranderd de laatste tien jaar.
0: Ja.
1: Ja, ik denk dat ze denken dat we in Rotterdam 3000 daklozen hebben. Dat denk ik ook. Dat vind ik veel. Weet je, dan denk ik, zo groot zijn we niet. We zijn met 500.000 mensen of 600.000. Dat is een hele grote groep. Ja, als je van centraal loopt naar
0: onveilig en zo, hoor ik laatst. We hebben de Kluiskade, de Chinezen en zo... Die niet zo snel in opstand komen. Maar,
1: nee. Nou ja, het is...
0: Hangt dat allemaal samen of...
1: Ja, het is natuurlijk doopstad nummer 1. Als je hier op de hoek gaat staan en de wind staat de goede kant op de beste kant van je eieren. Dan hoef je niks aan te doen. Het is echt niet te geloven wat dat betreft. En dat, omdat dat natuurlijk, dat brengt zoveel criminaliteit met zich mee.
0: Ja, ja.
1: Dat maakt het extra moeilijk. Dan moet je ook nog

0: Rekenen dat een kwart van Rotterdam zit op of onder het bestaansminimum. Dus het is een arme stad. Er zijn veel werklozen. Er is heel veel kleur bijgekomen. Die het nog niet allemaal even makkelijk hun weg kunnen vinden, weet je wel. Dus ja, ik zeg wel eens, ze geven ons de moeilijkste opdracht. Namelijk om in een stad met heel veel verschillende culturen bij elkaar te gaan wonen. En je krijgt het minste mee om het te regelen. Dus we zijn en arm en zwaar vervuild en verpauperd. En ja, dat maakt het wel eens minder makkelijk. Maar tegelijkertijd, ja, ik denk als je mij in een nette buitenwijk, waar het allemaal wel goed geregeld neerzit, dan verkommer ik ook. Dus ja, ik woon hier heel fijn. En het geeft natuurlijk ook heel veel vrijheid. En je lacht je de tering. En ja, je hebt ook soms dat je denkt, nou ja, wat nou weer meemaak. Weet je, ja, ik kan gewoon echt met hele mini-rokjes naar buiten, want dat vinden ze toch niet gek.
1: Niemand kijkt
0: daar. Of er nou één mens sluier loopt of dan je nou in je blote hol loopt. Dan moet je toch echt allemaal zelf weten in Rotterdam. Dat is natuurlijk heel prettig.
1: En wat is, er was, ja, ze zit wel, daar stappen ze wel geld in. Het is toch culturele
0: hoofdstad.
1: Samen met Porto. Plasting, ja. Vroeger was het altijd één culturele hoofdstad. Plasting duikt er elk jaar weer twee op.
0: Ja. Eén was ook niks en twee is ook niks. Oh, je hebt er geen last van. Ben je gek? We krijgen wat extra geld, dat is mooi. We hebben een paar kroegen bijgekregen. Ja. Hartstikke leuk. Er wordt veel gedanst. Er is gewoon wat meer bijgekomen. Daar zijn we. Maar het is achterstallig onderhoud. Het was wat we toch al niet hadden. Weet je, hebben we bijgekregen.
1: Maar jij zei dat het dan wel het ogenblik redelijk in is en zo.
0: Ja, het is heel hip. Maar dat is dan natuurlijk niet gewoon dit soort wijken. Dat is dan Kop van Zuid. En, weet je, het is hip om tegenwoordig Rotterdam mooi te vinden.

0: ik weet niet, heroïne en zo, dat soort dingen. Ja, dat vind ik eigenlijk, misschien moeten ze dat wel doen, maar dan wel op een verantwoorde manier of zoiets, weet je wel.
1: Ja. Nou ja, drank is ook niet goed voor je.
0: Nee, dat is ook een boosdoener tot en met.
1: Ja. Dat
0: weet ik zelf wel, als je een drent jenever geeft, is ook niet echt...
1: Nee, jenever is... Ik zeg altijd, jenever is net heroïne. Ja. Als ze een half fles jenever op hebben, weten ze ook echt niet meer wat ze doen.
0: Nee,
1: agressief is
0: chagrijnig. Kun je kwaadaardig van worden.
1: Ja, kwaadaardig.
0: Ja.
1: Dat is niet het vrolijkste drankje.
0: Nee.
1: Kan ook heel lekker zijn, maar...
0: Ja, ja, maar ik werd er ook altijd een beetje...
1: Beetje
0: somber en agressief van, omdat mensen het vaak dan niet begrepen.
1: Nee, dat
0: en dan wil ik ze het uitleggen, dan snap ze het niet, weet je wel. En dan werd ik dus eigenlijk kwaad of zo. Dat heb ik met bier gewoon of zo niet, weet je wel.
1: Nee, ik had Berenburg dronken, ik was ook heel heftig.
0: Ja, dat
1: is ook je neef.
0: Maar ja, dat komt omdat ik een beetje een soort van rare onderwijzerstik in me heb. Soms. Dus als mensen het dan niet wilden snappen, dan werd ik met je neef, werd ik altijd... Maar goed, dit terzijde.
1: Ja.
0: Maar ik even terug kon naar het huis. Dit is wel fantastisch mooi natuurlijk, hè?
1: Ja, mooi, hè? Dat is heel mooi.
0: Zelfs ik, die buitenman ben, dus. Ik hou echt van de natuur en zo. Met kijken en soms stilte en zo.
1: Hij wel.
0: Ja.
1: Echt waar?
0: Ja, ik kan ook heel goed... Ik ben van alle markten thuis. Ik kan ook goed... Maar dit lijkt mij ook wel waard, weet je wel.
1: Ja, dit is ook tof.
0: Ja.
1: Ja. Ja, nou ja, je hebt wel één nauw horeca om je heen, dus het is wel lawaai.
0: Ja.
1: Weet je, nou maakt dat mij niet zoveel uit, want je slaapt of je slaapt niet en heeft lawaai bij mij niet zoveel mee te maken. Maar nou, je hebt wel op straat, dus ik bedoel, wat ik zelf vervelend vind, is dat je nooit anoniem je huis in en uit kan. Want de terrassen zitten in de zomer zo verschrikkelijk vol.
0: Ja.
1: Dat iedereen die
0: moet je bijna,
1: kom even zitten.
0: Moet je eigenlijk bijna vermommen of zo?
1: Nou, nee, maar...
0: Heb je dat wel eens gedaan? Of zo?
1: Dan moet je voortdurend uitleggen dat je nog moet werken.
0: Ja.
1: Weet je?
0: Oh ja.
1: Ja.
0: Die.
1: Ja, het is heel vervelend. Want dan zie je ook iedereen... Kijk, als je gewoon aan het werk bent dan geeft, en je zit ergens anders... dan denk je niet, shit, iedereen zit op het terras. Maar als je ze allemaal ziet zitten en jij moet nog werken...
0: Ja, dat is een temptation.
1: Ja, dat is er hard aan naar mij. En wat vroeger hield ik rekening met het feit dat ik nog moest fietsen. Ik moest nog kunnen fietsen naar huis. En nu kan ik gewoon naar boven kruipen. Dus dan neem ik die laatste ook nog. Weet je wel, dat is de volgende ochtend minder prettig. Ja.
0: Ik vind het altijd wel mooi dat jij geen blad voor je mond neemt. En dat las ik ook, dat een van de dingen is die je op prijs stelt. Dat mensen eerlijk zijn. En,
1: ja.
0: En
1: maar ik kan erg slecht tegen mensen die... Die liegen, die keihard midden in je gezicht zitten te liegen. En zeggen, ja hoor, we hebben er wat aan gedaan. En dan blijkt later dat het helemaal niet zo is. Nou, dan heb je mij helemaal gillend aan je rok hangen. Ja. Nou, ik had van de week met hier voor de deur stond dan weer meneer die hartstikke in de war was zwerven. Vreselijk te huilen, sprong net het voor de tram. Nou, allemaal dus de mensen gewoon uit de cafés, uit de winkels. Ze hadden al broodje gegeven, koffie gegeven. Weet je wel, proberen om het... Maar het ging gewoon niet meer. Op een gegeven moment belden ze aan van, kan je moeten toch even wat doen. Ik loop wel even naar de politie. Nou, dat is hier om de hoek. Dus ik loop bij de politie binnen. Ja, die kennen mij natuurlijk. Dus hey Carrie, kunnen we wat voor je doen? Zei, nou, die man is zo verdrietig. Weet je wel, kom even. Want hij pleegt echt zelfmoord. Dus kom even wat doen. Nou, ja, we komen gelijk. Er was al gemeld. En nou, dan blijkt ze dus later gekomen. Dus ik heel gerust naar boven. Ik denk, oh, tof dat ze het zo regelen. En dan hoor ik later dat de twee agenten uit zo'n busje zijn gestapt. En die hebben ze tas naar hem toe gegooid en gezegd... En nou wegwezen jij. Dat is dan alles.
0: Ja,
1: nou, dan ben ik zo des duivels. Dan denk ik, godverdomme, die man die heeft gewoon hulp nodig. Geef dat dan ook. Breng hem even ergens. Weet je wel, desnoods in de Pauluskerk... dat even iemand een koffie geeft. Even iemand met hem praat. Maar dan, ja, dan staat hij dus vervolgens... in de Westersingel om de hoek zelfmoord te plegen. Of zo. Weet je wel, dat is zo onmenselijk. En dan word ik dan... Dat soort dingen kan ik erg
0: pissig. Die Dominic Visser, die doet toch wel wat, hè?
1: Ja, altijd. Die doet veel werk. Ja, ja. Ja, ik ben erg blij dat hij er is, hoor. Moet ik eerlijk zeggen. En dat merk je wel bij Rotterdammers. Er is hier zoveel tolerantie eigenlijk. En ook omdat als Dominic Visser zegt dat hij niet meer bezig is... dan heeft iedereen eigenlijk wel iets van... nou ja, dan gebeurt er wat aan.
0: Ja.
1: Weet je wel, dan gaat het goede weer werken bij iedereen. Dan denk eens, nou ja... Die man doet ook zijn best. En nou ja, weet je wel. Dus ook als het drugsopvangpanden of zo gemaakt moet worden. Of gebruikersruimtes. Ja, dan de meeste wijken werken daar toch wel gewoon aan mee. Ook omdat het natuurlijk je eigen kinderen zijn die aan de doop gaan.
0: Ja, maar het is natuurlijk...
1: Het is toch een soort van... En daarom hou ik veel van Rotterdam. Dat ik denk van... Het is helemaal ongeveer tegenovergestelde van mijn ouders, zou ik maar zeggen.
0: Ja.
1: Het is heel open, heel vriendelijk en... er is een probleem, oké, dan moet dus een oplossing gevonden worden.
0: Ja, het is een doop en zo en de aanverwante artikel, dus criminaliteit. Het is natuurlijk wel een... Het is eigenlijk toch wel behoorlijk structureel, denk ik altijd. Het is... Men komt er niet vanaf, denk ik.
1: De biel van een wethouder heeft nou weer bedacht dat we stadsetiketten gaan doen. En dat betekent dat we weer ja meneer en nee mevrouw moeten gaan zeggen. En dat we de deuren voor elkaar open moeten gaan houden. En dat we weer op moeten gaan staan in de tram. En dan denk ik, het is zo ver van de werkelijkheid. De werkelijkheid is ook niet goed gemanierd hier. Als ik kijk naar de school van mijn dochter, ze hebben geen stuiver om het op te knappen. Het is een oud verpauperd pand. De wc's zijn goor. Er staat nooit dezelfde juf voor de klas. Er is geen enkele opvang meer voor kinderen die het moeilijk hebben. Dus de jeugd voed je op met het idee van... Nou, jullie wereld mag gerust vies, kapot, oud, verrot en slecht georganiseerd zijn. En vervolgens verwacht je wel dat ze met twee woorden spreken. Zo werkt het niet. Kijk, we hebben natuurlijk de hele peperperiode gehad. Dat was natuurlijk peper niet alleen. Dat was het hele gemeentebestuur. Dat was zo'n arrogante tering. Die hadden scheid in iedereen. Dan moet je niet verwachten dat geen sporen achterlaat in de stad.
0: Dat bedoel ik dan maar, hè, met die PvdA.
1: En daar hebben we opgesteld. Notabene VVD. Nou, daar moet ik helemaal niks van hebben. Maar die opstelt is een schat. Die doet precies hoe het moet. Precies.
0: Ja, die lijkt ook op zo'n cliché-burgemeester.
1: Ja, het is gewoon nog de burgemeester van Zwiebertje.
0: Ja, precies.
1: Ja, gewoon helemaal goed is die.
0: Wat ik net zeggen.
1: Sinterklaas, hoog Sinterklaas gehaald.
0: Ja, altijd zo'n ketting om en zo, weet je wel.
1: Ja, en als dat grote hoofd er zorgelijk op en neer schudt, dan heeft iedereen iets. Ah, hij gaat ervoor zorgen.
0: Ja.
1: Maar hij doet het ook wel, hoor.
0: Een zware stem heeft hij hier. Hij praat echt VVD's, hè. Met nog zo'n hockey in zijn keel.
1: Ja.

0: Lao Tse zegt altijd, de wijze gaat niet, hij weet. Zullen we even kijken op dat terras?
1: Op een platje.
0: Ja, dat kan ik toch alleen. Zit ik op mijn duivenplatje? Dan is alles weer oké, hè? Wie was dat nou? Ja, Louis David. Ja,
2: ik ook niet.
0: Hé, wie is dat?
2: Nog een poes.
0: Kijk eens. Welke kerk is daar?
1: De Paradijskerk is dit. Dan wordt ook zondag 21:30. Vreselijk.
0: Ja?
1: Voor als je
0: laat
1: hebt gemaakt.
0: Ja, hij werkt nog.
1: Het is pijnlijk. Ja, joh, hartstikke. Ja, het is een beeldschone kerk. Hoor. Er wordt heel veel getrouwd, heel veel begraven ook.
0: De hervormde kerk? Ik denk het wel.
1: Volgens mij is het katholiek.
0: Toch wel? Toch?
1: Want al die Kaapverde en zo zitten er toch in? Nou, dat is Portugal. Dat moet ook katholiek zijn. Maar ik zou begot niet. We hebben niet zo kerken. Kerkelijk, weet ik. Hoe heet dat?
0: Kerks.
1: Ja, en dit is dus de discotheek hier. Nou, dit is de whiskykroeg.
0: Hieronder. Oh, dit is hier zitten de mensen die wat...
1: Somber voor zich uitstaren en diep denken. Dat is de disco, dus dat is donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag doorstappen. En dat is Roadtown, dus ik zit in de Bermuda-driehoek. Als ik tussen een van de drie verdwaal, zie je me nooit meer terug.
0: Een prachtige oude knoestige boom daar, hè? Een oude eik. Is dat fantastisch.
1: Is dat eik? Ja, dat
0: weet ik niet. Dat lijkt het wel over. Ja, denk ik wel, ja.
1: Takken en blaren, dan zeg ik altijd maar boom.
0: Nee, het is wel een eik. Ja. Afhoewel, dan kan het een boom zijn. Het is glad. Het is geen eik. Nee,
1: het is een boom.
0: Maar hij ziet er wel mooi uit. Zomaar. En Hulst hier. Jongens, midden in Rotterdam, kijk eens aan Hulst.
1: Houd erop.
0: Mag die helemaal niet geplukt worden.
1: Maar heb je al die petrochemische industrie voor, hè? Zal die rotzooi gewoon doorgroeien? Nee. Nee, want het is hier heerlijk wonen, echt.
0: Nou, kijk eens, en het pand ziet er toch wel goed uit. Helemaal opgeknapt, geschilderd.
1: Het is net opgeknapt door vrienden van mij. Hebben dit helemaal opgeschilderd en opgeknapt. En allemaal. En daarboven van mijn zusje. Met een kind. Dus hebben we weer een baby in de huis. En daarboven wonen nog twee oude meneren die er langer woonden dan ik. Dus die woonden geloof ik 15 jaar of zo. Dus die wonen er nou nog. Maar hartstikke leuk.
0: Ben je nog eens kwijt?
1: Ik ben iets kwijt. We hebben dit niet over muziek gehad. Daar heb ik ook niet zoveel verstand van.
0: Nee,
1: dat is meer jouw hobby.
0: Nou, maar wat draai jij dan hier voor muziek?
1: Nou ja, ik zei al, dead metal vind ik leuk. Maar de Cradle of Filth, maar dat zal ik je nou niet aandoen.
0: De Cradle of?
1: Of Filth.
0: De wieg van?
1: Het vuil.
0: Ja,
1: dat vind ik wel leuk. Maar wat ik ben net naar PJ Harvey geweest. Dat vond ik ook wel leuk. En ik vind de nieuwe van de Postman heel erg leuk. Ze staan er zelf geloof ik helemaal niet achter. Maar het is een beetje Bob Marley-achtig. Heel gezellig. Lekker rustig om te draaien. Maar ik hou wel van heel veel. Ik hou niet van jazz. Dat vind ik verschrikkelijk.
0: Nee, dat vind ik niet leuk. Zoals Jules.
1: Oh, vreselijk. Nee. Volgens mij is jazz ook gewoon... Stel mensen die iets hebben van, weet je wat, we gaan met z'n allen op het podium staan en we zien wel wat er voor komt en we pielen maar een eind weg. En kijken wie er het eerste wegloopt. Ik weet je
0: wel. Nou ja, dus als je de free jazz hebt, dat is natuurlijk, of die mensen, de oude free jazz is inderdaad.
1: Operette en free jazz is geloof ik het enige operette, waar ik echt hysterisch van
0: wordt. Dat draaien die ouders zeggen.
1: Ja, hou op. Als maar, ja. Nee,
0: heb je die vrouw gekust.
1: Ja, hou op. En dan al die Jordaan-liedjes, daar kan ik ook niet goed tegen. Dus Gerard Joling en...
0: Nee, dat vind ik ook zulke epigonen, vind ik.
1: Nee, daar hou ik helemaal niet van. Dat wordt helemaal
0: André
1: niet.
0: Hazes, dat vind ik het ergste van deugden.
1: Ja, André Hazes.
0: Nee. Dat vind ik niks.
1: Een beetje verliefd was alweer grappig, maar dat is alweer 20 jaar geleden. Dus.
0: Ja, dat was toen... maar ik vind het echt...
1: Nee, ik hou er ook niet zo van. Ik ga heel graag naar beentjes, ga heel vaak naar beentjes. Denk 1-2 keer in de week wel. Kan ik ook een beetje denken, want dan staat de muziek zo hard dat ik niet kan kwebbelen. Want ik praat natuurlijk nogal veel. Dan denk ik gewoon. Ja, ik ga heel vaak. Ook DJ's en zo vind ik leuk. Ik ga altijd wel even een beetje kijken wat er aan de hand is overal. Dus, en meidenmuziek vind ik ook altijd leuk.
0: De chorus of zo.
1: Nou, nee. Dan,
0: dat is alweer, die zijn te mooi.
1: Dat is te netjes.
0: Ja.
1: Ik hou alweer een beetje...
0: Een beetje ruiger.
1: Ja, Courtney Love met Hol en zo. Dat soort dingen. Dat, die punkmeiden bij elkaar. Dan word ik altijd wel blij van, ja.
0: Maar punk is dat er eigenlijk nog wel? Dat was toch...
1: weer, schat. Je moet een beetje opletten. Ja, revival, hè. 80 jaar. Na de 20 jaar komt het allemaal weer terug. Nou, het is nu veel jonger weer. Het was een tijdje natuurlijk, die punten ging natuurlijk ook heel erg van aan het gas en allemaal gebruiken en lastig en dood en elkaar neersteken en zo, weet je wel, met sekspistols ja. en zo. Maar nu is het weer allemaal heel jong en fris en gezellig. En
0: die worden dan ook weer vicious?
1: Ik hoop het niet. Ik hoop het niet. Ik hoop dat ze allemaal lekker fris en vrolijk doorgaan. Ja, je weet het niet.
0: Ja, nou ja, ik vond het wel verfrissend in die tijd, hoor, moet je ook zeggen.
1: Maar ik vind rap ook erg leuk, hoor. Ik ben een beetje de gangsterrap heb ik erg gevolgd. Met NWA en zo, Niggas with Attitude. Vond ik, moest zo omlachen. Was ik in Londen en ging ik spullen halen voor de winkel. En er was zo'n grote t-shirt hal. En er zijn er een gozer, weet je waar jij naartoe moet? NWA. Ik zei, daar heb ik nog nooit van gehoord. Ze zei, hier heb je twee kaartjes, ga er vanavond naartoe. Een van de keldertje in Brixton. En ja, helemaal zwart natuurlijk. Dus ik kom binnen. En zo bij de ingang, zo 15 van die bobbies. Weet je wel, wat bleek nou? De NWA had een nummer, Fuck the Police. Oh. En dat mocht niet gespeeld worden. Op het moment dat ze het zouden zeggen, zouden die bobbies ingrijpen. Maar die zijn natuurlijk ongewapend en al. Ze hadden nog maar helemaal aan de tering, die rare hoedjes op. Dus dan hadden ze het als volgt dat de NWA, die gilde alleen maar fuck de, en dan de hele zaal deed de politie.
0: Ja.
1: En dan lol.
0: Moet ik al die mensen eruit gooien? Ja.
1: Dus ik had 10 t-shirts meegenomen. Nou, ik deed nooit 10 t-shirts van een nieuwe band. Dus nou ja, geef hem met 10 mee. En er waren in 2 dagen waren die verkocht. En alle zwarte jongens in de wijk. Nou, er waren er 8 verkocht en 2 gejat, moet ik heel eerlijk bij vertellen. Maar we waren ook helemaal hot toen voor de zwarte jongens. Want we hadden allemaal iets van wauw, weet je wel. Ja. Nee, ik vind het wel leuk. Ik ga meestal wel.
0: Ik heb het in het begin even gevolgd, zo, die rap. Ja. Maar toen kreeg ik zoiets van, nou, het is allemaal toch wel hetzelfde, weet je wel. Van,
1: ja, het zit saai, joh.
0: Van, Akkerman zei dat een keer tegen mij. Rap is just another motherfucker with a cap.
1: Ja, maar weet je wel, ik voor bodycount en zo met Ice Cube, keer bodycount.
0: Ja, dat vond ik ook
1: heel mooi. Ja. Maar dat was wel gek, want ik kwam...
0: Maar later begonnen die mensen ook aan elkaar neer te steken en zo, die toepakken en zo.
1: Ja, jongen, die hebben ghetto's, dus dat is toch een heel ander sfeertje nog eens hier.
0: Op die manier red en zo, dat is natuurlijk ook niet goed.
1: Nee. Ja, en ik vind al die bandjes die hier nu ontstaan met Turkse, Marokkaanse, Surinaamse crossovers, vind ik wel heel leuk, hoor.
0: Ik hou ook wel van die Turkse muziek af, vind ik prachtig. Ja, kijk vroeger naar die Turkse zender.
1: Ja, voor de buikdanseressen natuurlijk.
0: Voor de muziek. Vooral voor de muziek.
1: Ja,
0: Er zaten zes van die mensen die met die lange steel en die snor en die sas speelden. Ja. Zo, hè? En die waren goed, hoor. Denk erop dat goed is. Ja. Dat vond ik prachtig, weet je wel. Ja, die zangeressen uiteraard.
1: Buikdanseressen.
0: Die waren de buikdanseressen bij en zo. Nee. Ja. Nou, Karel. Ik vond het leuk om even een gesprek met je te voeren. Het is niet zo'n interviewachtig gebeuren. Dus ik dank jou eigenlijk namens Radio Drenthe en de VBRO.
3: De muziek die jij hoorde in het gesprek met Carrie, de columniste uit Rotterdam, die was van haar eigen keuze. Muziek van de groep No Doubt, Don't Speak. Van de Patti Smith Group, Pissing in a River. Van Kalis, I Hate You So Much. In de Rotterdamse groep Postman met Victim. We gaan verder met Harry's historie.
0: Wij zitten hier nu op een werkkamer van mezelf. Misschien dus. ik kijk naar de computer en wij willen eens even een tekst wat nader bekijken. Een van de teksten die ik geschreven heb. En dat is misschien wel leuk, want in de toekomst staat er misschien nog een boekje te wachten waar een aantal van die teksten begeleid worden door foto's en door een kleine uitleg. Wanneer dat precies gebeurt, weet ik niet. Maar het plan ligt er in ieder geval. En er is een uitgever. Ik zal maar niet direct zeggen wie het is, maar het is ook een bekende Drents. het liedje waar we naar kijken is van de CD Sky Songs on the Spot. En Sky Songs on the Spot, dat zijn eigenlijk liedjes die je van bovenaf dropt. En die zo in je hoofd komen en zo ook ontstaan. Dit ding is natuurlijk niet zo ontstaan, dit is echt geschreven. Maar dat gaat over het liedje heet Nog één, oftewel One More. En het gaat over al die dingen die je weer nog eens een keer weer doet. En het gaat vooral over het op pad wezen met een band. En wat daar allemaal gebeurt. Dus, en de tekst dat loopt als volgt. Dat giet over nog een avond en nog meer sigaretten. En weer een moment om iets proberen te vergeten. Weer een andere autobaan, weer een andere show, weer een andere optreden. En weer nog meer slapen in de auto, zou ik maar zeggen. En dan weer nog een smerige kleedkamer en een soundcheck in het tegen het duister aan. En weer een vervelende conversatie met mensen die je niet met rust laten, zou ik maar zeggen. Dat is de eerste strofe. En het refreintje is dan, niks is eigenlijk veranderd ten goede of ten goede of ten slechte, weet je wel. En ik doe mijn ding zoals ik het altijd gedaan heb. En moet de computer, want het, ik heb het allemaal in een bestand. Want het hoort tegenwoordig zo. Iedereen heeft zo'n ding. Dan nog een andere start. Je schudt weer iemand de hand. Hè? Voor een reden ja, die je niet begrijpt. En nou gaat de bel en dan moet ik even naar beneden. Dat is altijd leuk, hè? Dat is live, hè, de luisteraars. Waar waren we bleven? Want meneer Jacob Boels die kwam en die wil ons hebben spul voor een bruiloft. Dus ze komt al aan de deur bij mij, jongens. Dus voor reden die ik niet begreep. Weer een trein en stations die voorbij gaan. En soms dan haat ik mezelf om met leugens te leven in verband met, nou ja, je vertelt mensen wel eens, waar denk je van, nou leugen je dan best veel. One more lonesome whistleblow. Weer een eenzame fluit van de trein. Die mensen waarschuwt die ik niet ken. Nog weer een toneel waar ik mijn liedjes zing. In stille hals waar niemand eigenlijk thuis hoort. Dus dat is een poëtische tekst van het onderwegwezen van iemand die een band speelt, zou ik maar zeggen. One more heet het dus. One more evening, one more cigarettes. One more moment trying to forget. One more highway, another gig. One more sleeping in the rig. One more dirty dressing room. Soundcheck in the after gloom. One more boring conversation with fancy people without patience. Nothing ever changed for the bad and the good. And I do my thing like a good guy should. One more city to shake hands for reasons I never understand. One more train, stations passing by. Hate myself living with these lies. One more lonesome whistleblow, warning people I don't know. One more stage to sing my songs in silent halls where no one belongs. Ja, one more. Tekst van HMSG en de muziek van Roy Couchel. Ja, het liedje wordt niet zo vaak gespeeld. Maar ik vind het. Ja, ik vind de tekst vind ik eigenlijk zelf wel leuk. Want daar gaat het eigenlijk toch wel een beetje over. Je bent toch een vluchtige passant, zou ik maar zeggen. Die een aantal dingen constateert en die een aantal dingen ziet. En een aantal dingen meemaakt waar je niet altijd maar zin aan hebt. En soms moet je daarmee leren leven. Daar gaat het eigenlijk wel over. En je moet, ja, vaak moet je ook wel netjes blijven denken. Een aantal mensen waar je mee van doen hebt. Waar je dan geen zin aan hebt eigenlijk. Maar zo is het toch eigenlijk wel. Vandaar, ja. En je speelt soms wel eens ja, je moet er altijd weer op tijd zijn. Je moet weer een soundcheck doen in de aftergloom. Tegen het duister aan, zou ik maar zeggen. En dan gaat het weer los. Dus dat was een stuk van mijn hand. One more heet dat.

0: Ja, dat was Harry's Blues voor vandaag. Gemaakt door Harry Musquet, Albert Haar en Rego Meijer.
1: Van Route 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe. Muziek voor volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
2: Gretchen Peters werd geboren in New York, maar ze groeide op in Boulder in Colorado. En uiteindelijk belandde ze in Nashville en daar werd ze songwriter voor Martina McBride, Etta James, Tricia Yearwood, Patti Loveless, Jimmy LaFave en Neil Diamond. En intussen heeft ze ook al 13 albums gemaakt. Gretchen Peters, On a Bus to St. Cloud.

Gretchen Peters on a bus to St. Cloud. Randy Garabay uit San Antonio zat in de Velvets en later in de Pharaohs. En toen werd hij achtergrondzanger bij Doug Sam. Even later dook hij weer op in de Dell Kings. Hij was gitarist in de band van Jackie Wilson, Curtis Mayfield en ook nog bij de soulband The OJ's. En vervolgens begon hij een eigen band, Cats Don't Sleep. Randy Garabay, Sweet Home Chicago.

Randy Garabay, Sweet Home Chicago. En ik vind het heel hinderlijk dat Randy Garabay door me heen praat. Winona uit Kentucky, dat was de dochter van Naomi, en samen vormden zij jarenlang de Judds. En ze hadden 14 nummer 1 hits in Amerika. In 1991 ging Winona solo en ze begon met 3 nummer 1 hits. Privé zit het wat tegen. Ze heeft een paar mislukte huwelijken achter de rug. Ze is manisch depressief. Haar laatste echtgenoot verloor een been bij een motorongeluk. En haar dochter kreeg 8 jaar gevangenisstraf voor drugshandel. Winona, I saw the light.

Winona, I saw the light. Jimmy LaFave uit Texas groeide op in Stillwater in Oklahoma. En Woody Guthrie, dat was zijn grote voorbeeld. Hij componeerde prachtige nummers over het leven en het landschap in Oklahoma. Dit komt van het album More Songs of Route 66. Jimmy LaFave, Oklahoma Hills.

Jimmy LaFave, Oklahoma Hills. Hal Ketchum kwam uit Greenwich, New York en had al 17 hits toen hij in 1981 besloot te verhuizen naar Texas. En daar ging hij optreden in kleine clubs en daar werd hij eigenlijk opnieuw ontdekt in Nashville. En toen kreeg hij een contract bij Curb Records. In 2019 is hij gestopt met optreden nadat er Alzheimer bij hem werd geconstateerd. Hal Ketchum, I know where he lives.

Hell catch him, I know where he lives. De Leroy Brothers, dat was een band uit Austin. En het waren helemaal geen broers. Het was een band opgericht door Mike Buck, de voormalige drummer van de Fabulous Thunderbirds. En in 1987 was het album Open All Night een bestseller voor de Leroy Brothers. California Sun.

The Leroy Brothers, California Sun. Na The Birds, The Flying Burrito Brothers en Manessas wilde Chris Hillman een eigen band waarin hij alles bepaalde en niet werd gehinderd door allerlei ego's. Het nummer is van John Hyatt, The Desert Rose Band, She Don't Love Nobody.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Soxo van de Jayhawks is het album van deze week. En het is een ouderwets Jayhawks album geworden met louter eigen composities geschreven door Gary Lewis, Mark Perlman en Tim O'Ryan. De Jayhawks, Living in a Bubble.

The Jayhawks, Living in a Bubble. Steve James, dat is een ervaren gitarist uit New York. Hij speelde bij Sam McGee, Bo Diddley, John Hammond en Dave Van Ronk. Hij vormde een duo met Cindy Kessdoller en hij was de gitarist van Rudy Foster. Steve James, 66 Highway Blues.

Steve James, 66 Highway Blues. Boy Howdy, dat is een band uit Californië rond de broers Kerry en Larry Park. Zanger Jeffrey Steele is intussen soloartiest in Nashville. Boy Howdy, she did give anything.

Boy howdy, she did give anything. George Jones overleed in 2013 in Nashville op 81-jarige leeftijd. En hij kreeg de bijnaam Honky Tonk's Greatest Honky. De man had ruim 150 hitsingles, dat kun je helemaal niet meer voorstellen in deze tijd. En hij werd ook beroemd om zijn duetten met onder meer Mark Knopfler, Leon Russell, B.B. King, Linda Ronstadt, Loretta Lynn, Jerry Lee Lewis, Emmylou Harris, Garth Brooks, Keith Richards, Johnny Cash en de Staple Singers. George Jones, The Warm Bat Wine.

George Jones, The Wombat Wine. Jody Messina uit Massachusetts had een Italiaanse vader en een Ierse moeder. En ze had 6 nummer 1 hits in Amerika nadat ze ontdekt werd door Tim McGraw. En deze Tim McGraw werd later ook haar producer. In 2017 werd er kanker bij haar geconstateerd en na 1,5 jaar behandelen begon ze eind 2018 weer op te treden. Jody Messina, Do You Wanna Make Something of It?

Jody Messina, Do You Wanna Make Something of It? Philip Claypool uit Memphis begon als gospelzanger en het was niet zo vreemd, want zijn moeder speelde orgel in de kerk. Maar hij kreeg een contract bij Curb Records en dat was een country label. En hij schreef altijd zijn eigen materiaal, maar zijn grootste hit was weer een cover van Bad Company, Feel Like Making Love. Tegenwoordig is hij de huisartiest in de Smokehouse in Charleston in South Carolina. Philip Claypool, Circus Leaving Town.

Philip Claypool, Circus Leaving Town. Bob Woodruff uit New York was de zanger van een band, The Fields. Solo werd hij een alternatieve country rocker. Hij heeft intussen 4 albums gemaakt en 2 bescheiden hits gescoord. En hij scoort vooral opvallend goed in Canada. Bob Woodruff, Out of the Blue.

Woodruff, Out of the Blue. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen. Laurens Braam, Stedentechniek en Rinus Bouwmeester coördineerden de playlist. David Kirsch uit Texas was de zanger van het huisorkest van de dansclub Dance Across Texas in Austin. Zijn albums verkochten goed, hij scoorde regelmatig hits, maar in 2015 meldde hij zomaar op zijn website dat hij uit de muziek stapte. Hij had er gewoon geen zin meer in. David Kirsch. Good night, sweetheart.

0: Mississippi Delta door de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: Mooi luisteraar, mooi dat je weer bent bij Haddy's Blues. Een uur lang muziek uit vooral Amerika. Drie versies van Rock'n'Roll Doctor. Oh ja, dat bekende nummer van Little Feat. Maar ook nog twee andere uitvoerings erbij. Muziek van QB and the Blizzard, twee keer maar liefst. Nee, nummer van Buddy Guy samen met Bobby Rush. En ook wat minder bekend werk van Surrender Hill, Terry Klein en Johnny Beaufort. Maar we begonnen met QB and the Blizzard uit 1971, The Backstreet. Thank you.

altijd een van de mooiste LP's van Cubian the Blizzard. De LP Simple Man uit 1971. Zeker het titelnummer, wat denk ik geweldig goed weergeeft wie Harry Musquet eigenlijk was. Simple Man. Terry Cline, dat is een singer-songwriter uit Amerika, uit Texas. Een man die ondertussen een stuk of drie cd's gemaakt heeft. Good Luck, Take Care, dat is inderdaad zijn derde album. En door van het nummer wat gaat over een plaatsje, het plaatsje Salinas.

Ja, de man die vroeger speelde in een heavy metal band, Terry Klein. En dit is toch wat duidelijker een country cd. Good Luck, Take Care, titel van de cd. En het nummer is Salinas, een plaatsje in Californië. De geboorteplaats van John Steinbeck, hoor ik net van technicus Laurens Braams. Die weet dat soort dingen allemaal. Surrender Hill, dat is een Americana duo van bestaande uit Robin Dean Selman en Afton Seekins. En die brengt muziek, ja, hoe moet die omschrijven eigenlijk? Niet zo goed, niet zo makkelijk te omschrijven, want die Robert Dean Selman, dat was een man die eerder in een punkband speelde. Komt uit Zuid-Afrika, althans zijn jeugd heeft hij doorgebracht in Zuid-Afrika. En de muziek die hij maakt was eigenlijk een mix tussen Bob Wills, dan heb je het over Texas Swing, de Sex Pistols, Marty Robbins en The Clash. Nou, dat klinkt dan ongeveer zo. Surrender Hill met Broken Down Car.

Nou, je kunt zeggen dat de punk wel verdwenen is uit de muziek van Surrender Hill. Want Broken Down Car, dat klinkt toch wel als een mooi standaard country muziekje. Van de CD A Whole Lot of Freedom in 2020. Johnny Beaufort, vorige week ook al wat van de draait van de CD Just a Little Pick on Me. Dat is een bijzondere man trouwens, die Johnny Beaufort. Dat was ook de man die de productie Jack Kerouac's ontwikkeld heeft. Niet te verwarren met Jack Kerouac, dat was de schrijver. Een van de beatnik-generaties. Maar Jack Kerouac, dat was een Americana-productie uit Dallas. En daarachter zat hij Johnny Beaufort. Dit is van de CD Just a Little Pick Me Up, Central Time. Central Standard Time. Ja.

Johnny Beaufort, Central Standard Time. Central Time, dat is in Amerika natuurlijk. Je hebt Eastern Time, je hebt... Krijg je dan Central Time, dan krijg je Mountain Time en dan krijg je Pacific Time. Je hebt vier tijdzones in Amerika en die verschillen allemaal een uur met elkaar. We gaan naar Joseph Parsons, man uit Amerika, maar die al jarenlang in Europa woont. Die een NECD uitgebracht heeft, At Mercy's Edge, geproduceerd door Chris Isaak. Goed werk kunnen we zeggen. Joseph Parsons met Madness.

Jawel, Madness is a Lonely Man's Tale. Joseph Parsons was dat van de cd At Mercy's Edge. Het is blues, dan lust u die noord. Op zondag om tussen 6 en 7 en op donderdag om tussen 10 en 11. De Rock'n'Roll Doctor, dat was chef Wilman uit Hengelo. Maar dan praat ik al over 30 jaar geleden ongeveer. Een huisarts uit Hengelo, die deed heel veel in de muziek. Die haalde artiesten door Nederland. Ook in Hardy's Blues was hij toen het nou wel enigszins geregeld een gast. De Rock'n'Roll Doctor of de Blues Doctor. Misschien noemen ze hem ook wel zo, de Blues Doctor. Maar dit is het, de Rock'n'Roll Doctor, nummer van Little Feat uit 1974. En de aanleiding is een nieuwe cd van de Limburgse band De Wolf. De Wolf bestaande uit Pablo en Luca van der Poel, samen met Robin Pisa. Ben ik dat al, nou, jaar of 15 bestied, denk ik ongeveer. Een beetje blues-rock sfeer waar ik ze vooral in. Dit is van hun nieuwe cd Dog Food, De Wolf met Rock'n'Roll Doctor.

en Bill Payne. En toen was de bezetting compleet. Feet Don't Fail Me Now, dat is de vierde cd van Little Feet. En toen bestond de band uit Paul Barrera, Sam Clayton, Lowell George, Kenny Gradney, Richie Hayward en Bill Payne. Hun versie van Rock'n'Roll Doctor.

De originele uitvoering van Rock'n'Roll Doctor van Little Feat uit 1974 van de LP Feet Don't Fail Me Now. En in de achtergrondkoortjes, ik weet niet of je ze nou kunnen horen, maar daar zong ook met Emmylou Harris en Bonnie Raitt. En de toeters die waren van de Tower of Power. Nou, de derde uitvoering, dat is ook een hele recente, die is van de Band of Heathens. Dat is een soort, ja, soort studioband uit Austin. Jongens uit verschillende bands die dan voor de gelegenheid met elkaar speelden, de Band of Heathens. Die heeft een nieuwe cd uitgebracht dit jaar, Remote Transmissions, Volume 1. En daarop staat ook de Rock'n'Roll Doctor.

De derde versie van de Rock'n'Roll Doctor van The Band of Heathens. En doorweer het origineel uit 1974. En net als van The Band of Heathens, ook die van De Wolf, die kwam in 2022. En van De Wolf kwam van de cd Dog Food. G.D. Simo, dat is een Amerikaanse bluesgitarist die straks in een film een belangrijke rol gaat spelen. Althans, door speelt hij de solo-gitarist in. Namelijk de film over Elvis. Dit jaar komt er een biopic over Elvis Presley uit. En G.D. Simo die speelt door de solo-gitarist in. Dit is een nummer van G.D. Simon. Ik weet niet of die in die film voorkomt, durf ik niet zeker te zeggen. Het is een nummer van John Lee Hooker. Never Get Out of These Blues Alive.

0: I'm doomed. I walk on the floor all night, jumping over my bed, jumping over my bed, 'cause I can't sleep. I'll never get out of these blues alive.
1: G.D. Simo, Never Get Out of These Blues Alive. Een nieuwe single van deze Amerikaanse bluesgitarist. Nou, een andere bluesgitarist uit Amerika, dat is Christone Ingram. Christone Kingfish Ingram, uitstekende bluesgitarist. Dit is van een CD uit 2019, denk ik. Ja, 2019, Hard Times.

Heerlijke muziek van deze jonge vent uit Mississippi. Ik geloof dat hij 23 jaar is. Quistone Kingfish Ingram met Hard Times. En hij hem live wilt zien. Hij komt dit jaar, 10 juni, speelt hij op het Holland International Blues Festival in Grollo. Quistone Ingram. Short Davis, vorige week ook al wat van het draait. Het is een gitaarman uit Florida. Florida, niet de meest muzikale staat van Amerika. Dat wordt allemaal bejorden. Maar Short Davis en de Black Ties, die hebben een stevige cd gemaakt. Echt een hele stevige cd gemaakt. De Red Sun Rebellion en door van het nummer Raised on Shotgun.

Ja, in de toelichting wordt er gezegd van een vleugje Black Sabbath met wat Rival Sons en Georgia Thunderbolts. Dan kreeg je de muziek van Sean Davis en de Black Ties. Dat was Raised on Shotgun. We begonnen deze uitzending met een nummer van QB and the Blizzard van de LP Simple Man 1971 met Backstreet. We doen er nog een. Gave You My Word.

In 1901 zong Cuby in the Blizzard van de LP Simple Man met Gave You My Word. Het is Blues Zit Erop, samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar, techniek in handen van Laurens Braams. En we besluiten met een nummer van 50 jaar terug. 50 jaar terug toen bracht Bobby Rush het nummer uit Chicken Heads. En ter gelegenheid daarvan is er een nieuwe versie van verschenen, waaraan onder andere Buddy Guy, Covent Mule met Warren Haynes en Chris Stone, Kingfish Ingram aan meewerkt. Bobby Rush dus met Chicken Heads.

0: Bluegrass in Louisiana. Tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Muziek voor volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
2: Het is een nummer uit 1940 en het was al 6 keer opgenomen toen Fats Domino het ook nog eens een keer opnam. In 1949 was het al een hit in Amerika voor Louis Armstrong. En deze versie werd de nummer 1 hit in Amerika. Fats Domino, Blueberry Hill.

Fats Domino, Blueberry Hill. Radiostations in Boston weigerden het nummer te draaien wegens suggestieve teksten, en desondanks werd het de nummer 1 hit in Amerika en tevens een grote hit in Europa. In 1981 werd het nog eens een keer gecoverd door Simon & Garfunkel. The Everly Brothers, Wake Up Little Susie.

The Avery Brothers, Wake Up Little Susie. Eddie Hodges uit Mississippi coverde op 14-jarige leeftijd een nummer van de Isley Brothers. En Eddie Hodges was een kindster. Hij zat al in films met Frank Sinatra en Edward G. Robinson. En hij vertolkte al rollen in de tv-series Bonanza, Gunsmoke en The Dick Van Dyke Show. Na deze wereldhit moest hij in dienst. Hij werd naar Vietnam gestuurd. En toen hij terugkwam, ging hij studeren. En uiteindelijk werd hij psycholoog. Eddie Hodges, I'm gonna knock on your door.

Eddie Hutchins, I'm Gonna Knock on Your Door. Het origineel is van de Engelse zanger David Whitfield en hij had al een nummer 1 hit mee in Engeland. Maar het nummer werd gecoverd door Jay and the Americans uit New York, de band van Jay Black. En die versie werd een grote hit in Amerika, Engeland en in Nederland. Jay and the Americans, Cara Mia.

Jay and the Americans, Cara Mia. The Four Seasons uit New Jersey. De band van zanger Frankie Valli. Dat was een echte hitmachine. En later werd er een musical gemaakt over de band, Jersey Boys. Dat werd ook weer een succes. En in 2014 werd die musical nog eens een keer verfilmd door Clint Eastwood. The Four Seasons, Big Girls Don't Cry.

The Four Seasons, Big Girls Don't Cry. Del Shannon uit Michigan scoorde maar liefst 31 hits, maar hij begon met een wereldhit. Dat werd de nummer 1 in Amerika, Engeland, Australië en Nieuw-Zeeland. Maar daarna werd de man depressief en in 1990 pleegde hij zelfmoord op 56-jarige leeftijd. Del Shannon, Runaway.

Del Shannon, Runaway. Jan en Dean, dat is een duo uit Los Angeles met Jan Barry en Dean Torrance. Jan Barry overleed in 2004 en vanaf dat moment ging Dean Torrance verder met de Surf City All-Stars. Het duo had maar liefst 28 hits en dit was een top 5 hit in Amerika. Jan en Dean, The Little Old Lady from Pasadena.

Jan Dean, The Little Old Lady from Pasadena. Het origineel is van Mary Clayton en er verschenen covers van Romana King, Linda Lewis, Linda Ronstadt en Cher, maar Betty Everett had er de grootste hit mee in Amerika, al werd ze in 1991 geklopt door de cover van Cher, want dat werd een wereldhit. Het was een nummer 1 hit in Oostenrijk, Denemarken, Ierland, Israël, Noorwegen, Engeland en Zimbabwe. En in Nederland was het de top 5 hit, maar dit is de versie van Betty Everett, It's in His Kiss.

Betty Everett, It's in His Kiss. The Penguins, dat is een band uit Los Angeles met zanger Cleveland Duncan. En de Penguins hadden een nummer 1 hit in Amerika, daar bleef het wel bij, maar met een nummer 1 hit in Amerika heb je ook je hele leven werk in Amerika. Cleveland Duncan overleed in 2012 op 77-jarige leeftijd. The Penguins, Earth Angel.

The Penguins, Earth Angel. Dion kwam uit de Bronx in New York en zijn muziek werd dan ook Bronx Blues genoemd. Dit werd de nummer 1 hit in Canada, Nieuw-Zeeland en in Amerika. En er verschenen nog covers van Chubby Checker, Del Shannon, de formatie Razy en Leif Garrett. Dion, Runaround Sue.

Dion, Runaround Sue. Bobby Day uit Texas, dat was een drukbaasje. Hij nam platen op als Bobby Day, maar ook als The Jets, The Voices, The Sounds, The Crescendos en The Satellites. En hij was de helft van het beroemde duo Bob en Earl met de wereldhit Harlem Shuffle. Dit nummer werd een grote hit voor de Engelse Dave Clark 5, maar in 1958 had Bobby Day zelf er al een nummer 1 hit mee in Amerika. Bobby Day, Over and Over.

Bobby Day, Over and Over. De Shirelles uit New Jersey. Dat was een high school groep met vier dames. Ze speelden in het voorprogramma van Little Richard en Etta James. En ze stonden model voor andere meidengroepen, zoals de Chiffons, de Supremes, de Ronettes en de Crystals. De Shirelles scoorden 35 hits, maar dit was de enige nummer 1 hit in Amerika. De Shirelles, Will You Still Love Me Tomorrow?

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Front Porch Singing van The Oak Ridge Boys is het album van deze week. En deze band bestaat al bijna 60 jaar in dezelfde samenstelling. En topproducer Dave Cobb wilde dolgraag het nieuwe album van de band produceren. Hij is tevens de gitarist op het album. The Oak Ridge Boys, Life is Beautiful.

The Oak Ridge Boys, Life is Beautiful. Dion zag er geen single in. Hij nam het nummer als eerste op, maar slechts als albumtrack. Bobby V uit North Dakota zag de hitpotentie van het nummer wel en scoorde met de cover een nummer 1 hit in Amerika. Bobby V, Take Good Care of My Baby.

Bobby V, Take Good Care of My Baby. De Bobby Fuller Four uit Texas scoorde een top 10 hit in Amerika met een cover van The Crickets. En even later, Bobby Fuller was pas 23 jaar, was zijn carrière voorbij. Hij werd in Hollywood dood aangetroffen in een geparkeerde auto en de moord werd nooit opgelost. De Bobby Fuller Four, I Fought the Law.

The Bobby Fuller Four, I Fought the Law. The Crests, dat was een band uit New York met zanger Johnny Maestro. En Patricia Van Ross, dat was de zus van zanger Luther Van Ross. De band had 12 hits en dit werd net geen nummer 1 hit. Het nummer bleef op 2 steken in de Amerikaanse Hot 100. The Crests, 16 Candles.

The Crests, 16 Candles. Het nummer is van Ray Charles uit 1959 en het werd 241 keer gecoverd, onder meer door Cliff Richard, The Searchers, Etta James, Roy Orbison, Elvis Presley, The Righteous Brothers, Jerry and the Pacemakers, John Mayall, Albert King, Eddie Cochran, André Hazes met Herman Brood, John Lee Hooker en Jan Akkerman. Jerry Lee Lewis, What Did I Say?

Jerry Lee Lewis, What Did I Say? Het nummer is geschreven door John Sebastian, de zanger-gitarist van de Love & Spoonful uit New York. En het werd een top 10 hit in Amerika en Canada. Later werd het nummer nog een keer gecoverd door Sean Cassidy. En toen werd het opnieuw een grote hit in Amerika en ook weer in Canada. The Love & Spoonful, Do You Believe in Magic?

The Love and Spoonful, Do You Believe in Magic? Het was de enige nummer 1 hit in Amerika voor de Turtles. Het nummer eindigde op de tweede plaats in Canada en Nieuw-Zeeland, 3 in Zuid-Afrika, 6 in Zweden en 9 in Noorwegen. Het was een echte radiohit. Het nummer werd op de Amerikaanse radio evenveel gedraaid als Yesterday van de Beatles en Mrs. Robinson van Simon & Garfunkel. The Turtles, Happy Together.

The Turtles, Happy Together. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen en deze uitzending kwam tot stand dankzij de medewerking van Laurens Braams en Freek Medendorp. Ricky Valens, dat is een zanger uit Wales. U moet hem niet verwarren met de Amerikaanse zanger Richie Valens, de man van de hit Donna. Ricky Valens coverde een Amerikaanse hit van Ray Peterson en daar had hij een nummer 1 hit mee in Engeland. Ricky Valens, Tell Laura I Love Her.

Hoi luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Tijd voor een uur lang van de beste bluesmuziek in Nederland. Het programma Harry's Blues, wat ooit begonnen in 1991. En daarvoor is als gast hier in de studio Henk ten Oever. Hij was toen het programmaleider bij Radio Drenthe. En hij zorgde ervoor dat Harry Muskee en mijn persoon Albert Haar, dat wij het programma Harry's Blues kunnen maken. Het ging van start in oktober 1991. En toen klonk het programma als volgt.

0: Harry's Blues. Een man en zijn muziek.
1: Welkom, luisteraars, bij de eerste aflevering van Harry's Blues. Een programma waarin de persoon en de muziekkeuze van Harry Musquet centraal staat. En waarin hij ook vaker gasten metneemt. Dag Harry.
2: Hallo Albert.
1: Een nieuwe ervaring voor hoe dat je vandaag elke week in de studio zit.
2: Ja, het zal even wennen wezen, want het is regelmatig werk, hè?
1: Ja, ja, het is niet als zanger achter de microfoon, maar als presentator, samensteller.
2: Ja, ja, ja, ja.
1: Laten we wat moois van maken.
2: Ja, dat doen we zeker.
1: Vaste ingrediënten in Harry's Blues. Elke week een aflevering van het levensverhaal Window of My Eyes, naar een oorspronkelijke tekst van Johan Derksen, bewerkt en lezen door Henk ten Oever. En wieder Somebody Will Know Someday. En bij dat onderdeel praten wij over een compositie van u. Praat erover waarom hij beschreven hebt, hoe in de loop van de jaren die compositie veranderd is en dat soort dingen meer. En vanzelf veel muziek, Harry, want daar gaat het allemaal om de muziek, om de blues.
2: Daar gaat het altijd om, hè? Om de muziek. Daar gaat het om.
3: Precies. Een muziekprogramma in 1991. En hoe dat er kwam, dat programma, daarover heb ik het met Henk ten Oever. Henk was programmaleider bij Radio Drenthe vanaf 1989. En daarvoor in de voorbereiding ook al actief. Henk, kun je nog herinneren van hoe dat programma ontstaan is eigenlijk?
4: Jawel, ja? Heel goed. Ik heb wel sommige lekkages in mijn geheugen, maar wat dit betreft niet.
3: Oh.
4: Nee, ik weet dat jij kwam met het idee, je zei tegen mij, wij moeten wat doen met Harry Musquet. Nou had je geluk dat ik een groot fan was van Cuby and the Blizzards. Al onze katten vernoemd ongeveer naar de hele band. En toen zei ik, maar wat wil je dan met hem doen? Ja, we moeten een programma met hem maken, een muziekprogramma, ja, een bluesprogramma. Ja, ik zei, dat is goed, maar hoe dan? Ja, dan moet Harry gaan presenteren. Nou, ik zei, dat lijkt me niet zo'n succes. Ik zei, well, Harry die kan wel een beetje lullen, maar niet, volgens mij niet als presentator. Dat is wel een beetje een vak. En toen zei hij, van nou, zullen we dat samen doen? Ja, ik zei, maar dan moet daar wel met Harry over gesproken worden. En Harry zat niet in de beste fase van zijn leven, weet ik nog. Hij woonde aan de Smetanenlaan in een flatje en hij had het financieel, om het maar diplomatiek te zeggen, niet zo breed. Mm-hmm. Dus nou ja, jij zei tegen mij, dan moet je daar maar met Harry over praten. Dus Harry is toen een aantal keren bij mij we zaten aan de Bijlerstraat 24 toen, in het oude radiopand. En we hebben een aantal keren daarover gesproken. Ik zei, maar wat moet je dan verdienen? Nou, hij had geen benul van geld en zo. En toen zei ik tegen hem, nou, ik zei, als je nou eens 100 gulden per keer betaalt per uitzending. Ik zei, maar één ding, je mag niet in de kroeg uitgeven. En nou, dat vond Harry een geweldige, gulle gave, 100 gulden. Dat was heel veel. Maar ik weet niet waar hij van rondkwam in die tijd, maar ik had het idee dat hij, maar hij had geen inkomsten van de band, hij trad bijna niet op. Mm. En ik vermoed dat hij in de bijstand zat, dat woord is nooit op tafel geweest. Maar toen moest ik ook nog met zijn boekhouder praten, want het zat financieel niet helemaal goed. En dat was een of andere man uit Zwolle, die is ook nog bij mij geweest. Dat was een beetje een warrig wazig figuur was dat. En die handelde de financiën van Harry. Nou, dat leek me geen feest en leek me ook niet de beste man. Ik zei, nou, wij doen dat anders. Ik zei, wij regelen dat via een aparte rekening die van Harry alleen is. En daar stort dat geld op. Ik zei, dan moet je maar een beetje controle erop houden. Harry was hartstikke blij. En nou, toen hebben jullie het verder uitgekristalliseerd hoe het moest worden. En, ja, en toen heb je het zelf met Harry samen vormgegeven. En dat leek mij de beste constructie. Ik weet wel dat hij zeer erkentelijk was dat hij het mocht doen. En want hij, dat heb ik wel na die tijd wel van verschillende kanten gehoord. Hij kwam daardoor wel weer in de spotlights te staan. En jij weet als geen ander hoe gevoelig Harry was voor spotlights. Voor dat mensen naar hem konden kijken. En dat programma gaf hem wel een geweldige boost.
3: Het jaar ervoor kwam hij natuurlijk ook al in de spotlight eigenlijk, in 1990. Want toen was er een speciale uitzending hier bij Radio Drenthe.
4: Ja, dat is een van de mooiste uitzendingen die ik gemaakt heb. Die hebben we samen geproduceerd. Harry zat 25 jaar in het vak. En toen zei hij tegen mij, want ik was ook een groot fan van hem, ik wist ook heel veel van Harry en van de Blizzards. En toen zei hij, zullen we samen een programma maken met mensen die iets hadden met Harry? En met Cuby and the Blizzards natuurlijk. En dat is een van de radioprogramma's die ik mij nou als de dag van vandaag herinner. Maar dat is ook een van de dingen die ik koester. Dat klinkt heel gek, maar dat is voor mij een radiomonumentje. We hebben toen 2 uur radio gemaakt met hem. Daar hebben we gasten. Het was voor het eerst weer dat hij Gelling ontmoette. Dat hebben wij geregeld met elkaar. Dat Harry en Ilkom elkaar daar weer ontmoeten. En het leuke was dat ik heb onlangs dat fragment aan Felix Meurders aan. Dan hoorde toch geen onbekende in muziekland. En die zei: je kon merken hoe emotioneel dat was en hoe ongemakkelijk dat was voor beide mannen. En toch voelde je wel in de stem warmte voor elkaar. En ik vond dat een heel mooi moment. Maar ook dat daar Good Old Harry in zat, de oude Harm Hofstegen uit Grollo. En elke keer als ik bij John kom in Hofstegen in Grollo, dan moet ik altijd denken, ja, de oude Harm zat ook bij mij aan tafel. En Harm zei, we doen toch wel in Drens, mijn jongen. Ja, ik zei, ja, Harm, precies. Wij doen het in Drens. En ja. Nou, met Eddie Boyd hebben we in de uitzending gehad.
3: In Helsinki.
4: En hij werd ook nog eens een keer ereburger van Assen, Harry. En dat gaf hem natuurlijk ook alweer een kick. Maar toen was hij nog niet volgens mij bij de voeten droog op de wal.
3: Nou, misschien dat met het radioprogramma wel gebeurd is. Tenminste, wat ik mij herinner van de beginperiode van die radio, waar ik wel een beetje ding opzag. Harry had natuurlijk de naam van dat hij niet altijd consequent was in het aanwezig wezen. Hij had een verleden met de band in dat opzicht. Ja. Altijd aan hem lag, dat weet ik niet, dat denk ik zelfs niet. Maar achteraf is het bleken van dat Harry zeer conscientieus was. Hij is in al die jaren, we hebben 20 jaar Harry's Blues gemaakt, heeft niet één keer verzaakt. Is ook niet één keer te laat geweest.
4: Nou, en het leuke was natuurlijk in het begin, en dat heeft hij later dan wel eens tegen mij gezegd. Want ik heb ook nog eens een keer een briefwisselingetje met hem gehad. Die 100 gulden was natuurlijk wel een stok achter de deur. Hè? Maar daar had hij wel wat aan. En dan kun je wel zeggen, ja, geld speelt geen rol. Maar dat was toch wel een stimulans. Mm-hmm.
3: Hij zag er ook wel een beetje ding op, kan ik mij ook nog herinneren. Want een van de trucs die Harry dan uithaalde, dat was dat hij hele lange nummers uitzocht. Ja. Harry stelde zelf samen. En je had toen nog niet van dat je radio edits moest hebben van 3:30. Maar hij zocht nummers uit van 6:30 of van 7:40.
4: Soms niet om doorheen te komen als je daar luistert. Het was niet jouw bluesnummer.
3: Maar hadden wij gelukkig toch tamelijk de vrije hand van de programmaleider, de heer Ten Oever, dat hij niet ingreep bij dat soort
4: dingen. Nee. In dit soort programma's moet je vooral niet ingrijpen. Nou is een voordeel, ik ben liefhebber van bluesmuziek. Mm. Maar sommige programma's moet je niet aankomen. Dat is voor de makers.
3: Maar gelukkig een muziekliefhebber is Henk Ten Oever zelf ook. Vandoor dat hij ook zelf een keuze gemaakt heeft in deze uitzending. En de eerste keuze van jou is een nummer van Gigi Cale.
4: Ja, dat is. Ik ging jarenlang, en totdat de corona kwam, elk jaar in maart probeerde ik naar Gran Canaria te gaan. En door al die stress vroeger in de journalistiek en daarna bij RTV Drenthe. En ook vervolgens toen ik voor mezelf ben begonnen. Er gingen twee dingen mee. In het begin allemaal cassettebandjes, daarna cd's en nu natuurlijk de iPod en de iPhone. Maar op strand deed ik twee dingen. Muziek luisteren en boeken lezen. En voor de rest niks. Gewoon relaxen, kop schoonmaken. En dat zat natuurlijk. Het eerste wat ik altijd beluisterde, dat was heel stom. Dat was altijd de klassieke uitvoering van Tommy.
3: Van de Hoe.
4: Vind ik een van de hoogtepunten muzikaal gezien. En daarnaast, daar draai je wat. En op een gegeven moment, ik was zo flauw van de sapzoetige van Chris Ria en Chris de Burg. Die had ik ook meegekregen. Die zat ook in mijn. Ik dacht, wat doe ik hiermee? En toen, ik had. Bij toeval stuifde ik op internet op J.J. Cale. Terwijl ik Eric Clapton en al die jongens, die had ik wel gezien. Maar J.J. Cale was voor mij een onbekend fenomeen. En ik nam een cd mee naar Gran Canaria. En die luisterde ik. En ik dacht, jee, wat is dit prachtige muziek. Die live cd uit 2002. Nou, die heb ik echt en nog steeds grijs gedraaid. En dat is fantastische muziek.
3: Old Man.
5: The gentleman here plays a little Fender bass, Mr. Bill Raffensperger.

0: Bill Raffensperger.
1: Bill Raffensperger.
2: Ja, prachtig. De manier waarop je dat uitspreekt. Ja. On bass, Bill Raffensperger. Dat is prachtig.
1: Heerlijke, ontspannen muziek van Gigi Kale uit 2002. Helaas, Gigi Kale is overleden in 2013. Harry Musquet, daar beginnen we dat programma met, Henk. De muziek van Harry Musquet, ben jij van jongs af aan door al in geïnteresseerd geweest of niet?
2: Ja, het is eigenlijk heel toevallig begonnen. Ik zat op het Mensen van Altijd Lyceum in Hoogeveen. En toen ging je nog 6 dagen in de week naar school op zaterdagmorgen. En het laatste uur op zaterdagmorgen was handenarbeid van leraar Koeman. En meneer Koeman had een pick-up. En die zei tegen de leerling, het was 1966. En die zei van, als jullie LP's hebben, neem maar mee, dan draaien we en singles maar ook. En toen kwam een jongen uit Hoogveen, dat was een Indische jongen, die heette Simon Veenstra. En die kwam een Desolation aanzetten. En dat werd er een. Ik dacht, wat is dit mooie muziek? Mm. Gin House Blues, dat is toch fantastisch? En ik dacht, ja, dit vind ik schitterend. En ja, je had de enige connectie die ik had was met ik weet niet of het toen al was, of dat het zich in mijn gedachten heeft gevormd. Als ik van Bijlen naar Assen reed, kwam je bij een spoorgebouwtje langs en stond altijd op C+B. Ja. En verdomd, dat is Cuby and the Blizzards. Ja, en vanaf dat moment, ja, toen was ik verkocht. Desolation. Nou, en toen kwam Groen naar Grollo. Ja, dat was helemaal. En dat heeft ook wel een beetje te maken. Hij kreeg een onderscheiding. En ik meende in Scheherazade in Amsterdam. Ik weet dat niet zeker meer. In ieder geval, hij kreeg een prijs in Amsterdam.
1: Edison.
2: Ja,
1: Krankala du Disc.
2: Ja, en voor een jonge Drenthe. En die maakte bluesmuziek. En ja, daar was je gewoon een beetje trots. Die kwam uit mijn provincie, uit onze provincie. En daar was je gewoon trots op. Maar als die Simon Veenstra Desolation Noord had meegenomen, wie weet, dan had ik op een andere manier wat kennis meegemaakt. Ja, na Groen aan Grollen was ik verkocht. En ja, daar ging je altijd. Het hoogtepunt was elk jaar zijn optreden bij het kerstvolleybaltoernooi. Op de slotavond, het slotfeest. Daar werd half pop binnen Nederland. En alle muzikanten die ongeveer in Nederland waren, die kwamen daar op het podium. Van Living Blues tot Earth and Fire. Je kon niet bedenken wie die wel niet uitnodigde. Dat was een super sessie altijd. Ja, daar wou je bij zijn. Dat was het topoptreden van Cuby and the Blizzards, ja.
1: Nou, als er heden te dagen één sessiemuzikant is die heel veel bij anderen metspeelt, dan is het Joe Bonamassa. Geweldige gitarist. Je hebt hem op je lijstje staan, dus mooi bruggetje door naartoe. Wat is de aanleiding voor jouw keuze voor Joe Bonamassa?
2: Ik heb ik had nog nooit van Joe Bonamassa gehoord. En ik kom uit Drenthe en ik hield van bluesmuziek. En ik kreeg een interimklus bij Omroep West. Die mocht ik reorganiseren. En toen kwam ik met de directeur van die omroep in aanraking, Gerard Milo. En die bleek bluesliefhebber te zijn. En die zei van, heb jij wel eens gehoord van Joe Bonamassa? Ik zei, wie? Kings of Leon? Nooit van gehoord. Ik zei, nee joh. En hij zei, nou, Joe Bonamassa treedt bij ons heel geregeld in Zoetermeer op in de boerderij.
1: Oh ja.
2: En toen was hij nog maar aan het beginnen. Hij zei, Henk, dat is, jij krijgt van mij een cd van Joe Bonamassa. Nou, ik kreeg die cd van, geweldig. Ik kreeg er nog eentje van hem. En vervolgens zag ik dat fantastische concert van hem in wat hij in de Royal Albert Hall heeft gegeven. Dat is nog op internet te vinden. Ik kan iedereen het aanraden. Fantastisch live concert wat hij daar heeft gegeven. Ja, ik was verkocht. En ik heb hem zelf een paar keer mogen zien. Hij heeft godzijdank ook in Grollo opgetreden.
1: Ja, zeker.
2: Johan Derksen zeker. Heeft dat weten te bewerkstelligen. Ja, dat was
1: 2018.
2: Ik loop niet vaak naar voren bij dat soort grote concerten, maar bij Joe Bonamassa ben ik even naar voren gelopen. Ik zei tegen mijn vrouw, dat wil me even dichtbij meemaken. Ja, prachtige muziek.
1: Hier is hij met Drive.

0: Joe Bonamassa met Drive van de cd Blues of Desperation in 2016. En uiteraard op verzoek van onze gast in Harry's Blues, Henk ten Oever. Harry Musquet hadden we het net over. Via het Mensen Alting College kwam je ermee in aanraking. Wanneer heb jij Harry persoonlijk eigenlijk leren kennen?
1: Nou, de eerste contacten die ik met hem kreeg was in Assen in de koffiebar Outcast. Daar kwam je veel in de... Single Passage was dat, eerste overdekte winkelstraat van Nederland, geloof ik. En dat was een donker hol, dat heette Outcast. En daar kwam de Glen, die kwam daar vaak. En ja, daar kon je gewoon... Harry was een heel aanraakbaar mens. Ik bedoel, die stond zich niet op voor dat hij een bekende bluesmusicus was inmiddels. En daar kon je gewoon mee praten. Een hele sympathieke man. En waar ging, ik weet niet wat het over ging. Maar en vervolgens ook wel, na die tijd verplaatste zich dat decor naar de bar van Jan Dekker. Jampie Dekker heette dat. Aan de Gedempte Singel was dat dan. Het bekende café waar Jan en allemaal altijd kwam. Ja, en ik kende ook wel mensen die hem weer kenden. En via Jan Keulen, oud-correspondent van de Volkskrant. En in de hele wereld als journalist ook geworden. Daar heb ik 5 jaar naast gezeten op de middelbare school in Hoogeveen. En die kende Harry ook. En die kende meer mensen hier natuurlijk in Assen. En ja, zodoende ben ik ook daar kom je een beetje, ja, ik hou niet van het woord zien, maar om je een mooi voorbeeld te geven wat ik daar heel leuk vind. Via Jan Keulen kwam ik ook bij de Big Bell Blues Band. Ik weet niet of je het ooit van gehoord hebt. Daar speelden jongetjes Hartenveld in, Erik Hartenveld met zijn broers.
0: Ja.
1: En zo kwam je in dat circuitje van die muziek. Henk Lanting met zijn band.
0: Child of Nature.
1: Ja, Child of Nature. En ja, en dat zat natuurlijk een beetje allemaal bij me, klitten een beetje aan elkaar. Ons kent ons gevoel wel. En er was zoveel gebeurde de muzikaal niet op dat revolutionaire gebied natuurlijk.
0: Want jij woonde in?
1: Ik woonde in Bijlen.
0: Oh ja, maar wel op Assen georiënteerd.
1: Ja, Assen en Hoogveen. Ja, ja. En je had in die tijd had je een treinkaart naar Hoogveen. Maar dan kon je ook gewoon mee naar Assen, geloof ik. En er was geen conducteur die daarop lette.
0: Oh, nee. Dus,
1: zwartrijden heet dat tegenwoordig. Maar dat mag ook, geloof ik, niet meer gezegd worden.
0: Maar hoe heb jij de persoon Harry Musquet ervaren eigenlijk?
1: Ik heb hem als een heel plezierig mens ervaren. En ik kan je een voorbeeld geven. Ik heb 8 jaar naast Peter Homan gezeten. Peter Homan was journalist van Nieuwsblad van het Noorden. En ik ook. En Peter kende natuurlijk Harry heel goed uit die Assen scene. Dat kent elkaar allemaal hier. Dat kan niet met elkaar en niet zonder elkaar in Assen. Maar, Peter kwam natuurlijk Harry vaak tegen. Of dat we op het terras zaten of dat hij op de redactie kwam. En dan zonder aanzien des persoon was iedereen van Harry gelijk waar hij mee ging praten. Het was niet iemand die, ook al was hij wat bekender dan menig een anders. Het was een... Ik heb hem leren kennen als een heel gewoon mens. En ook later in de contacten toen via de omroep, toen werd het wat intensiever. Nou, daar had je eens een keer een briefwisseling over iets. Toen ik weg was bij die omroep ook nog een keer. Ik vond het geen onplezierig mens, laat ik het zo zeggen. Dat is misschien wel Drents voor plezierig, maar... Hij was wel aangenaam. En wat ik heel scherp aan hem vond, hij herkende je altijd. Dat vond ik heel frappant. En dat zie je ook bij mensen niet veel in de muziekwereld. In de politiek zie je dat heel veel. Mm. Dat mensen je allemaal herkennen, maar dat is meer omdat ze daar zelf baat bij hebben of proberen te krijgen dat ze je herkennen. Dan waarom moet hij mij herkennen, maar ook anderen als je dat zag? Nee, ik vond hem, en hij was toegankelijk. Ja.
0: Hij had inderdaad een fotografisch geheugen. Dat weet ik ook maar al te goed. Mensen die met hem omgingen, mensen die met hem reisden bijvoorbeeld, die wisten dat ook precies. Harry wist altijd overal de weg te vinden. Als hij 1 keer ergens geweest was, kon hij de volgende keer de blindelings weer naartoe rijden.
1: Ja.
0: Hij had een fotografisch geheugen.
1: Ja. Dat is ook te aardig. Dat is, onze eerste 2 katten, die heten ook QB en Ilko. Dus, en dan daarna hebben we ook nog, want die gingen op een gegeven moment dood natuurlijk. Toen hebben we nog Grollo gehad, we hebben Harry nog gehad en we hebben Herman nog gehad.
0: Oh, dus,
1: ja, het was genoeg.
0: Nog grappig dat de hond van Johan Derksen, die heet dan weer QB.
1: Ja, ja.
0: Dus, ja. Zo is Harry vaak vernoemd, denk ik.
1: Ja, ik denk het ook. Ja.
0: Heel wat honden en kinderen in Nederland, die heten Ilko of QB.
1: Ja.
0: We gaan naar Solution, Henk. Uit 1975 van de LP Gordon Bleu wil jij een stuk draaien.
1: Ja, En dat heeft hoofdzakelijk te maken met de drummer. Ik ben een groot fan van drummers. Je hebt net Joe Bonamassa gehoord. Nou, ik had het over dat geweldige liveconcert in de Royal Albert Hall. Twee drummers maar liefst. Mm. Ja, Ginger Baker is natuurlijk van The Cream. Is een fantastische drummer. Keith Moon van The Who. Ook al zo'n topdrummer. Ja, en daar kwam er in Nederland kwam er eentje bij. En die kon heel veel. En dat was Hans Waterman. En ja, dat, ik heb Solution zo vaak gezien. En wat die jongen kon met trommels. En de muziek die hij daar ook uithalen. En niet alleen hoe hij dat ritmisch ondersteunde. Maar ook de muziek die daar... Ja, daar was ik stond jaloers op. Ik bedoel, ik heb nooit verder geschopt dan de drum ben. En een keer achter een drumstel gezeten. Zo. Maar wat die jongen kon. En hoe die op bij de blues van Cuby al, bij Cuby and the Blizzards. Maar ook als je dan weer ziet Somebody Will Know Someday, wat die daden weer doet met de drums. En dan vervolgens gaat hij naar Solution. Hoe hij die muziek daar een drive geeft, een extra oppepper. Dat het nog meer gaat zweven ongeveer, die muziek. Want dat is zulke... Ja, in het begin, ik vond het eerst psychedelische muziek bijna, maar... Ik weet ook niet hoe ik het moet benoemen. Het is geen blues, maar het was voor die tijd was een zeer revolutionaire muziek. En ik had Pink Floyd al eens gezien in Groningen aan de Herenweg, daar in zo'n concertzaal. En Solution ook, dat was ja, heel mooi. En er zit daar zo'n drummer bij die geeft zo'n stimulans aan die muziek.
0: Nou, laten we Hans Waterman maar eens laten horen. Solution, Last Detail, Part 1.

Part 1 was dat van de last detail van de band Solution. Van de CD, of van de LP was dat. Gordon Bleu uit 1975. Harry's Blues, daar luister je naar. Elke zondag om tussen 6 en 7. En op donderdag om tussen 10 en 11. Ja, zoals altijd, drie keer is scheepsrecht. Drie uitvoeringen van één en hetzelfde nummer. En in deze uitzending kan dat eigenlijk niet anders wezen dan het nummer waar het intro gebruikt is voor de tune van Harry's Blues. En ik wist het eerlijk gezegd niet meer welke tune dat precies was, welke muziek erachter zat. Maar gelukkig, dankzij Gea Sikkens, die gaf mij deur van dat het B-movie Boxcar Blues was van de Blues Brothers. Nou, dat is de muiter weer om naar te luisteren. Het is al in 1978 van de LP Briefcase Full of Blues. En Harry Musquet die was gek van de Blues Brothers. Vandoor dat hij dat ook in de herkenningstune van het programma wilde hebben. De B-movie Boxcar Blues.

geweldige uitvoering van B-Movie Boxcar Blues van de Blues Brothers met Steve Cropper van de Booker T en de MG's op gitaar. Uitstekende band met geweldige blazers erbij. En ik denk dat Harry dat ook vooral aansprak, van dat er blazers bij zijn. Het sprak me ook zeker aan van dat de componist van het nummer, dat Delbert McClinton is. Delbert McClinton die heeft Harry ontmoet tijdens de Blues Estafette in Utrecht. Is bijna een jaargenoot, is volgens mij een jaar ouder dan Harry was. En dat klikte met elkaar. En dat is de componist van de B-Movie Boxcar Blues. Dus het origineel van Delbert McClinton.

Het origineel van Delbert McClinton, de B-movie Boxcar. Geweldige zanger uit Texas, Delbert McClinton. Geweldige stem ook. En ik denk dat Harry dat die door ook een klik mee had. Want Harry, ja, de stem was voor Harry natuurlijk verreweg het belangrijkste. Hij speelde vroeger mondharmonica. Maar dat heeft hij, later is hij er eigenlijk mee te stoppen. Want hij vond dat andere mensen, met name John Legrand, dat hij beter mondharmonica speelde dan hij zelf. Dus, en dan liet hij dat graag aan iemand anders over. Zo was Harry ook altijd wel van dat hij wel graag dingen aan een ander overliet. Dat was bij Harry's Blues trouwens voor een deel ook wel zo, hoor. Hij zei ook vaak tegen mij van, nou, zoek jij maar een keer de muziek uit. Dan hoefde hij het niet te doen. Dat was hem wel makkelijk natuurlijk. En ik deed het met plezier, hoor. Dus geen enkel probleem. Zo is altijd ook een derde versie van de B-movie Boxcar. En dat is wel een hele bijzondere eigenlijk, van een band, Shantytown. En dat is eigenlijk de band van T. Kernan, een man uit Californië. Die een merkwaardige muzikale historie heeft van waar allerlei dingen in zitten. Er zit funk in, er zit soul in, er zit blues in. Noem het allemaal maar op. En dan krijg je deze versie van B-movie Boxcar Blues.

0: De derde versie van de B-movie Boxcar Blues van de band Shantytown. Door het origineel van Delbert McClinton. En de uitvoering die we gebruikt hebben voor de tune van Harry's Blues in 1991. Die van de Blues Brothers. Nou, terug naar het programma in 1991. Een van de onderdelen in het programma, dat was elke keer een deel van een boek, een manuscript eigenlijk, wat Johan Derksen geschreven had. En dat weer verder lezen door de gast die hier vandaag aanwezig is, door Henk ten Hoeven. Laat maar eens een klein stukje luisteren.
1: Vast onderdeel in Harry's Blues, bluesmuziek op Radio Drenthe, elke zondag van 12 tot 1. Dat is een deel uit het verhaal wat Johan Derksen geschreven heeft, wat nog nooit in boekvorm uit te komen is, maar wat de titel middenkring heeft, Window of My Eyes. En dat is het verhaal van Harry Musquet.

0: Als jongen zat Harry Musquet uren op zijn kamer te luisteren naar een oude radio, waaruit het geluid kwam van de Amerikaanse propagandazender The Voice of America. Het programma van Willis Canover sloeg hij nooit over. In zijn ogen is die Willis nog steeds de beste discjockey aller tijden. Via die Amerikaan maakte Harry voor het eerst kennis met de jazz. Toen al, luisterend naar The Voice of America, nam hij zich al voor om iets in de muziek te gaan doen.
1: Iets in de muziek te gaan doen, ja, dat heeft Harry inderdaad gedaan. Geweldig natuurlijk, een carrière die hij gemaakt heeft. Tot en met de theaterproductie die op dit moment in Assen nog steeds draait. Henk, wat is jouw laatste herinnering aan Harry Musquet? Wanneer heb jij hem voor het laatst ontmoet eigenlijk?
2: Wanneer ik hem voor het laatst ontmoet heb?
1: Ja.
2: Dat is een keer bij Hofstein in Grollo geweest.
1: Oké.
2: En ik heb daarna nog een keer mailcontact met hem gehad toen hij ziek was. En dat kwam omdat ik had hem een brief gestuurd. En die kreeg ik terug met zijn adres op een vreemde manier. En die heb ik toen ingescand. En ik had wel een mailadres van hem. Hoe ik daar weer aan kwam, weet ik ook niet. En toen heb ik nog met hem gemaild in die tijd. Maar toen was hij al ziek. Maar ik heb... ik denk dat ongeveer de laatste keren geweest zijn dat ik hem... Ik heb hem nog wel gezien dat hij ziek was. En ik weet nog dat ik bericht kreeg op een gegeven moment van iemand, en toen hebben we weinig contact gehad, dat ik wist dat hij ziek was en dat het niet goed ging met hem. Mm-hmm. En dat jij tegen mij zei, zou je dat, want ik wou dat op Twitter zetten of zoiets. En toen zei jij tegen mij, wou je dat niet doen? Mm-hmm. Dan kun je dat nog wel herinneren, denk ik.
1: Ja, nou het zegt.
2: Ja, want ik had het ja. gekregen. Iemand die had mij getipt en die zei, het gaat heel slecht met Harry Musquet. En toen had ik een van de berichtjes, of ik had het geloof ik zelfs wel opgezet. Ja. En dat de Drentse Blues, dat hij langzamerhand doodgaat of zoiets. En dat is wel heel verdrietig en zo. En toen zei jij tegen mij van, toen belde jij mij op, zou je dat eraf willen halen? En toen dacht ik eerst van, ja, ik ben gek. Ik ben journalist. En ik heb toen uiteindelijk wel gedaan. Dat was meer uit respect voor Harry ook. Dat ik dacht van, nou ja, goed. En toen moesten we wachten tot Derksen kwam met zijn mededeling natuurlijk.
1: Ja, Harry, 26 september 2011 is hier overleden. Laatste opname die ik met hem maakte van het programma Harry's Blues, dat was in juli 2011, samen met Hofstede, nee, niet met Hofstede, met Streuer, met de breur van Egbert Streuer.
2: De breur?
1: De breur van Egbert Streuer, ja, de man van de wijnhandel.
2: Oh ja, ja.
1: Door nam Harry zijn laatste cd Cats Lost even door op een nummer. En hij zult door ook de nieuwe cd gewoon opnemen. Vandoor Harry Streuer is dat, vandoor dat we dat programma gemaakt hebben. En de komende weken gaan we dat programma ook nog weer uitzenden. Of niet weer eigenlijk, maar voor de eerste keer uitzenden op Radio Drenthe. Ben met besluiten deze aflevering van Harry's Blues, Henk ten Hoever. De tijd gaat snel. Ja, altijd te veel muziek. En ja, de gesprekken ben dusdanig van dat je door de ruimte aan moet geven. Dus helaas, Emerson, Lake en Palmer moeten erbij inschieten.
2: En Kovacs ook.
1: En Kovacs ook, ja. Dus hele mooie muziek, daar doe ik hier niet aan. Maar we gaan besluiten met een nummer van Harry Musquet. Eigenlijk een aflevering van de rubriek Window of My Eyes, die dus altijd in het eerste jaar van Harry's Blues zat in 1991. En aansluitend daarvan, daar zit ook het nummer Somebody Will Know Someday in. Samenstelling en presentatie van Harry's Blues, Albert Haar. Gast Henk ten Hoever en de techniek in handen van Karel Post.
3: Een paar vaste dingen in dit programma, luisteraars, bindt het verhaal Window of My Eyes, de aanwezigheid van Musquet uiteraard, muziek en Somebody Will Know Someday. Want elke keer in dit programma praten we over een nummer, over een compositie van Harry Musquet. En elke keer dan laten we dat in weten door dit muziekje.

0: Dat is al van heel wat jaren her, Harry.
1: Ja, staat, naar ik meen, op de LP Groeten uit Grollo.
0: De titel waarin hij in Nederland beroemd werd.
1: Ja.
0: Ja. En waarin Grollo beroemd werd.
1: Ja. Ja, Grollo is natuurlijk blijft beroemd door mijn goede vriend Egbert Struijer.
0: Aha.
1: Maar ja, That Somebody Will Know Someday en ook Window of My Eyes en Another Day, Another Road. En die liedjes die komen allemaal uit die periode eigenlijk.
0: En over welke tijd hebben we het, hè?
1: Dan praat ik van 1967 tot 72.
0: Dikke, 24
1: jaar? Nee, tot 70 eigenlijk. 65 tot 70.
0: Hmm.
1: Want ik ben er in 70 vertrokken. In 72 is in die blizzards opgehouden. Toestaan.
0: Kun je herinneren waar hij de aanleiding voor het schrijven van dit nummer?
1: Ja, ik ben toen uit huis gegaan. En ik ben ergens op kamers gaan wonen. En het was allemaal niet zo prettig in die tijd. En ik heb toen op een gegeven moment gedacht van... ik moet hier uit Assen weg. Ik ga wat rust zoeken op het platteland en zo. En toen ben ik op een gegeven moment naar Grollo verhuisd. Dat is een mooi verhaal ook nog. Want ik kwam daar bij Harm, we kenden caféhouder, Harm Hoogstegen. En ik zei tegen Harm, wij zijn de tuin aan het werk. Ik zei, ik wil hier een huis hebben. En daar zei Harm, er staat hier nog één huis leeg, het oude huis van Jan Bonder. En die is aan de deur, op het Hult. Dat is een perceel daar richting Aam. Dus ik de Rijn en Jan Bonder. Ik zei, Jan, ik wil in huis wonen. Hij zei, nou, zei Jan, dat kan wel. Hij zei, uit de muren en het dak maar daar staan, zeg. Maar het was verder ook een heel oud rothuis. Kraantje, weet je wel, een halve meter van de grond. Dat bevroren onmiddellijk als het winter was. Halfsteens muurtje op het oosten. Bijna geen verwarming. Dus het was een barre tijd. Dus om je warm te houden moest je wel wat schrijven. Zo, weet je wel. Dus ik ben maar aan de gang gegaan. Somebody Will Know Someday gaat eigenlijk over een tijd die voorbij was. En waar je dus eigenlijk, die je toch niet weer terug kunt halen. Hoe graag je dat ook wil. Het was gewoon een afsluiting van een periode.
0: Het heeft ook iets, ik wil niet zeggen mystieks in zich, iets voorspellerigs in zich. Zo van, ooit zou je het een keer winnen.
1: Ja, ik denk ook dat er altijd iets goeds gebeurt op een gegeven moment met je.
0: Was dat een beetje in de geest van die tijd? Want hij aan het eind van de 60e jaren, begin 70e jaren zit, dan zat je ook een beetje in die mystieke sfeer natuurlijk met... de flower power en de hippies en al dat soort spul.
1: Ja, maar die flower power en zo, dat, wij speelden wel veel in Amsterdam, maar dat is toch een beetje allemaal even voorbij gegaan.
0: Melkweg.
1: Ja, nou nee, dat was het toen nog niet. Ja, dat was toen nog een fabriek of zo. Nou, dan moet je... ja, dat weet ik niet meer precies. De Melkweg heb ik toen niet gespeeld. Paradiso, Fantasio.
0: Ja, precies, ja. Ja,
1: ja, Weteringen, Schansen, nou ja, de Stadhouderskade of zo, ik weet niet precies.
0: Maar door had het niks mee te maken, er zat niks mystieks in.
1: Nee, die hoes die zag er nogal zo uit. Het was in die tijd trendy, weet je wel. Dan gingen ze dus op een gegeven moment maakten fonograms aan hoes en dan werd dan je muziek werd dan zo'n trend opgehangen. Maar ik denk dat blues is helemaal geen trend. Het is een op zichzelf staande vorm van muziek.
0: Wat zeggen we zo'n nummer als dit, Somebody Will Know Something?
1: Ah, zeg me wel
0: vandaag
1: wat,
0: aan de dag nog.
1: Het zegt me wel wat. Ik vind het een van de mooiere nummers. Er zit een boel emotie in. En er zit een prachtige gitaarsolo in van akoestische solo van Ilko.

0: Route 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe. Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: Ooit was hij een wonderkind en hij bleef zich ook nog ontwikkelen. Intussen is hij een garantie voor kwaliteit. Dit komt van zijn album Long Time Coming, Johnny Lang, Goodbye Letter.

Johnny Lang, Goodbye Letter. De Texaanse bluesgitarist Freddie King loopt vandaag eens een rode draad door het programma. En Freddie King werd werkelijk in alle hoeken van Amerika gecontracteerd. Hij trad jarenlang 300 keer per jaar op en hij pleegde roofbouw op zijn lichaam. In 1976 kreeg hij dan ook problemen met zijn gezondheid. Freddie King, Me and My Guitar.

Freddie King, Me and My Guitar. De Crow Brothers, dat zijn de broers Josh en Wayne Crow uit Jackson Hole in Wyoming. Het zijn klassieke bluegrass en gospelzangers. Ze hebben een mooi album gemaakt, 40 Years Old, en daarop staat een beroemd nummer van Hank Locklin. De Crow Brothers, Send Me the Pillow.

The Crow Brothers, Send Me the Pillow. Freddie King groeide op in Texas, maar hij maakte carrière in Chicago. En hij speelde zijn hele leven een combinatie van Texas blues met Chicago blues invloeden. En hij speelde altijd op dezelfde gitaar, op een Gibson Les Paul. Freddie King, Stormy Monday.

Freddie King, Stormy Monday. De Cat Fever Band, dat is een bluesband uit Stadskanaal rond zanger John Klad uit Assen. En de band maakte in eigen beheer een heel aardig album. 6 oudere jongeren die veel plezier beleven aan de blues. Cat Fever Band, Make Me Stay.

Cat Fever Band, Make Me Stay. In 1993 riep de gouverneur van Texas, Ann Richards, 3 september, de verjaardag van Freddie King, uit tot een officiële Freddie King-dag in Texas. En eerder kregen Bob Wills en Buddy Holly ook een dergelijk eerbetoon. Freddie King, Ain't Nobody's Business What We Do.

Freddie King, Ain't Nobody's Business What We Do. Moby Grape, dat was een cultband uit San Francisco. Ze waren razend populair, maar ze scoorden nooit hits. Peter Lewis, Jerry Miller en Bob Mosley richtten de band op in 1966... en vandaag aan de dag houden ze de band nog steeds in leven. Dit komt van het album Vintage. Moby Grape, Can't Be So Bad.

Moby Grape can be so bad. Freddie King was een echte trendsetter, een gitarist die veel invloed had op de ontwikkeling van de blues. Hij was de held en een voorbeeld voor Eric Clapton, Mick Taylor, Stevie Ray Vaughan, Lonnie Mack, Peter Green en Jeff Beck. Freddie King, Today I Sing the Blues.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: A Tribute to Chuck Berry van Mike Cito is het album van deze week. En Mike Cito is echt een topgitarist. Hij ontwikkelt zich ook als een hele goede producer, maar zijn echte doorbraak blijft uit. Alle topgitaristen verleenden wel hun medewerking aan dit project van Mike Cito. Dit is Mike Cito samen met Robin Ford. You Never Can Tell.

Mike Cito en Robin Ford, You Never Can Tell. In 2012 werd Freddie King lid van de Rock'n'Roll Hall of Fame en het Amerikaanse muziekmagazine Rolling Stone plaatste hem op de 15e plaats op de lijst van 100 grootste gitaristen aller tijden. Freddie King, Let Me Down Easy.

Freddie King, Let Me Down Easy. Vitesse, dat was de band van de Amsterdamse drummer Herman van Boeien, die in het verleden ook bij Super Sisters speelde en bij Red, White and Blue. En ooit maakte Herman Brood nog deel uit van Vitesse. Dit komt van het album Back on Earth. Vitesse, Battlefield of Love.

Vitesse, Battlefield of Love. Freddie King leefde jaren on the road in een tourbus. Hij at steeds minder, hij begon steeds steviger te drinken en dat kon geen stand houden. Freddie King, can't trust your neighbor.

Freddie King, Can't Trust Your Neighbor. Johnny Winter was jaren de producer van Muddy Waters. Dit komt van het album Blues Sky. Het is een eigen compositie van Muddy Waters. U hoort Walter Horton op mondharmonica en Pinetop Perkins op piano. Muddy Waters, Screamin' and Cryin'.

Muddy Waters, Screaming and Crying. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen. Laurens Braamst in de techniek, Henry Knecht die coördineerde de playlist. En op 28 december 1976 kwam er een eind aan het volle tourschema van Freddie King. Hij overleed onderweg in een ziekenhuis in Dallas. Hij was pas 42 jaar. Freddie King, The Sky is Crying.

0: Helene Stokrollo, Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues, Tales from the Heart. Presentatie Harry Muskee.
2: Was Vlaardingen eigenlijk een hallucinatie of maakte het zoveel herrie? Nou ja, ik dacht eigenlijk het laatste, dus toen ben ik maar gewoon weggegaan.
3: Hier was het wel de blues.
2: Het was wel de blues die door de nacht doorkrijste, ja, zeker.
4: Welkom luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Het programma waarin Harry Muskee op pad giet en praat over zaken die als van binnen raakt. En vandaag giet hij op pad met Assenaar Levi Weemoed. En hij giet weerum door de plek waar als Levi Weemoed geboren en opgegroeid is, naar het Botlekgebied. Het gebied van de olieraffinaderijen en de jeneverstokerijen.

0: De geur is van Wijk, oftewel Levi Weemoed, want daar praten wij hiermee. Is die veranderd of ruik je nog gedeeltes van het moment dat jij hier woonde? Want wij staan hierin.
1: Ja, we staan hier aan de kant van de Wilhelminahaven waar vroeger de Nieuwe Matrix was. Het heeft inmiddels een wat Oost-Europese naam gekregen, Vopak. Maar het is toch nog wel steeds een gedeelte van de olieopslagplaats van de Nieuwe Matrix, onderdeel van Ommeren. En ja, dat is voor mij een plaatje uit mijn jeugd, want deze sombere zwarte tengen, zoals ze in Vlaardingen zei, tanks dus. Ja, die heb ik dus als mijn vader weekenddienst had, op zondagsmiddag met veel gevoel voor avontuur en dramatiek beklommen. Dat is echt inderdaad een jeugdherinnering. En de geur is zoet. En dat komt omdat het plantaardige oliën zijn, dus molassen. En het heeft altijd een beetje een zoete ondertoon. Maar die tanks, ja, die kan ik uittekenen. Maar als je daar op staat. Deze zijn niet zo hoog, maar je had ook hogere. Dan loop je dus. Ten eerste was het allemaal veel sissender. Je had leidingen en afsluitingen. Daar kwam de stoom vanaf. Het was eigenlijk een heel jungle-achtig iets. En die trapjes waren allemaal vet van de olie. En als kind ging je daar dan zo naar omhoog. En dan liep je over die bovenkant. En die veerde. Dus het was eigenlijk ook een heel onzeker en gevaarlijk gevoel. Die ondergrond die zakte een beetje door. En mijn vader moest dan monsters nemen op zondag. Het ging altijd door, 24 uur, het hele jaar door. En dan stond je dus als klein jongetje op zo'n tank. En dat maakte enorm indruk.
2: Een soort industrieel moeras.
1: Ja, maar het had wel dat aantrekkelijke van een soort, ja, een beetje industrieel sprookjeswoud was het, ja. En ik wilde ook niets liever, toen ik jaar of 9 was, 10, dan dat ook doen, weet je. Dat op zo'n terrein rondlopen en we staan nu niet aan de waterweg of aan de Maas, maar als je dus verder op het terrein bent, dan keek je dus heel ver uit over de Botlek, over de overkant. Dat was prachtig, dat was imponerend.
0: Hier geboren, in Vlaringen. Vlaringen zag er toen natuurlijk anders uit als als nu natuurlijk.
1: Ja.
0: Want toen we hierheen reden, zei jij van, er is hier toch heel veel veranderd.
1: Ja, nou dat is zeker zo. Ja, ja. God, dat spreekt natuurlijk eind 50 jaren.
0: Ja.
1: Dus wij zijn allemaal erg veranderd natuurlijk. Maar dit industriële complex, dat lijkt er nog wel op, zei het. Dus dat de tanks wat anders vrolijker gekleurd zijn. En hier en daar hebben ze ook wat namen, hebben ze wat eufemistischer gemaakt natuurlijk. Want ja, moet je dat een beetje toedekken. De eerste Nederlandse kunstmestfabriek die heet nou Hydro Agri. En er staat een heel mooi idyllisch bootje staat erop. En zo. Maar ja, goed, dat in deze tijden leven we nu. Hè?
0: Ja,
1: en dat heb ik ook heel vaak beschreven. Natuurlijk, want in mijn werk komt heel vaak dit decor komt naar voren. Tot het oneindige toe. Ja, dat hangt
0: dus,
1: ook.
0: Dus jouw gedichten hebben toch ook sterk iets te maken met de omgeving hier.
1: Ja, vooral ook proza ook, ja, hoor. Ja. Ook de verhalen, want dan kun je toch iets.
0: Kun je wat meer van zeggen?
1: Ja, zeker. En, als je het dus hebt over blues en wat dan ook. Ja, we staan hier in de zon, maar er is toch kennelijk in verband met die industrie en het hele leven in Vlaardingen iets tussen de zon en mij gevlogen, waardoor dat hele enthousiasme van als kind voor die industrie, daar is toch wel iets aan veranderd. Er is er wel iets aan kapot gegaan. En dat heeft duidelijk zijn oorzaken. Ook wel in de persoonlijke geschiedenis. Maar ik weet niet of we die tijd hebben, want dat zou misschien wel een tijdje zijn. Kijk, een van de dingen is bijvoorbeeld, in die periode dat ik dus heel graag dit zou willen doen, was het ook Koude Oorlog. En de Russische schepen die hier olie kwamen halen, die werden, en dat vergat mijn vader nooit om te benadrukken, die werden altijd bedonderd. Die werden altijd afgezet, in tegenstelling tot onze westerse bondgenoten. Nou wilde het geval dat mijn vader in de oorlog door de Russen bevrijd was en niet door de Amerikanen. Dus hij had al eigenlijk bijna, vanuit de geschiedenis had hij dus een sympathie voor de Russen. Toen zag hij ook nog dat in de 50e jaren die Russische kapiteins met de lading bezodemieterd werden. En wat zei hij dus als hij thuis zat aan de maaltijd? En dat kon hij vrij opgewonden zeggen, zodat je het nooit meer vergat. als de derde wereldoorlog komt, dan valt de eerste atoombom valt op de Nieuwe Maartekst. En daar zat je dus bij als jongetje en dan zag je in je verbeelding, zag je zo'n Russisch toestel, zag je de piloot al turen naar het Roergebied, kwam dan, weet je wel, kwam dan de Nieuwe Maartekst. Maar als kind had je toch ook heel angstige dromen. Dan dacht je, ja, hoe weet zo'n piloot nou dat mijn vader de enige goeie is daar op de Nieuwe Maartekst? Dus die krijgt de hele map over zich heen. Maar hoe weet hij dat? En over dat soort dingen top ik. Maar dat was dus eigenlijk al het begin dat er een soort schaduw viel over die toch al zwarte tanks. Er was iets aan de hand met dat terrein. Het was toch niet zomaar allemaal even mooi. En ja, die derde wereldoorlog is niet gekomen. Maar in zekere zin is er wel iets gebeurd die op oorlogssituaties leek. Want nogmaals, het decor lijkt prachtig. Maar ik zal twee voorbeelden noemen. In oktober 1970 klapte er een tank, het was zo, in het ruim van een schip aan de overkant bij Verolmen, vond een explosie plaats. En die trok in een soort schuine, diametrale streep over Vlaardingen. Deed, ik zou bijna zeggen, uiteraard ook ons huisje aan. En van die klap sprong dus de ruit, inclusief de sponningen, alles om 4:00 s'nachts eruit. Waardoor er als het ware een soort, ik weet al nog goed, als je in de donkere straat kwam, stonden mensen dus allemaal glas te vegen.
0: Een soort van Enschede. Ja.
1: Het was een soort Enschede voor Enschede, maar het had alles te maken met een oorlogssituatie. Die derde wereldoorlog kwam niet, maar er kwam wel een soort milieuachtige oorlog. En die, ja, die angst die is geweven en dat is maar één voorbeeld.

0: in 77 gedebuteerd.
1: Ja.
0: Onder de naam Levi Weemoer. Hoe kwam je daar?
1: Ja, nou, dat was niet zo moeilijk. Dat heb ik gewoon verzonnen.
0: Ja.
1: Ik heet eigenlijk Isaac Jacobus met mijn voorname. Dus nou ja, dan kan Levi er eigenlijk ook nog wel bij.
0: Ja, ja, natuurlijk.
1: En Weemoed lag een beetje voor de hand. Dat,
0: ja.
1: Dat was een beetje een dik opgelegd.
0: Dat vind je ook wel een beetje terug in het
1: ja.
0: werk natuurlijk.
1: Ja, zeker. Ja. Ja. Ja.
0: Dat was een redelijk succes.
1: Ja, na een aantal maanden tot mijn verbazing werd
0: zo schrok je daarvan?
1: Ja, dat was schrikken. Want ik las ineens dat ik... Ik heette toen de Zwaan van de Botlek, omdat ik natuurlijk hier vandaan kwam. En nou ja, goed, er kwamen al die journalisten en er kwam een groot interview in de Volkskrant en dat soort dingen. Dus ja, dat was schrikken geblazen. Toen was ik een soort modern. Ja, in.
0: Jij schreef ook nog teksten voor mensen die muziek maken, heb ik...
1: Nou nee, ze gebruikten wel eens gedichtjes. Ik heb nooit echt voor iemand iets geschreven.
0: Niet specifiek, nee.
1: Nee, maar die gedichtjes die hadden wel iets muzikaals. Dus het was eigenlijk niet... Ja, mensen die daar gevoel voor hadden, die konden daar wel een liedje van maken. Zo is dat eigenlijk gegaan.
0: Ja, ja.
1: En ik had ook wel veel te maken met Vlaardingers die in de muziek zaten. Je hebt natuurlijk de Stroopwafels en Fred Pieck.
0: Ja.
1: En dat waren mensen wel uit mijn omgeving. Dus er was altijd, ja, het was een soort Volendam. Iedereen deed wel iets met elkaar, weet je. Dus dat hebben die Vlaardingers ook wel een beetje bij elkaar zitten. En ja, één front vormen ook. Ja. En, dus er waren... Vandaar dat er ook wel muzikale programma's uit ontstonden. En natuurlijk ook later met Hans. Hans Dorrestein.
0: En met Hans Dorrestein, ja. Hè? Ja, ja. Ja. Wat was dat voor een periode?
1: Ja, ja, dat was heel vermakelijk. Dat was heel aardig. Want iemand op een gegeven moment had ons gezien... We waren toen samen in hetzelfde televisieprogramma, de Alles is Anders show. Omdat die gedichtjes, ja, gedichtjes verkochten nooit in Nederland. Dus dat was de reden waarom ik hem daarvoor gevraagd. En in datzelfde programma bij Aad van Heuvel zong dus een jongen die ik zeker qua naam al kende. En ook zeer waardeerde. Ja. En, die bleek ook minstens net zo zenuwachtig te zijn als ik zelf was. En dat was dus Hans Dorrestein. Ja. Dus we hebben elkaar op het toilet bij de KRO-studio ontmoet, denk ik. En een of andere jongen die daar wel iets in zag, die heeft ons toen aan elkaar gelijnd.
0: Ja, ik kan me er wel iets bij voorstellen. Ik ken Hans ook wel. En die heeft toch een beetje hetzelfde weemoedige overzicht.
1: Ja. Ja.
0: Een soort van Portugese soldaten, zou je bijna zeggen. Dat soort weemoed.
1: Dus nou ja, in het begin las ik wat voor en hij las wat voor en hij zong een lied. Maar ja, omdat dat voor de mensen toch ook leuk was dat we samen iets deden, gingen we ook dingetjes samen zingen. Maar dat duurde wel een tijdje hoor, want we bleven gewoon heel erg bang daarvoor. Maar ja, dus dat had ook iets muzikaals, ja.
0: Je hebt natuurlijk door de loop van de tijden heel wat geschreven. En de hoeveelste bundel ben jij?
1: Ja, ik denk dat het een stuk 15 zijn.
0: 15, ja.
1: Ja.
0: Ja, het is net als met LP's en CD's. Ik hou er eigenlijk helemaal niet meer bij.
1: Nee.
0: Nee.
1: Mm.
0: En jij bent op een goed moment. Ben je toch weggegaan uit Vlaardingen?
1: Ja.
0: Uit het maritieme gebeuren?
1: Ja.
0: Jij bent dus naar de provincie Drenthe gegaan.
1: Ja.
0: Dat is toch een hele overgang.
1: Ja.
0: Hoewel jouw vader daar ook naartoe gegaan
1: is. Ja, merkwaardigerwijs.
0: Had dat ermee te maken?
1: Nee, dat denk ik niet. Maar ik denk dat er wel een gemeenschappelijke trek is dat we nou ook wel weer eens een boom wilden zien in ons leven. In plaats van een hijskraan, weet je wel. Omdat we ook wel eens iets anders zouden willen ruiken en zo. Omdat we eigenlijk misschien toch wel tot die generatie mensen behoorden die het nou niet uit roeping deden. Al dat industriële gedoe, maar een beetje verdwaald waren. Ik denk dat mijn vader ook een beetje verdwaald was. Dat was een groot natuurliefhebber. Dus in feite ga je dan eigenlijk naar de plek waar je dan misschien altijd hebt willen wonen. Maar goed, ik was ook gewoon door mijn zenuwen heen hier. Want het geluid, de geluiden die je hier hoort, dat gezinde en dat eeuwige gedoe, het afgaan van sirenes, die doorkruisen ook je nachten.
0: Het stadje maakt geluid als het ware.
1: Ja, alles maakt geluid, alles zindert, alles. Ik heb dat ook wel eens opgeschreven in een verhaal, een vrolijke antropoloog. En dat lijkt een karikatuur, maar dat is het, was het voor mij niet. En het was altijd maar de vraag, was het nou een hallucinatie? Was Vlaardingen eigenlijk een hallucinatie? Of maakte het zoveel herrie? Nou ja, ik dacht eigenlijk het laatste. Dus toen ben ik maar gewoon weggegaan.
0: Die was het wel de blues?
1: Het was wel de blues die de nacht doorkrijste. Ja.

0: Nou ja, het is goed dat de Blues jou een message heeft, een bericht heeft gegeven.
1: Ja.
0: Zoals het wel vaker gebeurde daar in de Mississippi Delta. Ja.
1: Nou, het is het verlies van de zon.
0: Ja.
1: Het verlies van het licht, voor mij altijd geweest. Er iets tussen kwam.
0: Een soort van misschien geheim bericht of zo. Van, jij moet hier weg.
1: Oh ja, ja, ja, dat fluisterde de nacht in ieder geval wel, geloof ik. Voor mij, maar het kan voorkomen hallucinatie zijn. Want al die andere Vlamingen denken dat ik gek ben.
0: Hoor. Ja, dus, nou dat ja, dat zegt niet zoveel. Maar jij kwam toen in Assen terecht.
1: Ja.
0: Dat moet een hele verandering of misschien ook een verademing zijn geweest.
1: Ja, zeker. In zekere zin verademing. Het water ben ik altijd blijven missen. En ik heb ook wel eens natuurlijk gekscherend gezegd of geschreven dat ik heimwee had. Ik had een klein gedichtje. Dat gaat zo. Dat heet Eeuwige Vlam. Want hier is de Eeuwige Vlam.
0: Ja, ja, ja.
1: Dat gaat zo. Assen bleek geen Montparnasse. Oh, wat mis ik. Montparnasse. Maar goed, of dat helemaal echt is.
0: Aan de andere kant, mijn opa, die heeft hier ook in Pernis gewerkt. De goede man heeft daar natuurlijk wel een slechte long aan overgehouden. Hij is eigenlijk te vroeg overleden.
1: Ja.
0: Dat is natuurlijk.
1: Ja, zeker.
0: Hier wordt natuurlijk wel ongeveer 40% van het nationaal inkomen verdiend.
1: Ja.
0: Onze goede vriend Dille, die zei altijd wat ze in Rotterdam verdienen, dat zuipen ze in Amsterdam weer op of zoiets. Weet je wel.
1: Er zit natuurlijk wat in. Ja. Ja, goed, maar de Noorderling is ook wel nijver. Qua nuchterheid is natuurlijk een grote overeenkomst tussen bijvoorbeeld Rotterdammers en Noorderlingen. En dat is iets wat de cultuurshock wel grotendeels afzwakt.
0: Ja.
1: Dus ik heb niet echt gemerkt dat ik nou onder een vreemd volk kwam te wonen. Dat zo is het dus niet. Maar het water en... Kijk, je kunt niet ontkennen, tenminste dat kan ik niet ontkennen, dat als, we gaan straks nog even naar het hoofd toe. Als je naar de overkant blikt, heeft dat een bepaalde schoonheid.
0: Ja, het heeft wel iets. Ik bedoel, ik heb hier gelogeerd toen we in de Schouwburg speelden en in het Delta Hotel. Ja. Dan kijk je over de hele nieuwe waterweg heen. Dat is natuurlijk, kijk, in de Alpen kijk je naar de berg, maar hier kijk je naar iets wat natuurlijk ook iets...
1: Precies,
0: dat is uniek is.
1: Precies, dat had ik ook als kind, want dat vond ik dat unaniem prachtig. Dus daar kleefde geen smetje aan. Je had helemaal geen oog voor dingen die misschien daar fout aan waren. Dat was gewoon wat je wilde doen. Maar ik zeg het, op de een of andere manier is daar dus iets tussen gekomen. En dat zal waarschijnlijk deels aan dit liggen, maar ook grotendeels aan mij. Want
0: ik vind het eigenlijk als Drent, en ik ben natuurlijk ook een beetje de chauvinist, maar ik vind het eigenlijk hier ook wel mooi.
1: Ja.
0: Maar dat zal wel komen omdat mijn oma en opa hier in Rotterdam gewoond hebben. En ik met de oom Toon naar de Speedo mocht en dan kon je over de havens varen, weet je wel, Willemsplein. Dus mij zegt het eigenlijk ook wel wat. Het heeft wel iets.
1: Ja. Ja.
0: Goed, zullen we even naar het andere...
1: Ja, we gaan even naar het Oosterhoofd. Dan hebben we nog een beter uitzicht. En dan kan jij ook je hotelletje zien, want jij zat wel op de eerste rij.
0: Ja, dat was dan. Nou, wij kwamen natuurlijk heel laat aan, 's morgens lang liggen, dus weer uitchecken, dat is met die hotels al iets zo. Voor 10 uur moet je wegwezen.
1: Ja. Ja, zelfs als je beroemd bent.
0: Ja, dat maakt geen moer uit, weet je wel.
1: Krijgen ze eindelijk eens iemand beroemd en dan moet je er voor 10 uit.

0: Waar was Vlaring eigenlijk voor
1: een vissersdorpje.
0: Maar was daar ook, ik bedoel, 60 jaar.
1: Ja, toen was dat natuurlijk ook alweer weg.
0: Was er ook.
1: Toen was de industrie er
0: voor, natuurlijk voor, al. Voor een, zou ik maar zeggen, een teenager, was er.
1: Dat was er
0: Was er wel wat te doen?
1: Jawel. Ja hoor, alles was er.
0: Of moesten jullie
1: ook gewoon een mooie platenzaken met Engelse herenzang en je kent dat allemaal wel.
0: Of moesten jullie naar Schiedam of naar Rotterdam?
1: Nee, begin niet over Schiedam, dat is water en vuur.
0: Ja.
1: Al vanaf de 80-jarige oorlog hebben wij ruzie met Schiedam. Dus, nee, Vlaringen had gewoon wel alles. Natuurlijk ook.
0: In relatief gezien?
1: Jawel, zeker.
0: Het was geen dode boel?
1: Nee, absoluut niet. Nee. Kan ook niet om al die herrie.
0: Waar staan we hier?
1: We staan hier op het Oosterhoofd. Je hebt twee hoofden in Vlaringen. Het Oosterhoofd is het kleinste en het Westerhoofd, dat is dus naar jouw Delta Hotel toe. Dat is een wat langere boulevard. Maar dit is altijd het traditionele plekje in Vlaringen voor de oudere mensen die hier wat mijmerend over het water zitten te kijken en genieten van dit uitzicht wat je hier ziet. Dus,
0: de nieuwe waterweg.
1: Ja, ik heb een gedichtje dat speelt eigenlijk precies op deze plek. Op het,
0: welke bundel is dat, Is?
1: Dat staat in...
0: Of is dat een verzameling?
1: Ja, dat is een verzameling voor Hart en Beterschap. Dat is, het zijn drie gedichtenbundeltjes bij elkaar. Het heet ook Kleine Trilogie der Treurigheid. En het gedicht gaat over Vlaarings roem. Geen haringbuis, geen kotter en geen botter. Geen logger en geen stoomfiets. Ach, geen fluit, zag ik vanavond op de stroom. Ik zat aan de doodsrivier. Slechts een condoom dreef goed gemutst het zeegat uit.
0: Prachtig gedicht van Levi Weemoed. Hier achter een zuil, want we moeten oppassen dat er niet te veel wind in die microfoon komt. Zo gaat dat voor de radio. Jij woont natuurlijk alweer een aantal jaren in Assen.
1: Ja, ik woon al 8 jaar in Assen. Ja.
0: In de Oosterhoutstraat, mij niet onbekend, want daar was vroeger mijn vreubelschool iets verderop.
1: ik zit nog steeds de vreubel in die straat.
0: Jij bent inmiddels ook een beetje verdrenst, mag ik wel zeggen.
1: Ja.
0: God
1: zij geprezen wel.
0: Jij loopt met je honden in de natuur. Het bevalt jou wel dan?
1: Ja, uitstekend. Ja, zeker. Het is één land waar ik nog liever zou willen wonen. Engeland, maar de Drenthe komt wel op de tweede plaats. Ja.
0: Jij vindt je ook veelvuldig in de natuur.
1: Als ik niet werk, dan kan je toch... Een beetje, het voordeel, jij hebt zelf ook een hond, weet je, met een hond blijf je toch ook een beetje doorwerken, een beetje doorpeinzen. Die haalt je niet uit je spel, zeg maar. Dus ik loop veel. En het Asserbos is 200 meter van mijn huis vandaan. En dat is ook echt een echt bos, zoals je weet. Het is niet een park of zo.
0: Nee, het is een van de oudste bossen van Drenthe zelfs.
1: Ja, dus daar loop ik me veel genoeg. Dus 's morgens een beetje mezelf op te warmen. Om de dichtspieren en de prozaspieren een beetje los te maken.
0: Jij bent natuurlijk niet alleen maar... Jij woont daar niet alleen. Jij schrijft ook nog voor dagbladen.
1: Ja.
0: En jij komt nog wel eens ergens.
1: Ja, ik wil nog wel eens, ik wil nog wel eens ergens komen. Ja.
0: Jij vertelde dat je onlangs in Turijn was geweest, maar daarvoor in Peking.
1: Ja, dus echt vooral vreselijk.
0: Vooral zeg daar tot Arsene en Vlaardingen.
1: Nou, ik moet zeggen dat ik inderdaad een beetje ontrouw ben aan Drenthe. Maar dat komt gewoon omdat ik de laatste 7 jaar is het algemeen dagboek waar ik voor werk. En dat zijn meestal reisverhalen die ik maak. Dus dat wil nog wel eens ergens naartoe gaan. Ja, dat varieert van Peking tot Turijn inderdaad, zoals je zegt. Maar daar maak ik dan zo mooi mogelijk verhaaltje over.
0: Peking, wat moet ik me daarbij voorstellen?
1: Ik denk dat
0: ik daar voorlopig kom, want...
1: Nou ja, Peking is niet zo echt gek veel verschillend meer van de grote steden hier, hoor. Omdat ook het westerse kapitaal is flink doorgedrongen. Dus alle grote merken, van Nokia tot en met Ericsson, wat dan ook, kun je allemaal terugvinden. Maar dat had weer te maken met een speciale opdracht die ik daar moest vervullen. Maar het lijkt ver weg, maar het is in de wereld zo dat we door de geldstromen toch ook weer heel... veel dezelfde gebouwen aantreffen in Peking als in Amsterdam-West.
0: Maar de cultuur lijkt me toch verschillend.
1: Ja, als je een beetje afwijkt van de grote stad, dan en dat heb ik natuurlijk ook wel gedaan. Dan kom je nog in het platteland.
0: Dan,
1: ja.
0: Dat is
1: ja, zeker. En dan kom je heel aardig weinig verdienende Chinezen tegen die de kunst van het hurken nog verstaan. Wat wij niet meer kunnen. We kunnen dus urenlang in de berm van de werf zitten. Maar door onze welvaart hebben wij daar te veel buik voor gekregen. Maar die mensen kunnen dat nog heel. En daar heb ik met veel verbazing naar staan te kijken. Ook veel bewondering. Zo aardig.
0: En die staat zelf dan? Ik bedoel, is een miljoenen staat.
1: Met veel verbazing naar staan te kijken. Ook veel bewondering. Zo aardig.
0: En die staat zelf dan? Ik bedoel, is een miljoenen staat.

0: dat is meer, iedereen heeft al het idee van de Agnelli's, weet je wel, Fiat, ja, ja. Automobile Torino.
1: Ja, nou, het was nou meer eigenlijk Agnelli Dei, want ik ging voor de lijkwaarde. Dat was de tiende keer in twee eeuwen dat de lijkwaarde zichtbaar was. En ik heb toch wel heel veel belangstelling voor religie en ben eigenlijk toch wel een godsdienstig mannetje misschien wel. Dus ik liet me die kans niet ontnemen om de lijkwaarde nieuws te zien. Dat was eigenlijk de belangrijkste reden om naar Turijn te gaan. Maar ja, goed, als je daar dan bent, dan loop je tegen 10, 20 andere verhalen aan. En dat gebeurde dus nu ook. En dat vlechten we dan aaneen
0: tot... Zit in die religie ook nog een soort van bijgeloof? Interesse in bijgeloof?
1: Of? Nou ja, kijk, de grens tussen geloof en bijgeloof, die hebben mensen eigenlijk... daar moet je echt wel godsdienstfenomenoloog voor zijn, geloof ik, maar... En dat is ook precies wat je zegt, want mijn stuk gaat ook een beetje over bijgeloof. Ik zal je een voorbeeld geven. Ik kwam tot een bijna schokkende ontdekking. Ik was buiten Turijn op een heuvel en ik wist dat daar iets gebeurd was ooit. Daar was een grote koepelkerk, een barokke basiliek. Maar aan de achterkant van die basiliek is ooit een vliegtuig blijven haken. Dat was in het voorjaar van 1949... Toen kwam AC Torino, het grote fameuze AC Torino, dat 4 jaar lang kampioen van Italië was geweest, kwam vanuit Portugal terugvliegen. En zoals ik zeg, één vleugel raakte de achterkant van die basiliek. En dat vliegtuig stortte neer en alle 31 inzittenden, onder andere het complete elftal van dat fameuze Torino, kwam om. Nou, dat was dus al natuurlijk dramatisch genoeg, maar dat wist ik wel. Maar wat ik ontdekte toen ik een kaartje kocht bij een stalletje op die heuvel, bij die basiliek, was dat die ramp, die had zich voltrokken op een voor Turijn omineuze dag. Want het was namelijk 4 mei en dat is dus precies de dag van het feest van de heilige lijkwade. Wat dus buitenland niet begrijpt, maar wat je alleen maar kan begrijpen als je in Turijn woont. Dat grote doek, wat eigenlijk bekend stond om zijn beschermende functie. Ja, dat zal Turijn dus niet ontgaan zijn. Dat eigenlijk op die dag precies gebeurde. 4 mei 1949. Nou ja, dat was voor mij dan ook meteen het slot van mijn verhaal. Dat je kan zeggen, de ene dood, de andere is brood. Dat is natuurlijk ook wel zo. Maar ik schrok er wel van.
0: Ja, want geloof en ongeloof staat toch wel dicht bij elkaar. In de blues natuurlijk, heel duidelijk.
1: Ja.
0: Men was van de goede kant als men de gospel, met de kerk zat, zondag zou ik maar zeggen, en de gospelzong.
1: Ja.
0: En de blues was de devil's music, waar nogal wat bijgeloof aan te pas kwam.
1: Ja, precies. Ja.
0: Dus in dat geval,
1: dan
0: dadelijk die vraag opstellen.
1: Ja, die duivel was er wel even in Turijn.
0: Ja.

0: Hoe schrijf je eigenlijk?
1: Heel moeilijk.
0: Ik maak dat graag vergelijk met mezelf. Want ik ben dan meer iemand van fragmenten in een klein rood boekje. Ja. Waar ik overal mee naartoe sleep. Ja. Of dingen die in mijn hoofd zitten. En dan komt het er op een gegeven moment wel eens een keer uit, weet je wel. En dan gaat het ook heel snel.
1: Ja, ja.
0: Of ga je elke dag...
1: ik ga wel elke dag zitten.
0: Getormenteerd want, achter de machine zitten.
1: Kijk, getormenteerd ben ik sowieso al.
0: Maar dat idee hebben,
1: ja, maar
0: hebben mensen vaak van dichters. En zo.
1: Ja. Ik ben wel iemand voor boekjes. Kijk, als ik naar bijvoorbeeld die trip naar Turijn, dan neem ik een mooi boekje mee. En een klein boekje voor onderweg. En een mooi boekje waar ik allerlei dingen... Het is heel kinderachtig. Ik plak allerlei dingen in. Ik ben heel visueel. Als ik ergens een mooi kaartje vind, dan plak ik dat in dat album. En dat doe ik eigenlijk het liefst. Dat schrijven, dat vind ik echt vreselijk. Dat stel ik zo lang mogelijk uit. Maar ik heb veel liever een leuk schriftje. Of een albumpje met mooie plaatjes. Weet je, dan denk ik van, nou, ik ben daar geweest. Dat is warm, dat heeft voor mijn gevoel. Maar dan moet ik erover gaan schrijven. En dat is vreselijk, want dat doe ik dan 5 dagen
0: je
1: over.
0: Je hebt natuurlijk ook deadlines.
1: Ik heb dan gelukkig een deadline. Het is trouwens een wonder dat ik nog leef. Maar weet het, 5 dagen doe ik dus niks. Dan loop ik dus getormenteerd om dat boek. En denk ik ook zonde dat ik daar nou over moet schrijven. Het was net zo leuk, weet je wel, mooie plaat. Mooie herinneringen ook. Ja, en dan moet ik toch proberen om in die andere 5 dagen om dat stuk op papier te krijgen. En dat gaat
0: en
1: heel moeizaam.
0: Ik
1: kom er niet vanaf, dus het moet. En ik besta er ook nog van, of tenminste, ik leef.
0: Je loopt rond.
1: Ja, tuurlijk. Ja, nee, maar dan,
0: je wendt je weer af.
1: Maar het zit wel in die aantekeningen van dat boek of dat schriftje. Of dat, weet je, daar zit het wel in.
0: En ik bedenk dan nog wel eens een uitvlucht van, ik moet eigenlijk dit nog even doen. Dat moet eigenlijk even eerder, zoiets, weet je wel. En dan...
1: Ja, misschien is het ook zo dat je het gewoon eigenlijk niet wil afstaan. Kijk, het is veel leuker om die dingen voor jezelf te houden.
0: Ja.
1: En zodra je natuurlijk dingen in de krant of in een boek zet, dan zijn ze van iedereen. Dus het is misschien ook pure hebzucht. Gewoon asociaal voor jezelf houden, weet je wel. En natuurlijk als je... Ja, god, ik loop een beetje een tijdje mee en dan denk je van... Nou, wat schiet je ermee op als andere mensen het lezen ook? Je schiet er eigenlijk ook geen reet meer op. Dus hou het in feite voor jezelf. Tenminste, dat merk ik dat het mij steeds meer mee gaat spelen. Hè? Dus ja.
0: Ja, daar kan ik me ook wel weer wat bij voorstellen. Ja. Gewoon. Wat is dit voor een mooi opgaand gang?
1: Ja, dit is een mooi straatje naar de markt. Naar de grote kerk, Vlaardingen. En als ik jullie goed begrepen heb, gaan we hier om een bepaalde reden naartoe. Namelijk omdat mijn oude huisje daar staat. Ja. Dus ik loop maar een beetje angstig met jullie mee.
0: Wat is dat voor een pijpje daar?
1: Dat is
0: zomaar
1: een pijpje. Nee, daar werd vroeger nog wel drank gestookt.
0: Dit is een heel klein schoorsteentje.
1: Ja.
0: Fabriekschoorsteentje wat achter het huisje.
1: Nou ja, het lot had ook wel weer...
0: Alles omhoog steek.
1: Ja, precies. Nou, het lot had ook wel weer beschikt dat ik natuurlijk naast een horeca aangelegenheid en ook drankenmaker zou komen te wonen. Dus dat betreft was het een
0: Ja, dit is natuurlijk, dit is wel ook een van de plekken waar de grote distillers van Holland vandaan
1: zeker
0: kwamen.
1: Zeker weten.
0: Schiedam, Vlaardingen.
1: Ja, Vlaardingen maakte ook de Schelvispekel. Nou, daar, dat huisje daar, dat is een hele smalle huisje, het smalste huisje voor Vlaardingen, dat is het dus.
0: En daar woonde
1: ik. Ja.
0: Die?
1: Ja.
0: God, inderdaad zeg. Hè.
1: Ja, bloemetjes hadden we natuurlijk niet, want daar hadden we geen reden toe.
0: Dit is wel een heel, zo'n smal huisje heb ik ben er nog nooit gezien.
1: Nee, precies.
0: Nou, in Dalfsen werd ik ook zo'n heel smal, maar dit is wel heel.
1: Is ook zo, ja. Verbaast me nu ook. Naast dat
0: en
1: huis.
0: Vooral als je je tijd niet geweest bent en je bent groter of zo, lijkt het nog kleiner.
1: Ja. Ja, precies. Ja.
0: Dit is heel uniek. Zeg.
1: Ja, zeker. Het is een heel leuk huisje. Maar
0: De bovenste gedeelte?
1: Ja, dat was mijn werkkamertje daar zo.
0: Ja, dat is toch wel heel pittoresk, hè?
1: Ja, dat kun je wel zo zeggen, ja.
0: Nee, maar dat is toch prachtig, man.
1: Jawel.
0: Ik kan me voorstellen, als je daar zit, achter een tafeltje.
1: Ja, zeker. En dan had ik ook nog duiven. Ik had ook duiven rondvliegen. Dus
0: gewoon een mooi huisje, zeg.
1: En vlak onder de toren, zie je dat?
0: Ja.

0: De muziek die hij hoorde in het gesprek met Levi Weemoed, die was van Taj Mahal, Bright Lights, Big City. En dat komt van de cd Blues, Blues, Blues van de Jimmy Rogers All-Stars. No Cutting Loose van James Cotton. Een stuk van QB and the Blizzards, No Shoes, schreeuwde John Lee Hooker. En het titelstuk van The Holmes Brothers van de cd The Promised Land. Harry Musquet die giet ook weer op pad. Op pad in zijn eigen verleden. En dan komt hij terecht op een plek waar hij zijn hele tijd gewoond heeft.
1: We staan hier aan de Vondellaan. Dat was vroeger een buurt. Een nieuwe buurt, zal ik maar zeggen, omstreeks 1955. Toen was het hier helemaal nieuw. En hier is dus uiteindelijk het idee van QB and the Blizzards ontstaan. We staan hier aan de Vondellaan en je kunt zien dat dit nu een redelijk verwaarloosde buurt is. Maar in zo'n kamer als daar, waar wij vroeger woonden, zo'n voorkamertje, het zijn ook kamers die ze helemaal doortrokken hebben. Maar er was vroeger een glazen wand tussen. Daar werd geoefend met QB and the Blizzards. Dus daar kon je net een paar versterkers neerzetten. Of oude radio's, wat je maar wilt. En dan ging mijn vader altijd boodschap doen, zaterdagsmiddags in de stad. Want die kon niet tegen dat lawaai. Terwijl mijn grootmoeder daarentegen zei van, jongen, laat die jongens toch. Dan hol je ze ook van de straat af. Nou, wij staan hier aan die Vondellaan. Het is nu helemaal eigenlijk verwaarloosd. En nu staan we bij het huis, een goede 20 meter af van het huis waar Ilko Gelling woonde. En dat is aan het eind van dat blok linksboven. Die woonden daar toen nog met 5 man. Nou, dat was een grote slaapkamer en 2 kleintjes. Dus dat moesten daar stond een stapelbed in. En die andere, daar kon nog net Luid in slaap, de oudere broer van Ilko. Dus hier zijn wij eigenlijk begonnen, aan deze straat. En eentje verderop, aan het eind van deze straat kun je door het poppenlaantje en daarachter waren de flats. En daar in de garage bij Wim Kins en Hans Kins, die toen ook nog in die band zaten, daar werden de spullen opgeslagen. Dus in deze buurt, zal ik maar zeggen, is QB and the Blizzards begonnen. Dus je kunt dan ook eigenlijk wel zeggen dat het een buurtbandje was. De mensen in de buurt hebben daar niet veel van gemerkt. Ik heb het idee dat het allemaal wat meer overkwam bij die flat van de Kins. Daar zaten ook de fans. Daar zat ook Henkie Lauwers. Dat was de eerste voorzitter van de QB and the Blizzards fanclub. En Henkie die is er nog steeds. Je hebt een fantastische patattent in het Blauwe Dorp. En in deze buurt merkte men daar niet zoveel van. Men wist nauwelijks dat wij hier woonden. Want het spelen vond ook op een andere plaats. En het repeteren, dat werd al snel verlegd naar het Brandpunt en naar Boele Geerts, het punt waar we nog wel even op terugkomen. Nou, ik heb hier gewoond tot mijn 21ste. En toen kreeg ik een aanvaring met mijn tweede moeder en ben spoorslags vertrokken naar de Kollaslaan op kamers.

Nou, hier staan wij op een parkeerplaats. Midden in Assen, eigenlijk in het nieuwe gedeelte. Achter het Koopmans, achter het Mercurius Centrum, Koopmansplein en zo. Eigenlijk vlak achter de firma Lampen. Die vroeger ook nog iets met de blizzards te maken had. Want die hadden vroeger een grammofoonplatenzaak waar Jan Venhuizen, onze toenmalige manager, werkte. En die ons voorzag van bluesmuziek. Maar waren we zo net op de plek waar het allemaal begonnen is. Nu staan we op de plek, op deze parkeerplaats eigenlijk, waar het brandpunt was. En het brandpunt, het was gevestigd in een oude school, waar een soort van, wat vroeger een lomschool was, zou ik maar zeggen. Een BLO. En ook een christelijke school was er in de buurt, waar jeugdwerk in gedaan werd. Nou mochten wij van die mensen die daar de scepters waaiden, mochten wij daar altijd repeteren. Maar als steekprestatie moesten wij dan spelen voor de kinderen die daar altijd kwamen. Dus daar hebben wij onze allereerste concerten hebben wij daar. En onze spulletjes waren toen eigenlijk een baskast, een paar versterkers en gitaar die op een oude bakfiets daar naartoe werden gezeuld en werden opgesteld. En dat was eigenlijk de plek waar de allereerste concerten zijn gegeven. En niet zoals veel denken, alleen maar bij Boele Geerts en Van Hemmen en hier in de Kolk of in Bellevue. Nee, de allereerste dingen die werden hier eigenlijk ten gehore gebracht. We hadden toen een repertoire dat half herinnerd, half en half een beetje. Ik was de man van de blues, maar hun waren daar nog niet helemaal. We hadden nog niet zoveel repertoire, dus we moesten de tijd wel volmaken. En dan speelden hun niet wat shadow-achtige muziek en wat Elvis en zo en dat soort dingen. Maar allengs werd dat meer blues. En hier is ook eigenlijk die fanclub ontstaan. En er oefenden ook nog meer bandjes in dat brandpunt. Je had Little Willie and the Strangers, The Sinister Silhouettes. En dat soort dingen allemaal, die speelt daar ook. Dus wij waren niet de enige hier in Assen. Ja, als je zo rondkijkt, dan zie je dat het heel moeilijk is om de exacte plaats te duiden. Want het moet hier ongeveer geweest zijn. Maar of wij nou precies op die grond staan, dat kan ik zelfs niet beoordelen. Maar ver kan het er niet vanaf zijn, dat weet ik zeker.

Ja, de Torenlaan. De Torenlaan. Daar bent we nou. En we zijn hier bij het pand. En als je goed kijkt, dan kun je het nog precies zien. Van de provinciale Drentse en Azur Courant. Nou, het pand is helemaal dichtspiekerd. Maar vroeger, daar zat hierachter. Daar zat de wasplaats van de mensen. Als ze van de drukkerij kwamen, dan konden ze zich daar schoonmaken. En daar had je dus de stalen kasten waar de overals in lagen. De lokkers, zeg maar, dat was hier. En daarachter, daar had je de grote pers. En ja, wat doe je nou? Zal de Lustra zeggen. Nou ja, ik heb hier 2 jaar van mijn leven heb ik hier gewerkt als corrector. En Ilko Gelling die heb hier een tijdje gewerkt als leerling fotograaf. En dat niet alleen, ook André Java heb hier gewerkt. De hele bekende Azenaren allemaal. Het was een bedrijf waar toen nog, of toen ik er kwam, net overdaan was aan het Algemeen Dagblad. Ik meen dat het NDU was of zo, of in die tijd. Het was in ieder geval in handen komen van een grote kraan. En het was, daarvoor was het een privé gebeuren. Het was van de heer Kleewits. En die woonde een eindje verderop in de Kloosterstraat op de hoek. En het was dus een bedrijf wat helemaal van één man was. Nou, hier, heel toevallig heet het hier Galerie Musquet. Maar dit was vroeger de redactie. Dus in die tijd zaten daar mensen als Ton Hulst, André Java, Fouke Adema, legendarische sportverslaggever. Die ook nog ooit verkering had met een dochter van Kleewits en zich naar boven begaf via via lakens en de brandtrap en zo. En Wout Jansen, die later industriepromoter werd in Emmeloord. De heer Drenten, die was hier hoofdredacteur. En Henk Marks deed landbouw. En de heer Otter, die hier nog aan de die hier ook woonde aan de Torenlaan, en ik denk dat de familie er nog woont, die beheerde de fotografie afdeling. Nou, ik zat daar. Dat is niet meer zichtbaar, want inmiddels loopt dwars door dit gebouw loopt een straatje die dan weer naar een parkeergarage gaat, waar volgens mij bijna nog iets in staat. Maar goed, dit terzijde. Stukje oude assen weg. Je had hier ook nog daarachter het zaaltje, achter de redactie. Hier op de hoek was een deur. En in het zaaltje, dat was eigenlijk de recreatieruimte. Als er pauze was, zat iedereen daar koffie te drinken en zijn broodje te nuttigen. Want het was toen een andere tijd. Maar in dat zaaltje, daar had je dus ook altijd vaak exposities van kunstenaars uit Assen. Dus wat dat betreft is er niet zoveel veranderd, want we zien hier toevallig ook nog een paar broodstaf in de zang. Dus dit is niet zo gek veel veranderd.

0: De muziek die hij tussendoor hoorde in Volg het spoor terug, had hij misschien weer hem door waar hij woont heeft en wat hij door beleefd heeft, die was van The Champs, Tequila. En dat was Harry's Blues voor vandaag. We maken door Harry Musquet, Albert Haar en Rego Meijer. Nog een hele plezierige avond.
1: Van de Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe. Muziek voor volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
2: Het was in 1966 een hit van de Amerikaanse band The Left Bank. Het werd geschreven door zanger Steve Martin Carrow. Later verschenen er nog covers van de Four Tops, Rick Price, Ricky Lee Jones, Billy Bragg, Southside Johnny en Jimmy LaFave. En dit is een opname van Linda Ronstadt samen met zangeres Anne Savoy uit Louisiana. En zij is daar de zangeres van de bekende vrouwenband de Magnolia Sisters. Linda Ronstadt en Anne Savoy. Walk Away, Renee.

Linda Ronstadt en Anne Savoy, Walk Away Renee. Magic Slim komt uit Mississippi, maar in 1955 trok hij naar Chicago met zijn vriend Magic Sam. En Magic Slim begon ook in de band van Magic Sam als basgitarist. Pas in de jaren 60 begon hij zijn eigen band, Magic Slim en de Teardrops, met gitarist John Primer. Maar de man werd ziek tijdens het toeren en overleed in 2013 ergens onderweg in een ziekenhuis in Philadelphia. Hij werd 75 jaar. Magic Slim, Crazy Woman.

Magic Slim, Crazy Woman. Blueszangeres AJ Plug is wegens gezondheidsproblemen ingetijd uit de roulatie. Dit komt van haar laatste album Barefoot, opgenomen in de Blues Farm Studios in Grollo met de gitaristen Klaas Kuit en Guy Smeets en pianist Roel Spanjers. AJ Plug, River Blue.

AJ Plug, River Blue. Dion DiMucci uit de Bronx was begin jaren 60 een ouderwets tieneridool. Hij had een serie wereldhits die nog steeds regelmatig op de radio gedraaid worden. A Teenager in Love, Runaround Sue, The Wanderer, Lonely Teenager. En hij had ook nog een grote hit met een cover van zijn goede vriend Bobby Darin. Dion, Dream Lover.

Dion, Dream Lover. J.W. Roy en Danny Vera, dat zijn de twee toonaangevende Amerikaanse zangers in Nederland. Maar sinds kort profileert zich een jeugdige zanger uit het Brabantse Veghel, Mercy John. En hij maakte een voortreffelijk album, Let It Go Easy. Mercy John, Demons.

Mercy John, Demons. Travis Tritt uit Georgia is een countryzanger die niet als countryzanger klinkt. Hij is dan ook fan van Lynyrd Skynyrd en zijn muziek schurkt tegen de southern rock en de blues aan. Dit is ook een nummer van bluesgitarist Buddy Guy. U hoort als gitarist op dit nummer de intussen overleden Elvis Presley-gitarist Reggie Young. Travis Tritt, Leave My Girl Alone.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Slide It In van Whitesnake is het album van deze week. De 67-jarige Engelse zanger David Coverdale houdt Whitesnake al sinds 1978 in leven. En sinds 1 maart 2017 mag de Engelse zanger zich tevens Amerikaan noemen, want op die datum ontving hij in Reno, Nevada, het Amerikaanse staatsburgerschap. Hij woonde overigens al ruim 20 jaar in Incline Village in Nevada. Ook gitarist Joel Hoekstra, die ongetwijfeld Nederlandse roots zal hebben, is gewoon een Amerikaan. Whitesnake, Guilty of Love.

Whitesnake, Guilty of Love. Dave Gonzalez en Chris Gaffney leken van de Hacienda Brothers een topband te maken, maar op 17 april 2008 overleed Chris Gaffney plotseling op 57-jarige leeftijd. En er zijn jaren na dato zijn er nog wat demo's en nooit uitgebrachte nummers gevonden in het magazijn, en dat is op een nieuw album uitgebracht, Western Soul, de Hacienda Brothers, I'm So Proud.

Tom Russell, T-Bone Steak en Spanish Wine. Ian Siegel, dat is een iets wat onderschatte Engelse bluesgitarist. En hij werkt nauw samen met gitarist Dusty Segaar uit Dordrecht. En dat is in mijn ogen het grootste gitaartalent van Nederland. Ian Siegel, Fallen on Down Again.

Ian Siegel, Fallen on Down Again. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen. Björn Brouwer deed de techniek en Rinus Bouwmeester coördineerde de playlist. David Clayton Thomas stapte op bij Blood, Sweat and Tears na bijna tientallen grote hits gescoord te hebben. En hij verhuisde meteen weer vanuit New York terug naar Toronto, waar zijn roots liggen. En daar nam hij een prachtig nummer op van Ray Charles. David Clayton Thomas, Hard Times.

0: Nederlands in Louisiana tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. Een radioreisreportage op zoek naar de wortels van de blues.
2: Alles in Texas is groter en beter dan in de rest van Amerika. De Lone Star State. Van oudsher een agrarische staat met geweldige ranches en gigantische hoeveelheden longhorns. Toen kwam de olie. Texas werd de rijkste staat. Enorme steden verrezen als uitingen van welvaart en expansie. Met als grootste Houston en Dallas. Het verleden werd opgeruimd en weggepoetst. De skyline verving de wijde horizon. Texas is de staat waar op 11 juli 1897 Blind Lemon Jefferson werd geboren. Hij speelde veel in Dallas, in Deep Ellum, samen met mensen als T-Bone Walker en Lightning Hopkins. Dallas, de boomtown van Texas, is niet de hoofdstad. Dat is Austin, meer zuidelijk gelegen. Een universiteitsstad die zichzelf graag Capital of Live Music noemt. Het centrum van de nieuwe bluesmuziek. Met bekende clubs als Antones, La Zona Rosa, Hole in the Wall en Liberty Lunch. Spetterende live music. Elke avond in en rond downtown Austin. Dan is het in Dallas rustiger. Hoewel...
3: Midden in Dallas met de trein op de achtergrond, de Amtrak trein op de achtergrond. Richt voor een tunnel. Staat vlakbij een historisch gebouw op een historische plek, Harry.
4: Dit is de plaats waar John Fitzgerald Kennedy doodgeschoten is, vermoord is door Lee Harvey Oswald. Tenminste, die wordt genoemd als de officiële dader. Die daarna weer doodgeschoten is door de nachtclub-eigenaar Jack Ruby. Nou is dat niet de eerste president die in Amerika vermoord is. Er waren er al een paar anderen, zoals onder andere Lincoln, McKinley, Garfield. En hij was de vierde. Wij staan hier dan precies ook bij dat gebouw waar, aan Elm Street, waar op de zesde, vanaf de zesde etage die schoten dan zouden zijn afgevuurd door Lee Harvey Oswald.
3: We mogen in het gebouw zelf geen opnames maken. Nee, alles moest afgegeven worden.
4: Foto. Geen camera's mocht je meenemen. Nee. Zelfs moest je door een metaaldetector heen. En ik moest mijn sleutel en kommetje gooien. Ja. En toen ik door het ding heen was, kon ik er weer uithalen. Van, ja, heel streng bewaakt. Waarom weet ik eigenlijk niet. De man is toch eigenlijk al dood. Maar het schijnt een beetje dan toch een soort van... het ligt een beetje opgesloten in deze maatschappij. Als er al vier presidenten vermoord zijn. Ik geloof dat in Nederland dat maar één geweest is. Dat was Willem van Oranje door Balthasar Geras. Maar hier is dat dus al de vierde man.
3: Ja, toch dezelfde dag. Maandag 1 juni, dan loop je, of dinsdag 1 juni. Dan loop je door een pawnshop waar als hele rijden met geweren en vitrines vol revolvers en pistolen ligt.
4: Ja. Ongelooflijk veel wapens hier. Ook vrij gewelddadig, hoor ik wel in het weekend. In heel Texas waren er geloof ik weer een stuk of 5-6 man vermoord. Dat is natuurlijk ook een beetje een afspiegeling van deze maatschappij. Die aan de ene kant fantastische mooie dingen voorbrengt. Maar aan de andere kant ook een heel stuk evil, slechtheid, geweld. Hey,

0: too long.
1: Wat is jouw indruk nou van Texas? Hier staande op Elm Street bij het monument van Kennedy.
2: Nou, Dallas, want daar praten we dus nou over. Dat is natuurlijk een... echt een rijke stad. Want als je dat zo hier de lucht in ziet gaan... dan kun je niet anders zeggen dan dat hier zit geld, zullen we zeggen, in Drenthe. Je moet geld hebben. En dat zie je, ziet niet alleen aan die grote gebouwen, maar je ziet ook aan de buurten. Alles is schoner, de huizen zijn groter. We zijn zo net in een warenhuis geweest waar je in Nederland alleen maar van kunt drummen. Ik meen ongeveer 300 winkels in een met een kunstijsbaan erin en 3-4 verdiepingen.
1: Bioscopen, alles erin.
2: Daar kun je de hele dag zoet doorbrengen. Zonder dat je kunt eten, je kunt echt alles doen. Je hoeft er helemaal niet meer uit. Ik weet niet of je er ook kunt slapen, maar anders dan hoef je vast een leven lang dat hele gebouw nog weer uit.
1: Armoede is hier veel minder zichtbaar, hè?
2: Ja, en de gekleurde bevolking zie je hier eigenlijk ook niet. Of tenminste heel weinig kleurling. Ja, veel minder als bijvoorbeeld in Houston, wat toch ook net zo'n grote stad is als Dallas.
1: Maar blijkbaar veel minder riek.
2: Ja, veel minder, ja. Veel minder. Het is een beetje een... droevige plek hier toch wel, ondanks dat de zon hier schijnt.
1: Je merkt het ook aan de mensen trouwens.
2: Ja, ik zeg daar mensen die naar die video keken, zag ik hier en daar een traan weg pinken. En die Kennedy, dat was een populaire man. En, ik kan me ook nog heel goed herinneren dat hij dood werd geschoten toen in 63. Ik was toen 22 jaar. En het is toch wel een cornerstone in de geschiedenis.
1: Een zwarte bladzij.
2: Zwarte bladzij, ja. Black Pages.
1: Maar aardig is wel dat ze dat hier in Dallas niet echt wegdrukt.
2: Nee. Dat museum, dat ziet er ook wel goed uit. Het museum, het is goed opgezet. Heel strenge security. En
1: achter ons een heel merkwaardig gebouw.
2: Ja, een beetje...
1: Visualiseer dat eens een beetje voor de luisteraars.
2: Nou, het lijkt wel op een oud kasteel. Oud kasteel uit de... Weet je, op kasteel Haarzuilen of zo lijkt het. Uit de 15e eeuw of zo.
1: Typische Amerikaanse fake, hè?
2: Ja, het is... precies, ja. Dat is eigenlijk wel heel passend, ja. Meer kun je er ook niet van zeggen. Het is typisch iets wat... Het lijkt wel een beetje op Roodburg op de Tower. Nagebouwd Europese middeleeuwen of zo.
1: Het moet historisch wezen.
2: Ja.
1: Maar het stiet in de schaduw van spiegelglazen.
2: Ja.
1: Enorme
2: skyscrapers hier.
1: Ja.
2: Echt zo'n beetje als wat je dan ook ziet met die... dat is ook die skyline van Dallas. Van de bekende serie met die vroeger draaide op de Nederlandse buizen.
1: De Ewings.
2: Ja, de
1: olie-industrie.
2: Die
1: hier ook zeer rijkelijk aanwezig is.
2: Ja, en de
1: olie en geld, hè?
2: Ja, en kettle. Kettle, ja.
1: Ja.
2: En toch ook Texas. De grootste bron van inkomsten is op het ogenblik de... Niet meer de olie, maar toerisme. Dus dat is die zie je hier ook veel, ja. Toerisme.

0: binnen we nou weer beland eigenlijk?
1: Je bent nooit de oude wat uit te vinden, merk ik. We lopen hier door Elm Street. Nou is achter het hele moderne Dallas met een grote kantoren en skyscrapers, is plotseling in een oude buurt waar oude fabrieken staan, is helemaal opgeknapt en dat heet het West End. Nou, door dat West End lopen komen we ineens een bosbeeld van Buddy Holly tegen en ook een gitaar. Met een bordje erbij, Blind Lemon Jefferson, 33 jaar oud geworden, 1897 tot 1929. Een gitaar.
0: Suitcase.
1: En een suitcase en een busje erbij. Van de blinde man om wat in te gooien. En een bordje erbij waar staat dat hij hier gespeeld heeft, hoe oud hij geworden is en wat voor...
0: Was dit nou vroeger het bluesgebied van Dallas?
1: Ja, dit was het bluesgebied van Dallas, ja. Nu hoor je een heel ander soort muziek. En je verderop is country. Weer een eindje verderop speelt twee jongens met een Rhythmbox top 20 dingen. En ja, dit is een soort van vermaakcentrum wat ze probeert te maken. Een beetje in de à la French Quarter in New Orleans. Alleen, dit is helemaal tegen de skyscrapers aan. Een oud gebied, allemaal oude fabrieken. Die helemaal opnieuw tot een soort van uitgangscentrum zijn vermaakt. Het ziet er niet slecht uit, moet ik zeggen.
0: Ja, het is wel een leuke bestemming eigenlijk.
1: Het is een leuke bestemming, ja. Ja.
0: Voor dit soort oude fabrieken en zo.
1: Iedereen loopt hier trouwens bij langs, voorbij die gitaar.
0: Aan de overkant heeft trouwens nog wat staan.
1: Ja. Bob Willis. Dat was dan weer een countrystar.
0: We hebben het over de Texas Swing, hè?
1: Ja.
0: Bob Wills.
1: Ja, met zijn viooltje, hoed.
0: Ja. Toch een bepaald eerbetoon blijkbaar aan de muzikale wortels van dit gebied.
1: Er zijn dus mensen geweest die hier speelden. Buddy Holly, zie ik daar een bosbeeld van. Ja.
0: Mens Lipscomb, die heeft hier ook nog gespeeld, dacht ik, hè?
1: Ja, die ken ik niet.
0: Naam zeg je niks?
1: Nee.
0: Misschien kon je verderop nog een teken.
1: Ja.
0: Nog eens deurloop.
1: Nou, in ieder geval toch nog leuk dat ze hier aan Blind Lemon gedacht hebben. Dit is ook een plaats waar Timo Walker en dat soort mensen allemaal speelden. Dus, dit was vroeger een bekende plaats met Duke Jones en zo.
0: Het zit een beetje tegen Deep Elm aan, hè? En dat is dan het oude uitgaansgebied.
1: Ja.
0: Dit is West End, Elm Street. En iets verder hierachter, daar heet Deep Elm. En dat is het van oudsher het uitgaanscentrum.
1: Ja. Nou ja, dit is...
0: Het is wel een rare combinatie, het neonlicht en Blind Lemon Jefferson.
1: Daarachter een gebouw met ongeveer 70 verdieping.
0: Ja. De nee en de oldertie, die raken elkaar.
1: Ja, hier wel, ja.
0: Ja.
1: Maar het is natuurlijk ook wel, het is wel commercieel. Ik zie een heleboel grote tavernes met luide muziek, maar er zit niemand. Dus misschien dat het in het weekend wat drukker is. Daar verderop zie je nog een eetgelegenheid, Hooters.
0: Een heel bekende club, ja.
1: Ja.
0: Hooters.
1: En hier rechts is Billy's Blues Bar of zoiets.
0: Ja.
1: Dus even kijken of dat nog wat gespeeld wordt. Maar het is meer als, toch meer als je het niet weet, dan, dan loop je er zo aan voorbij, als het ware.
0: Ja, het grenst ook aan een hele grote weg.
1: Ja.
0: Wordt
1: van hier
0: verkeer...
1: kun je zo eigenlijk de Dallas Turnpike. Je kunt hier alle kanten op. Je kunt hier naar Austin. Je kunt naar Texarkana. En je kunt naar Bodem toe. Je kunt dus van hier kun je overal naartoe.
0: Billy's Blues.
1: Ja, en hier tussen de gebouwen vliegen ook naar de vliegtuig door. Want het is een vrij druk vliegveld, Dallas Airport.
0: Wel vrij hoog over en tussen de gebouwen deur.
1: Billy's Blues.
0: Klinkt wat altijd avontuurlijk.
1: Daar zien we niets.
0: Nee. Er stond een podium closer straks voor muziek, maar...
1: Dat is dicht. En er zit verder helemaal niemand.
0: Nee. Geen live muziek vandaag.
1: Geen live muziek. Well, there's one kind of favor I'll ask of you. Well, there's one kind of favor I'll ask of you. There's just one kind of favor I'll ask of you. You can't see that my grave's kept clean.
2: And there's two white horses following me. And there's two white horses following me. I got two white horses following me, waiting on my burying ground. Did you ever hear that coughing sound?

Poor boys underground. Did you ever hear them talk?

0: Ja, zo blijkt dat Bob Dylan zijn klassieken toch ook erg goed kent. Want het is een compositie van de man uit Texas, van Blind Lemon Jefferson. In een uitvoering van Bob Dylan, See My Grave Is Kept Clean.
1: Ja, dus Dylan die wist wel waar hij iets vandaan haalde.
0: Ja, Highway 61, zijn die ook al over.
1: Revisited, ja. Dus
0: ja.
1: Hij was later pas gekomen en die anderen die waren daar ver voor hem, die oude blueszangers.
0: Ja. En door, ja, dat was Dallas eigenlijk een beetje. Behalve dat het verder een grote stad is met mooie winkels en al dat soort zaken. Qua muziek stelde een beetje teleur eigenlijk.
1: Ja, ze hebben daar gewoon een, waar nou Elm Street was. Dat was vroeger dan ook een vermaakcentrum. Maar dan natuurlijk heel klein. Heel anders en heel veel armer. Waar ze nu, dat Westen, waar ze heel, de grond aan stampen, was een vermaakcentrum. En, ja, in oude pakhuizen en dergelijke. Ik vond het wel mooi. Het werd wel mooi.
0: Hmm.
1: Maar ja, qua muziek was er niet zoveel te vinden.
0: Nee, nee. Het beeld van Blind Lemon was er nog, maar dat was dan ook alles. Blind Lemon, die eind vorige eeuw al geboren is.
1: Ja, en die...
0: In Couchman.
1: Ja, en die zijn eerste opnames omstreeks 1926 maken, zeg ik, op de hoes van die... van een stuk wat we van hem gedraaid hebben. Dat was Blind Lemon's Penitentiary Blues.
0: Ja, had ook wel eens in de bak zitten, blijkbaar.
1: Ja, en die op een hele vreemde manier aan zijn eind kwam, want hij... Ja, hij was altijd heel bang dat hij op een rare manier aan zijn eind kwam. En dat is ook inderdaad gebeurd. Want hij moest op een dag moest hij, toen hij al wat bekender werd. Want hij was de eerste bluesartiest eigenlijk die via de plaat grotere bekendheid kreeg. Moest hij in Chicago spelen en op een house party. Dat is nou tegenwoordig heel wat anders. Maar dat was, daar moest hij dus spelen. Maar hij moest ook terug met de bus, met zo'n grote Greyhound. En... hij miste die bus en het was midden, had je winter en ja, zo is Blind Lemon bevroren.
0: Ja, heeft hem voor eeuwig mist.
1: Ja.
0: Het eerste stuk was trouwens van Ray Cooder in de buurt van de Sixth Floor, President Kennedy van de LP Boomer Story. En ja, hij in Texas en in Dallas bent, dan kun je uiteraard ook niet met T-Bone Walker rennen.
1: Nee, en daar wouden we een stuk van draaien en dat heet... Dat is eigenlijk zijn bekendste stuk, hè? Elke bluesband die zichzelf een beetje respecteert, die speelt dat. Stormy Monday Blues, Aaron T-Bone Walker.

0: op een warme vrijdagavond. Een hele warme vrijdagavond starten we bij de club Antones in Austin, Harry. En dat was heel wat aan de hand vanavond.
1: Ja, dat is de bekendste club van Austin. En veel buitenlanders en van alles wat. En iedereen die een beetje van blues heeft, die kent Antones in Austin. Nou, wij zijn er naar binnen gegaan en wij zagen eerst Lou en Barton. En toen werd al gezegd dat Clint Eastwood ook in de zaak was. Nou, het is een zaak nog kleiner dan Paradiso, de helft ervan of zo wat. Met een hele slechte belichting en een kleine backline op toneel en zo. Maar verder een zeer swingende aangelegenheid. Wij waren nog... Oh, er komt een hele grote limousine aan nu. Wij waren er nog niet zo lang. Toen kwam opeens Clint Eastwood binnen. Dan zei ik, ja, wat doet zo'n man daar nou? En eerst kijk je gelooft dat niet. En je gaat eens een keer 3-4 keer kijken. Maar dan blijkt ineens dat inderdaad... die meneer... dat hij dat echt is. Een man van, ik weet niet hoe... Ja, in de 64 is hij nou, 64 is Clint Eastwood en die start daar ineens te kijken naar zo'n band, helemaal achteraf. Maar je loopt erop toe, je denkt van, dit is hem niet, maar dit is hem, het was hem inderdaad. Ja, wat doet zo'n man daar? Nou, wij weten dat Clint Eastwood een enorme liefhebber is van muziek. Hij heeft onder andere het leven van Parker geprobeerd te verfilmen enzovoort. Ja, die stond hier dus ook in Antones en wij zagen een zeer swingende band called Buckwheat. Nou, een fantastische band, Zydeco band. Er ging even wat fout met de techniek, maar verder is het een fantastisch goede band. En ja, het is hier toch een zeer aparte sfeer. Nu komt er een limousine aan en er staat allerlei vrouwen uit.
0: En, toch wel even nieuwsgierig wie dat bent eigenlijk, hè?
1: Ja, en verder zitten er gewoon allemaal gewone mensen, net zoals als de luisteraar en mij.
0: En een hele ontspannen sfeer eigenlijk.
1: Ja, ontspannen sfeer hier in Austin. Dan moet je zeggen dat Austin ontzettend... er is ontzettend veel te doen op het muziekgebied. Johnny Copeland speelt hier, The Meters, Sue Foley,
0: Little Feet,
1: Luan Barton, Little Feet, Taj Mahal. Te veel om dat te noemen eigenlijk. Dit is dus eigenlijk wel de start van de muziek in de USA. New Orleans gaat daar voor door, maar als je dat hier zo eens bekijkt, staat van 400.000 mensen. Nou, dan moet ik zeggen dat draagt gewoon weg hier.
0: Ja. Het is een gezellige stad, het is ook een hele groene stad, hè?
1: Het is een mooie stad, het is een groene stad, het is de hoofdstad van de staat Texas. Hmm. En die meneer Austin, dat was ook een belangrijke man in de...
0: Stephen Austin.
1: Ja, precies, Stephen Austin, dat was ook een aanvoerder van de Texaan.
0: Het wonderlijke is van dat het allemaal in een hele informele sfeer gebeurt hier zo.
1: Ja, want...
0: Het is maar een heel gewone club, Antones.
1: Ja, een toneel wat niet zo gek veel voorstelt. En,
0: het zult Bellevue in Austin kunnen
1: heel, ja, nou, minder nog zelfs. En een hele slechte geluidsinstallatie. Eigenlijk niet 10 keer zo slecht als die van ons eigenlijk. En maar... De sfeer is toch fantastisch en zo. En het giet er geweldig om voor.
0: En deze keer is er een ordevolle publiek. Twee avonds terug waren Jean Lacrant en ik waren hier ook. Nou, toen was er maar heel weinig publiek. Toen was er een hele magere sfeer. Maar vanavond is er goede belangstelling.
1: Ja, er zijn al wel zeker 300-400 mensen zo met elkaar. Ze lopen ook in en uit, hè. Dus er is een geweldige belangstelling hier.
0: Och, geen wonder natuurlijk, want aan deze straat, de Guadalupe Street, de Draw, zoals dat hier in Austin nu wordt, er zijn een heel aantal clubs, Austin Outhouse, Hole in the Wall en Antones, dat bent dan de drie belangrijkste misschien wel, ja. Maar er zijn er nog wel meer. Dus geen wonder dat meest natuurlijk hen weer in gehoord.
1: Ja, het is een universiteitsstad, hè, dat scheelt ook altijd aanzienlijk.
0: Het is toch een wonderlijke verschijning, hè? Zo'n grote limousine hier. Zo'n witte limousine.
1: Waarschijnlijk huurd, want er staat ineens een stuk of... Ja, ik weet het ook niet, daar giet nou weer voort. En een heleboel mensen staat erin. Ik weet niet waar dat film stelde, maar staat ineens... misschien kwamen die naar Clint Eastwood kijken, maar die is alweer voort.
0: Ja, ik denk dat zijn man ook niet al te lang op bleef, want voor hij het weet, dan wordt hij weer anders schud door allerlei mensen die hij zo kent
1: iedereen,
0: en interviewen.
1: Het is vrij donker daarbinnen en iedereen stond... Op een gegeven moment zag ik ook mensen kijken van, is het er wel of is het er niet? Ja. Daar maakte ik mezelf dus ook schuldig aan. En op laatst zag ik hem weggaan en toen geloofde ik echt dat het er was. Ja, het was hem wel dus.
0: Toch een bepaalde aantrekkingskracht blijkbaar, hè?
1: Ja.
0: Goed, laten we weer naar binnen gaan door de muziek van Buckwheat Zydeco.
1: Ja, oké. Okay. Wow.

0: volgende week in Harry's Blues.
1: In de voorlaatste aflevering wordt de cirkel gesloten. Van Austin naar San Antonio, terug in Houston. Ruim 7000 kilometer door 4 staten. Op zoek naar de wortels van de blues.

0: De Nalatenschap van Harry Musquet. Een programma met veel blues en Americana. Met Johan Derksen.
1: Op het album In the Spirit of John Lee Hooker zingt Harry Musquet materiaal van het bluesfenomeen John Lee Hooker met John Legrand en Daniel Lohuis als gasten. QB and the Blizzards, One Bourbon, One Scotch and One Beer.

QB and the Blizzards, One Bourbon, One Scotch and One Beer. Zanger Earl Green werd geboren op Jamaica, maar in 1986 kwam hij naar Engeland en dan werd hij de zanger van Otis Grant en de Dance Kings. En later had hij zijn eigen Earl Green Band. En gitarist Jeff Beck vond zichzelf niet zo'n goede zanger en daarom huurde hij Earl Green in om dit nummer van John Lee Hooker op te nemen. Jeff Beck en Earl Green, Hobo Blues.

Jeff Beck en Earl Green, Hobo Blues. Larry McCrae kwam uit Arkansas en hij ging naar Detroit om daar carrière te maken, maar hij stond nog jaren aan de lopende band bij General Motors voordat hij eindelijk doorbrak met een cover van Bob Dylan, All Along the Watchtower. Dit is een compositie van Peter Green. Larry McCrae, Black Magic Woman.

Larry McRae, Black Magic Woman. Vince Converse uit Houston was daar de zanger van de band Sunset Hates. En hij toerde met Kenny Wayne Shepherd, Johnny Winter en Peter Green. Maar na 7 jaar ging hij solo verder. Vince Converse, Rattlesnake Shake.

Vince Converse, Rattlesnake Shake. Savoy Brown, dat is een Engelse band met zanger-gitarist Kim Simmons. En hij verhuisde een paar jaar geleden met zijn complete band naar Amerika. Dit is een eigen compositie en ex-Rolling Stone Mick Taylor speelt slide-gitaar. Savoy Brown, Going Down to Mobile.

Savoy Brown, Going Down to Mobile. Zakiya Hooker, dat is de dochter van John Lee Hooker, die de traditie van haar vader na zijn dood voortzette. Ze zingt hoofdzakelijk nummers van haar vader en dit nummer nam ze op met een ex-gitarist van haar vader, Johnny Johnson. Zakiya Hooker, I Want to Hug You.

Sakia Hooker, I Want to Hug You. Jay Aston nam op 19-jarige leeftijd in 1980 al namens Engeland deel aan het Eurovisie Songfestival met de band Bugs Fish. De gitarist op deze opname is Larry Mitchell. Jay Aston, I Loved Another Woman.

Jay Aston, I Loved Another Woman. Pete McMullen, dat is een Engelse zanger-gitarist die in New York woont, want hij maakt deel uit van de formatie Savoy Brown. Daarnaast is hij nog de zanger van de Kingsnakes en heeft een eigen band, Pete McMullen en de Supernaturals, met de eerste gitarist Todd Fitzsimmons. Pete McMullen, Evil Woman Blues.

Pete McMahon, Evil Woman Blues. Basgitarist Jack Bruce, drummer Ginger Baker en gitarist Gary Moore maakten een veelbelovend album met hun band BBM. Maar Ginger Baker verdween alweer snel van het toneel en toen namen Jack Bruce en Gary Moore dit beroemde nummer van John Lee Hooker op. Jack Bruce en Gary Moore, I'm in the Mood.

Jack Bruce en Gary Moore, I'm in the Mood. Jess Roden, dat is een ervaren Engelse zanger. Hij was de opvolger van Robert Palmer in The Alan Bound Set. En daarna was hij zanger van Bronco, Motte Hoepel, de Keith Hartley Band en de Butts Band. En gitarist Luther Grosvenor leerde hij kennen bij Motte Hoepel. Jess Roden, Crying Won't Bring You Back.

Jess Roden, Crying Won't Bring You Back. Paul Jones, dat is de stem van Dua Diddy Diddy, de wereldhit van Manfred Mann. En later was hij de zanger en mondharmonica-speler van The Blues Band. Hij nam met gitarist Otis Grant een nummer op van T-Bone Walker. Paul Jones, Play On, Little Girl.

Paul Jones, Play On Little Girl. Dit was de nalatenschap van Harry Musquet, een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Chris Jagger, dat is de broer van Rolling Stones zanger Mick Jagger, en hij maakt in de schaduw van zijn beroemde broer al jaren muziek. Dit is een nummer van Lonnie Johnson en hij nam het op met gitarist Ed Bean, en dat is de gitarist van Duffy Power. En Mick Jagger speelt mondharmonica. Chris Jagger, Racketeer Blues.

0: Route 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
1: Mooi luisteraar, welkom bij Harry's Blues. Nou, twee gasten van de afgelopen uitzendingen. Deze uitzending alleen maar muziek. Veel nieuwe muziek. Muziek van Ellie Venable, The Wild Feathers, van John Mayall, dat is oude muziek. Old Crow Medicine Show, The Big Chief, Monk Boudreau, hele mooie muziek uit New Orleans, The Record Company. En we beginnen met muziek uit Engeland, van een Engelse dame die vorig jaar een nieuwe cd uitgebracht heeft. De cd The Blues Album, Three Time Loser.

uitstekend gitaarwerk van deze Engelse gitariste Joanne Shaw Taylor. Je hoort haar teruggestemd op het Holland International Blues Festival in Grollo. Ze werd ooit ontdekt trouwens door Dave Stewart van de Eurythmics. Toen was ze nog maar 16 jaar trouwens. Ondertussen is ze al dik in de 30. De nieuwe cd was dat, de Blues Album van Joanne Shaw Taylor. Ook een nieuwe cd van een Amerikaan, Israel Nash. Een cd die hij gemaakt heeft. Hij heeft er eigenlijk een beetje een speciale schuur weer gebouwd in de heuvels in de buurt van Austin. Hij komt oorspronkelijk uit New York, maar hij is naar Texas toegetrokken. En ja, hij heeft al eerder op bijzondere locaties cd's opgenomen. Ook een keer een cd die hij merk Barn Doors and Concrete Floors in een oude heuvel in de Catskills Mountains in de buurt van New York. Maar dit is dus uit Texas, uit Austin. Israel Nash van zijn cd Topaz, Indiana. Thank you.

Country rock met blazers erbij. Dat hoor je niet zo heel vaak. Maar op deze cd van Israel Ness klinkt dat heel fraai. De cd Topaz. Maar de country is ook duidelijk aanwezig. Want de steelgitaar was ook nadrukkelijk te horen. We blijven nog een beetje in die sfeer. Maar dan wat meer nog naar de kader van de country rock toe. Een cd van de Pink Stones. En de Pink Stones, dat is eigenlijk gewoon de persoon Hunter Pinkston. En die heeft zijn naam gewoon een klein beetje verlengd. Pinkston weer Pink Stones, de Pink Stones. Introducing the Pink Stones, zo heet de cd. Die net uit te komen is. En je kunt er eigenlijk goed luisteren. De invloed van Cream Parsons kun je er nog wel een beetje aan afhuren. Blueberry Dream.

Pink Stones met The Blueberry Dream. En op steelgitaar was het John Neff, die eerder bij de Drive-By Truckers speelde. Grand Parsons 3.0 zou eigenlijk kunnen zijn. De derde generatie country rock uit Amerika. Introducing the Pink Stones, de NCD. The Record Company, een mooie naam voor een groep. The Record Company, de platenmaatschappij. Het is de band van Chris Voss, Alex Stiff en Mark Cardoza. Met z'n drieën, het is de tweede cd die ze uitgebracht hebben. All of This Life, dat was in 2018 denk ik. Dit is 2021. De cd is Play Loud, dus zet hem maar flink hard aan. Midnight Moon.

The Midnight Moon van de record company van de cd Play It Loud. Inderdaad, ja. Spul het maar flink hard af. De lestermuziek verder dat wij toegehoord naar drie uitvoeringen van hetzelfde nummer. Drie keer in scheepsrecht. Een nummer van Big Chief Monk Boudreau. En Big Chief Monk Boudreau, dat is een, zoals dat hem schreef, een Native American. Dus niet geïmporteerd uit Amerika of uit Europa of zo. Maar ene die oorspronkelijk vanuit Amerika komt. Of hij nou een Indiaan is, of dat hij een Cajun is, dat durf ik niet precies te zeggen. Maar het is in ieder geval een Native American. Hij komt uit New Orleans, uit het zuiden van Amerika. En die invloed is ook duidelijk merkbaar. Hij was onder andere zanger bij de Wild Magnolians en een andere Mardi Gras groep uit New Orleans. En muziek die hij beoefende, die ging terug op de oorspronkelijke muziek van rond 1800, zeg maar, in die omgeving in New Orleans, de Mardi Gras muziek. Big Chief Monk Boudreau van de cd Bloodstains and Teardrops met Blues, Blues, Blues.

geweldige mix van reggae, Cajun en blues op deze CD van Big Chief, Monk Boudreau, Bloodstains en Teardrops. Zeer, zeer de muiten weer. Je hoort het allemaal in Hardy's Blues. Elke zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Drie uitvoeringen van één en hetzelfde nummer. En nou, een beetje bijzonder nummer eigenlijk wel. Helemaal geen bluesnummer. Het is een nummer van Led Zeppelin uit 1969. Het eerste nummer van de eerste LP van Led Zeppelin. De band met Robert Plant, John Bonham, Jimmy Page en John Paul Jones. Maar de aanleiding is een nieuwe CD van Beth Hart. De blueszangeres die ook al een paar jaar terug in Grollo op het podium stond bij het Holland International Blues Festival. Maar die nu uitkomt met een nieuwe CD, A Tribute to Led Zeppelin. Het lijkt wel een beetje of dat mode is om allemaal tribute CD's uit te brengen. Les de titel van Neil Cassell, van Townes Van Zandt, van John Prine. En nu dus van Led Zeppelin. Beth Hart met een nummer van Led Zeppelin, Good Times, Bad Times.

Samen met nog andere, 8 andere nummers komt die cd in februari uit. A Tribute to Led Zeppelin van Beth Hart. Dit is Good Times, Bad Times, maar op die cd onder andere ook nummers als A Whole Lot of Love uiteraard, Stairway to Heaven, The Rain Song, Black Dogs en The Levee Breaks. Nou, heel veel nummers, 9 nummers maar liefst. Het origineel uit 1969, dus van die eerste LP van Led Zeppelin, een beetje de supergroep in die tijd. Jimmy Page, de gitarist, die kwam uit de Yardbirds onder andere. John Paul Jones, een geweldige bassist. En Robert Plant, geweldige zanger. Hij heeft recentelijk weer een cd gemaakt. Een hele mooie cd gemaakt, waar je ook al nummers van gedraaid hebt. Maar dit is uit 1969. En het bijzondere gitaargeluid van Jimmy Page, dat komt omdat hij het geluid van de gitaar via een Leslie speaker laat lopen. Zo'n Leslie speaker, dat is met een fan erin die ook wel bij een Hammond B3 wordt gebruikt. Led Zeppelin, het origineel, met Good Times, Bad Times.

Ja, de stem van Robert Plant uit 1969 van Led Zeppelin, het origineel Good Times, Bad Times. En Robert Plant heeft recentelijk dus een cd gemaakt samen met Alison Krauss, waar hij ook al eerder een cd mee gemaakt heeft. Dat was toen Raising Sand. En nou was het Raise the Roof. En als het goed is, als alles doorgiet, dan gaat ze optreden in Nederland. Robert Plant en Alison Krauss in de Tunbee, het voormalige paleis Soestdijk. Dus wie weet. De derde versie, een heel andere versie van een singer-songwriter, John Craigie. Paper Airplane is de cd waar dit nummer vanaf komt. Trouwens grappig dat Paper Airplane, dat is ook de titel van een cd volgens mij van Alison Krauss. Maar dat is puur toeval. Totaal andere uitvoering van Good Times, Bad Times.

drie totaal verschillende uitvoeringen van Good Time, Bad Times van Led Zeppelin. Hard rock, daar begon het met in de 60e jaren, 1969 om precies te wezen. Een stevige, een harde blues uitvoering van Beth Hart uit 2022, die nog uit moet komen dus eigenlijk. En de versie van John Craigie, Americana muziek, een beetje country-achtige versie daarvan, uit 2012. Drie keer Good Time, Bad Times. Ellie Venable, dat is een gitariste uit Texas, nog maar 21 jaar. En dit is al haar vierde cd die ze uitbrengt. Het is duidelijk dat zij een geweldige fan is van Stevie Ray Vaughan. Een geweldige gitariste ook. Op het volgende nummer speelt ze samen met Devin Allman. Dat is de zoon van Greg Allman, van de Allman Brothers uiteraard. En dan zie je ja, in de Texaanse gitaar-blues-sfeer zit je dan. Heart of Fire, dat is de titel van de nieuwe cd. En dit is The Road to Nowhere. It's all-

The Road to Nowhere van Ellie Venable. Op dit nummer bijstaande door Devin Allman van de NACD Heart of Fire. Israel Ness, die ik aan het begin van de uitzending draaide, die nam zijn cd op een klein dorpje in een blokhut in de buurt van Austin. De Wild Feathers, een band die al een jaar of wat bestaat, die uit Californië komt, die trok naar Nashville en die ging in de buurt van Nashville ook in een blokhut een cd opnemen. De cd Alvarado. Alvarado, dat is een woestijndorpje in het zuiden van Californië. Een mooie cd en dat kwam een beetje omdat allerlei tournees die gingen niet door. Dus ja, dan weet je toch wat muziek maken en dan ga je met elkaar ergens in een blokhut zitten en dan ontstaan de mooiste dingen. Zoals bijvoorbeeld Over the Edge.

producent van dit nummer is dezelfde die ook Blackberry Smoke produceert. En dat kun je wel een beetje horen. Het is hele volle muziek en ook wel stevige muziek. En je hoort het er niet aan of dat het in een blockhut op een nummer is. De Wild Feathers waren dat van de cd Alvarado. Binnenkort komt de lang verwachte laatste cd van John Mayall. Die komt uit The Sun Is Shining Down. De man die houdt er met op hem op te treden en hem nog cd's te maken. En dat mag ook wel een keer, want hij is al bijna 90 jaar ondertussen. 87, 88 geloof ik. Dus we gaan hem terug naar zien, betere jaren, zou je wel kunnen zeggen. De 90e jaren. Hij begon altijd in de 60e jaren trouwens. Maar uit 1990 van de cd A Sense of Place, The Black Cat Moan.

John Mayall, The Black Cat Moan. De man die er altijd een bekend stond dat hij een goede neus had om uitstekende gitaristen in zijn band te halen. Mick Taylor kan me nog herinneren, Coco Montoya die bij hem speelde. En tegenwoordig Carolyn Wonderland, ook een uitstekende gitariste. Maar ja, helaas. Die zit binnenkort zonder werk, althans wat betreft de optredens van John Mayall. Want nogmaals, hij stopte met. Dit was uit 1990 van de CD A Sense of Place. Jaren terug, 2007, was ik in Bristol in Tennessee. Het ligt op de grens tussen Tennessee en Kentucky, geloof ik. Dat was een groot festival, het Rhythm and Roots Festival. En daar trad ook een Amerikaanse stringband op. En stringbands zijn in Amerika en zeker in de countrywereld heel populair. Zoals de naam al zegt, het bent bands waar alleen maar snarenspel bij is. Nou, die Old Crow Medicine Show, dat is zo'n stringband. Ook met een mooie ouderwetse naam, een Medicine Show. Vroeger waren die tournees die over heel Amerika plaatsvonden, die waren vaak gesponsord door Bedriem. Bijvoorbeeld Bedriem die een medicijn onder de aandacht van het publiek wilde brengen. Dus de Old Crow Medicine Show. Dit is van een nieuwe cd die nog uit moet komen. Het is een voorproefje. En ik draai door van het titelstuk Paint This Town.

Ze zet de zaak lekker op de kop. Paint This Town, de Old Crow Medicine Show van hun nieuwe album. Harry's Blues zit er bijna op. Samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in hand van Miralda Smit. En we besturen met de nummer van Harry Musquet. Van de band Musquet, 1991, van de cd Cut Deluxe. Tough on me, tough on you. Tough on me, tough on you.

0: Drents tot Grollo. Blues Radio Drenthe. Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: Pat Green uit San Antonio in Texas leende geld van zijn ouders om zijn eerste album met producer Lloyd Maines te kunnen opnemen. En intussen werkt hij al met Keith Urban, de Dave Matthews Band, Kenny Chesney, Lyle Lovett. Hij heeft 13 albums gemaakt en 15 hits gescoord. Pat Green, Rainy Day Woman.

Pat Green, Rainy Day Woman. Eind jaren 70 verhuisde Eric Burdon vanuit Amerika naar Duitsland. En daar presenteerde hij een nieuwe band, Eric Burdon's Fire Department, met muzikanten uit de band van zanger Udo Lindenberg. Met deze band toerde hij door Europa met de Amerikaanse blueszanger Louisiana Red als gast. Eric Burdon, San Franciscan Nights.

Eric Burdon, San Franciscan Nights. Josh Thompson uit Wisconsin heeft slechts één top 20 hit op zijn naam staan, maar hij componeerde wel hits voor Jason Aldean, Blake Shelton, Brad Paisley en Darius Rucker. Josh Thompson, Love of the Common People.

Josh Thompson, Love of the Common People. Begin jaren 80 begon regisseuse Christine Boesman met de film Comeback met Eric Burdon in de hoofdrol. En speciaal voor deze film werd er een nieuwe Eric Burdon Band samengesteld met de Amerikanen Louisiana Red, Tony Brownagle en John Sterling. En het album werd opgenomen in Los Angeles en Berlijn. Eric Burdon, Cry to Me.

Eric Burdon, Cry to Me. John Mellencamp, dat is een oude rot in het vak. Hij komt uit Indiana, maar de man heeft Duitse roots en hij stopt regelmatig politieke standpunten in zijn teksten over de oorlog in Irak, over Osama Bin Laden. George Bush noemde hij een leugenaar en hij trad gratis op tijdens de campagne van Barack Obama. Dit gaat over de legendarische countryzanger Hank Williams, John Mellencamp. Are you sure Hank done it this way?

John Mellencamp, Are You Sure Hank Done It This Way? Eind jaren 80 startte Eric Burdon een band met 15 muzikanten. In Amerika werd het album I Used To Be An Animal opgenomen, maar al snel bleek deze grote band te duur om te toeren. En toen ging hij mee met een kleine band verder onder leiding van Robbie Krieger. En dat was de voormalige gitarist van The Doors. Eric Burdon, Ride On.

Eric Burdon, Ride On. Dwight Yoakam uit Kentucky verkocht intussen 30 miljoen albums en hij stond met 5 albums op nummer 1 in de Amerikaanse albumcharts. Hij is van vele markten thuis, want hij runt ook een grote koekjesfabriek, Bakersfield Biscuits. En die zijn allemaal te koop bij Walmart. En hij zat als filmster in films met Billy Bob Thornton, Vince Vaughn, Reese Witherspoon en Kris Kristofferson. Dwight Yoakam, Stop the World.

Dwight Yoakam, Stop the World. Erik Burden was al 71 jaar toen hij ging samenwerken met een band uit Cincinnati, The Greenhorns. En met Erik Burden en The Greenhorns nam hij een mooi album uit. Dat album werd uitgebracht ter gelegenheid van Record Store Day in Amerika. Erik Burden, Take It Easy.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Collected van Lynyrd Skynyrd is het album van deze week. Na de herstart in 1987 werd gitarist Gary Rossington de leider van de band. Alan Collins overleed in 1991, Leon Wilkerson overleed in 2001 en Billy Powell overleed in 2009. Maar Lynyrd Skynyrd was niet kapot te krijgen. Lynyrd Skynyrd, Devil in the Bottle.

Lynyrd Skynyrd, Devil in the Bottle. In 2013 verscheen het laatste studioalbum van Eric Burdon, Till Your River Runs Dry. En dat maakt hij met de beste Amerikaanse studiomuzikanten zoals gitarist Johnny Lee Schell, drummer Tony Brownacle, organist Mike Finnegan en pianist Jim Pugh. Dit was ooit een wereldhit voor The Animals. Eric Burdon, House of the Rising Sun.

Eric Burdon, House of the Rising Sun. Dina Carter, dat is de dochter van zanger-gitarist Fred Carter. En haar debuutalbum werd meteen een bestseller, want daar werden 5 miljoen exemplaren van verkocht. En daar stonden maar liefst 3 nummer 1 hits in Amerika op. Singer-songwriter Sarah Evans uit Missouri werkte al met Vince Gill, Lori Morgan en Martina McBride. En ze schreef hits voor Rod Stewart, Bruce Hornsby en Redney Foster. En hier zijn de dames samen, Dina Carter en Sarah Evans. Mamas, don't let your babies grow up to be cowboys.

Dina Carter and Sarah Evans, Mamas Don't Let Your Babies Grow Up To Be Cowboys. In 1991 begon Eric Burdon met organist Brian Auger, de Eric Burdon Brian Auger Band. Daarna werkte hij nog samen met Bon Jovi, Ainsley Dunbar, Ringo Starr en Billy Preston, want ondanks zijn 80 jaar was hij altijd bezig. Eric Burdon, Bring It On Home To Me.

Eric Burdon, Bring It On Home To Me. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen. Laurens Braam, CD Techniek en Freek Medendorp coördineerde de playlist. Shooter Jennings verhuisde in 2001 vanuit Nashville naar Los Angeles. En daar begon hij de rockband Stargun. Daarnaast heeft hij nog een solo-carrière. En hij heeft ook nog een duo samen met Lucas Nelson, de zoon van Willie Nelson. En als hij nog tijd over heeft, is hij ook nog producer van Brandi Carlile, Wanda Jackson en Jason Boland. Stargun, I've always been crazy.

0: Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. Tales from the Heart. Presentatie Harry Musquet.
2: Waarom tuigt die man zo 30 jaar na de oorlog altijd explosies, brand, dit en dat en dat? Omdat dat mijn eerste herinnering ben. Ik heb dat nog, hoor. Ik heb nog dat roere oorlogsgevoel.
3: Welkom, luisteraars. Welkom bij Harry's Blues. Het programma waarin als Harry Musquet op pad giet om te praten met zijn gasten op een locatie over zaken die eerst van binnen raakt. En deze keer giet hij naar Bourtange, want dat is de plek waar als de tekenaar, docent, journalist Ger Siksuut Grunning geboren is.

0: Dit was vroeger de Zandweg. En dan wordt rechts worden er eigenlijk nog restanten winnen van het oude Jeunkerhof. Nee, Jeunkerhof, dat is in het Hebrecht. Dat is aan de kant van Vlachtwedde op. Door binnen de laatste twee jaren de oorlog overleefd hebben van Moetang, die ben doorbegroven, nooit hier. En die, in het begin van die stoorten waar we net opkomen, er stond een poltje altijd vroeger. En dat was, als er een begrafenis was, dan moesten de vrouwen doorstoppen, maar die mochten niet met naar het begroven. En de kohein, de leider van de Joodse kerken, die mocht ook niet met. Een kohein, alles werd, ook mensen die helemaal gaan kohein binnen, mensen die kohein houden. Doe gewoon half ook de man nooit van een begrafenis. Nog nooit. En dit was, ja, er waren niet toch nog oorlog wat Joden in Moetang. Dat was de meest oostelijke kille, heet dat, van Nederland. Oostelijke, er zaten nog geen Joden, maar er zaten nogal wat. En moet ik kijken of er nog wat is. Kijk, ik woonde door, riep die rechter, in de richting, ben drie van die dubbele woning. Ik ben arbeiderswoning. De middelste ervan ben ik geboren. En ja, als kind speelde ze nooit ver van hoe ze noorde oorlog. Dan ging ik met Gerardus Lotman, die woonde in hetzelfde hoes als ik. Dan stak ik hier over en dan speelden we hier op de Jeunkerhof. Laatst heb ik nog een tekening gemaakt met van Jan Sio Uffen. En die heb ik hier ingezet. Dat hij wat het met het werk van Sal van Messel, dokter Jaap Meijer, de historicus, pa van Ischa Meijer, kijk. Ach, mijn god, ik ben hier in 45 jaar naar geweest.
1: En stond dat er nog altijd?
0: Ja.
1: Was dat, dit was het toen ook?
0: Nee, er stonden veel meer. Er stonden meer, ja. Kijk, ik kan er niet eens op.
1: Je bent een paar...
0: Ja, een stuk in Dijkaart nog. Er was halroer. Deze hekken. Dat was niet van die pooltjes, maar dat was een van die hoge ijzeren ding met prikkeldraad. En dat heb ik later altijd zo roer van.
1: Ja.
0: Dat was hetzelfde.
1: Dat is een rare associatie, zou ik
0: met
1: zeggen.
0: De kam.
1: Ja.
0: Precies.
1: Ja, wij bent hier.
0: We zijn hier
1: vlakbij Boertangen.
0: Ja.
1: Eigenlijk aan de westkant. En Gert die is hier geboren en die legt ons nog eens even uit wat voor bluesgevoel hij hier had.
0: Ik zak wat op. Dus een van de laatste nummers van Toren Tuiken.
1: Hij zoekt wat op nou in tijdschrift.
0: Kijk maar, als wie kwam hier als kinder wel, maar zo gauw het donker was, dan bleef me wel hoe de buurt, want het spookte hier. En door heb ik Lotte en spook weer hier in deze streek een boezejeude noemt. En hier spookt het soms, dus soms kwam je hier nooit langs.

0: Daar heb ik laatst een vers over geschreven. Er was vroeger in mijn jeugd van blauwe doofheid gesproken, die door Engels liggen moest op Jodenkerkhof van Wutang. Bang liep mijn kinderen over het pad, bij half vervallen zaken langs, met huiver voor de roegeduvel die smak spookte in de nacht. Dat ik een jong van 14 was, vertelde opa me het verhaal dat hij doof werd, halswoor zoop. En als hij doen was in de kroeg, elk aan een vrees haar voor zijn mes. Maar dat de summers onderwegens van het café weer om naar hoes, toch uit even voor zijn Sarah nog een boske korenblammen snee.
1: Boesjeurden, in dat gedicht.
0: Ja, dat boesjeurden uit. En hier in Westerwolle is ook voor over een beuzebeller. Men was hier vrij bijgelovig in deze streek. Ik heb dat nog metmogen, dat mensen bepaalde steden echt naar kwamen.
1: Dus hier in Westerwolde had ze ook een soort van voodoo, zeg ik maar.
0: Oh, absoluut.
1: Ja.
0: Absoluut. En er kwam ook iedere keer naar verholen bij. Dat was wel mooi. Mijn pa die was nogal handig. En die bekleidde ook wel eens naar stand. Was wel van het plus, van rode plus, met van die duggetjes. En dan kwamen van die koperen kopspikkertjes op. En daar waren vuur buren door en die woonden al aan de weg. Maar hij kon nog zijn over die lange weg. Kon nog zijn dat het licht aan was. Nou ja, die mensen hadden precies zoveel stelden als de mensen in huis waren. Dus die dacht, ach, ik breng die stel nog even in. Een uur of helm soms. En een maan scheen. En toen zag pa op een gegeven moment een fiets aankomen van alle kanten. En die stond midden op de weg zitten, gewoon op die stolen. Met avonds over mijn koor en die keek naar de maan. Nou, je hoorde nog dat die mamo van de fietsen die ging alles achter. En op een gegeven moment zag een klein rood stof achterlichtje. Zag er voort. We verder nooit wat over verteld. Waren we zeker een half jaar later op Spekmol. Bij mensen in de buurt. Spekmol als de slacht was, dan werd alles wat niet wekt wat kon, dan werd opeten. Hè? Ja, van dat geile spek en een lijn.
1: Alles werd gebruikt.
0: En eerder alles met mosterd.
1: Ja.
0: Nou, en er werden ook al die mooie verhalen verteld. En er werd ook op een gegeven moment gezegd van, hey Tuurt, lees dat eind, man op stal alweer zijn. Hij zat smurns, zat in de kamer laatst van Boer Wienga. Door hebben ze hem ook zijn. Hij is nogal drie keer zijn. En ik kende dat vooral. Pa zei niks, moe zei niks, ik zei niks. Maar man op Piet is dus een geest. Wordt nog altijd over brood. Ja, het was gewoon mijn pa die een stal erbij gebracht. Ja.

0: We lopen nog met Gert Six hier op, dit, op dat Jeugdkerkhof. En wij hebben natuurlijk in onze vorige series kerkhoven bezocht in Mississippi en in Chicago. Dit is natuurlijk heel iets anders. Hè? Ik bedoel, dit is heel sumier en hier zie je geen mens meer. Het is helemaal niet meer onderhouden. Hoeveel mensen zal die hier liggen hebben?
1: Oh, wel veel hoor. En die liggen er nog zo of maar deze stand met over. Er is natuurlijk in de oorlog ook wel wat verwoest. Terwijl wel even de hoort op de jeugd wel ook op kerkhoven wel bord viert hoor. Er was het Boetanghuis een hoog percentage mensen die in de Duitse kade stonden. Nou ja,
0: dat was natuurlijk ook gangbaar. Dat was in Drenthe en zo. Ze dachten ja, natuurlijk, we kunnen er beter van worden.
1: Nou, het is natuurlijk wel zo dat het wel roer is. Dat op zo'n dorpje wat, nou over zeggen, zoals vaar onder hem, want dat zou het best weten. Nou, na de oorlog werden er nooit zo vreselijk veel mensen wegens oorlogsmethoden te dood veroordeeld. Maar er kwam twee uit Boetan. Twee hebben te dood veroordeeld. Wilhelm Bos, vrienden, en Siert Bruins. Die kwamen beide hier uit Deurk.
2: Ja, Frank.
1: Franks die hadden een zoek in hoeden en petten. Dat hoest dat geloof ik nog wel. Er was een kameroden, maar die is veel ouder. Dat zal weer een paar doen geweest. Ja, Helena Soesman, 1883, ja. Geboren 1796. Nou ja, daar was dat familie van. Verboos me dat de tekst hier gewoon alleen maar opstaat in het Nederlands en niet in het Hebreeuws. Maar dit was het.
2: Oh ja.
1: Achterkant. Dan is het aan de achterkant staat. Dit is de voorkant. En aan de achterkant achterom staat in het Nederlands. Mooi schrift, hè?

0: Kijk, dat binnen rotjes waar ik dan als kind makkelijk doorheen kon. Waar ik dan stukken koper moest die voorstellen. Oorlogsmateriaal en kapot geschoten stukken van de synagoge. En daar heb ik mijn eerste sigaretten van gekocht. Het is al roer.
1: De synagoge in Boertangen, in de vesting zelf, wat nou eigenlijk een soort van museumdorp is bijna.
0: Ja, en, mooi. Ik ben hier dus eerst met Simon van Wattem, de dichter. En dus Jaap Meijer, Sam van Messel. Nee. Een rondgang langs de synagoges, bijvoorbeeld Oostgans nog, Simon, hè? En beide hebben ze door gedicht van ook. Ik herinner me zo'n fragment van Simon van, dat ging mij over hier, Dol Sjoel staat erbij als als voel, en voor de deur stond wie. En ik stond hier en Van Messel stond naar die steunen te kijken. En ik stond er achteraf. En op een gegeven moment, die laat zich allemaal mitslepen dus met zijn gevouwen. Dus zijn gevouwen. Dus het was een hele gevouwige man. En die gaat dan over dat ontbrekende stuk van de steun die erin zit. En het moest nooit eigenlijk ook meer bekend worden waar dat was. Ik heb maar niks gezegd. Maar op een gegeven moment, Nana Wams was hier de timmerman aannemer. En die had van de synagoge Noorderoorlog eerst nog een burgemeesterhuis geweest. Die woonden gewoon mensen. En die had die steun, die is er ook kom. En die had er gewoon metgenomen naar zijn werkplaats. En toen dit weer synagoge was, is dat er weer inmetseld. Er was een stuk weg. Maar ik heb nooit gezegd dat ik wel woest waar die steunen was. Dan kijk, dit is hoe zit. Wat is de afstand? 3 meter. Voor dit room zat ik altijd te tuiken. Bij opa en oma. Opa was postbode hier in de dorp en ik woonde hier. En dan zat ik door te tuiken. En nou word ik ook, dan woest ik ook. Ik kwam hier veel bij opa en oma. De kelder zit hieronder. Oma die die deed sneeuwwonen in Salt.
1: Ja, ja.
0: Nou, er moest zo'n plankje op.
1: Ja, en kon dikke steen.
0: Ja, die kon ze niet zo gauw vinden.
1: Nee.
0: Dat stuk, mijn hele leven lang. Het had ontbrekende stuk. Het op de sneeuwwonenpot zijn. Dat heb ik maar nooit tegen dokter Meijer gezegd. Want dat was
1: zien. Dat was een illusie, jongen.
0: Een illusie was. Weg, ja. Ja. Heb ik nooit doen. Ik heb
1: ja.
0: Zo loopt.
1: Ja. Ja.
0: Op de bonenpot, bij jongen. Ja.
1: Ook wel apart in zo'n klein dorp natuurlijk. 400 mensen, dan een synagoge en nog een hervormde kerk, neem ik aan.
0: Ja.
1: Dat is voor zo'n kleine gemeenschap toch.
2: Ja, ik denk dat
1: het is nou een redelijk toeristische gebeuren hier.
0: Ja, daar heb ik ook niks meer doen. Dat is niet te gek.

0: In de oorlog werd hier op dit steek heel slim vochten. Van dat kader, dan wist ik ongeveer nog Drentse kadertouw. Van dat kader kwam de polder oprukken.
1: Door, je praat dan over het einde van de oorlog?
0: Ja, het einde van de 45 dus. Ja. Toen rukken ze met Sherman panzers op en met Bren carriers. Die Bren carriers die herinner ik me nog wel. Ja, ja, precies. Brens, die zaten erop. Ja. Nou, in dit gedeelte, ze hadden door, en dat, als we nou doorlopen, dan komen we Oetbos. En dan is er ook nog een stuk van de oude vesting, dat is Soldotendijk, zo heet dat. Dat is nog van de oude vesting. Door hadden de Duitsers, hadden zich door, hadden ze een loopgroep gemaakt. In dit gedeelte zat Mangoorn. En dat is heel roer, dat we stonden hier dan naar, het is nog 2000, nou, we stonden nog 54 jaar. Die goten, kan ik je nog wel aanwezen. Die goten die 55 jaar, de soldaten, groot men, kist nog zijn. Loop maar even met.
1: Eigenlijk een beetje een ander soort van oorlog. Beetje, dat een beetje denk aan de Eerste Wereldoorlog, die, ja, die loopgraam had. Hè?
0: Kijk, dit is een.
1: Ja.
0: Dit is een. Ja, en het, dat is, dat kan je best zeggen dat dat triest was. Kijk eens, de Duitse soldaten, het was natuurlijk zo'n beetje uitput.
1: Het was aflopen.
0: Nou, het was aflopen. En die mensen die hadden, hadden gewoon niet veel mankracht meer. Dus wat hier lag, op dit stuk, dat was een jong gedalte SS. En die waren nog fanatiek. Die waren uit de oude Hitlerjugend komen. En de jongste lichting Kriegsmarine lag hier. En die moesten zich hier ingeromen. Waarom moest dat? Kijk, weer.
1: Ja, ja.
0: Zo gaat. We hebben ze nog wel duiper, hè, als het duur loopt. Ik heb hier nog verstoppertjes gespeeld en cowboy in en een jongetje speelde ook. Altijd in zo'n gat en dan ben je een takker eroverheen en dan zag je nou een ding. Want als je wat, kijk, dit soort mos, dat zat aan de binnenkant. Door hem, en dat, ja, er is alleen maar wat blads ingestoken door de joden heen. Maar doordat de mos opkwam, ben die goten nog bestond blijven. Waarom moesten ze hier ingeroepen? Dat was bevel van de nog fanatieke kaart. Kijk, hier is een hoogte aan de rechterkant. Waarom gewoon die mensen, als ze de vijand aankomen zijn, nooit achter die dik liggen? Nou, dat kan nooit. Dat kon nooit, omdat dan waren ze namelijk op Duits grondgebied. Als die hier zes stappen naar rechts zet, dan is het op Duits grondgebied. En ze verdedigen dus hun land nog op bezet gebied en nooit hun eigen land. Dat was een, nou ja, dat is een ramp worden. Want de jongens die hier lagen.
1: Het doet ook dom.
0: Ja, het slaat nergens op.
1: Nee.
0: Het slaat nergens op. Want die jongens, als dat
1: die
0: vuur. Als dat vuur. Ja, die waren kans al. Als het vuur te hard werd. Kijk, hier. Machinegeweer.
1: Ja.
0: Zo, 54 jaar nooit iets. Kan is gewoon nog zijn. Maar wat gebeurt er als die jongens door met brengcarriers? Die jongens hadden online lichte wapens hier. Kijk, machinegeweer is. Het is toch roer, hè?
1: Ja, hij er zo aan denkt.
0: Dan lagen ze strategisch beter. Maar ja, dat was het Duits grondgebied. Als je hier dus over die bobbel heen gaat, dan sta je in Duitsland. Dat is er gebeurd. Die polden, die zijn dus gewoon van dijk aan te komen. En die zijn hier, wat nou dat pasgemaaide koorden is. Die zijn hier gewoon, dit stukje bos, heen en weer reden. Met brengkeuzen en alle jongens dat gewoon. En dat is een van mijn herinneringen. Dit was jarenlang was dit verboden gebied. En de andere kade, die komt nu met vanuit Bhutan aan langs de weg. En dan is het aan de andere kade hoort dat het Duitse dennenbos. Door lag slim veel explosieven, dus er mocht geen einde komen. Hier ook nooit. Ik ben hier al vrouw gekomen. Ik ben hier in mei 1945 ben ik hier geweest. Oorlog was afgelopen. En men was dat hier hooit te keer gewoon haar. Gewoon helemaal dat kom. Maar ik ben er dus als kind van draaien. En ik kan me dat meschaap herinneren. Achterop de fietsen met pa hier west. Was wel bandjes in fietstas. Mijn pa nog een fietsen. Wat een wonder was in deze tijd.
1: Ja, want die werden in.
0: Ja, zeker. Ook, ja, wat een wonder was.
1: Kun je nagaan hoe ver dat leger alleen was.
0: Ja.
1: Dat je fietsen met moest nemen.
0: Mijn pa was lid van de Binnenlandse Strijdkracht. Dus die mocht hier komen. En toen dus ook hier op Rumwart ben ik hier geweest. En ik kan me dat herinneren. Kijk eens, hier kun je dus nooit met een wipka komen. Dus aan het eind van dit pad, naar de strootkant op, stond ik hier en ik heb zo dat op de koren zo, doorlang die jonge Duitsers, die waren nooit ouder dan 16. En ik heb me als een van mijn eerste beelden in mijn leven herinneren, zo'n haard die over de raad lag. En wie het lopen, het ritme volgde van de maand, die de koren schoof.
1: Ja.
0: Dat raadst nou weer wie dat
1: nee,
0: is.
1: Nee, dat kan wat. Ja.

0: je bent nou in één. Ja, daar heb je weer zo één. Je bent 51 jaar bij opgehouden als leraar aan de Academie Nerva.
1: Ja.
0: In jouw werk, Ger, kon je dat dan ook tegen, dat bluesgevoel wat je hier dan min of meer
1: hebt? Ja, kijk eens, dat tekent hij wel, hè? Dat deze ervaringen. Mijn eerste herinnering liggen schaap. En er zijn natuurlijk genoeg mensen geweest die zeggen van waarom tuint die man zo 30 jaar na de oorlog altijd explosies, brand, dit en dat en dat. Nou, omdat dat mijn eerste herinnering ben. Ik heb dat nog hoor, ik heb nog dat rore oorlogsgevoel. Als ik hier nou loop ook. Een prachtig gebied natuurlijk.
0: Ja, dit is oud bos, dat kun je zien, hè?
1: Ja, zeker.
0: Dat kun je zien aan de vorm van de ei.
1: Hier, Arne, die is nog diep zat, moet ik maar kijken. Ja. Die is diep zat, kijk zo nog in.
0: Dit is een oud bos, dat kun je zien aan de vorm van de eik. Als de eik wat holler wordt, dan neemt ze een beetje grillige vorm aan.
1: Ja.
0: Dat zie je in het Norgerholt en dat zie je in het Glorholt.
1: Ik heb hier trouwens. Ik loop hier een keer rond met Klaas van Wier, journalist. En die heb ik dit zijn laten. Nooit voor een artikel of zo, hè? Gewoon. We waren hier gewoon. En toen zei ik, god, doe eens een auto bij. Ik heb geen auto, hè? Dus toen zei ik, doe eens een auto bij hier. Nou, kijk, we nou die trekker rit doorheen.
0: In
1: de
0: Sherman.
1: De brengcarriers.
0: Ja.
1: Kijk, overal, op dit hele steen, allemaal mango. Mijn oude kleuterjuffrouw die zei van, ach, die woonde vlakbij. Het waren kinder. En ze blijden ook als kinder. Als win.
0: Toch gek dat er nou na 54 jaar eigenlijk geen grens meer is.
1: Ja, nou dat is toch roer.
0: Ja.
1: Deze grens, de Rijksgrenzen, de Rijksverteidigung, dat werd als laatste linie, werd dit verdedigd. Nou ja, er was niks meer te verdedigen.
0: Nee.
1: Maar ja, ze wilde nooit op dit grondgebied. Kijk, nou moest nou eens kijken. Hij heeft helemaal geen militair te winnen. Deze hoogte, goed door achterlinken met die wormen. Ja, en groef je nou van die rore gatjes.
0: Nee.
1: Ja, goed door achterlinken.
0: Ja.
1: Maar ja, die jongens die hier onder vuur liggen kwamen, als ze weg moesten, moesten ze door overheen. Nou, dat was net klaar doen. Konden ze zo afschuiven.
0: Nee, dat, die aanvoerder, dat was geen von Clausewitz, denk ik.
1: Dat mag net een leuk, die sporen. Goten in de grond, maar die ben er toch al lang niet meer. Nog zoveel joh? Ja, die ben er nog. Die ben er nog. Ik ging hier altijd in en ik zorgde hier ook allerlei oorlogstugkomst hier vinden. Mijn pa schrok zich wel op een gegeven moment dood dan ik als jonkje van Joris Tiende met een Duitse steel aan het noorden kwam. Hè? Ja. Dat vond ik toch niet zo fris. Oh ja, ik was hier met Klaas van Wier dus. En toen zei ik van, oh ja, dat ik wil altijd nog een souvenir meenemen. Moet zijn. Maar ja, ik weet ook nog niet precies wat. En hier was zo'n oude grenspolen. Met een draaihoek erop. Graniet. Duip in de grond. En ik weet niet hoe oud dat ding is. 150 jaar ouder, denk ik. En die was kapot. Dat ding is loodsvoer. En net hier, ik zat die zijn horen voor het wegkomen. Toen zei ik van nou, als we nou naar Duitsland rijden. En wie gewoon, dat is hier achterlangs. Hier komt een weg vlak langs. En daar stond een pooltje. Toen heb ik een pooltje weer eigenlijk al met. Nou, je kon hem met zijn buiten binnen naar tilten. Maar we hebben hem achter in de kadderbak gelegd van de auto. Toen was hij naar de douane. Heeft u nog iets aan te geven? Toen zei ik, je had een grenspooltje. Toen dacht ik van, ja, nou die man mag ook wel deur in. De auto lag zo'n beetje op de assen. Zo was het ding. Ik denk, staat nou bij mij een gren op het balkon. Dat is in de hoes erin.
0: Hey, ik zag bij jou thuis ook allemaal zwaarden en zo en wapens.
1: Fascinatie.
0: Is dat fascinatie?
1: Ja, absoluut, ja, absoluut.
0: Maar jij bent toch helemaal niet echt een gewelddadig persoon?
1: Oh nee, nee. Mijn versjes dat laatste keer in Toren en Tuiken stond, dat ben in feite kwatreintjes, vaarregeltjes. In feite ben dat redelijke pacifistische aanklokende ding.
0: Maar je wilt dus laten zien, ook door dat soort dingen, dat het ook anders kan natuurlijk.
1: Ja.
0: Het is vaak wel goed om dingen zwart-wit te laten zien en erover na te denken dat het ook een andere kant is.
1: Nou ja, het is een vrije bewerking, maar ik zal je het maar even voorlezen. Gelukkig zei op de terras van de Kale Jonker, vorige week geschreven heb. Zeugelijk liep ik wat heen en weer de Bragel langs Van Rutte liggen. En docht verwonderd onder het kieken. Zo, dit is dus het veld van eer.
2: De muziek in deze aflevering van Harry's Blues, die muziek die was van Sonny Landreth, de Mojo Boogie. I Was Dealing With The Devil van Sonny Boy Williamson. Een stuk van de Chicago All-Stars, Precious Lord en B.B. King met The Thrill Is Gone. We volgen verder het spoor terug van Harry Musquet. En we gaan naar Oosterhesselenbrug. MUZIEK

De Brug. Kortweg De Brug werd het noemd. Oosterhesselenbrug, Densing Welgeleen, de familie Van Daal. Daar staan wij nou. En dat is een van de legendarische plekken waar wij in het begin altijd speelden. En het rare van deze plek is dat het eigenlijk... het is aan de Hogeveense Vaart. Maar dat je hier helemaal verder niks ziet. Je ziet hier alleen maar een boerderij aan de overkant, een huzie daar en die Densing. Of tenminste, waar toen Densing was. Het is nou gewoon een café, denk ik. Er is nog wel een zaaltje achter. Het is precies hetzelfde zaaltje trouwens nog, waar wij toen speelden. En daar zat de familie Van Daal zat daarop. Klaas Van Daal. Die overigens, Klaas en Maggie, die ben natuurlijk ook, die leeft niet meer. Maar die waren er ook boer bij. Dus die had niet alleen deze zaal. Kijk, de ingang is veranderd, dat is helemaal nee. Maar die had ook nog 30 koeien, had die ook nog. Dus dat was er ook nog allemaal bij gebeuren. Maar het aparte van dit verhaal is eigenlijk dat hier zomaar in dit middle of nowhere, zou ik maar zeggen, in het midden van niets, dat als je hier aankwam, dan was hier eigenlijk niemand. En tegen de tijd dat het begon, dan kwamen ineens een hele riege poegs en kruidlers en weet ik veel wat eraan. En dan was het hier binnen de kortste tijd was het hier vol. En dan was die zaal, die zat stamp en stamp vol. En Van Daal die had altijd de neiging, en dat deed hij wel slim, om de atmosfeer nog wat op te warmen. Mm. Dus het was al vrij warm, maar Klaas deed dan altijd nog even de raam dicht en ook een beetje de verwarming aan. En dan werd er ontzettend veel verteer. Het waren overigens heel aardige mensen, waar je dan ook, meestal speelde je 's middags en 's avonds. En kon je bij de mensen in de keuken kon je met eten. En het was een plek waar ook heel veel mensen, waar iedereen eigenlijk wel speelde hebben. Ook mensen uit het westen, de Free, de Swinging Soul Machine. En de Free met toen nog met Patricia Pai en zo. En dat soort bands allemaal, hè.

Wij lopen hier nou even een stukje langs de vaart en zo naar achteren. Kijk, het achterste gedeelte, dat is nou net zo. Dat is nou precies zo. Hier rijdt het al een deurtje nog en dan was die de busje van ons moest er tegenaan. Nou, en dan kon je dus, dan rijdt het direct toneel. En hieronder rijdt de kleedkamers. En daar heb je zo'n gangje. Dan kan je in de kleedkamers terecht. En meestal smokkelen wij nog wel wat vrouwvolk met hier naar binnen. Weet je wel. Nou, die kunnen dan mooi in de pauze kunnen wij daar dan mooi een bolletje met drinken of wat anders doen. Nou, dat was dan hier. Kijk, dit ziet er nog precies zo uit. Dat andere stukje, dat hebben ze erbij gebouwd. En we hebben hier zo vaak gespeeld. En het waren feesten. En ook iemand als Reels de Beek, die herinnert zich daar ook nog heel goed. Want die is toen hier vlakbij in Daal nog trouwd. Bij Hotel Cornelis. En die had ook wel eens dansen. Maar die stond hier dan ook al met een glas bier voor het podium. En ik herinner me al die jongens nog van Gees en van Geesbrugge. Dat waren grote fans. Daar was ook nog familie van Gelling bij. Nou, en men kwam dus ook overal voort. Uit Assen, nou, dat is toch een kilometer of 35, 40. Op de Brommer of met een busje. Dat huurden ze dan met elkaar. Hè. En dan kwam daar heel spulje naartoe. En dat was een feest, jongen. Dat was niet te geloven. En ook... Ja, dat werd echt... Ze hadden een touw om het tap. Er liep aan één stuk deur. Zoveel bier werd hier dronken. Dat was gigantisch.

0: Ik weet nog wel dat jongens uit Grol hier ook kwamen, dat ze s'nachts wel dik met hun terugreden. Dat we dan een keer er waren nog koeien uitbroken, ben we s'nachts nog bezig geweest om dit land weer in te krijgen. Ja, dat is een heel andere tijd, dat is nou, hè. Het is, maar het gebouw stiet er nog. En ja, als je hier zo langs loopt, dan denk je van, hoe is het mogelijk? Dat ineens op een plek, waar eigenlijk helemaal niks, maar er ook niks te doen is, dat daar dan ineens vanuit het niks, ik weet niet, zoveel mensen kwamen. Dat is onvoorstelbaar.
1: Midden tussen die rappels.
0: Ja, precies. Café, restaurant, wel gelegen. Ja, het is een beetje een paradoxe naam, zou ik zeggen. Het ligt er natuurlijk wel. Maar ja, dit is natuurlijk niet de mooiste plek van Drenthe. Maar voor mij is het wel weer van toepassing. Maar voor mij was het wel gelegen.
1: Wat er boven de deuren zit.
0: Dat is verbouwing, denk ik, of zo. In 1948 zal het wel verbouwd wezen. Neem ik zo aan.
1: Ja, het kan wel eens opbrand wezen.
0: Ja.
1: Ben je een binnenkie?
0: Ja, ik weet niet of je mensen er binnen. Zult er wel in? Maar misschien vissen dat wel. Het toneel, dat is nog precies zo. Ja hoor, ja. Dit aan die zijkanten niet. Dat is heel anders geworden. Dat duurt, dat ziet er nog, ja. En hier is toen ook ooit een keer de première geweest van De Legende. Een film van Willem van der Linden uit Eijhorst, die toen die prachtige film maakte. Ja, net zoals ik dat. Dat toneel is dan net zo. De entree is wat anders geworden. En, ja, het is een legendarische bühne. Ik denk dat we er nou niet helemaal meer op kunnen met onze spul, maar het is toch. Ja, mooi. Heel mooi. Mooi om nog een keer terug te zien zo.

0: Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: Eddie Hinton uit Alabama was studiogitarist in de Fame Studios en hij is te horen op honderden nummers. Hij schreef bijvoorbeeld Breakfast in Bed, de hit van Dusty Springfield. Dit is ook een compositie van Eddie Hinton en het zou later een grote hit worden voor Percy Sledge. Eddie Hinton, Cover Me.

Eddie Hinton, Cover Me. Ruben Bell uit Louisiana waaide met alle winden mee. Hij volgde alle hypes in de muziek en speelde daarop in. Zo zong hij rock'n'roll, country, Cajun, gospel. En op het laatst probeerde hij het maar eens met soul. Ruben Bell, You're Gonna Miss Me.

Reuben Bell, You're Gonna Miss Me. Oscar Tooney uit Alabama was vooral populair in Engeland en later scoorde hij ook hits in Jamaica en Zuid-Afrika. Amerika heeft nooit naar hem omgekeken. Oscar Tooney, Without Love.